0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
0: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het parlement van de Franstalige gemeenschap wordt al urenlang gedebatteerd over de besparingen in het onderwijs. Gisteren was er hevig protest in de straten van Brussel tegen de onderwijshervorming. Het kwam tot botsingen met de politie, het waterkanon werd ingezet en de betogers trokken een spoor van vernieling door de stad. En ook in het parlement blijft het er geanimeerd aan toegaan. Het debat moest verschillende keren stilgelegd worden, bijvoorbeeld toen minister-president Elisabeth de Grise haar beleid verdedigde.
2: ...à faire face à la hausse des dépenses de santé et de pension.
3: 1200 euros, c'est non !
4: 1200 euros, c'est non ! 1200 euros, c'est non ! 1200 euros, c'est non !
5: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
1: De raad van bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangeduid als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorganger Jacques van der Meijden. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie door en door. De nieuwe CEO erft een zware financiële situatie. De haven heeft nauwelijks geld in kas, maar moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. En daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Lugansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft dan weer in een open brief dat hij Poetin wil ontmoeten. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. En dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, zegt Zelensky, het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan Cuba. President Díaz-Canel en leden van de familie Castro worden persoonlijk geviseerd. Mogelijke Amerikaanse tegoeden worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken doen met de gesanctioneerden. Díaz-Canel veroordeelt de maatregelen en spreekt van een aanval op het Cubaanse volk. Sinds begin dit jaar verhoogt de regering Trump de druk op Cuba, dat door de sancties en een olieblokkade al maanden kampt met een zware economische crisis. Het weer vannacht grotendeels droog met opklaringen en tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag en maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, in de namiddag kans op onweer. Zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Washington heeft het personeel van het Kennedy Center, het belangrijkste cultureel centrum in de VS, orders gekregen om de naam van Donald Trump te schrappen uit de officiële communicatie. Trumps naam moet ook voor 12 juni weer van de gevel verwijderd worden. Vorig jaar liet Trump zijn naam aan het gebouw toevoegen, via een raad van bestuur die hij grotendeels samengesteld had. Maar een rechter besliste vorige week dat alleen het congres een naamswijziging kon doorvoeren. Het bestuur van het cultureel centrum heeft het personeel nu opgedragen om de naam van Trump uit digitale handtekeningen en van de gevel te halen. In Niger in Afrika zijn 49 mensen omgekomen van dorst na een pannen in de woestijn. Hun vrachtwagen viel stil in een afgelegen gebied op meer dan 80 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoonde plaats. De reizigers waren op de terugweg van een feest in Mali. Het gebied ligt op de grens van Niger, Algerije en Mali en staat bekend als gevaarlijk. Zulke drama's gebeuren er vaker. Op het strand van Rokanje, in de buurt van Rotterdam, is een kitesurfer om het leven gekomen. De wind blies hem de duinen in waar hij hard neerkwam. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het is al het tweede dodelijk ongeluk voor kitesurfers in Nederland dit jaar. De sport wordt snel populairder, maar de Nederlandse reddingsdiensten moeten jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken om vermiste surfers of kitesurfers te zoeken. Het Belgische Olympisch en Interfederaal Comité, beter bekend als het BOIC, en het Belgian Paralympic Comité gaan samensmelten. Vanaf 1 januari vormen ze samen het BOPC, het Belgisch Olympisch en Paralympisch Comité. België is het zesde land ter wereld waar beide comité's samengaan. CEO Cedric van Brantegem is trots.
3: Ja, ik denk dat het een historisch moment is uiteraard. Ik denk dat we hiermee echt wel een voortrekkersrol nemen. Tonen ook waar we echt voor staan. Voor een organisatie waarvoor inclusie niet zomaar een woord is op een slide. Maar wat dat echt betekent is alle Belgen, echt alle Belgen, ook Belgen met een beperking, ja, die boodschap kan niet sterker zijn.
2: De fusie is ook een logisch gevolg van de alsmaar nauwere samenwerking, zoals tijdens de Spelen van Parijs 2024 en de Winterspelen van dit jaar in Milan Cortina. Het weer. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag. Na de middag droger, bij maxima tot 19 graden. Morgen zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer. Zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: Radio 1 live.

0: de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Radio 1 Live.

will I try to make a mental note of this. But tonight we'll have

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een flexijob is werk dat je doet als gepensioneerde of naast je gewone baan. Het gaat vooral om werk in de horeca, winkels en supermarkten. Vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen van een flexijob ligt op 1.900 euro, de helft van de flexijobbers verdient dus minder, de andere helft meer. Er moeten geen bijdragen worden betaald voor de sociale zekerheid op een flexijob. Na 15 uur debat in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn de hervormingen in het onderwijs zo pas goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt duurder. Het debat in het parlement moest verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen er luidruchtig kwamen protesteren.
2: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
1: Gisteren overdag was er ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten in Brussel tegen de besparingen. Het kwam tot rellen en er werden vernielingen aangericht. 10 mensen zijn opgepakt. Voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, noemde hen op sociale media krapul. En hij blijft daarachter staan, zo bleek gisteravond in de afspraak.
3: Ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Er is een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen? Stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
1: In de commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact in Belgische wet gisteravond goedgekeurd. Dat gebeurde na 27 uur filibusteren door de Kamerleden van Vlaams Belang. Zij probeerden de tijd te rekken door zo lang mogelijk het woord te nemen. Een Kamerlid van de Franstalige Liberale MR maakte daar een eind aan door een artikel uit het Kamerreglement in te roepen en de sluiting van de bespreking te vragen. De Vlaams Belangleden liepen daarna weg en de commissie keurde het wetsvoorstel. Voorstel goed. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. En precies een week voor de start van het wereldkampioenschap voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden afgewerkt, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels mag wel met wat meer vertrouwen naar de VS. Iran klopte Mali met 2-0. Het weer, de dag begint met buien en hier en daar kan het onweren. Later meer opklaringen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Het nieuws van de dag is toch dat in Alaska, de Verenigde Staten, Dan Sullivan oproept om vooral niet te stemmen voor Dan Sullivan.
6: Dan Sullivan says he's right for Alaska, but can we really trust Dan Sullivan? Hi, I'm Dan Sullivan, and I'm a name Alaska can trust, unlike Dan Sullivan. So on election day, don't vote for Dan Sullivan. Listen to Dan Sullivan. Avoid Dan Sullivan and vote for Dan Sullivan.
5: Ja, stem voor Dan Sullivan, stem niet voor Dan Sullivan. Een beetje verwarrende boodschap en toch perfect logisch, want binnenkort zijn er voorverkiezingen in Alaska, in de Verenigde Staten. Zittend senator Dan Sullivan die hoopt om zichzelf te kunnen opvolgen, maar hij krijgt concurrentie van een andere Dan Sullivan, een naamgenoot. En die heeft dus dat filmpje gemaakt dat plotseling volstrekt duidelijk is.
6: Dan Sullivan says he's right for Alaska. But can we really trust Dan Sullivan?
5: Voilà.
6: Hi, I'm Dan Sullivan, and I'm a name Alaska can trust, unlike Dan Sullivan. So on election day, don't vote for Dan Sullivan. Listen to Dan Sullivan. Avoid Dan Sullivan and vote for Dan Sullivan.
5: Ja, wil de echte Dan Sullivan nu opstaan? Dan Sullivan zegt dat hij de juiste man is voor Alaska, maar kunnen we Dan Sullivan wel vertrouwen? Vermijd dan Dan Sullivan en stem op Dan Sullivan. De zittende senator, die Dan Sullivan heet, die denkt dat veel mensen per vergissing op de verkeerde Dan Sullivan gaan stemmen, waarin hij wel eens gelijk zou kunnen hebben. Overigens, Hoeveel Bart de Wevers zijn er eigenlijk?
1: Het is donderdag 4 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Pedro de Bruikere, de pedagoog, die schrijft een jongensboek. Help, mijn tienerzonen willen me niet meer knuffelen. Vraag het aan Rika. En het krioelt van de kakkerlakken op de tijdlijn van de gemiddelde twintiger in India. Nieuwe feiten, aflevering 2999. Goedemiddag.

0: Inderdaad, het hart op de tong en ook nog eens op de juiste plaats. Een unieke combinatie en we zullen haar uiteraard nooit vergeten. Margriet Hermans.
1: Nieuwe feiten.
0: Op de tijdlijn van de gemiddelde jonge Indiër krioelt het van de kakkerlakken al wekenlang. Kakkerlakken in Instagram-memes, kakkerlakken in AI-video's en op YouTube in commentaren overal. Aletta André, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent India-kenner van het Nederlandse dagblad Trouw, hebt ook jarenlang in India gewoond. Het zijn voor alle duidelijkheid figuurlijke kakkerlakken, hè? Het zijn geen echte. Hoe zien ze eruit?
2: Nee, klopt. Er zijn wel heel veel AI-afbeeldingen en tekeningen van echte kakkerlakken, waar dan vooral jongeren zich mee identificeren. De oprichter van, die deze beweging begonnen is eigenlijk de Indiase Kakkerlak Volkspartij heet dat, de CJP. Die reageerde op een opmerking van de hoogste rechter, die jongeren en dan werkloze jongeren vooral vergeleek met kakkerlakken. En zei van dat ze dan uit frustratie, omdat ze geen werk hebben, gaan ze maar kritische journalist of activist worden. Dus dit zijn jongeren die zeggen van wij zijn kritisch. Daar hebben wij recht op. We moeten het systeem bevragen. Als wij werkloos zijn, dan ligt die fout ook in het systeem. Het onderwijssysteem wordt bekritiseerd. En vergeet niet, kakkerlakken overleven alles. Jullie kunnen onze kritiek niet uitroeien. Dus ze hebben die kakkerlak echt omarmd als geuzennaam eigenlijk.
0: Ja, en wat is er dan te zien in zo'n Instagram meme? Wat doet zo'n kakkerlak daar dan?
2: Je hebt bijvoorbeeld video's van jongeren die zichzelf opnemen en dan spreken ze hun volgers aan als mede kakkerlakken, hoe gaat het met jullie? Dan laten ze zien iets simpels uit hun buurt waar dan vuilnis ligt of waar de weg niet goed is. Op die manier geven ze kritiek. Er worden ook wel grappen gemaakt over, nu is met name het doelwit de minister van Onderwijs, vanwege een heel belangrijk examen dat is uitgelekt en daarom opnieuw moet gebeuren. Dus hij wordt dan beoordeeld door een schoolhoofd bijvoorbeeld. Dan zit hij daar zelf als jongen in de schoolbanken. Dat soort grappige cartoons worden ook verspreid. Daar zitten niet per se altijd kakkerlakken bij. Ja. Maar het symbool staat, dus ze hebben ook een partijsymbool van gewoon een zwarte kakkerlak.
0: Het is een echte geuzennaam geworden.
2: Ja, ze zeggen ook laten we gaan kruipen, met z'n allen kruipen naar het eerste straatprotest wat nu zaterdag gepland staat. Dus ze proberen er nu een offline beweging van te maken met kakkerlakken die daar de straat op gaan.
0: Zaterdag is er een grote betoging gepland. Zal dat een groot succes worden, denk je?
2: Ja, dat is de grote vraag. Dat is eigenlijk de vuurdoop van een beweging die online razendsnel viraal is gegaan. Of die zich ook kan vertalen in een offline beweging. Echt een protestbeweging, een straatprotest. Maar de leider van, of de oprichter van de beweging, die heeft er zeker wel vertrouwen in. Want hij woonde eigenlijk in Amerika als student. En vliegt vrijdag op zaterdag naar India. Hij landt zaterdagochtend 8:00. Heeft volgers gevraagd hem op te wachten bij het vliegveld. Hij heeft ook mede standers gevonden die een actieve rol zijn gaan spelen in de beweging. Dus er zijn woordvoerders, die hebben gisteren een persconferentie gegeven. 3 jonge mannen. Dus ze hebben er zeer zeker vertrouwen in. Maar er is absoluut geen betrouwbare informatie van hoeveel mensen er precies verwacht gaan worden zaterdag.
0: Juist, maar het zal zeer interessant zijn om dat te zien. Want kennelijk, die beweging wortelt toch in een breed gedeeld gevoel bij de twintigers vandaag, Gen Z in India. Ja, dat ze niet meetellen, dat ze geen kansen krijgen.
2: Zeker, zeker. En die groep die groeit alleen maar. India heeft een ongelooflijk jonge bevolking gemiddeld. Is echt de verre meerderheid van de bevolking onder de 35. En juist onder die groep is de werkloosheid heel hoog. Dus de werkloosheid van mensen tot 30 jaar is veel hoger dan de gemiddelde werkloosheid in het land. En dat is ook juist de generatie die steeds hoger is opgeleid. Die zijn opgegroeid met dromen en kansen en beloftes ook. Ook van de huidige Modi-regering die in 2014 is gekozen met beloftes van Shining India en Rising India en meer werkgelegenheid. En die beloftes zien zij nog niet vervuld worden. Dus juist jongeren die bachelor-diploma's hebben, die master-diploma's hebben, die kunnen geen werk vinden wat aansluit bij hun capaciteiten en hun aspiraties. En die frustratie zie je nu terug, in elk geval online. Ja. Maar de vraag is wel in hoeverre deze beweging aansluit bij een mogelijk nog veel grotere groep van jonge mensen die op het platteland wonen, die als boer werken of als dagloner, of de beweging hen er wel bij kan betrekken.
0: De lager opgeleiden, of die wel meedoen eigenlijk. Dat is eigenlijk de grote vraag.
2: Ja.
0: Want ja, wij denken altijd, of tenminste ik dacht altijd, India, dat gaat goed. De economie die boomt, maar kennelijk is dat toch niet het geval, of niet iedereen plukt daar de vruchten van.
2: Nou ja, het is geen eenzijdig verhaal. In de Indiase economie groeit. Het is een van de snelst groeiende economieën. Die ook de COVID-periode heeft. Bleef de economie ook groeien. De inflatie is vergeleken met buurlanden als Sri Lanka, Pakistan veel minder hoog. Er komen heel veel internationale bedrijven naar India. Er wordt heel veel samengewerkt met India. Maar er wordt wel vaak gesproken over het fenomeen jobless growth. Dus dat die groei zich nog niet voldoende vertaalt in werkgelegenheid. Omdat de bevolking net zo hard meegroeit met die economie. Dus er komen elk jaar miljoenen jongeren bij op de banenmarkt. Terwijl die van het jaar daarvoor ook nog geen werk hebben, zeg maar. Dus wat je veel ziet, ja, als je gaat spreken met mensen die als bijvoorbeeld maaltijdbezorger werken in de gig-industrie, dan kom je heel veel mensen tegen die een masterdiploma hebben, maar daar geen werk in kunnen vinden. Of mensen die toch weer thuis gaan wonen. Ja, dat zie je nog niet eens terug in de werkloosheidscijfers, want dat zijn geen actieve baanzoekenden meer. En ook de salarissen blijven toch wel vrij laag. Als je gaat kijken naar het inkomen per hoofd van de bevolking vergeleken met een land als China, bijvoorbeeld, is dat nog best wel laag. Dus er is ook heel veel migratie van India. Mensen die toch hun geluk in het buitenland zoeken. De achterblijvers die nu dus gefrustreerde
0: kakkerlakken. Een geuzennaam die ze gekregen hebben van een rechter en die ze nu met trots dragen. En alle ogen zijn gericht op zaterdag wat er gaat gebeuren als dat inderdaad een hele grote betoging wordt van die kakkerlakken, tussen aanhalingstekens, van die werkloze, onderbetaalde Gen Z'ers in India, dan is dat misschien een politieke factor van belang. Aletta André, houd van ons in de gaten. Nog een fijne dag.

0: Op donderdagmiddag gooi ik altijd een door u ingestuurd dilemma naar Rika Ponet, onze relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika.
1: Dag, lieven.
0: En zeer welkom in Nieuwe Feiten. Ik heb een dilemma gekregen van Ilse, of althans een knoop waar ze mee zit.
1: Uh-huh.
0: Ilse schrijft: ik ben moeder van twee geweldige zonen. Onze oudste, inmiddels 16, vond als kind al een zoen geven aan bezoek of familie weird. En dat hebben we altijd gerespecteerd. Met onze zoon van 13, die we door een zeer ernstige ziekte na zijn geboorte 6 weken niet mochten vasthouden vanwege een hartkatheder, hebben we na zijn ziekenhuistraject al knuffelend heel veel lichamelijke connectie kunnen inhalen. Als peuter en kleuter kon hij zo genieten van blazen op zijn buikje, van een massage, van een hand op zijn schouder, van dikke knuffels. Maar dat is allemaal niet meer zo. Het lijkt me logisch dat bij onze twee zonen de manier waarop ze met ons als ouders lichamelijk contact nog fijn vinden erg is geëvolueerd, zeker ook door de puberteit. Ze geven nu duidelijk aan dat ze geen zoen en ook geen knuffel willen. Bijvoorbeeld voor ze op kamp vertrekken, zelfs thuis, uit het zicht van hun vrienden, geen knuffel. Ik vind dat jammer, maar wil dat graag respecteren. Tegelijk vraag ik me af of ik hen daarmee ook niets ontneem, want hoe stressverlagend is niet een goede knuffel of een zoen. Maar misschien vinden ze het awkward om te vragen of om het initiatief te nemen. Ik geef soms al spelend porren in hun zij of schouderklopjes in de hoop op een initiatief van hun kant, maar dat initiatief komt niet. Ik zeg ook dat ik hen graag zou vastpakken, maar alleen als zij dat ook graag willen. Mijn moeder destijds, herinner ik mij, kon niet.
2: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard.

0: Moeder duwde mij weg.
1: Dat,
0: dat is de omgekeerde richting.
1: Ik heb dat ook niet gekend, niet
0: nee,
1: gezien.
0: Absoluut niet.
1: Ja, dat, en dat, ik zag dat ook niet bij vriendinnen. Dat, was, ja, dat werd niet gedaan. Wat uiteraard niet wilde zeggen dat er geen emotionele nabijheid was of geen veilige verbinding was tussen ouders en kinderen. Dus je ziet dat is een... Ja, de lichamelijke taal is toch wel een taal geworden waar we vandaag heel veel belang aan hechten. Ja,
0: het is cultureel gebonden.
1: Het is cultureel gebonden.
0: Het is niet alleen iets fysieks, iets met ja. hormonen of whatever, stressverlagend.
1: Dat werkt wel zo, ja. maar ja, dat is niet noodzakelijk om ons goed te voelen en veilig te voelen bij elkaar. En ik vind haar boodschap wel een hele mooie in die zin... Door wat zij zelf heeft meegemaakt, ervaren dat iemand u een knuffel geeft, maar niet vanuit een gevoel van verbondenheid, maar omdat die moeder daar zelf behoefte aan had. Want dat zie je wel vaak. En ik bespreek dat ook vaak met mensen. Als je iemand fysiek benadert, ook een partner, je knuffelt die, doe je dat dan omdat je op dat moment uiting wil geven aan een gevoel van verbinding? Of doe je dat omdat jij dat nodig hebt? En nogal wat... Ouders doen dat met kinderen op het moment dat zij het nodig hebben.
0: Zitten met een probleem op
1: ja,
0: hun werk.
1: Ja, voelen zich niet goed, voilà. En dan eventjes het kind knuffelen.
0: En dat kind heeft, of Ilse,
1: ja.
0: als jong meisje heeft dat gevoeld.
1: Heeft dat gevoeld.
0: Ik word hier als een soort pop gebruikt.
1: Ja, het klinkt nu heel negatief, maar...
0: En zij wil absoluut niet zelf die fout maken.
1: Ja, en dat vind ik op zich wel heel mooi dat dat bewustzijn daar is. En dat ze daar ook heel duidelijke boodschappen naar haar zonen toe ingeeft van... Ik zou het wel heel graag doen, maar ik doe het niet, want ik voel dat jullie het eigenlijk dat het niet van jullie uitkomt. En ik wil niet dat het alleen vanuit mijn behoefte is. Ik wil ook dat voor jullie goed ja. aanvoelt.
0: Dus ze is eigenlijk heel goed bezig met die porretjes in de zij ja. en af en toe een schouderklopje om aan te geven. Ja, maar hey, jongens, hey, het
1: ja.
0: mag, hè? Het
1: ja,
0: mag.
1: Maar, hè, ik ben hier. Nu, het is heel normaal, en ik denk dat iedereen die kinderen heeft, die in de tienerjaren, de puberteit...
0: Dat heeft met geslacht niets te maken met
1: jongens
0: die...
1: Ja, toch wel. Ja, bij jongens nog wat meer dan bij meisjes. Ik denk dat er nog altijd veel meer meisjes zijn die dat dan wel nog doen bij ja. ouders. En jongens voor wie dat heel ongemakkelijk wordt. En dat is omdat dat ja, in de code van wat er tussen mannen of tussen jongens mag. En hoe
0: de manosphere,
1: jongen...
0: ja, breek me de bek niet open.
1: Dat is heel, heel negatief.
0: Ja.
1: Maar toch, dat nog altijd een iets ongemakkelijker...
0: En zelfs al kijken er geen leeftijdsgenoten jongens
1: mee,
0: toe,
1: het
0: is een aanslag op hun mannelijkheid.
1: Ja, op
0: om dat
1: de manier
0: doen.
1: Waarop dat zij aan het zoeken zijn. Ja. Hoe geef ik daar uiting aan? Bovendien gaat het in die levensfase ook over je langzaam losmaken van je ouders. Hè? En dat zit ook in dat lichamelijke. Wie ben ik als individu? Ik wil autonoom zijn. Ik wil mijn eigen beslissingen beginnen nemen. Ik wil voor mezelf bepalen wat ik wil. Mijn lichaam is van mij. Die begrenzing, dat is iets wat ook heel duidelijk tot uiting komt.
0: Dus eigenlijk heel gezond dat die jongens dat
1: absoluut.
0: Doen.
1: En het feit dat ze het doen, wil ook zeggen dat ze zich veilig voelen thuis. Het feit dat je durft aangeven, ik heb geen zin
0: blijf
1: in een knuffel,
0: mij.
1: Blijf
0: ja.
1: van mij. Wat zij niet durfde met haar moeder, want ja. ze had het gevoel, ik ga haar een slecht gevoel geven en haar
0: juist.
1: Kwetsen. Het feit dat die kinderen dat durven, wil net zeggen dat er thuis eigenlijk op emotioneel vlak een zeer veilige omgeving is en een veilige.
0: Maar ja, Ilse blijft dromen van die intieme
1: ja.
0: knuffels als ze op vakantie of op kamp vertrekken.
1: Lieven, ja, toen mijn kind, ik kan daar nu nog vaak naar kijken en naar foto's van toen ze klein waren en hoe verliefd ze toen op mij waren. Ja, ze komen, je komt aan op school. Niemand kijkt ooit in je leven zo verliefd naar u als kleine kinderen. En ze komen naar u toegelopen en je bent op dat moment hun volledige wereld. En dat is ook een beetje afscheid nemen van dat gevoel. En ik vond dat ook niet leuk. Op het
0: maar
1: moment
0: tegelijkertijd, er zijn gezinnen waar dat wel helemaal normaal is.
1: Ja, en dat komt ook vaak terug, hoor. Dat is ook iets waar...
0: Ik ken een vrouw die vragen kreeg over waar ze die jonge man aan de haak had geslagen. Het was haar zoon.
1: Ja, voilà. Maar ik weet niet hoe oud die zoon toen op dat moment was. Er zijn ook zonen die dat doen, hè. Dat is ook aan het veranderen. Je merkt ook wel dat...
0: Het zou dus kunnen dat eigenlijk iets van pubers is.
1: Ja.
0: En dat als ze daaruit groeien...
1: Absoluut. Dat zie je heel vaak. Vaak komt dat wel terug. Zie je dat als dat twintigers worden, dat er dan ineens wel weer veel meer mogelijk is. Bovendien, en wat ik heel belangrijk vind, is dat als, ja, als er in een gezin een nee wordt geaccepteerd rond dat thema, dat er dan ook een echte ja mogelijk is. En dat zo'n jongeren vaak ook in relaties dan met leeftijdsgenoten, ook liefdesrelaties, veel meer ook in dat bewustzijn blijven.

0: blijven van, ja, mijn lichaam is van mij, ik kan daar ja op zeggen, ik kan daar nee op zeggen. En dan, op het moment dat we het dan doen, is dat een manier om te tonen dat we verbonden zijn, of dat ik mij goed voel, dat ik daar blij om ben, dat ik mij daar veilig voel.
1: Maar dus de bezorgdheid, dat ze van alles aan het missen zijn...
0: Nee. Er is geen verlies van verbinding. Het gaat gewoon over, ja, vandaag is die verbondenheid wat geëvolueerd. Niet meer wat er, ja, zo in een klein kindcontact met een ouder is. Het gaat er ook over dat, ja, dat dat voor Ilse een stuk afscheid nemen is. Een stukje rouw is. Want zoals dat was met kleine kinderen, dat komt niet meer terug. Maar ook vanuit de wetenschap, eigenlijk zijn wij supergoed bezig dat onze zonen zich daarin op die manier durven tonen. Als autonome wezens. En naarmate ze ouder worden... komt dat wel terug. En als er kleinkinderen komen, dan kan je dat nog eens allemaal opnieuw doen leven. Ja,
1: ja. En je weet, als er ruzie is met de vriendin of
0: ja,
1: zo... dat er
0: komen ze ook uithuilen.
1: Dus geduld,
0: ja.
1: Ilse. Ja. Dankjewel voor je verhaal. En ik hoop dat we jouw inzicht hebben bijgebracht. Als er nog mensen zijn met knopen voor Rika, ze blijven uiteraard zeer welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be. Tot volgende week.
0: Graag.

0: Dus nog even geduld, it's only emotion away. Even geduld voor Ilse, zij zal haar zonen zeker nog knuffelen. Alleen moeten die door de puberteit heen. Paul Simon en Mother and Child Reunion.
1: Nieuwe feiten.
0: Eindelijk weer eens een jongensboek. De schaduw van de raaf, geschreven door Pedro de Bruyker. Goedemiddag, Pedro.
2: Dag, lieve.
0: Zijn Pedro, jij was toch pedagoog?
2: Ja.
0: En gitarist?
2: Ja, dat ben ik nog altijd, hoor.
0: In je vrije tijd?
2: Ik vrees het ook, ja.
0: Muziekproducer, van alles. En nu ook nog eens een jongensboek. Hoe kan dat?
2: Er zijn twee dingen. Ik kreeg 2 jaar geleden een e-mail van een leerkracht uit Nederland die mij had horen spreken over lezen. En die zei, ik heb hier een zoon van 13 was het juist. En die leest graag, maar die vindt geen boeken meer.
0: Hè?
2: En ik citeer...
0: Ho. Lezen jongens van 13 jaar geen boeken meer?
2: Nee, die vond geen boeken meer.
0: Oké. Okay. Zijn er geen boeken meer voor jongens van 13 jaar?
2: Wel, dat was wat die zoon en die moeder beweerden. De zoon zei, de meeste boeken zijn voor mijn leeftijd, zijn voor meisjes, of gaan over miserie.
0: Miserie, zoals liefdesverdriet,
2: en dergelijke.
0: Pesten op school, genderidentiteit.
2: Ah, je kent de literatuur.
0: Ontluikende, ja, Heartstopper is toch een wereldwijde classic.
2: Klopt.
0: En dat gaat allemaal over dat soort dingen.
2: En ik zit zelf ook in de taalraad van de Taalunie. En wij proberen, we hebben de opdracht ook om het lezen te bevorderen. En toen hebben we met een paar mensen echt beginnen rondbellen en onderzoek doen. We hebben naar inkopers van bibliotheken gebeld. We hebben naar uitgeverijen gebeld. En wat blijkt? Ja, het aanbod, er is wel een beetje aanbod. Maar dat die jongen en die moeder dat idee hadden, dat bleek wel een stuk te kloppen. In de Anglo-Saxische wereld heb je Robert Mitchum en Horowitz bijvoorbeeld, die wel dergelijke boeken schrijven, maar tegelijkertijd is het aanbod in Nederlands beperkter.
0: Oké. Okay. Want ja, je zou het ook over Harry Potter kunnen hebben, maar dat is oude koek.
2: Wel, ik heb toen een oproep gedaan 2 jaar geleden van, zijn er suggesties? En dan merkte dat bijvoorbeeld Jan Terlouw terugkwam.
0: Juist.
2: Dat er eigenlijk heel veel namen genoemd werden, maar dat veel van die boeken al wat ouder waren.
0: Ja. Ja, ik verslond Leopold Vermeer, hè? De Rode Ridder.
2: Ah ja, de Rode Ridder.
0: De Rode Ridder. En The Famous Five, vertaald als De Vijf.
2: Ja, en ik heb zelf nog de Hardy Boys en de Radiojongens, Bas Banning, Pim Pandoer. Ik kan nog een tijdje verder gaan. Er is daar ooit een groot aanbod rond geweest.
0: En dat is
2: maar
0: verdwenen.
2: Ik kreeg ook van één uitgever te horen dat er ook bijna niemand meer zulke boeken schrijft.
0: Ja, maar hoe zou dat komen?
2: Ja, wat is oorzaak als gevolg? Natuurlijk, het is ook de groep die het minste leest. En die, we zien dat echt, dat er nog veel gelezen wordt in de lagere school, maar zeker bij de jongens, dat het daarna inzakt als een pudding.
0: Ja.
2: En ja, als er weinig voor voorhanden is, kan er weinig gelezen worden. Maar als het weinig gekocht wordt, gaan ook mensen minder geneigd zijn om ervoor te schrijven.
0: Ja, maar dus die young adult literatuur, die een wereldwijd succes is, een hype eigenlijk, die vaak gezien wordt als de redding van de literatuur. Hè? Jonge mensen lezen toch nog. Miljoenen publiek, dat zijn eigenlijk voornamelijk meisjes.
2: Niet enkel dat, dat is meestal ook net iets ouder.
0: Okay.
2: De young, in feite heb je kinderboeken, je hebt young adult, maar de groep daartussen, die blijven een stukje op hun honger zitten als het gaat over ja, puur avontuur en humor.
0: Ja, maar is dat niet vreselijk ouderwets, Pedro? Literatuur voor jongens en literatuur voor meisjes. We leven toch in tijden waar die grenzen tussen jongens en meisjes vervagen?
2: Dat is zeer zeker zo. En ik denk niet dat, dat er geen enkele jongen is die die boeken met miserie bijvoorbeeld wel leuk vindt. En ik ben ervan overtuigd dat
0: meisjes fantastisch
2: ook
0: gevonden.
2: Ja, het is dat. Maar ik moet zeggen, die vraag van die moeder en die zoon bleef wel bij me hangen. Ik moet ook wel bekennen, ik heb thuis ook een veellezer rondlopen die dezelfde leeftijd heeft. En die ook bijna noodgedwongen overgeschakeld is op Engelse boeken.
0: En jongens willen dus geen miserie in die boeken.
2: Maar
0: Ze een willen deel van die avontuur. Jongens.
2: Dat was wat we te horen kregen.
0: Ja.
2: En ik heb me toen niet voorgenomen om zo'n boek te schrijven. Maar... ja, dat blijft in uw hoofd spoken. En ik had in de kerstvakantie, als ik eens even niet pedagoog was, van 2024-2025, had ik opeens een stom idee voor een verhaal. En ik begin dat te schrijven. En 5 dagen later had ik behoorlijk wat tekst geschreven. En volgens mijn vrouw heb ik er zelden zo gelukkig uitgezien als tijdens die 5 dagen.
0: Oh, wauw. Ja. Dat wil wat zeggen, want meestal ben jij het zonnetje in huis, toch?
2: Ik probeer mijn best te doen.
0: En dat idee dat had te maken met een soort crime-achtige, mysterie-achtig iets oplossen. Een
2: spannend verhaal, maar met een soort van twist waarbij er commentaar op het boek in het boek zit. Een soort van metalaag. En in feite is het gewoon dat na het eerste hoofdstuk zit je opeens aan mijn ontbijttafel en leest mijn zogezegde zoon in het boek. Aha. Het eerste hoofdstuk en begint commentaar te geven van ja, wat is dit? Je schrijft normaal gezien boeken over onderwijs. Dit is niet echt jouw normaal ding.
0: Maar dus geen miserie in jouw boek. Er worden geen mensen verliefd, er worden geen mensen gepest, er ontdekken geen mensen hun andere geaardheid. Dat het allemaal niet.
2: Ik vrees dat het er dus niet in zit.
0: Ja, daar heb je speciaal op gelet om dat er niet in te steken.
2: Het staat zelfs letterlijk erin als het eventjes dreigt, een beetje zoals de film The Princess Bride van veel te lang geleden, dat dan een van de lezers van het boek zegt van ja, stop, dit gaat te veel naar verliefdheid, verander dit.
0: Maar geef je dan niet impliciet de waarde mee, jongens houden zich niet bezig met emoties?
2: Nee, ik denk dat dat helemaal niet zo is. En voor alle duidelijkheid, er komen ook meisjes aan bod in het boek.
0: Dat wel.
2: Ik denk dat... ja, natuurlijk.
0: Ja. Als een soort aantrekkelijke, kortgerokte figuren.
2: Vergeet het helemaal niet.
0: Een spannend jongensboek, daar is helemaal niets mis mee. Wie is Onkel Charles, overigens?
2: Oom Charles is diegene waar dat het verhaal mee begint. Dat is de oom van Max, die opeens aanklopt op hun raam en binnenkomt met een doos vol spullen onder het stof en die op zoek is naar een koffer en daar 2 briljante geesten voor nodig heeft.
0: Een koffer?
2: De jongens dan zeggen, van, we zullen 2 maar zijn zeker, want er zijn geen andere briljante geesten in de buurt.
0: Maar een koffer, hoezo een koffer?
2: Koffer.
0: Een koffer. Sorry, kan ik nu niet verstaan. Oké, ben jij bereid? Heb jij het boek daar in de buurt?
2: Ik heb het in de buurt.
0: Lees de eerste paragraaf.
2: Oké.
0: Als je wil.
2: Hoofdstuk 1, een onverwachte uitnodiging. Dit is de saaiste zomer ooit. Joris lag lang uit op mijn bed en gooide een stressbal tegen het plafond. De bal raakte een lamp, ketste af tegen de muur en verdween achter mijn kast. Hij keek er niet eens naar. Je overdrijft, mommelde ik, terwijl ik voor de 20e keer door mijn telefoon scrolde in de hoop op... ja, iets, een uitnodiging voor een feest, een geheime missie, een buitenaardse invasie. Alles was welkom. Maar nee, mijn leven bestond op dit moment uit een paar suffe filmpjes, een advertentie voor een deodorant die je status zou verhogen, ja, ik had sterke twijfels, en een quiz die beweerde dat mijn persoonlijkheid het best paste bij een charmante geit.
0: And the rest is history. Dankjewel en heel veel succes, Pedro de Bruikere, auteur vanaf nu. En jouw debuut heet De Schaduw van de Raaf. Nog een fijne dag, Pedro.
2: Fijne dag.

0: Ik zie op dit moment een blonde man in een amfibiewagentje door de Brusselse tunnels rijden, maar dat kan volledig aan mij liggen. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Ik weet natuurlijk wel waar het vandaan komt. Geen problemen, geen miserie. Deze muziek ademt dit uit het optimisme van de jaren 60. Bert Kempfert, gebruikt voor Kapitein Zeppos uiteraard. En Living It Up.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: En we hebben een nieuw spreekwoord en dat gaat als volgt. Een eik stoot zich geen twee keer aan dezelfde rups. Met dank aan Freerk Molleman. Goedemiddag, Freerk.
3: Goedemiddag.
0: Freerk, jij bent bioloog aan de Universiteit van Poznan in Polen. En jij hebt samen met een van je doctoraatstudenten onderzoek gedaan naar de reactie van eiken op een rupsenaanval.
3: Ja, dit is mijn voormalige student, die is nu postdoc in Duitsland. En daar ben ik bij betrokken, inderdaad.
0: Dat kan echt een aanval zijn, hè? Zo'n rupsen die massaal blaadjes eten bij eiken?
3: Ja, dat is vaak toch heel veel fraat. Soms wordt de hele boom kaal gegeten, soms minder. Dus daar zit heel veel variatie in. Maar het is vooral om deze tijd van het jaar, als de bomen net blaadjes krijgen, dat rupsen het meeste schade aanrichten. En dat is ook waarom vogels juist nu de eieren laten uitkomen, zodat ze veel rupsjes aan de jonge vogeltjes kunnen voeren.
0: Juist, maar zo'n boom overleeft dat, zo'n eik?
3: Ja, over het algemeen wel, ja.
0: Ja, maar hij is wel helemaal kaal gevreten. De vraag is, kan hij iets tegen die rupsen beginnen? En jullie hebben satellietfoto's bestudeerd.
3: Ja, dat klopt. Dus met de satellietfoto's kan je dus zien wat de kleur is van een bepaalde pixel van ongeveer 10 bij 10 meter. Dat is ongeveer een boom in een bos. En tijdens de winter is het bruin, want er zitten geen blaadjes aan de boom. Maar dan in het voorjaar krijg je dus lichtgroen erbij en dan wordt het steeds groener en donkerder groen. Maar vaak wordt het dan weer even iets bruiner als de rupsen dus heel veel van de blaadjes opeten. So, dus op die manier kunnen we zien wanneer de boom bladeren krijgt en ook hoeveel rupsenschade er is in het voorjaar.
0: Juist, tegenwoordig die satellietbeelden die zijn zeer gedetailleerd. Je kunt dus eigenlijk bijna op bladniveau gaan kijken bij een individuele eik. En je kunt het ook vergelijken met het jaar ervoor, want die satellietbeelden die worden gearchiveerd natuurlijk.
3: Ja, in deze studie hebben we 5 jaar satellietbeelden gebruikt van 5 verschillende voorjaren.
0: En wat blijkt nu als je kijkt hoe een boom die het jaar ervoor helemaal is kaal gevreten, wat gebeurt dan het jaar daarna?
3: Dus het jaar daarna hebben ze dan vaak de blaadjes later dan het vorige jaar. Dus hoe meer de blaadjes aangevreten zijn door rupsen, hoe later de blaadjes aan de boom komen in het volgende jaar.
0: En is dat een voordeel voor die boom?
3: Jazeker, dat blijkt dus uit onze gegevens dat als ze dus 3 dagen later blaadjes krijgen, dat ze dan ongeveer de helft minder fraat hebben. Dus 50% profijt van 3 dagen later blaadjes.
0: Omdat die rupsen, die zijn precies op die dag, gaan die in de aanval. En als de boom nog geen blaadjes heeft, ja, dan wordt die niet aangevallen.
3: Ja, precies. Dus heel veel van die rupsen, daar worden de eitjes al eerder gelegd. Dus de eitjes moeten precies uitkomen wanneer de blaadjes ook uitkomen.
0: Dat is allemaal gecoördineerd.
3: Dat moet dus gecoördineerd zijn. Dus de individuen die dan niet op het juiste moment uitkomen, die vertrekken uit de populatie. Die gaan of dood of ze gaan proberen een andere boom op te zoeken.
0: Ja.
3: Dus daardoor krijg je dus op een bepaalde boom dat het uitkomen van de eitjes dus gesynchroniseerd is met het uitkomen van de blaadjes. Maar als de boom dan de blaadjes een beetje later krijgt, dan komen de eitjes dus te vroeg uit en dan hebben de rupsen een paar dagen geen eten.
0: Hebben ze een groot probleem.
3: Dan gaan er natuurlijk heel veel van dood.
0: Wel slim van die boom.
3: Ja. Ja.
0: Kan een boom denken?
3: Nou, een boom kan natuurlijk niet echt denken. Maar het is meer een soort van een reactie die door evolutie is ontstaan. Een soort, noem je dat, een reflex.
0: Een reflex, ja. Maar toch wel raar, hè? We weten toch nog heel weinig hoe zo'n reflex dan werkt. Want ja, reflectie, er is geen centraal commando, er is geen brein in zo'n boom. Er is geen zenuwstelsel, toch?
3: Nee, het werkt voornamelijk via planthormonen. Net als dieren hebben planten ook hormonen. En dus daarmee wordt wel bijvoorbeeld het bladeren krijgen in het voorjaar. Dat heeft ook te maken met hormonen. Dus vanuit de wortels worden de voedingsstoffen, maar ook hormonen naar boven gestuurd. En dat kan dus wel beïnvloed worden door wat er het vorige jaar is gebeurd.
0: Oké.
3: Ja.
0: Heel slim van die bomen. En zo blijkt toch maar weer dat bomen toch strategieën hebben tegen aanvallers. Terwijl ze daar toch roerloos staan. Freerik Molleman, dankjewel. Goedemiddag.
3: Dankjewel.

0: Caterpillar, lente 1984. Een grote hit was het voor The Cure. 42 jaar geleden dus. The Caterpillar en The Cure. Daarmee zijn we helemaal rijp voor Leiden, rijp voor Nico.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, ik wil het vandaag voor de tweede keer deze week hebben over de broeken die ik draag. Kledingtechnisch verdween ik de laatste jaren in een soort zwart gat. Ik neem iedereen die daar nooit iets over heeft gezegd dat ontzettend kwalijk. U, luisteraars, u kunt er helemaal niets aan doen. U moet het doen met mijn stem en u kunt daar naar eigen inzicht een leuke broek, een leuk jasje en hele moderne sokken bij denken. Tot afgelopen zaterdag liep ik door Leiden met een spijkerbroek die van mijn zoon had kunnen zijn. Het was allemaal net iets te nauw en wauw. En met een schuurspons was er net iets te opzichtig wat voorgesleten bij mijn kruis. Ook heel erg te lange pijpen die ik een paar keer om moest slaan, waardoor het voelde alsof er twee botsauto's om mijn enkel hingen. Maar luisteraars, dat is allemaal verleden tijd. Ik heb de ultra-wijde zwarte linnenbroek ontdekt. Met extreem wijde pijpen. Zijn ongeveer de broeken die zwangere Guy draagt. Iedereen in Nederland loopt opeens in zo'n broek. Het grote voordeel voor mij is dat ik nu schoenen kan dragen met een zool van 4 centimeter hoogte, waardoor het niet meer lijkt alsof ik net boven de wettelijke grens voor dwerggroei zit. Luisteraars, het is een wonder. U had mij zojuist boodschappen moeten zien doen. Normaal gesproken sta ik 5 minuten de onderkant van een voorverpakte salade te bestuderen om te kijken wat de uiterste verkoopdatum is. Maar nu zwierde ik met mijn broek en mijn steltloopschoenen langs de schappen. Mensen die mij goed kennen zeggen dat het door die wijde broek ook lijkt alsof ik veel meer haar heb. U zou mij in de keuken, tijdens het snijden van een ui, moeten zien dansen. Bind mij een paar schaars onder en ik win de vrije kuur. En dat komt allemaal door die broek. Ik weet nu al dat ik hem net zo lang ga dragen tot iedereen om mij heen weer skinny jeans aan zijn kont heeft. Ja, dit is mijn broek. De wijde broek. Het is een broek voor het leven.
0: Ja, de dokter zegt, laat hem maar doen. Nico Dijkshoren over zijn nieuwe broek. Nico Dijkshoren deze week in het Middagjournaal. Morgen weer, morgen aflevering 3000. Ja, ik weet niet alles wat er gaat gebeuren. Het zal in ieder geval ingetogen worden.
1: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Meer dan een kwart miljoen Belgen hebben vorig jaar een flexijob gehad. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een flexijob kan je doen als gepensioneerde of naast je gewone baan, vooral in de horeca en de handel gebeurt dat. Vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen voor een flexijob ligt op 1.900 euro per jaar. De helft van de flexijobbers verdient dus minder, de andere helft meer. Op een flexijob moeten er geen bijdragen voor de sociale zekerheid betaald worden. In de Commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact naar Belgische wetgeving goedgekeurd. Kamerleden van Vlaams Belang hielden die goedkeuring een hele tijd tegen door 27 uur lang het woord te nemen. Een kamerlid van de Franstalige Liberalen, van de MR, maakte daar een einde aan door een artikel in te roepen uit het Kamerreglement en de sluiting van de bespreking te vragen. De Vlaams Belangleden liepen daarna weg en de commissie keurde het wetsvoorstel goed. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. En in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn vannacht de hervormingen in het onderwijs goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Leerkrachten in het Franstalig hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon en het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt verhoogd. Het debat moest verschillende keren worden stilgelegd omdat leerlingen luidruchtig kwamen protesteren.
3: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
2: Gisteren was er in Brussel ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. 10 mensen zijn opgepakt na rellen en vernielingen. En de raad van bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangewezen als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorganger Jacques van der Meijre. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie dus goed. De nieuwe CEO moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen in de Antwerpse haven. Het weer is nog vaak zwaar bewolkt met geleidelijk buien en eventueel wat gedonder. Na de middag opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen de 14 en de 19 graden. Morgen begint droog, na de middag opnieuw regen of buien. Zondag is het meestal droog en lokaal tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
5: Goedemorgen, er is dus doorgewerkt en heel wat goedgekeurd vannacht. Dan is het voor ons duidelijk wat ons te doen staat. Welkom, de eerste is van Bob Marley. Yeah.

0: Bob Marley en Get Up Stand Up, dat dachten ze gisteren ook in Brussel Centrum. Get Up Stand Up for Your Rights, maar dat liep hier en daar toch uit de hand. Zullen we het ongetwijfeld vandaag nog over hebben.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Hey Jeroen, goedemorgen.
2: Dag Ruud, goedemorgen.
0: Jij weet pas echt waar we het over gaan hebben, want je hebt de laatste weekkranten al even doorgenomen en vooral de voorpagina's om mee te beginnen.
2: En heel veel cijfernieuws vandaag. De Tijd, bijna 1 op de 8 werkgevers met flexijobs heeft geen personeel in dienst. De Morgen, 1 op de 3 artsen met vennootschap overtroeft premier. Het Laatste Nieuws, nooit zoveel miljonairs in België. Het Nieuwsblad, 8800 ouders verliezen schooltoeslag omdat kinderen te vaak spijbelen. Gazet van Antwerpen, provincie vraagt nationale zwarte lijst voor zwemvijvers. De Standaard, communicatie met ouders bezorgt leerkrachten kopzorgen. En het Belang van Limburg, tot slot Rut, gemiddelde prijs voor verblijf in Limburgs rusthuis bedraagt €2.316 voor elk wat cijfers dus.
0: Ik doe er nog wat cijfers bovenop. Het is 6:07, jawel, 6-7.

0: Dat was lang geleden en dat doet deugd. Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams met Blurred Lines.
1: De ochtend.
0: Er staat Arizona een nieuwe grote opdracht te wachten. En wanneer zal die klaar zijn? Minstens 7 miljard euro vinden voor de begroting.
2: Ja, niet. En dus is alle hulp welkom. Minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V heeft daarom ook de hulp van 32 experten ingeroepen. Dat wisten we al. Zij mochten voorstellen doen om de begroting op orde te krijgen. En zij kwamen met 264 ideeën. Nu kon Rousseau, voorzitter van Vooruit, ook in de regering dus, heeft daar gisteravond in de afspraak zijn licht laten opschijnen.
3: Ik vind alle voorstellen zijn nuttig, vind ik. Maar het zal toch nog altijd aan dezelfde mensen zijn en aan dezelfde partij zijn om knopen door te hakken. Er staan ook veel dingen in waar ik het mee eens ben. Er staan dingen in waar ik het niet mee eens ben. Iedereen gaat daaruit kiezen wat men wil lezen. Maar ik denk dat je iets gaat moeten doen waar dat iedereen zich in kan vinden. Uiteraard, open deuren trappen. Iedereen zal toegevingen moeten doen. En je gaat ook iets moeten doen om het draagvlak bij de bevolking te behouden.
2: Ja, blijft tenslotte politiek. In die voorstellen lezen we onder andere hogere btw-tarieven, een indexsprong, nieuwe belastingen op vermogen, besparen op subsidies of besparen in de gezondheidszorg, maar ook besparingen in de uitgaven op defensie. En Rousseau is voorstander van dat laatste, want hij vindt dat er wel degelijk gesnoeid kan worden in die uitgaven door bijvoorbeeld de aankopen beter te beheren.
3: De vraag is vandaag, zijn alle landen tegelijk op die markt dingen aan het vragen en aan het kopen? Een rat race om het snelste geweer, een fregat, een helikopter, een vlieger, een drone, noem maar op. We betalen voor een Ferrari, je krijgt soms een Lada. Dus je betaalt veel te veel voor wat je krijgt. En dus je moet ook wel kijken van wat hebben we echt nodig.
0: Premier Wever die heeft natuurlijk, Jeroen, wel al aangegeven dat er aan die defensieuitgaven niet geraakt zal worden.
2: Nee, en dus zal het zoeken worden naar een compromis. En het verleden leert ons dat niet altijd zo makkelijk gaat in de regering De Wever. En wie ook aan tafel zat was Wouter Verschelde. Hij is politiek journalist en hij belooft ook nu niet veel goeds.
4: Het zullen allemaal dingen zijn die vervelend zijn, want je moet toch één ding voor ogen houden. Je bent met die regering gestart en dat was al heel lastig. Dat heeft maandenlang geduurd. Dan heb je al eens een hele oefening gehad van een meerjarenbegroting in het najaar. De Wever is al een keer naar de koning gereden om zijn ontslag aan te bieden. Dat moest dan niet, hij is dan gebleven. En nu is het nog eens zo'n bedrag, dus het wordt wel heel lastig.
2: En, zegt Rousseau, 21 juli hebben we onszelf opgelegd als deadline. Het is geen harde deadline, maar we willen die wel halen. Maar dat wordt niet simpel.
3: Ik roep echt mijn collega's op om het tegen 21 juli te doen. Het gaat alleen maar moeilijker worden na de zomer. Het gaat heel verzuurd zijn na de zomer. En als we een paar weken tegen 21 juli een begroting, een paar moeilijke knopen doorhakken, iedereen toegevingen doen, een positief signaal geven, een paar weken rust en vanaf september beginnen bouwen aan de toekomst, hoe kunnen we ons land opnieuw vooruit helpen? Dat is het ideale scenario.
2: Dus nog enkele pittige weken worden het tot 21 juli.
0: Ja, hij hoopte dat het in orde ging komen tegen dan, maar hij vreesde van niet. We zullen het samen met hem ontdekken. Enfin, wij kunnen er niet aan helpen natuurlijk. Hè. Het zal van hen moeten komen.

0: Coldplay en Trouble. Als ik u vraag van welk land is Tivat de hoofdstad, weet u dat dan? Reacties mogelijk in de app van Radio 1. Als u al wakker bent natuurlijk. Hè. Anders moet u niet antwoorden, want dan bent u ook niet aan het luisteren. Ja, ja. Op de E17 naar Antwerpen verspert een obstakel de afrit van het parkeerterrein in Waasmünster.
1: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Radio 1 live.

0: U2 met In A Life. We hebben duidelijke Montenegrijnse toeristen onder onze luisteraars die niet kunnen wachten om op reis te vertrekken. Tivat ligt aan de zee. We zitten zometeen in Montenegro.
1: De ochtend.
0: Maar eerst naar die besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Want zoals u in het nieuws kon horen, die zijn vannacht goedgekeurd door het parlement. Maar er ging wat aan vooraf.
2: Amai, veel protest, maar inderdaad rond 4 uur vannacht na een marathonzitting van 15 uur. Nog eens samengevat, leerkrachten in het hoger secundair onderwijs zullen 2 uur meer les moeten geven per week zonder extra loon. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt duurder. Het parlement keurde het plan goed na een hevig debat, dus met felle discussies tussen meerderheid en oppositie. Komen we straks ook nog op terug.
0: Mm-hmm.
2: En het debat moest ook verschillende keren stilgelegd worden, omdat er leerlingen kwamen protesteren.
3: À faire face à la hausse des dépenses de santé et de pension.
4: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
0: Ja, er was niet alleen in het parlement protest.
2: Nee, er wordt al weken geprotesteerd tegen de maatregelen. Gisteren was er een betoging in Brussel. Meer dan 1000 leerkrachten en leerlingen kwamen op straat. Ja, en tijdens het protest is het dus wel echt uit de hand gelopen. Er is brand gesticht, vuurwerk afgestoken. De politie heeft ook gereageerd met traangas en het waterkanon. Minister-president Elisabeth de Grieze van de Franse gemeenschap die zei vannacht in het parlement dat ze de bezorgdheden begrijpt, maar ja, we kunnen niet anders, de besparingen zijn nodig, zei ze.
3: Mais en soi, quel discours vous paraît le plus crédible? Celui de responsables politiques qui prennent des mesures pour réduire le déficit alors que l'enseignement est un de leurs projets politiques prioritaires? Ou celui des membres de l'opposition qui se présentent en défenseurs des personnes impactées alors que la majorité d'entre eux était au pouvoir durant la législature précédente, celle où le déficit a quadruplé.
2: Ja, want door wie voel je je nu eigenlijk vertegenwoordigd, zei de Grieze? Of door de regering die moeilijke maar noodzakelijke maatregelen neemt? Of door de oppositie die in de vorige regeringen het begrotingstekort zo groot heeft laten oplopen.
0: We hoorden gisteravond al een reactie van de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, in de afspraak. Die noemde die amokmakers krapul. Zei ook dat ze allemaal in een bootcamp zouden moeten gaan zitten. Wij hebben na 7 uur Raoul Hedebouw bij ons, de voorzitter van PvdA PTB.

0: Het kan alleen maar Björk zijn met It's Oh So Quiet.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Maar dat is buiten ons gerekend, want hier is het nieuwsoverzicht. Het is 6:30. De flexijobs die zitten vooraan.
3: Ja, want meer dan 250.000 Belgen heeft er zo één. Dat is dus een bijbaan waarop je geen sociale bijdrage hoeft te betalen. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Het mediaaninkomen voor een flexijob ligt op 1.900 euro per jaar. De helft verdient dus minder, de andere helft meer. Vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. In de Commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact naar Belgische wetgeving goedgekeurd. Kamerleden van Vlaams Belang hielden die goedkeuring een hele tijd tegen door 27 uur lang het woord te nemen. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. En het parlement van de Franstalige gemeenschap heeft vannacht de hervormingen in het onderwijs goedgekeurd na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Tegen die hervormingen was er gisteren nog hevig protest in Brussel. Leerkrachten in het hoger middelbaar onderwijs zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon en het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt verhoogd.
0: En dan nog 2 uur meer van hetzelfde?
3: Ja, zoiets zwaar bewolkt met geleidelijk buien en eventueel wat gedonder na de middag opklaringen vanuit het westen. Temperaturen van 14 tot 19 graden, dat is niet zo warm. Morgen begint droog, na de middag opnieuw regen of buien. Maar zondag, Ruud, wordt het beter droger van 20 graden dan.
0: We gaan niet klagen.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Die geweldige Blondie met Denis. Denis.
1: De ochtend.
0: Iets over 6:30, dan hebben we al wat meer kranten gelezen. Jeroen, het zijn de laatste van de week. Met welke zullen we starten?
2: Ach, laten we met de tijd starten en de flexijobs. We hoorden het daarnet ook al in het nieuws. Het aantal flexijobbers neemt fel toe. En de tijd schrijft dat bijvoorbeeld 1 op de 8 werkgevers met flexijobbers zelfs geen vast personeel in dienst
0: heeft. Dat is veel.
2: Ja, zij maken dus een soort combinatie van flexijobs en studentenjobs. Mm-hmm. Nu, de grootste groep bij die flexijobbers, ja, dat zijn de 65-plussers die dus na hun pensioen wat bijverdienen. Het systeem genereert zo'n 950 miljoen euro aan loon. En dat is onbelast loon natuurlijk, want flexijobs worden niet belast. En experts kanten zich dan nog eens in de krant tegen het systeem, omdat het dus fiscaal niet klopt ten opzichte van andere jobs. Om een citaat erbij te halen, geen enkele expert zou, wanneer hij de arbeidsmarkt van nul mag hertekenen, een koterij met flexijobs voorzien, getekend Stijn Baert. En wie die flexijobs minder nodig heeft natuurlijk, dat zijn de artsen in ons land.
0: Ah ja, iets over hun loon.
2: Voilà, 1 op de 3 verdient namelijk meer dan de premier, zo kopt De Morgen, om het in perspectief te zetten. Het gaat dan om artsen met een eigen vennootschap en de krant keek naar de netto-winsten van die vennootschap. Nu, de meest winstgevende specialisatie
0: is
2: de...
0: Ik weet dat, radiologie.
2: Ja,
0: beeldjes maken. Ja.
2: Beeldjes maken doet het helemaal. En helemaal onderaan, Ruud, weet je dat?
0: Iets waar veel tijd voor nodig is. Psychiaters met kinderartsen.
2: Ja, die staan onderaan. Om er nog even het totaalcijfer bij te plakken. Een netto-winst van 6.800 euro per maand. Dat is het mediaan bij een vennootschap van artsen.
0: Ja, belangrijke job wel. We blijven in de zorgsector met een opvallende open brief van Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
2: Ja, en dat naar aanleiding van de rusthuisprijzen. Het nieuws van gisteren, waar ook veel kranten vandaag nog op doorgaan. Bijvoorbeeld het Belang van Limburg. 2.316 euro per maand is dat in Limburg gemiddeld. Nu, in de Standaard plaatste Margot Kloet dat allemaal wat in perspectief. Ja, de angst voor de hoge factuur is terecht, zegt ze. Alleen vraagt ze zich af of het rechtvaardig is om die factuur door te schuiven naar de overheid. Die moet bijspringen. Want, zegt ze, kijk, in diezelfde groep mensen zien we aan de andere kant massaal geld weggeschonken worden aan erfgenamen. En dus wil ze dat de zorgbudgetten niet alleen gekoppeld worden aan het inkomen, het pensioen dus, maar ook aan het vermogen van die mensen. En dat is duidelijk een idee met een toekomstvisie, zo blijkt, want er waren nog nooit zoveel miljonairs in ons land. Dat schrijft het laatste nieuws. 146.400, onder hen 618 ultrarijken, die dus echt tegen, ja, in de miljoenen gaan. En daar zitten, Rut, de auto's, juwelen en gezinsauto's bij dat vermogen nog niet inbegrepen.
0: Ach, dat is nog een habbekratje erbij. Wie het dan weer met minder geld moet doen, dat zijn zo'n 8.800 ouders.
2: Ja, want die verliezen hun schooltoeslag, dat schrijft het nieuwsblad. Waarom? Wel ja, omdat hun kinderen te weinig aanwezig waren op school, minstens 30 halve dagen afwezig waren. Vroeger was dat pas na 2 schooljaren dat je je schooltoeslag verloor, nu al na 1. Nu, volgens experts werkt dat niet en treft de maatregel vooral gezinnen die het al financieel lastig hebben op dit moment. En de klassen zelf, die worden dan opnieuw groter vanaf volgend schooljaar en dat door besparingen, dat schrijft De Morgen. Dat komt omdat er extra bespaard wordt op de toekenning van uren. Dat wordt berekend op aantal leerlingen, maar vanaf een bepaald aantal leerlingen krijgen scholen minder lesuren per leerling en dat worden er dus nog minder. Grotere klassen dus tot gevolg. En ja, dat leidt dan ook weer tot meer communicatie met ouders. En net dat vinden leerkrachten dan een van de energieslurpers binnen hun job. Dat schrijft de Standaard.
0: Ja, veel onderwijsnieuws deze dagen, nou, ook bij ons hier.
2: En de Shanaya's, de Chelsea's, de Kennys en de Kevins, Ruud, die hebben het lastig. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt in
0: dat is
2: ons
0: niet
2: land.
0: Fijn.
2: Nee, dat schrijft het nieuwsblad en dat blijkt dus uit een onderzoekje bij 1000 Belgen. Ze worden ja minder serieus genomen, net door hun voornaam, want de Vlamingen associëren dat met, ja, eigenlijk minder verstandig, ook vaak gewoon met dommer, staat er uit dat onderzoek in de krant. En dus worden ze minder zelfs uitgenodigd voor een sollicitatie. En misschien nog erger, minder naar rechts geswiped op dating-apps.
0: Wacht, rechts betekent houden.
2: Houden.
0: Oké, okay, ja, sorry.
2: Ja. Ik weet dat wel.
0: Dat is voor een andere keer, ja.
2: Goed, voor de Kevins is er intussen wel beterschap. Want hun dieptepunt was in 2005 met de hit Kevin, zijt gij nog kwaad? Mm-hmm. Die herinner je je
0: zeker
2: nog. Maar voor de Chelsea's, Kennys en Shania's, ja, ligt nu echt het dieptepunt. Met dus heel veel vooroordelen op dit moment. En dat moeten we loslaten, want er zijn zeker Chelsea's die weten wat de hoofdstad van Montenegro is.
0: Ik twijfel daar niet aan. En je kan daar dus ook niet aan doen. Hè. We hebben voor een andere voornaam gekozen hier. Tof van Commerce met Linda, toch?

0: dochter Linda zat en gisteravond het mooiste was in de armen van een andere man.
1: Tof van Commerce en Linda toch.
2: De ochtend.
1: Het zal hier af en toe liever onderwijs gaan in de ochtend. Het heeft van alles te maken met die hervormingsplannen in het Franstalig onderwijs. Hebben wij straks de voorzitter van PvdA-PTB bij ons te gast, Raoul Hedebouw. En het is bijna examentijd in het middelbaar onderwijs. Dus heel veel stress en ook spannende momenten voor wie van het zesde studiejaar naar het eerste middelbaar gaat. En daar verandert misschien wel een en ander voor. Want u weet dat onze minister van Onderwijs, mevrouw Demir, wil inzetten op de kennis van het Nederlands. En als onderdeel daarvan moeten leerlingen met een taalachterstand vanaf volgend schooljaar wekelijks 3 uur extra Nederlands volgen bij die belangrijke stap naar het secundair. Maar over wie gaat dat, wie moet dat wel en wie moet dat niet volgen? En hoe stel je dat vast? Dat vragen wij aan Bruno van Obbergen, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Meer aandacht voor het Nederlands, daar bent u voor te vinden, denk ik.
3: Absoluut. Het is ook een heel duidelijke nood die onze scholen signaleren. We zien ook gewoon dat goed Nederlands beheersen, dat belangrijk is om op school op een goede manier te kunnen functioneren. En het is een belangrijke factor in functie van onderwijskwaliteit. Dus ja, het is zeker iets wat wij heel sterk ondersteunen.
1: Ja, maar hoe dan? Hè? Wie moet dat doen? Wie moet dat bepalen?
3: Ja, wel, wij presenteren vandaag een kijkwijzer, zo noemen we dat. Je verwees daarnet naar het feit, op het eind van het zesde leerjaar moet de school beslissen welke leerlingen komen in aanmerking om volgend jaar in het eerste jaar secundair onderwijs die extra taalondersteuning Nederlands te krijgen. En je ziet dat scholen daar op dit ogenblik wel wat zoekend zijn. En om scholen te ondersteunen, ook op hun vraag, hebben we nu een instrument ontwikkeld dat hen moet helpen om te beslissen welke leerling voor die extra ondersteuning in aanmerking komt.
1: Mm-hmm, want het is dus aan de scholen. Het is niet zo dat daar een algemeen pakket aan criteria ligt.
3: Wel, het is zo dat scholen extra middelen krijgen. Die extra middelen worden toegekend op basis van een aantal criteria. Dat gaat bijvoorbeeld over de thuistaal Nederlands, de thuistaal die jongeren spreken. Mm-hmm. Maar evengoed het opleidingsniveau van de mama. Dat zijn zo'n aantal klassieke criteria die gebruikt worden om extra middelen aan scholen toe te kennen. En dat is dus in dit verhaal ook zo.
1: Maar scholen moeten nu, of koepels beter gezegd, moeten nu dan hun plan trekken en daar zelf mee aan de slag?
3: Wel, hun plan trekken. Het is zo dat wij er sowieso zijn om leerkrachten, om scholen, om schoolteams zo goed mogelijk te ondersteunen. En wat we in deze heel belangrijk vinden is dat dit toch wel Vlaanderen breed wat op een uniforme manier gebeurt, gelijkgerichte manier gebeurt. Want leerlingen verschuiven van ene school naar de andere. Dus dan is het toch wel belangrijk dat op een wat gelijkgerichte manier gebeurt. Ja. Maar dat tegelijkertijd ook op een goed onderbouwde manier gebeurt. En dat is de reden waarom wij die kijkwijzer hebben gemaakt waar we een aantal aspecten binnen het leren van Nederlands onderscheiden. Dat gaat over woordenschat uiteraard, dat gaat over luisteren, dat gaat over lezen, schrijven. En wij reiken de klassenraad van het zesde leerjaar dat instrument aan waarbij zij op basis van toetsen waarover ze beschikken, mm-hmm. op basis van allerlei observatiegegevens waarover ze beschikken, dat ze op zo'n accuraat mogelijke manier die inschatting kunnen maken. En dat is niet alleen belangrijk voor de leerlingen in kwestie, maar dat is ook belangrijk voor de ouders, zodanig dat zij goed weten wat er precies aan extra inspanning moet geleverd worden. Maar het is ook belangrijk voor de leerkrachten die volgen.
1: Want het is een scharniermoment inderdaad. Voilà, langs de ene kant wordt het beslist, maar de rest moet het dan weer oplossen in het middelbare. Hoe zal dat dan gebeuren?
3: Wel, dus het instrument is ook absoluut bedoeld om net die zaken, die zaken in het Nederlands waar jongeren op dat ogenblik extra ondersteuning nodig hebben, om die goed in kaart te brengen, zodanig dat leerkrachten die dan met de jongeren aan de slag gaan, goed weten wat er precies nodig is om ervoor te zorgen dat ze eigenlijk zo snel en zo goed mogelijk hun weg vinden in secundair onderwijs. Maar dat betekent dus ook dat wij voor de leerkrachten in secundair onderwijs een soort toolbox aanreiken met allerlei interessante praktijkvoorbeelden, maar ook gewoon instrumenten die hen moeten leren om met jongeren aan de slag te gaan.
1: Want 3 uur extra, dat is per week, hè? Dat is niet niets.
3: Ja. Nee, dat is heel intensief. Hè? En daar zie je wel dat scholen zich op dit ogenblik wel wat zorgen over maken. Het gaat, er zijn 2 mogelijkheden. Hè? Ofwel organiseer je dat op woensdagmiddag, ofwel organiseer je dat...
1: Ik zie die leerlingen al gaan, die gaan blij zijn.
3: Absoluut, ja, absoluut. Ja, dus dat, we moeten ervoor zorgen dat dat zeker kwaliteitsvol is, zodanig dat leerlingen ook wel het gevoel hebben van ik lever hier extra inspanningen, dus het moet wel iets opleveren. Maar daarnaast is er ook de mogelijkheid om iedere weekdag, of 3 weekdagen liever, 1 uur na schooltijd dat te organiseren. Nu, het zijn ook trouwens niet alleen leerkrachten die dit kunnen opnemen. Je merkt ook wel dat er andere logopedisten bijvoorbeeld, of mensen die gepensioneerd zijn en die zeggen van kijk, ik wil hier wel een engagement.
1: Ja.
3: Ja, dus het is zoeken. Hè. Het is zoeken, het is niet zo niet evident.
1: Is het een aanbod of is het verplicht?
3: Het is verplicht. Hè. Dus leerlingen die vanuit de klasraad dat krijgen, dat meekrijgen, die moeten dat ook wel volgen. Nu, voor alle duidelijkheid, het is niet zo dat hun getuigschrift in het basisonderwijs daarvan afhangt. Hè. Dus je hebt evengoed, en zelfs een groot deel leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs behalen, maar waarvan de school toch de inschatting maakt. Het is belangrijk dat jij met het oog op een goede loopbaan in het secundair onderwijs toch die extra uren krijgt.
1: Ja, en de bedoeling zou moeten zijn toch dat we met z'n allen aan dezelfde kar trekken en dat het gaat over een kans. Maar dan moet er inderdaad ook genoeg onderwijzend personeel. U hoort mij al komen, maar u wees al even naar flexijobbers of naar aan. Maar daar wordt een zak geld voor opengetrokken. Zal dat volstaan? Is daar voldoende personeel voor?
3: Dat is heel sterk regionaal gebonden. Hè? Dus we hebben in totaal, we hebben uitgerekend, zou je om dit op een goede manier te doen een toch ongeveer 120, 130 extra leerkrachten nodig hebben. Nu, sommige scholen zullen dit opvangen door hun leerkrachten of een leerkracht wat extra overuren te laten doen en daar dan uiteraard ook voor betaald te worden. En anderen zullen naar andere oplossingen zoeken. Ja. Nu, we weten, als je bijvoorbeeld kijkt naar de situatie in Brussel, ja, daar hebben we sowieso al een tekort aan leerkrachten. Daar hebben we tegelijkertijd wel geen kleine groep leerlingen die echt wel ook die extra taalondersteuning nodig heeft. En dan wordt het dus moeilijk. Dus in die zin, het is regionaal gebonden. In sommige regio's hoor ik dat men zich daar wel weet op te organiseren. In andere regio's is het een stuk moeilijker.
1: Ja, betekent dat nu, met alle praktische bezwaren die ik u hoor vermelden, dat u deze idee toch een negen blijft?
3: Ik denk dat het is heel duidelijk. Heel wat van onze scholen geven aan hoe belangrijk het is om extra in te zetten op die extra taalondersteuning Nederlands. En er zijn nu mogelijkheden om dat te doen. En je ziet ook wel dat onze scholen dat sterk respecteren. Alleen is het belangrijk om ook te kijken naar allerlei praktische zaken waar men op botst. En het is belangrijk om te ondersteunen. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen. En dus scholen in die zin ook wel wat tijd te geven om zich daar op een goede manier op te organiseren. Want goed, dit is één element in heel het verhaal, maar we hebben ook...
1: Er zijn er nog wat. Ja,
3: ja, wel, je hebt in basisonderwijs heel... het initiatief rond de taalgeldklassen, ook een heel belangrijk initiatief. Mm-hmm. Maar ook dat vraagt van scholen niet alleen welke visie zetten we hierop, hoe gaan we die leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen. Dus het wordt enthousiast onthaald, maar tegelijkertijd is het altijd zoeken naar hoe kunnen we scholen zo goed mogelijk ondersteunen.
1: Ja,
3: en hoe kunnen we scholen de tijd geven om zich daarop te organiseren.
1: Het is veel en het gaat snel, dat hebben we deze week gehoord, denk ik, en dat heeft de minister ook gehoord. Dank u wel voor dit gesprek en een fijn einde schooljaar, Bruno van Obergen, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Intussen dit daarbuiten. Op de E17 naar Antwerpen verspert een obstakel. De afrit van het parkeerterrein in Vaasmünster op de E314 van Lummen naar Leuven zou even voorbij Rotselaar een obstakel op de linkerrijstrook liggen. Op de Antwerpse ring richting Gent verliest u 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij van Strombeek tot Vilvoorde. Op andere plaatsen voorlopig kleinere vertragingen.

0: The Judds en Why Not Me. De ochtend.
1: Radio 1.
0: Vanavond een eerste van twee belangrijke wedstrijden voor de Red Flames. Nationale voetbalvrouwen spelen om 19:15 tegen Luxemburg. Het moet niet altijd over de mannen gaan. En daar willen ze graag de eerste plek in de groep binnenhalen, toch, Jonathan?
2: Zeker, Ruud. In de WK-kwalificatiegroep de Red Flames staan tweede met evenveel punten als Schotland. Maar met een lager doelpuntensaldo. En dat is het belangrijkste. Ze spelen vandaag en volgende dinsdag dus tegen Luxemburg. Met voorsprong de zwakste tegenstander in de groep. Met een doelpuntensaldo van -20. Het moet een doelpuntenfestijn worden dus.
3: Ik denk dat we nu de afgelopen trainings daar heel hard op gehamerd hebben. Ook veel afwerkingsvormen gedaan hebben. Dus ja, nu gaan we de golen moeten maken.
0: 2 keer 10-0.
2: Voilà, zoiets. Jill Janssens weet dat de Flames te doen staat doelpunten maken. Ik ga Janssens trouwens gebruiken als brugje. Want haar ex-coach bij OH Leuven doet het uitstekend in Amerika. Dan heb ik het over Jimmy Coenraad. Hij is een van de allerbeste hij werkt in een van de allerbeste competities bij de vrouwen. Wil ik zeggen, verkozen tot trainer van de maand als coach van Utah Royals. Hij staat met de club tweede in de stand op een punt van de leider. En dat is flink gekeerd tegenover vorig jaar.
4: In 2025 was het niet allemaal zo heel goed en was het niet allemaal zo heel mooi en stonden wij ook laatste. Maar toen heeft de club ook wel duidelijk gewoon zijn vertrouwen uitgesproken en ook gewoon een langtermijn plan met mij gebouwd. En dat maakt deze prijs eigenlijk voor de organisatie naar mijn mening ook wel iets heel betekenisvol.
2: Vertrouwen in Coenraad heeft opgeleverd voor de club.
0: Ja, in onze basketbalcompetitie gaat de finale dit jaar tussen de Antwerp Giants en Oostende 3 keer winnen, hè? Dat is het, want het wordt beslist in een best of 5.
2: Ja, en Antwerp heeft de eerste wedstrijd overtuigend gewonnen gisteravond. 100 punten aan de broek voor Oostende, het werd 183. Vooral in het derde kwart was het verschil duidelijk, daar was de score 31-16. Het is de derde keer in 4 jaar trouwens dat de Giants en Oostende het uitvechten om de titel. In 2023 en 2024 gingen toen telkens naar Oostende, vorig jaar ook, maar niet in de finale tegen de Giants. En 3 jaar geleden won Antwerp ook de eerste wedstrijd, maar sloeg Oostende terug in de 3 volgende wedstrijden. Om maar te zeggen, nog niks gebeurd.
0: Ik heb het liefst 2-2 en dan beslissend. Morgen is er ook alweer de finale van Roland Garros bij de vrouwen. Het was heel erg politiek geladen daar, dat toernooi bij de vrouwen, met veel Russische meisjes tegen Oekraïense.
2: Ja, 3 Russische en 2 Oekraïense vrouwen zaten er tussen de 8 kwartfinalisten. En dat zorgde voor felle uitspraken op de persconferenties met Marta Kostyuk, Oekraïense, die deze week nog eens uithaalde naar de stilte van haar Russische tegenstanders over de oorlog. Het is haar directe tegenstander in de halve finale, Mira Andreeva uit Rusland dus, die de finale gehaald heeft. En zij gaat het opnemen tegen de Poolse Maja Chwalinska, de nummer 114 van de wereld. Die Poolse heeft zich als eerste kwalificatiespeelster ooit geplaatst voor de finale. Heel straf. Maar Andreeva zeker van favoriet, een toptalent en nog altijd maar 19 jaar. En dan ga ik het tot slot nog een keer naar een collega van haar met een slordige 25 jaar extra ervaring. Serena Williams keert terug in het tennis, maakt een comeback op haar 44ste, Ruud, in het dubbelspel straks op het grastoernooi van Queens. En ze zal dubbelen met de Canadese Victoria Mboko, ook 19 jaar. Zij wordt getraind door Wim Fissette, een Belg, en hij zag de twee al samen bezig.
5: Het was wel indrukwekkend. Ik bedoel, Serena is gewoon de technisch beste speelster zo van de afgelopen jaren. En dan merk je gewoon, die komt de baan op en dat, ja, die speelt de bal in principe gelijk dat ze al haar Grand Slams heeft gewonnen met dezelfde kwaliteit. Ja, ze bleef gaan, ze vroeg niet achter een pauze. Dus ik vond het best wel indrukwekkend voor die eerste sessie.
2: Wie zou niet onder de indruk zijn van Serena Williams? Binnenkort haar comeback in het dubbelspel. En volgens onze collega Inge van Meensel zit er nog veel meer in. En wil ze ook nog eens mikken op die 24ste Grand Slam zegen het enkelspel.
0: Benieuwd. Dankjewel, Jonathan. Na het nieuws van 7 uur gaat het hier even over onderwijs. Door wat er beslist is in het Franstalig onderwijs. Dat is vannacht er dan eindelijk doorgeraakt. Er was veel protest tegen. Dat heeft u ongetwijfeld gemerkt. Straks meer daarover na het nieuws van 7.
6: Wienerberger.
7: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
8: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
11: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
12: En helemaal op maat.
11: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
14: Camber, more space for your place.
15: Breaking news.
12: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
14: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal flexijobbers in ons land blijft toenemen. En de Oekraïense president Zelensky wil rechtstreeks met de Russische president Poetin over vrede onderhandelen. Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar voordien. Blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Ja, Stijn de Voort, dat systeem wordt dus nog altijd populairder.
18: Ja, absoluut. Zo'n 53.000 bedrijven in België hebben vorig jaar beroep gedaan op zo'n flexijob. Dat is werk dat je doet als gepensioneerde of als extraatje naast je gewone baan. Vooral in de horeca, maar ook in winkels en supermarkten is dat zo. De meeste bedrijven gebruiken die flexijob als een aanvulling op hun vast personeel. Maar volgens de krant De Tijd heeft 1 op de 8 werkgevers die gebruik maakt van zo'n flexijobs geen vast personeel in dienst. Ze werken dus enkel met flexies of combineren hen met studenten. Het systeem wordt vanaf volgende maand trouwens uitgebreid naar alle sectoren. Voor werkgevers is het zeer interessant omdat er geen sociale bijdrage betaald moeten worden. Maar dat betekent natuurlijk ook minder inkomsten voor de overheid.
17: Inderdaad, dankjewel Stijn. In de Commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact naar Belgische wetgeving goedgekeurd. Kamerleden van Vlaams Belang hielden die goedkeuring een hele tijd tegen door 27 uur lang het woord te nemen. Een Kamerlid van de Franstalige Liberalen maakte daar een einde aan door een artikel uit het Kamerreglement in te roepen en de sluiting van de bespreking te vragen. Daarop liepen de Vlaams Belangleden weg en de commissie keurde het wetsvoorstel goed. Volgende week staat het op de agenda van de voltallige vergadering van de Kamer. En in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn vannacht de hervormingen in het Franstalig onderwijs goedgekeurd. Meerderheid tegen minderheid na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt ook verhoogd. Het debat in het Franstalig parlement moest verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen luidruchtig kwamen protesteren.
19: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
17: Gisteren was er in Brussel ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Toen zijn 10 mensen opgepakt na rellen en vernielingen. De voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, noemde die relschoppers op sociale media krapul. En daar bleef hij ook in de afspraak bij.
20: Ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Er precies een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen? Stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
17: Rob Smeets is officieel aangesteld als nieuwe CEO van het havenbedrijf Antwerpen-Brugge. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van Jacques van der Meijeren. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. De Oekraïense president Zelensky heeft in een open brief de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks met elkaar te onderhandelen over vrede. Het Kremlin antwoordt dat Zelensky maar naar Moskou moet komen als hij wil praten. Els Ayos, wat staat er precies in de brief van Zelensky?
21: Wel, die brief verscheen gisteravond op de officiële website van Zelensky, kort nadat Poetin op een economisch forum in Rusland had gezegd dat hij bereid is tot een compromis over de oorlog in Oekraïne, als Oekraïne dat ook wil. Zelensky spreekt Poetin rechtstreeks rechtstreeks aan. Bijna de helft van je 26 jaar aan de macht heb je aan oorlog tegen Oekraïne gespendeerd, schrijft hij. En het resultaat is dat de gewone Russen er de gevolgen van dragen. Zij krijgen drones en raketten over zich heen. De prijzen stijgen, er is brandstoftekort. Het is een uitzichtloze oorlog en jij bent degene die dat kan stoppen. Als je dat niet doet, dan zal je moeten vechten voor je eigen overleven.
17: Ja, en wat stelt Zelensky dan precies voor?
21: Wel, hij wil Poetin ontmoeten, schrijft hij, want het is altijd zo geweest dat het uiteindelijk de leiders zijn die de belangrijkste problemen oplossen. Poetin heeft niet persoonlijk gereageerd op die oproep, maar een woordvoerder van het Kremlin liet wel weten dat de president de brief heeft gelezen. En zei hij, als Zelensky wil praten, kan hij wanneer hij maar wil naar Moskou komen. Maar dat Zelensky op die uitdaging zou ingaan, is zeer onwaarschijnlijk.
17: Ja, dankjewel, Els. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij gepraat heeft met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Hezbollah wees gisteren de nieuwe afspraken af over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. In dat akkoord stond onder meer dat Hezbollah zich volledig moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar volgens Trump is er geen sprake van een echte afwijzing, want hij zou gebeld zijn door Hezbollah dat hem voorstelde om te stoppen met de vijandigheden. Trump zou daarover ook gepraat hebben met de Israëlische premier Netanyahu. En hij voorspelt dat er snel beweging komt in het aanslepende conflict. Het weer is nog vaak zwaar bewolkt met geleidelijk buien, eventueel wat donderslagen na de middag opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen de 14 en de 19 graden. Morgen begint nog droog, na de middag opnieuw regen of buien. En zondag is het meestal droog en lokaal tot 20 graden. We begonnen met de toenemende populariteit van de flexijobs. Vorig jaar had ruim een kwart miljoen Belgen er één. Een op de 8 werkgevers die met flexijobbers werkt, heeft geen vast personeel in dienst. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1. De ochtend. Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
0: Goedemorgen, we gaan ervoor.

0: Steve Winwood en Roll With It.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Ja, het heeft wat lang geduurd. Om 3:50 vannacht is het dan gebeurd. Dan zijn de omstreden besparingsplannen in het Franstalig onderwijs goedgekeurd. Een marathondebat ging daaraan vooraf van bijna 15 uur. Er was protest, maanden van protest zelfs. En gisteren natuurlijk protest dat uit de hand is gelopen. Meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten kwamen betogen in Brussel. Er is brand gesticht, vuurwerk afgestoken. Politie gebruikte traangas en het waterkanon. Tiental mensen zijn ook opgepakt. Wij hebben Raoul Hedebouw bij ons. Goedemorgen, meneer Hedebouw.
3: Goedemorgen.
0: Voorzitter van PvdA-PTB. Partij maakt deel uit van de oppositie en de Franstalige gemeenschap. Zeg ik er voor de volledigheid nog maar even bij. Con Rousseau, uw collega-voorzitter van Vooruit, die liet zich meteen ontvallen. Het is krapul, we steken ze in een bootcamp. Ik ga kort door de bocht, maar dat waren echt zijn woorden. Wat zijn uw woorden hiervoor?
3: Ja, ik vind dat eigenlijk raar. Natuurlijk, voor het vlak van die kleine groep mensen die de betoging gebruikt hebben gemaakt om dingen kapot te maken, dat valt natuurlijk niet goed te praten. Maar ik vind het wel een beetje raar dat een voorzitter van een linkse partij tegenover een sociale beweging die al maandenlang bezig is tegen besparing, voor een democratisch onderwijs, voor deftige, voor de klas staan enzovoort, de omstandigheden, voor de leerkrachten, dat je dan alleen maar dat kunt zeggen tegen een sociale beweging. Kom aan, dat is toch geen ding, dat is toch geen linksanalyse?
0: Ja, maar de linkse analyse is misschien ook dat die zware vernielingen en dan bijvoorbeeld meneer Vroegstraat onmogelijk te maken om het bureau binnen te gaan, zelfs lijfelijk aan te vallen, dat dat gewoon niet kan.
3: Ja, maar je kunt toch niet...
0: Of dat nu links of rechts is? Nee, maar dat keurt u toch ook af? Links of rechts, dat doet er toch niet toe?
3: Dat heb ik u toch gezegd, ja. Ik heb dat natuurlijk dat af. Ik zeg gewoon dat je totaal zo'n sociale beweging... Ik heb gisteren duizenden leerlingen en leerkrachten gezien die al maanden bezig zijn, die zeggen van... Leerkrachten die mij zeggen van 10% meer werken voor hetzelfde loon. Niemand zou dat pikken in ons land. En al die leerkrachten hebben gelijk. Want leerlingen die mij zeggen van... Raoul, ik ga 1200 euro... inschrijvingsgeld moeten betalen, wanneer ik gisteren maar 300 had moeten betalen, maal 4, dat kunnen we niet doorlaten. Die mensen hebben totaal gelijk. En dat was een overgrote meerderheid die er gisteren was. Het is een beetje voor ons Vlaamstalige luisteraars deze morgen, om goed te begrijpen, het is een beetje zoals wat Zowel de Mier doet naar het Nederlandstalig onderwijs, maar maal 5. 300 miljoen besparingspolitiek. En geen een van de politieke partijen in Wallonië, Les Engagés, l'EMR, hadden een programma dat ze zo het onderwijs gingen aanvallen. Dus er is iets heel ondemocratisch dat gisteren gebeurd is. En ik steun al die leerkrachten en die scholieren, maar natuurlijk niet die paar tientallen van een kleine groep mensen die gebruik maken van die betoging om dingen kapot te maken.
0: Tuurlijk, dat is dan duidelijk. U zegt, stond niet in hun plannen dat ze het onderwijs zo gingen aanvallen. Zullen we die twee omstreden hervormingsaspecten eens bekijken? Want u zegt 10% meer werken voor hetzelfde loon. Dat gaat over 2 uur meer inderdaad, ook niet voor alle leerkrachten. Het aantal uren zijn daar gelijk getrokken met een lagere graad. Dus die kunnen dat dan wel. Is dat niet ook gewoon een beetje eerlijker?
3: Oh, als men vindt dat in de lagere graad ook minder gewerkt moet worden en 2 uur minder, dan kan ik die discussie opengaan. Hè, en vaak van de gelijkheid. Dus er moet genoeg tijd zijn natuurlijk voor al die leerkrachten om hun lessen voor te bereiden, om lessen te kunnen geven. Trouwens, heel interessant, in de Vlaamse gemeenschap waar men ook leerkrachten 2 uur bij willen werken. En door het verzet van de leerkrachten, en u herinnert zich nog die grote strijd in november en die mobilisatie van die leerkrachten, heeft Zowel de Mier een stap achterwaarts moeten doen. Dus eigenlijk zien we dat de strijd hetzelfde is in Vlaanderen en Wallonië en in Brussel. En dus ik denk dat die mensen gelijk hebben. Er wordt al hard gewerkt in het onderwijs. Het is niet gemakkelijk om voor de klas te staan. En vooral, dat gaat dan ook 1300 jobs doen sneuvelen en grote klassen. Het gaat niet alleen maar economisch. Ik zeg gewoon erbij, volgens mij, in geen één sector in België gaat de werkende klasse akkoord zijn om 10% gratis bij te werken.
0: Maar wacht even hoor, mevrouw Glatigny, Franstalig minister van Onderwijs, heeft toch dit plan, namelijk, dat moeten we toch even expliciteren, denk ik, hè, van het eerste tot het derde middelbaar, is dit al zo? En nu de hogere zouden dus ook die 2 uur meer voor de klas staan. Waarom zouden ze dat van 1 tot 3 wel kunnen en daarboven niet meer?
3: Nee, maar daarom zeg ik, heb geen probleem als er een debat wil gaan om minder uren te doen werken in het lager.
0: Nee, nee, niet 1, minder. 2, 3, het gaat over dat. Ja, maar wacht even. Het plan is toch net dat 4, 5, 6, dat die meer, omdat dat ook lukt. Dus dit is een gelijktrekking, maar u zegt, ik zou die gelijktrekking in de omgekeerde richting willen zien.
3: Natuurlijk. Dat is hetzelfde met pensioenen. Hè. We gaan zeggen, ja, gelijktrekken. Dus de mensen moeten langer werken voor minder pensioen, omdat in de publieke sector er minder lang gewerkt moet worden. Die logica van alles naar beneden beneden toe te trekken. Dat vind ik totaal fout natuurlijk. Mensen hebben een contract getekend. Mensen beginnen in het onderwijs. Zij weten hoeveel zij moeten werken. Zij weten hoeveel pensioen ze gaan hebben. En dat dan tijdens hun carrière veranderen, dat is gewoon contractbreuk. Dat is wat er gebeurt. Ik zeg het opnieuw. In welke sector zou men dat pieken dat we 10% langer moeten werken met hetzelfde loon? Nergens wordt dat gepikt. En als je de titelen natuurlijk. Dat gaat trouwens ook 1300 jobs doen sneuvelen. Natuurlijk omdat die uren die bijgewerkt worden, dus minder leerkrachten in de scholen. Ik was eergisteren op een school waar wij zeiden 11 leerkrachten minder op de school. Dat is toch de logica waar we niet wilt gaan, want al die leerkrachten die willen toekomst van de kinderen. Mm-hmm. Het is dat vooral. Die willen, natuurlijk, we zitten vandaag in moeilijke tijden, er moet veel geleerd worden. En die willen het beste voor de toekomst voor hun leerlingen. En dat was gisteren ook opvallend, hoeveel leerlingen ook op straat waren. En die leerlingen willen ook steun geven aan hun leerkrachten, want die weten ook wel dat hoe meer dat ze in de klas zijn, hoe minder kwaliteit van het onderwijs. Ja. Maar die willen ook voor hun eigen toekomst.
0: Ja, en die hebben het misschien ook over dat inschrijvingsgeld, hè, want dat is dat andere aspect dat we even dienen te bespreken. Dat is natuurlijk het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs al jaren, meer dan een decennium, niet meer geïndexeerd. Studeren in Wallonië is vandaag veel goedkoper dan in Vlaanderen. Is dat ook niet een goed idee dat dat meer wordt gelijkgetrokken, ook daar?
3: Goh, een goed idee van 300 naar 1200 euro gaan. Goh. Dat zou ik toch echt niet kunnen goed praten. Waarom meer geld vragen aan de mensen voor de studies, sociaal, democratisch en pedagogisch vooruitgang gaan brengen, dat krijg ik niet uitgelegd. Het enigste reden is gewoon budgetair, laat ons duidelijk zeggen. En daar heb ik toch wel een probleem in België, wanneer Glatini, Georges-Louis Boucher zeggen, er is geen geld voor het onderwijs, er is geen geld voor de hogere scholen. En anderzijds gaan we een paar weken tijd 34 miljard investeren in oorlog en in wapens. Dat is wat veel jongeren gisteren zeggen, van, kom aan, dat krijgt je toch niet uitgelegd. Dus het is gewoon budgetair, 1200 euro betalen. Dat wil gewoon zeggen dat heel veel jongeren van de lagere sociale klasse, van de werkende klasse, gewoon die studies niet gaan kunnen betalen. Wij zijn al in België, zijn wij al tegenover Europese normen in het meest van de meest antisociale onderwijssysteem van Europa, waar de sociale selectie het hardste aan het werk is. En dat gaan we nog verergen met 1200 euro. Want je moet goed begrijpen, hè, bepaalde hogescholen zijn vandaag met 300-400 euro inschrijvingsgeld. Dat gaat maal 4 zijn. Dus ik versta die jeugd die zegt van, kom aan, zoveel geld.
0: U zegt het zelf ook al, hè, dit gaat ook over besparingen. Overal dient bespaard en het onderwijs kost de Franstalige gemeenschap heel veel op die totale begroting. Het is niet onlogisch dat daar iets moest gebeuren, toch?
3: Oh, maar dan kom ik terug op budgettair vlak. Hè. Hoe kan men zeggen dat er geen geld is voor onderwijs, geen geld voor de pensioenen, geen geld voor de sociale voorziening in ons land? En anderzijds gaan wij gewoon miljarden pompen in de oorlog. Hè. Dus alle budgettaire regels, alle besparingspolitiek, dat men al 25 jaar aan het zeggen zijn in Franstalig België, maar ook federaal en in Vlaanderen, dat wordt gewoon op de schop gezet nu vandaag om militaire investeringen te doen. Dat toont dat het vooral een politieke discussie is. In wat wil men investeren? En dat zei een jonge gast mij gisteren van, laat ons in het leven investeren en niet in de dood. Dans l'économie de la vie et pas l'économie de la mort. Laat ons investeren in onderwijs, in de zorg. Laat ons investeren in onze gepensioneerden, in alle sociale voorzieningen van ons land. Maar in oorlog investeren, dat brengt ons en meer naar oorlog, want meer wapens creëert meer oorlog. En ook, het maakt onze sociale zekerheid en ons onderwijs kapot. En dat is wel nieuw in de beweging nu, dat er waren gisteren heel veel bordjes, heel veel creativiteit in die betoging, dat het ook een meer fundamenteel discussie is naar waar we willen gaan met onze samenleving. Mm-hmm. Een warme samenleving of een koude oorlogssamenleving. En dat frappeerde mij gisteren veel bij de beweging.
0: En daar zal het de volgende maanden ook nog over gaan, denk ik, hè, wanneer die begrotingsgesprekken aanvatten. Ja. Dank u wel. Ja. Raoul Heerbouw voor uw visie op de zaak, voorzitter van PvdA, PTB. Fijne dag.
3: Met plezier.
0: Op de E17 naar Antwerpen verspert een obstakel de afrit van het parkeerterrein in Vaasmünster. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij van Strombeek tot Vilvoorde. Op andere plaatsen amper iets.
4: Alphabet. Your mobility made easy.

bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 1 live.

0: Merel over een van die belangrijke beslissingen in het leven. Baby.
1: De ochtend.
0: De voorpagina van het nieuwsblad van morgen. Ouders van 8800... En twee, kinderen verliezen hun schooltoeslag omdat hun kind te vaak ongewettigd afwezig is. Blijkt uit cijfers die Vlaamse parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Caroline Genee van Vooruit. Stefan Grillus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Directeur van de Vrije CLB's. Deze maatregel, we wisten dat die er was, hè, maar nu zijn er cijfers. Wanneer is een kind te vaak ongewettigd afwezig? Wat zijn de regels daarvoor?
2: Goh ja,
0: is dat al een moeilijke vraag?
2: Als het gaat over die terugbetalingen voor de schooltoeslag, dan gaat het inderdaad over meer dan 30 halve dagen of 29 halve dagen afwezigheid. Dus dan moet je wel eventjes een tijdje ongewettigd afwezig zijn. Wanneer je spreekt over problematische afwezigheden, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Dan zijn er een aantal regels, en na 5 halve dagen ongewettigd afwezig is het in elk geval de bedoeling dat de school ook CLB mee inschakelt om te kijken hoe je daar iets aan kan doen. Er zijn een aantal timings rond afgesproken, maar voor een aantal leerlingen is ook een halve dag ongewettigd afwezig natuurlijk al problematisch. Hè. Dus je moet zeker niet wachten tot die 29 halve dagen.
0: Hè. Maar die schooltoeslag, dan gaat het inderdaad, hè, als je dat verliest, dat is omdat er 29 halve dagen minstens dan afwezigheid. Dat is wel veel. En 8800 leerlingen die op die manier die toeslag verliezen, dat zijn cijfers waarvan u denkt, oef, dat hadden we niet zien komen?
2: Goh, het is niet dat we dat helemaal niet hadden zien komen. We registreren, of de overheid houdt eigenlijk al zeer lang die cijfers over ongewettigde afwezigheden en spijbelen bij. We zien natuurlijk dat over toch wel aanzienlijk aantallen leerlingen gaan. Hè, en dat we dat toch wel lichtjes zien stijgen. Ja, zeker als je kijkt naar 10 jaar terug, hè, dan hebben we dat eigenlijk toch wel flink zien stijgen. En dan zien we dat ook op jongere leeftijd leerlingen vaker ongewettigd afwezig zijn dan vroeger. Hè. Vroeger was dat echt wel meer een problematiek van het secundair onderwijs.
0: Ja, hebben wij zicht op over welke kinderen en pubers dit gaat? Wat is het profiel?
2: Ja, dat is heel moeilijk om daar zo één profiel uit te halen. Hè. Je hebt natuurlijk al degenen die we allemaal kennen, hè, die daar liever naar shoppingcenter gaan of op café gaan zitten.
0: Ik ken ze niet, wie zijn dat dan?
2: maar het gaat echt over een hele diverse groep van jongeren die soms de verbinding met die school kwijt zijn, die soms thuis gehouden worden, omwille van welke reden dan ook. Dus dat is echt een hele diverse groep. Want... Maar je merkt natuurlijk wel dat het toch net iets meer voorkomt. Bijvoorbeeld deeltijdsonderwijs, bijvoorbeeld ook meer in beroepsonderwijs, soms buitengewoon onderwijs. Dus zo die richtingen die toch wel soms wat uitdagender zijn, daar zie je het wel meer. Ook meer jongens dan meisjes.
0: Meer jongens dan meisjes ook. Als u het heeft over degenen die we zogezegd allemaal kennen, die naar een shoppingcenter willen gaan, dan hebben we het al over een oudere leeftijd, maar u zegt dat het inderdaad ook jonger wordt. Ja, dan zitten die toch thuis. Dan weten ouders toch waar ze zijn en waarom.
2: Ja, en dat is ook iets wat ons soms wel wat zorgen baart. Hè. En op dat vlak is het niet slecht om als samenleving daar toch ook een heel duidelijk signaal rond te geven. Ja, we hebben natuurlijk nog altijd wel de verplichting om op school aanwezig te zijn. En soms hebben we wel wat gevoel dat school gaan, dat soms ook wel wat meer een keuze wordt. En dat is natuurlijk een fout. Hè. Zeker als we dan zien ook op langere termijn wat dat de effecten zijn van langdurig afwezig zijn op school. Dat zijn de jongeren die dan later niet gekwalificeerd gaan uitstromen.
0: Ja. Dus het is zaak om ze aan te pakken natuurlijk. Hè. Is dat bestraffen? Want dat is het uiteindelijk, hè. Het bestraffen van de ouders als je die schooltoeslag afneemt. Is dat voor u dan de oplossing?

0: oplossing of een deel van de oplossing?
1: Ja, maar ik denk niet dat er iemand echt gelooft dat dit de oplossing is. Het is natuurlijk een manier om als samenleving een signaal te geven. Okay. Je moet op school zijn. Dus een soort sluitstuk. Als je echt denkt dat dit het gaat oplossen, dat zal het zeker niet zijn. Maar het is wel een manier om een boodschap te geven van, ja, zoals dat je als je te snel rijdt ook tegen de lamp loopt of kunt lopen, dat je ook hier, dat er de stok achter de deur staat.
0: En die verstrenging naar 1 jaar, maakt dat een verschil dan?
1: Ik denk niet dat dat een verschil maakt naar hoe dat ouders dan met die kinderen omgaan. Daar geloof ik eigenlijk niet in. Wat ik veel belangrijker vind, is natuurlijk hoe zetten wij in op eigenlijk mensen ervan overtuigen dat het ongelooflijk noodzakelijk is om hun kinderen naar school te laten gaan en dan naar school gaan eigenlijk geen keuze is, maar dat dat gewoon een noodzaak is.
0: Ja, en voor de rest, met alle diensten samenwerken waarschijnlijk.
1: Ja, dat is zeker zo. Het begint natuurlijk met de school. Ik denk dat die een heel belangrijke taak hebben om zeer kort op de bal te zitten. Dus het is belangrijk wanneer de leerlingen niet op school zijn, dat er onmiddellijk ook een signaal gaat van, oei, waar ben je? En dat is een signaal van, we hebben dat gezien, maar ook een signaal van, ja, we verwachten je hier. Mm-hmm. En maar voor diegenen waar spijbelen inderdaad vaker voorkomt, dan moet je als school inderdaad kunnen samenwerken. We zijn er als CLB daarvoor, maar ook heel wat andere partners, actoren rond de school, die mee kunnen ingeschakeld worden, mee moeten ingeschakeld worden. En ook daar, denk ik, is een oproep dat op het moment dat je vanuit onderwijs inderdaad een signaal krijgt, een bezorgdheid krijgt rond die leerlingen zijn niet op school, dat we dat ook als samenleving echt wel zien als een signaal van hier is iets aan de hand. Hè. En we moeten ons daar ongerust over maken. Want ook daar merk je soms dat afwezig zijn op school niet altijd als erg problematisch of gezien wordt, terwijl het dat eigenlijk echt wel is.
0: Dat heeft u bij deze nogmaals gezegd. Dank u wel, Stefan Grillis, directeur van de Vrije CLB's.
1: Graag gedaan.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams.
13: VRT Radio 1.
14: De ochtend.
0: Het is 7:30, goedemorgen. Het systeem van de flexijobs blijft in populariteit toenemen.
14: Ja, want vorig jaar hadden meer dan 260.000 Belgen er één. Dat is 14% meer dan in 2024. En vanaf juli wil de regering het systeem in alle sectoren mogelijk maken. 1 op de 8 werkgevers met flexijobs in dienst heeft geen vast personeel meer. In het parlement van de Franse gemeenschap zijn vannacht hervormingen en besparingen in het onderwijs goedgekeurd na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Tegen die hervormingen was er gisteren nog hevig protest in de straten van Brussel, maar ook in het parlement zelf. In de afspraak reageerde vooruitvoorzitter Conor Rousseau verontwaardigd op het geweld bij die betoging en hij zei dat hij de jongeren op bootcamp wil sturen. Maar de voorzitter van de PvdA, Raoul Hedebouw, vindt die opmerking ongepast. Dat vertelde hij daarnet hier bij ons.
15: Ik vind dat eigenlijk raar. Natuurlijk, voor vlak van die kleine groep mensen die de betoging gebruikt hebben gemaakt om dingen kapot te maken, dat valt natuurlijk niet goed te praten. Maar ik vind het wel een beetje raar dat een voorzitter van een linkse partij tegenover een sociale beweging die al maandenlang bezig is tegen besparing, voor een democratisch onderwijs, voor deftige, voor de klas staan enzovoort, de omstandigheden, voor de leerkrachten, dat je dan alleen maar dat kunt zeggen tegen een sociale beweging. Kom aan, dat is toch geen linksanalyse.
14: En zijn analyse plaatsen we online op het Radio 1-kanaal op VRT Max of in de app van Radio 1 kan je straks dus herbeluisteren. En de Oekraïnse president Zelensky heeft de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks met elkaar te onderhandelen over vrede. Hij deed dat in een open brief. Zelensky wijst er Poetin op dat de oorlog ook voor de Russen desastreuze gevolgen heeft. Het Kremlin antwoordt dat Zelensky maar naar Moskou moet komen als hij wil praten. En wij praten er straks over met Ruslandkenner Jan Baljouw.
0: Goedemorgen, Bram.
16: Goedemorgen.
0: Hey, vertel het ons eens daarbuiten.
16: Ja, nog steeds dat winderig en wisselvallige weer. Er zullen droge periodes zijn vandaag en soms wat zon, maar ook nog af en toe een aantal buien met kans op onweer zelfs. In het westen wordt het in de namiddag wel helemaal droog en wordt het ook stilaan wat zonniger. Bij temperaturen die onder maat zijn, we halen maar 17 of 18 graden bij een goed voelbare zuidwestenwind met windstoten rond 50 km per uur. Nu vanavond en vannacht overal droog weer, rustig weer ook, met opklaringen. Minima van 7 tot 12 graden. En ook morgen starten we nog wel droog met wat zon, maar in de loop van de dag wordt het dan opnieuw zwaar bewolkt vanaf het westen met regen en buien en kans op onweer. Temperaturen rond 18 graden. Zondag dan liever een drogere dag met wel veel wolken en veel wind. Vanaf maandag opnieuw regenzones en buienlijnen. Dus het wisselvallige, daar zijn we nog niet van verlost.
0: Oké, dank je.
17: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
13: Radio 1.
18: De Ochtend.
13: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: David Bowie, altijd goed met deze geweldige Rebel Rebel.
1: De ochtend.
0: Zelensky heeft een brief geschreven aan Poetin en wij mochten meelezen. Het is een open brief. De keuze is aan jou. Dat is de leus een beetje van de Oekraïense president aan zijn Russische ambtgenoot. Hij wil graag rechtstreeks met Poetin spreken. Antwoord van het Kremlin. Kom maar naar Moskou. Poetin zelf heeft nog niet gereageerd. Zit op een economische top in Sint-Petersburg. Zal daar later vandaag speechen. Benieuwd wat hij dan te zeggen heeft. Wij praten met Jan Baljouw. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Onze oud-collega hier op de VRT, onderzoeker aan het Egmond Instituut. Dat zal wel niet in een opwelling gebeurd zijn, hè Jan. Hier is lang over nagedacht. Waarom doet Zelensky dit?
2: Ja, het is inderdaad toch wel een opmerkelijke brief. En hij doet dit juist nu omdat hij vooral de bal in het kamp van Poetin wil leggen. Bij hem persoonlijk. En dat doet hij, denk ik, omdat hij... Omdat Zelensky het huidige lichte overwicht dat Oekraïne heeft op het slagveld, maar ook de grote impact van de Oekraïnse drones in Rusland, dat wil hij maximaal uitbuiten. Rusland heeft de afgelopen weken geen vooruitgang meer geboekt op het slagveld. Door toch een groeiend gebrek aan manschap. De militairen die worden uitgeschakeld kunnen niet allemaal meer worden vervangen. Oekraïne brengt ook de Russische logistiek in de problemen. Kan tot 150 kilometer ver de Russische aanvoerlijnen treffen met drones. Daarnaast heb je ook gezien die lange afstandsaanvallen met drones op Russische infrastructuur. Zoals eergisteren nog in Sint-Petersburg. En ja, we zien ook dat economisch er toch wel tekenen zijn dat het moeilijker wordt voor Rusland om de oorlog vol te houden. Dus Rusland staat onder druk. Mm-hmm. En met die brief probeert Zelensky, denk ik, de redenering in het Kremlin dat de tijd in het voordeel van Rusland speelt, dat die om te draaien. Dat Poetin inziet dat er meer te halen is uit een bevriezing van de huidige frontlijn dan verder vechten. Maar hij doet dit ook omdat niet alleen Rusland onder tijdsdruk staat, maar ook Oekraïne. De samenleving is moe na meer dan 4 jaar oorlog. En we mogen niet vergeten, binnen 4 maanden is het gedaan met de huidige gunstige temperaturen. Dan begint de winter weer en dan kan Rusland de bevolking weer treffen door de energieinfrastructuur verder te bombarderen. En we weten dat Oekraïne een voortdurend gebrek aan Patriot afweerraketten heeft die toch wel essentieel zijn om die infrastructuur te beschermen.
0: Ja, er is dus een momentum langs alle kanten. Hij vraagt dan voor vredesonderhandelingen. Hoe realistisch is dat Poetin zal zeggen, ah wel ja, dat gaan we doen?
2: Wel, Poetin heeft daar eigenlijk al op geantwoord omdat hij samen zat met enkele buitenlandse journalisten toen de brief werd gepubliceerd. En over de brief zelf kreeg hij geen vraag, maar wel over die mogelijke vredesgesprekken. En daar zei Poetin eigenlijk dat een bestand niet nodig is voor vredesgesprekken met Oekraïne. Dat is eigenlijk een herhaling van een standpunt dat hij al verschillende keren heeft aangehaald. Terwijl voor Oekraïne dat bestand nu essentieel is om de gevechten te bevriezen. We hebben ook in zijn antwoord op die vraag met die buitenlandse journalisten zei Poetin ook dat hij eigenlijk wel bleef vasthouden aan zijn nogal maximalistische posities. Dat Oekraïne de hele Donbass moet opgeven om te komen tot een akkoord. En dat is iets wat tot nu toe voor Oekraïne altijd onaanvaardbaar is geweest.
0: Ja, dus de posities zijn nog hetzelfde. Alleen is er die open brief die misschien toch iets kan doen bewegen? Of is dat naïef om dat te denken?
2: Ja, ik denk dat het op dit moment niet veel zal uithalen, omdat uit alles blijkt dat Poetin op dit moment niet kiest voor onderhandelingen, maar eerder kiest voor een escalatie. De voorbije weken hebben we gezien dat er zware aanvallen zijn uitgevoerd voor de eerste keer echt op het centrum van Kiev met ballistische raketten die Oekraïne bijna niet kan neerhalen. Poetin zei ook in dat gesprek met die buitenlandse journalisten dat de aanvallen met de intussen toch wel beruchte hypersonische Oreshnik-raket, dat die enkel een test waren om te zien of die raket echt wel werkt, dat daardoor toen geen echt belangrijke doelen werden geraakt. Met andere woorden, liet hij verstaan dat de volgende keer dat wel eens zou kunnen zijn. Ja. Dus Poetin kiest voor die escalatieladder. Terwijl de aanwijzingen van alles wat er in Rusland aan het gebeuren is hem eerder in de andere richting zou moeten wijzen. Maar dat doet hij niet.
0: Nee, daar blijft hij doofstom voor. Dus er komt ook niet vandaag een andere brief van de ene terug. Hij gaat wel... Zal wel liever speechen op dat economisch forum in Sint-Petersburg. Zal hij zich daar houden aan wat hij al van plan was te zeggen, of wordt dat nu toch een beetje anders?
2: Ja, we zullen moeten afwachten wat hij gaat zeggen, specifiek. Hij kan natuurlijk niet anders dan ingaan op de huidige situatie. Dat heeft hij gisteren ook al gedaan in dat gesprek met die buitenlandse journalisten. Het is een economisch forum en het gaat precies economisch niet goed in Rusland. En er zijn heel zware, donkere onweerswolken aan de horizon. Het was ook toch wel een teken aan de wand dat de voorzitter van de Russische Centrale Bank, Nabiullina, toch wel de manager van die Russische economie, dat die plots niet meer aanwezig was op dat economisch forum. Je ziet ook dat er toch in de elite rond Poetin er toch wel wat spanningen zijn. Je hebt het politieke blok in die elite rond Poetin die economische problemen maar al te goed ziet en die eigenlijk zou graag liefst hebben dat er zo snel mogelijk een einde komt aan die oorlog. Er is een PowerPoint-presentatie uitgelekt uit de omgeving van vice-stafchef Kerjenko van de presidentiële administratie. Daarin wordt voorgesteld om de huidige bezette gebieden om dat te presenteren als een grote overwinning van Rusland. Dat is per slot van rekening toch een vijfde van het grondgebied van Oekraïne. Ze zien dat het economisch alsmaar moeilijker wordt. Begrotingstekort loopt uit de hand. De economie groeit niet meer. Maar Poetin lijkt te kiezen voor de andere stem in de elite rond hem. Die van de mensen uit de machtsministerie, de zogenaamde Siloviki. En zij willen dat Rusland de oorlog escaleert en intussen de controle op de samenleving nog opdrijft om onvrede de kop in te drukken. En we zullen straks zien in zijn speech of hij inderdaad verder gaat in die richting, of dat hij inderdaad toch meer oog heeft voor de realiteit op dit moment in Rusland en kiest voor het meer politieke blok in zijn omgeving.
0: Dat zullen we inderdaad samen met jou ontdekken. Dankjewel voor de duiding, Jan Baljouw.
2: Graag gedaan.

0: Olivia Dean en Baby Steps.
1: Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke, ook 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u een kwartier, van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Het gaat langzaam naar Brussel op de E19, ook 10 vanaf Vilvoorde. Het wordt saai hoor, 10 minuten op de E429. Erbij in Halle, en wat dacht u, ook 10 op de binnenring rond Brussel, van Strombeek tot Vilvoorde.

0: zo geliefde Wilco met Jesus, etc. De ochtend. Jeroen, gisteren was de minister van Financiën en Pensioenen, Jan Bon, te gast bij de RTBF.
1: Jan Vermeer om de pensioenhervorming nog eens uit te leggen aan de Franstalige landgenoten. Maar hij liet ook zijn licht schijnen op de gesprekken van de komende tijden. De begrotingsgesprekken, zo'n 7 miljard moet de regering zien te vinden. Nu, waar dat geld vandaan moet komen, dat zei Jan Bon niet. Waar het niet vandaan moet komen, dat zei hij wel. En dat is van defensie. In tegenstelling bijvoorbeeld tot zijn coalitiepartner CD&V wil hij zeker wel vasthouden aan die 2%-norm van de NAVO. En over de begroting zei hij van, ja kijk, we moeten die inspanning doen en wel degelijk nu.
2: On doit faire cet effort parce que moi je pense que c'est la dernière opportunité pour cet gouvernement pour prendre des vraies décisions. Après, on va être tout près des élections et ça devient toujours plus difficile.
1: Ja, dus als we echte beslissingen willen nemen, dan is dit de laatste kans, zei hij. Nadien zitten we te dicht bij de verkiezingen, ja, en dan wordt het al maar moeilijker. Bij ons hier op de VRT in de afspraak zat Conor Rousseau. Hij is de voorzitter van Vooruit en ook hij liet zijn licht schijnen over de komende begrotingsgesprekken. Het wordt niet simpel, zei hij, en hij twijfelt of het zal lukken tegen 21 juli. Dat is de symbolische deadline die de regering zichzelf opgelegd heeft.
3: Ik roep echt mijn collega's op om het tegen 21 juli te doen. Het gaat alleen maar moeilijker worden na de zomer. Het gaat heel verzuurd zijn na de zomer. En als we een paar weken tegen 21 juli een begroting, een paar moeilijke knopen doorhakken, iedereen toegevingen doen, een positief signaal geven, een paar weken rust en vanaf september beginnen bouwen aan de toekomst, hoe kunnen we ons land opnieuw vooruit helpen? Dat is het ideale scenario.
1: Maar in tegenstelling tot Jan Bon vindt hij dat er dus wel gesnoeid kan worden in de uitgaven bij Defensie door bijvoorbeeld de aankopen beter te beheren.
3: De vraag is vandaag, zijn alle landen tegelijk op die markt dingen aan het vragen en aan het kopen? Een rat race om het snelste geweer, een fregat, een helikopter, een vlieger, een drone, noem maar op. We betalen voor een Ferrari, je krijgt soms een Lada. Dus je betaalt veel te veel voor wat je krijgt. En dus je moet ook wel kijken van wat hebben we echt nodig.
0: Jan Bon ging verder ook nog in op de populariteit van de wever in Franstalig België.
1: Ja, want uit de stemming, de peiling die we vorige week uitbrachten, blijkt dat de premier de op één na populairste politicus in het zuiden van het land is. Mm-hmm. Na de man die we daarnet hadden, Raoul Heerbouw. Nu, onze collega's wilden weten hoe de wever zich voelt in het kostuum van premier. Wel, hij blijft een Vlaams nationalist, zei Jan Bon, net zoals onze partij Vlaams nationalistisch blijft. Maar na de verkiezingen was onze keuze, laten we het land verslechteren of nemen we onze verantwoordelijkheid?
2: La position de Bart, c'est la même position que pour notre parti. Nous sommes des nationalistes flamands. Et on le reste. En 24, on avait le choix. Ou bien on laisse dégrader la situation de ce pays-ci. C'est mal pour les Wallons, c'est mal pour les Bruxellois, c'est mal pour les Flamands. Ou bien nous prenons notre responsabilité.
1: Ja, want dus alles op zijn beloop laten was slecht geweest voor zowel de Walen, de Brusselaars, als de Vlamingen.
0: Ik heb hier een nummer achter geplaatst van Zaas om nog een beetje Frans te horen. Je veux.

0: Welkom in haar realiteit. Je veux van Zaas. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Als je in Amerika de woorden Nederland en drugs in dezelfde zin uitspreekt, wordt jou veroordeeld.
3: Ja, ik ben ook niet echt fan van het Amerikaanse rechtssysteem, maar ik kan er even niks aan veranderen.
1: Op VRT1 willen de flikken van Maastricht een uitlevering voorkomen. Op VRT Canvas krijg je nog meer misdaad met de spannende serie Shetland. En op VRT Max kan je dan weer in alle rust genieten van Door de Bomen. Alvast veel kijkplezier.
4: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
5: Oh.
4: Nou, dan zeggen we samen wakker worden.
5: Ja, samen wakker worden.
4: Krant lezen in bed.
5: Oh, ja.
4: Met een perfect gezette koffie. Mm. Gezellig, klassiek.
5: Ja, klassiek.
4: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
5: Hè?
4: Die zijn ook gezellig klassiek.
5: Ah, oh, ja, klassiek.
6: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Breaking news.
9: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
10: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
13: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
12: Meer merk.
13: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
12: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
14: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal flexijobbers blijft toenemen. De provincie Antwerpen wil een nationale zwarte lijst van herrieschoppers in recreatiedomeinen. En de Oekraïense president Zelensky vraagt rechtstreekse onderhandelingen met de Russische president Poetin. Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar daarvoor. Blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ. Stijn Fouart, dat systeem groeit dus nog altijd in populariteit.
17: Ja, absoluut. Dat komt omdat het in steeds meer sectoren mag en het systeem wordt ook steeds bekender. Zo'n 53.000 bedrijven in België hebben vorig jaar beroep gedaan op zo'n flexijobs. Vooral in Vlaanderen, maar de grootste stijging is toch in Wallonië. Je kan zo'n flexijob doen als extraatje naast je gewone baan of als gepensioneerde. En dat kan in de horeca, maar ook in winkels en supermarkten. Bedrijven kunnen zo tijdelijk een drukke periode opvangen, maar 1 op de 8 bedrijven die een beroep doet op zo'n flexies, heeft geen vast personeel. Maar het is niet zo dat er door die flexijob minder vaste contracten zouden zijn, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
18: Rond de helft van de flexijobs doen minder dan 100 uur. Het is echt een aanvulling. Ook het gemiddeld loon is onder de €2000. Ook dat toont aan dat flexijobs voornamelijk een aanvulling is op de arbeid.
17: Ja, en het systeem wordt vanaf volgende maand normaal gezien ook uitgebreid naar alle sectoren. Voor werknemers is het voordelig omdat er geen sociale bijdrage of belastingen betaald moeten worden. Maar op die manier loopt onze sociale zekerheid dus wel geld mis.
16: Dankjewel, Stijn. In het parlement van de Franse gemeenschap zijn vannacht de hervormingen in het onderwijs goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Leerkrachten in het Franstalig hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon en het inschrijvingsgeld aan het hoger onderwijs wordt verhoogd. Het debat moest verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen luidruchtig kwamen protesteren.
19: Microsoft! Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
16: Gisteren was er in Brussel ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten tegen die besparingen in het Franstalig onderwijs. 10 mensen zijn opgepakt na rellen en vernielingen in de stad. En de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, noemde die relschoppers op sociale media krapul. Daar bleef hij ook in de afspraak bij.
20: Ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Er precies een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen. Stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
16: De provincie Antwerpen wil dat er een nationale zwarte lijst komt van jongeren die herrie schoppen in recreatiedomeinen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het provinciaal domein De Nekker in Mechelen zijn vorig jaar 62 toegangsverboden uitgeschreven. Meestal voor Brusselse jongeren die zich misdroegen. Maar dat kan maar voor 1 jaar. En de amokmakers kunnen nog in andere domeinen binnen, zegt Antwerps gedeputeerde voor N-VA Mireille Colson.
21: Aan de federale regering vragen wij al sinds een aantal jaren om te gaan voor een zwarte lijst, naar analogie met de voetbalwet natuurlijk. Wij kunnen wel op onze eigen domeinen uitspraken doen over een toegangsverbod, maar op dit moment geldt dat dan alleen op die locatie, dus je kan dat zelfs niet delen met de andere provinciale domeinen binnen provincie Antwerpen. Laat staan dat je dat zou kunnen gaan delen met de recreatiedomeinen elders.
16: Colson wil ook bekijken of ze de toegangsprijzen kan verhogen voor mensen die van buiten de provincie komen. Dat gebeurt nu al in Vlaams, Brabant en Oost-Vlaanderen. De ouders van zo'n 8.800 kinderen moeten de schooltoeslag terugbetalen, omdat hun kind vorig jaar te vaak afwezig was. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V opvroeg. Dat wil zeggen dat de leerling minstens 30 halve dagen onwettig afwezig was. Het gaat dan om leerlingen zowel uit het basis- als het middelbaar onderwijs. En het is een heel diverse groep, zegt Stefan Grieles, directeur van de Vrije CLB's.
22: Je hebt natuurlijk al degenen die we allemaal kennen, die daar liever naar shoppingcenter gaan of op café gaan zitten dan dat ze naar school gaan. Maar het gaat echt over een hele diverse groep aan jongeren die ja, soms de verbinding met die school kwijt zijn, die soms thuis gehouden worden, omwille van welke reden dan ook. Maar je merkt natuurlijk wel dat het toch net iets meer voorkomt. Bijvoorbeeld ook meer in beroepsonderwijs, soms buitengewoon onderwijs. Dus zo die richtingen die soms wat uitdagender zijn.
16: De Oekraïnse president Zelensky heeft in een open brief de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks met elkaar te onderhandelen over vrede. Els Ayos, wat staat er precies in die brief?
23: Wel, die brief verscheen gisteravond op de officiële website van Zelensky, kort nadat Poetin op een economisch forum in Rusland had gezegd dat hij bereid is tot een compromis over de oorlog in Oekraïne, als Oekraïne dat ook wil. Zelensky spreekt Poetin rechtstreeks aan. Bijna de helft van je 26 jaar aan de macht heb je aan oorlog tegen Oekraïne gespendeerd, schrijft hij. En het resultaat is dat de gewone Russen er de gevolgen van dragen. Zij krijgen drones en raketten over zich heen, de prijzen stijgen, er is brandstof te kort, het is een uitzichtloze oorlog en jij bent degene die dat kan stoppen. Als je dat niet doet, dan zal je moeten vechten voor je eigen overleven.
16: Ja, en wat stelt Zelensky dan precies voor?
23: Wel, hij wil Poetin ontmoeten, schrijft hij, want het is altijd zo geweest dat het uiteindelijk de leiders zijn die de belangrijkste problemen oplossen. Poetin heeft niet persoonlijk gereageerd op die oproep, maar een woordvoerder van het Kremlin liet wel weten dat de president de brief heeft gelezen en zei hij als Zelensky wil praten, kan hij wanneer hij maar wil naar Moskou komen. Maar dat Zelensky op die uitdaging zou ingaan is zeer onwaarschijnlijk.
16: Inderdaad, dankjewel Els. Bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn gisteren opnieuw 8 doden gevallen, zegt de Libanese overheid. Ook vanmorgen zijn weer raketten afgevuurd op verschillende steden in Libanon. En ook daarbij zouden slachtoffers gevallen zijn. 4 raketten kwamen neer vlakbij een ziekenhuis. En de Amerikaanse president Trump zegt intussen dat hij gepraat heeft met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Volgens Trump heeft Hezbollah voorgesteld om de vijandelijkheden te stoppen. Trump zou daarover ook met de Israëlische premier Netanyahu gepraat hebben. En hij voorspelt dat er snel beweging komt in het aanslepende conflict. Het weer. Eerst nog vaak zwaar bewolkt, geleidelijk buien en eventueel wat gedonder na de middag opklaringen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Morgen begint droog, na de middag opnieuw regen of buien. En zondag is het meestal droog en lokaal tot 20 graden. We begonnen met de toenemende populariteit van de flexijobs nog altijd. Vorig jaar had ruim 250.000 Belgen er een. En 1 op de 8 werkgevers die met flexijobbers werkt, heeft geen vast personeel in dienst. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. De Ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
3: En zometeen de Albanese Mafia. Welkom.

0: Ja, het is hetzelfde van hetzelfde. Hier op de radio, de selector met On My Radio.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Het was een onderzoek van Knakkeles Waar en RTBF deze week over de Albanese, Albanofonen moet ik eigenlijk zeggen, maffia, die in snel tempo aan macht wint. Ook in ons land, in lopende onderzoeken van de Belgische politie, komen de namen van meer dan 2000 Albanese verdachten terug. Wij stelden ons dan de volgende vraag, wat doe je daarmee? Hoe krijg je daar als gerecht vat op? En dat is een vraag natuurlijk voor ons Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen mevrouw.
0: Het probleem is heel groot, dat staat nu zwart op wit in cijfers en dat kwam voor u niet als een verrassing, denk ik, wat u in Knak kon lezen.
2: Nee, dat is inderdaad geen verrassing. We weten bijvoorbeeld sinds 2021 het SKAI-onderzoek, waarbij onder leiding van het federaal parket politie en justitie konden meelezen met de communicatie tussen criminelen, dat inderdaad na het Nederlands Albanees de meest gesproken taal is binnen dat hele criminele milieu. Dus dat zegt wel iets over hoe aanwezig ze zijn in die hele criminele keten.
0: Ja, het gaat om drugs en vervolgens om witwassen van het geld natuurlijk. Dat associëren wij toch in ons hoofd nog altijd met Mexicaanse drugskartels of de Ndrangheta uit Italië, maar zij staan daarbij, hè?
2: Ja, de Albanese diaspora, het wijdverspreid zijn van die Albanees sprekende bevolking over de hele wereld helpt natuurlijk. En ze zijn er ook in geslaagd om met al die andere verschillende criminele groeperingen op een duurzame manier te gaan samenwerken. Ja. En zo hebben ze eigenlijk overal voet aan de grond gekregen. En vroeger associeerden wij het Albanese milieu vooral met prostitutie en woninginbraken. Ze zijn zich dan gaan omscholen, zal ik maar zeggen, tot die hele drugshandel. En we hebben toch ook redenen om aan te nemen dat zij in de toekomst zich meer en meer op die cybermisdrijven zullen gaan.
0: Ja. Maar hoe zit dat dan als u zegt een duurzame relatie en contacten, verdelen zij dan de koek? Hoe gaat dat onder elkaar?
2: Wel, hetgeen hen bindt is die ene gemeenschappelijke drijfveer en dat is zoveel mogelijk geld verdienen. En de Albanese zijn zich, of de Albanese sprekende criminelen, is toch belangrijk dat onderscheid, zijn zich echt wel gaan specialiseren in zorgen dat die hele drugshandel vlot verloopt, dat daar heel veel geld mee te verdienen valt en dat ze dat geld ook opnieuw kunnen investeren, dat ze daar eigenlijk van kunnen leven. Dat zien we ook in die cashtransporten die richting Albanië gaan, maar evengoed in het opzetten van allerlei witwassenpraktijken, ook bij ons in België en op het Europese continent. En het is door zo helder te hebben wat men wil doen, namelijk geld verdienen, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of dat nu met prostitutie, met drugs of vermoedelijk binnenkort met phishing en ransomware is.
0: Ja, dat is de analyse die we ook konden nalezen natuurlijk. Maar wat doen we daaraan? Hoe treed je daar tegenop? Wat kan je doen?
2: Wel, ik denk dat het belangrijk is dat we als overheid dat systeem heel goed begrijpen en dat we ons niet blind staren op cocaïne bijvoorbeeld als product, maar dat we echt wel zien wat die hele logistieke keten is en wat de kern wat hun drijfveer is en dat we dus die strijd tegen die hele georganiseerde misdaad ook vanuit de overheid als systeem aangaan. Want je kan natuurlijk alle eieren in de mand van politie en justitie leggen, hetgeen belangrijk is en hetgeen noodzakelijk is, maar het is wel belangrijk dat we impactvol zijn als systeem en dat ook andere actoren hun rol opnemen. Ik denk bijvoorbeeld aan lokale besturen, de gemeente, die kan vermijden dat malafide handelszaken die er alleen op gericht zijn om geld wit te wassen, dat we eigenlijk door een preventief vergunningenbeleid gaan vermijden dat die zich vestigen. Want ze wegkrijgen is heel arbeidsintensief en is heel moeilijk, maar vermijden dat ze zich vestigen is eigenlijk slimmer. We zien ook dat Defensie bijvoorbeeld heel slim investeert in cyber. Veiligheid. Het is belangrijk dat we die kennis ook gaan gebruiken in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ja. Als we denken aan de banksector bijvoorbeeld, daar wordt compliance, het zorgen dat je in orde bent met alle juridische regels, veelal gezien als een kost. Als we natuurlijk zien dat phishing, financiële oplichting toeneemt, dan is dat natuurlijk ook een noodzakelijke maatregel om uw klanten te beschermen tegen dat soort van criminaliteit en het vertrouwen van mensen in het bankair systeem te behouden.
0: Daar hadden we nog nieuws over deze week. Ja, iedereen aan boord. Nee. En dat is wat we in eigen land kunnen doen natuurlijk. Hè. Maar hoe verloopt de samenwerking met zowel de overheid als het Albanese gerecht?
2: Ja, ik verneem van de collega's van het federaal parket dat dat hoe langer hoe beter verloopt. En men heeft daar ook een hele, ja, hoe zal ik zeggen, interne opkuis gehouden, zodanig dat Albanië zich ook als betrouwbare overheid terug kan opstellen. De magistraten werken daar toch wel goed samen. En we hebben ook het criminele geld, het zogenaamde drugsfonds, gebruikt om magistraten uit België te laten afreizen naar Albanië, om daar te gaan kijken op welke manier er kan samengewerkt worden en ook wordt samengewerkt.
0: Mag ik daar een vraag over stellen? Want te laten afreizen is één ding. Moet daar een verbindingsfiguur zitten? De Belgische politie heeft daar al een verbindingsofficier. Er opent ook een ambassade in Albanië deze herfst. Is dat misschien nodig dat justitie daar ook een soort plan voor heeft?
2: Ja, justitie investeert ook absoluut in die internationale samenwerking. Ze doen dat alleen net iets anders door niet één magistraat in één land te vestigen. Want vandaag is het Albanië, morgen is het misschien een ander land. Maar door heel solide aanspreekpunten te organiseren en door regelmatig af te reizen en elkaar regelmatig te ontmoeten, altijd dezelfde magistraten, krijg je eigenlijk hetzelfde effect van die verbindingsofficieren. Maar dat blijven inzetten, zeker in budgetair krappe tijden, op die internationale samenwerking, dat is wel een uitdaging en dat is iets wel waar alle diensten voor pleiten.
0: Ja, want met de overheid daar, ja, die scoren nu nog niet zo fantastisch als het gaat om transparantie.
2: Ja, ik verneem van de collega's van het federaal parket dat zij zeer gericht samenwerken met mensen met het zogenaamde SPAC, het anticorruptie en anti-georganiseerde criminaliteit parket. En dat die samenwerking, ja, het is altijd een beetje een gok, maar dat is niet alleen zo voor Albanië. Maar als het een berekende gok is, is het ook wel een noodzakelijk samenwerkingsverband, want niemand kan dit hier alleen. Niemand kan terugplooien op zijn eigen land. We hebben echt wel, ja, die contacten, die linken nodig, al was het maar om informatie te delen. En het is ook gebleken uit de feiten dat de Albanese absoluut gevolg gegeven hebben aan al die informatie die ze uit het Sky-ECC-dossier gekregen hebben.
0: Dus allemaal stappen in de goede richting. Wij zijn hier nu over bezig, hè, over die Albanofone maffia, maar ik hoor u al zeggen, het volgende zal zijn cybercriminaliteit liever door hen. En ja, zij duiken de kop op en staan er. Dan zijn er weer andere organisaties. Het is altijd proberen een stap voor te zijn. En dat is net het moeilijkste.
2: Ja, het is niet alleen een stap voor zijn. Het is ook als systeem kijken naar een systeem. Mm-hmm. En je niet blind staren op één product of op één groep, maar proberen in beeld te krijgen wat de volgende stap zal zijn en daar vooral u op te organiseren. Niet alleen reactief, maar ook preventief. Geld zal altijd de kern zijn, wat het criminaliteitsfenomeen ook is. Dus als we inzetten op het kraken van het criminele verdienmodel, ja, en als we inzetten op het vermijden van eenvoudige witwassenstructuren, ja, dan brengen we het crimineel milieu als geheel wel een stevige slag toe. En dat is wat we als overheid vandaag ook doen, hè. Die sterke, weerbare overheid, wat we vandaag proberen te zijn, is een overheid die prioriteiten stelt, die keuzes maakt. En het feit dat we nu voluit gaan voor het afpakken van het criminele vermogen is denk ik een heel belangrijke stap, dat we echt die keuze durven maken.
0: Dank u wel, Nationaal Drugscommissaris Inne van Heijmer. Fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Files naar Antwerpen intussen op de E17, 10 minuten van Kruijbeek. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartiertje van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
3: En naar Brussel, 10 minuten op de E19 vanaf Vilvoorde. En ook 10 minuten op de E429 in Halle. Op de binnenring rond Brussel dan ook 10 minuten vertraging van Strombeek tot Vilvoorde.

0: In de versie van Sam Bettes, Not an Addict.
1: De ochtend.
0: Sportnieuws en belangrijk, want het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en het Belgisch Paralympisch Comité, die gaan samensmelten tot één organisatie. Die beslissing is gisteren goedgekeurd door het BOIC. De CEO Cédric van Brantegem, die konden wij daar even over opbellen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De logische nieuwe naam dan, het is veel op een rij, maar dit klinkt dan heel logisch. Het Belgisch Olympisch en Paralympisch Comité. Heb ik dat juist?
2: Dat klopt, ja. Het BOPC.

0: doortrekken en echt één organisatie worden.
1: Want er zijn ook al gemeenschappelijke stages geweest?
0: Ja, dat klopt. We hebben in 2022 voor de allereerste keer een gemeenschappelijke stage georganiseerd. En dat is een beetje een katalysator geweest. Zeker vanuit de atletengemeenschap hebben we daar gevoeld hoe zij zich gewoon één voelden. Ze hebben allemaal streven naar de absolute top. Sommigen hebben beperkingen, anderen hebben andere specifieke eigenschappen. En dan hebben we gewoon gezegd, nee, dit moeten we gewoon doen.
1: Ja, het zijn allemaal specialekes, daar kan je het
0: samenvatten. Sowieso.
1: Ah, je spreekt uit ervaring. Maar de atleten zelf zijn hier dus ook voorstander van, langs beide kanten.
0: Ja, absoluut. We hebben heel nauw samengewerkt met de twee atletencommissies. Anne Wouters is voorzitter van de atletencommissie van de Olympische atleten. En Maxime Ordi, de rolstoelwielrenner van de Paralympische atleten. En die hebben echt de atletencommissies en de atletengemeenschappen goed geconsulteerd. Iedereen staat hier volledig achter. En ja, dat was voor ons vanuit het enerzijds management en dan ook vanuit het bestuur met Jean-Michel Seyf als voorzitter, was echt wel een push die we wilden geven.
1: Ja, het kan ook een besparing zijn. Hè? Efficiëntiewinst, inboekhouding en communicatie en ga zo maar door. Maar als je vooral ook kijkt, je zegt het, hè, we zijn een pionier. Het is ook naar de buitenwereld en naar iedereen met een beperking misschien wel echt een heel belangrijk en prachtig signaal.
0: Ja, absoluut. Wij hebben 2 jaar geleden onze visie-missie van BUIC verbreed. En wij hebben echt de ambitie om België te inspireren met de kracht van sport. Ja, als je zegt dat je iedereen wil inspireren en sport in het dagelijks leven van iedereen wil brengen, dan moet je ook iedereen. En dat is een inclusieve maatschappij. Er zijn toch 20% van de mensen in onze samenleving leven met een soort van beperking. Dat is niet altijd zichtbaar, maar mensen weten dat vaak niet. En voor ons is dat daarom zo'n belangrijke stap. We hebben een hele grote sociale rol. En op die manier willen we echt wel iedereen inspireren, meekrijgen en een voorbeeldrol zijn voor onze partners, voor de maatschappij, voor de jeugd, dat wij inclusief kunnen zijn.
1: Oké, ik moet het nog even in mijn hoofd printen hoor. BOPC, ja. Maar wat kan BOIC van vroeger dan leren van het Paralympisch Comité?
0: Ja, ik denk dat we op vele vlakken van elkaar kunnen leren. Hè. Misschien als organisatie, ja, daar werken we al heel vaak samen. Maar laat ons gewoon kijken naar die atletencommunities. En daar zie je gewoon dat het af en toe moet je gewoon zeggen, kijk, iemand heeft geen armen, geen benen, is toch een van de beste boogschutters in de wereld. Of die fietst op één been veel rapper dan dat bijna iedereen kan. Dus laat ons niet kijken naar de beperkingen, maar laat ons kijken naar de mogelijkheden. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is die we kunnen leren als een topatleten in eerste instantie en die we kunnen delen met de maatschappij.
1: Begrijp ik nu goed dat u dan CEO bent van, en ik zeg het nog maar eens, het Belgisch Olympisch en Paralympisch Comité?
0: Wel, vanaf 1 januari 2027 zal dat zo zijn, inderdaad. En de fusie is gisteren goedgekeurd en die treedt in werking op 1 januari, maar dat klopt. Ik zal CEO zijn van de volledige organisatie.
1: Dank u voor de toelichting, Cédric van Brantegem.
0: Dank u.

0: Fontaine's DC en In the Modern World.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.nl.
7: Volkswagen. Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend. Richie.
0: VRT Radio 1.
8: De ochtend.
0: Half negen, goedemorgen. Vorig jaar hadden meer dan 260.000 Belgen een flexijob.
10: En dat zijn er 14% meer dan een jaar eerder. En vanaf juli zou het in alle sectoren mogelijk worden om een flexijob uit te voeren. Op een flexijob betaal je geen sociale bijdrage of belastingen. 1 op de 8 werkgevers die werken met flexijobbers heeft ook geen vast personeel meer in dienst. De ouders van zo'n 8.800 kinderen moeten hun schooltoeslag terugbetalen omdat een kind vorig schooljaar te vaak afwezig was. En dat is een lichte stijging tegenover het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V opvroeg. Dat wil zeggen dat de leerlingen minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig waren. Het gaat dan om leerlingen uit zowel het basisonderwijs als het middelbaar. En Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks met elkaar te onderhandelen over vrede. Hij doet dat in een opvallende brief. Ruslandkenner Jan Baljouw van het Egmond Instituut heeft die brief intussen ingekeken en gaf daarnet meer achtergrond hier bij ons.
11: Met die brief probeert Zelensky, denk ik, de redenering in het Kremlin dat de tijd in het voordeel van Rusland speelt, dat die om te draaien. Dat Poetin inziet dat er meer te halen is uit een bevriezing van de huidige frontlijn dan verder vechten. Maar hij doet dit ook omdat niet alleen Rusland onder tijdsdruk staat, maar ook Oekraïne. De samenleving is moe na meer dan 4 jaar oorlog.
10: En het Kremlin antwoordt dat Zelensky dan maar naar Moskou moet komen als hij wil praten. Maar ja, dat lijkt weinig waarschijnlijk.
0: Dat is het overzicht. Goedemorgen, Bram.
12: Goedemorgen.
0: Is er wat verbetering op komst?
12: Ja, het is minder nat dan gisteren, dat toch wel. Maar het wisselvallige zit er nog steeds in met droge periodes en soms wat zon. Maar ook nog wel af en toe een aantal buien die over het land gaan trekken met kans op onweer, maar dus minder buien dan gisteren. Vanaf het westen wordt het in de latere namiddag stilaan droger en ook zonniger. Bij temperaturen die toch wel onder maat zijn, 17 of 18 graden halen we maar. En een goed voelbare wind uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht droog weer, rustig weer ook, met opklaringen. Minima van 7 tot 12 graden. En ook morgen gaan we droog van start, met wat zon. Maar dan in de loop van de dag opnieuw veel wolken vanaf het westen, met regen en buien en ook kans op onweer. Temperaturen rond 18 graden. Zondag is de drogere weekenddag dan, met wel veel wolken en veel wind, bij 19 graden. En dan begin volgende week opnieuw regenzones en buienlijnen in de buurt. Dus het wisselvallige blijft er nog wel een tijdje in zitten.
0: Oké. Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1.
8: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Arcade Fire en No Cars Go.
1: De ochtend.
0: Nog een dag of 5, 6 en dan start, ja, niet de examens, ook dat hoor, maar ook het WK voetbal. En daar kijken we met z'n allen naar uit. Onze Rode Duivels kunnen misschien een voorbeeld nemen aan de jonge garde van de U17, want hoe indrukwekkend is dat? Die schreven gisteren geschiedenis op het Europees kampioenschap in Estland, door in de halve finale favoriet Frankrijk naar huis te sturen. 2-1 werd het en ze staan op 1 wedstrijd van een Europese titel. Ze gaan naar de finale. Maar dan moet je zondag natuurlijk eerst nog voorbij Italië. Dat is ook niet vanzelfsprekend. We praten met die winnaars, met Elin Bavu, kapitein van de U17. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Elin, lekker geslapen?
2: Ja, zeker. Daar
0: kan ik me iets bij voorstellen, ja. En ook goedemorgen de bondscoach van de U17, Sven Vermand.
3: Goedemorgen.
0: Oké. Jullie zijn hier geraakt. Eli, die finale, dacht jij aan het begin van het toernooi, daar gaan we voor?
2: Ja, natuurlijk, want we hebben echt een goede groep in goede mentaliteit en echt veel jongens met veel kwaliteit. Mm-hmm. Dus ja, eerlijk wel.
0: Jij spreekt echt al zoals een volwassen sportman. Ja. Veel kwaliteit, goede groep, ga zo maar door. Het gaat ook altijd over het hoofd koel houden, hè, in dat soort interviews, want het is nog niet binnen. Maar hebben jullie een beetje gevierd gisteren?
2: Ja, een beetje, klein beetje. Maar eerlijk gezegd, je moet ook focus zijn op zondag, want in het finaal moeten winnen. En dus ja, iedereen was blij, maar daarna, we moesten gewoon terug focus zijn.
0: Ja, het is al denken aan Italië, maar tegen Frankrijk winnen, dat wisten jullie, dat dat niet vanzelfsprekend ging zijn, toch?
2: Ja, eerlijk wel, want het was eerlijk gezegd, dat was een moeilijke wedstrijd. Maar ja, tot 90 minuten, ja. We blijven pushen. Niks, ja, dat was gewoon, we waren gewoon een beetje moe, maar ja, we moesten gewoon winnen.
0: Ja, daar moet je door natuurlijk.
2: We hebben dat gedaan, ja. En dat is echt tof, ja.
0: Zo simpel is het, Sven Vermand. We moeten gewoon winnen, dus we doen dat. Dat leer jij hen.
3: Ja, kon ik je zeggen, het is al een verhaal dat gestart is in september. Waarin dat we met de jongens zijn beginnen werken. En dat is eigenlijk wel een van de grote doelstellingen. Je komt met veel jongens van verschillende clubs samen. En dan is het aan mij als bondscoach en onze staf om daar echt de winning attitude eigenlijk in te krijgen. Ook met de nieuwe wind die ook wel waait binnen de federatie.
0: Ja?
3: Is dat wel iets waar we heel veel op hameren. En dan kan je heel veel kwaliteiten hebben, wat absoluut aanwezig is in deze groep.
0: Ja.
3: Maar dan is het natuurlijk ook de zaak om dat elke keer opnieuw spelen om te winnen. Garanties bestaan er niet, maar als je dan de juiste mentaliteit kan koppelen aan de kwaliteiten die je hebt, dan kun je wel ver geraken.
0: Ja. Staat er echt een ploeg op het veld?
3: Absoluut, zowel op als naast het veld.
0: Okay.
3: Ik denk dat alle jongens die hier aanwezig zijn, en dat is ook absoluut een van de belangrijke zaken die ik elke keer opnieuw benadruk, is er kunnen er uiteraard maar 11 starten in een wedstrijd.
0: Mm-hmm.
3: Maar als ik kijk hoe het iedereen, en ik heb ook iedereen gebruikt binnen dit toernooi al, hoe dat iedereen mee in dezelfde mindset zit om het beste van zichzelf te geven, voor zichzelf individueel, maar ook voor het team. Ja, dat is gewoon heel knap om te zien.
0: Je zegt dat heel even, bijna terloops. Maar vind je dat belangrijk dat je iedereen hebt gebruikt, dit toernooi?
3: Wel, ik denk altijd als je ver wil geraken in een toernooi, heb je ook iedereen nodig. En niet alleen maar om iedereen nodig te hebben, maar ik heb 100% vertrouwen in iedereen die op dat veld staat. Want uiteindelijk, het blijft topsport, het blijft performance. En dan moeten jongens ook kunnen performen, ja, op het moment dat het nodig is. Dus ik denk ook dat je dan, doordat je de load meer kunt verdelen, dat je ook langer frisse jongens kunt hebben. Of toch frisser dan dat je altijd maar dezelfde zou gebruiken.
0: Ja, vorig jaar op het EK nog verloren van Frankrijk, nu omgekeerd. Wat kunnen we beter dan vorig jaar?
3: Op zich qua prestaties en qua het behalen van een resultaat doen we het gewoon beter. Maar ik vergelijk ook niet graag jaren met elkaar. Uiteindelijk zijn dit gewoon allemaal andere jongens.
0: Ja, er gebeurt zoveel.
3: Ja, en vorig jaar was het 2008 lichting, nu is het 2009.
0: Mm-hmm.
3: Jongens die geboren zijn in 2009. Dus dat is een heel nieuw verhaal voor deze jongens. Dat eigenlijk, zoals ik gezegd heb, gestart is in september. En de eerste doelstelling was kwalificeren EK. En daarbij kwam ook direct het kwalificeren voor het WK in Qatar in november, december. Dus dat zijn twee fantastische zaken dat deze lichting kan meemaken. Dus, maar je neemt het ook gewoon stap voor stap. Dus ja. Het feit dat je nu de finale haalt, is gewoon fantastisch al op zich. Waar we even kort van genieten. Maar onze nieuwe doelstelling wordt dan ook snel daarachter geformuleerd.
0: Winnen, hè?
3: En eens dat je in die finale zit, ja, wil je hem ook gewoon winnen.
0: Ah ja, natuurlijk. Toch? Ja. Dat gaan we dan even weer aan Eli vragen. Winnen, hè man? Hoe gaan jullie dat doen van Italië?
2: Wat
0: Hoe gaan jullie dat doen van Italië? Oei, je hebt al schrik. Ja, winnen, hè? Dat verwacht het land nu, hè, van jullie.
2: Nee.
0: Jawel.
2: Nee, eerlijk gezegd, we zijn gewoon klaar voor zo'n dag, geen stress. We werken elke dag, onze coach met staf, iedereen. Dus ik denk gewoon, we gaan gewoon winnen. En geen stress.
0: En dan mag jij die beker de lucht in tillen. We zijn daar al. Oei, oei. Heb je daar al van gedroomd? Want voetballers hebben dat wel, hè, dat ze ten eerste de wedstrijd die ze net hebben gespeeld, dat ze die herbeleven in hun dromen. Was dat vannacht ook zo met jou?
2: Ja, eerlijk wel. Want wanneer we kwamen, in ons hoofd was gewoon, ja, voor de eerste keer om het finale halen. Mm-hmm. En ik heb gewoon een beetje met iedereen gepraat. En iedereen was gewoon akkoord. We moet finale halen. En we hebben dat gedaan. Nu moeten we gewoon winnen.
0: Ja.
2: En met iedereen, ik ga dat doen.
0: Dat zullen we inderdaad zondag meemaken. Mag ik jou en jouw collega's alle succes wensen? Dan heb ik nog één vraag voor de coach. Want als wij horen, de U17 zijn dus bij de beste twee van Europa. Ja, dat belooft voor de toekomst.
3: Ja, het biedt geen garanties, maar ik denk, zoals ik dat straks ook zei, als je de kwaliteiten die aanwezig zijn, en uiteraard heeft elk zijn individueel verhaal, ook binnen de clubs, om zich daar verder te ontwikkelen, maar dat toont wel dat je één met kwaliteiten en twee met de juiste attitude, dat je zaken samen kunt bereiken. En dat zal voor hen in hun verdere carrière, of verdere ontwikkeling richting een carrière, gigantisch belangrijk zijn om deze ervaringen ook gewoon mee te kunnen nemen.
0: Oké. Wij supporter mee, dank je wel. Aanvoerder van de Jonge Duivels, Elin Bavou, en bondscoach van de U17, Sven Vermant.
3: Dankjewel.
0: Succes, hè. Files naar Antwerpen op de E19. 10 minuten van voor Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u 10 minuten. Van Sint-Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas. Half uur aanschuiven. En waar is dat precies? Dat wou ik graag nog weten. Ah, bij Hamme. Daar wordt gewerkt. Langzaam naar Brussel op de E19. 10 minuten erbij. Vanaf Vilvoorde op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten. En dat is van Strombeek tot Vilvoorde.

waarschijnlijk nooit. De brief zat in zijn binnenzak, maar nu opeens vandaag is hij hem kwijt. Voor even of voor altijd. Ze houdt van chocola, Ronnie schrijft het op. Portugal, Johnny Depp, Franse pop. Een merel in de tuin, de haren in zijn hand. Hij zou zo graag misschien een keer dat op een dag, als het kon, maar Ronnie, Ronnie, hoe

0: Davis met Ronnie knipt zijn haar.
1: De ochtend.
0: Radio 1. In het laatste nieuws staat er vandaag een interview met Nawal Fahri, fractieleider voor CD&V in de Kamer, over haar zwangerschapsverlies. Samen met haar partner, en dat is de voorzitter van CD&V, is het afgelopen jaar 2 keer een ongeboren kind verloren. Dat is een heel heftig moment, 2 keer zelfs, voor een koppel. Ik denk dat heel veel mensen dat meemaken en dat weten. Dat is op medisch vlak zwaar, maar zeker ook mentaal. En hoe we daar in ons land mee omgaan, zegt mevrouw Fahri, dat kan echt beter. Ze gebruikt zelfs het woord mensonterend. Diane de Boer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent gynaecoloog, u bent fertiliteitsspecialist aan het UZA in Antwerpen. Dat het mensonterend zou zijn, dat kan tellen, denk ik, qua woorden. Maar er kan dus nog een en ander beter, want de boodschap krijgen, dit is niet levensvatbaar, dat is niet makkelijk, hè?
2: Nee, en dat is een boodschap die komt op een moment dat mensen daar denk ik voor een groot stukje ook niet op voorbereid zijn. Er is een kinderwens, er is een verwachting, er is de vreugde over een beginnende zwangerschap en over tijd zijn. En ik denk dat we daar met z'n allen dan wat weinig rekening mee houden, dat dat ook eens niet goed kan lopen. Dus vandaar dat die grote roze wolk en die grote verwachtingen dan ineens getemperd worden. En ik denk, zoals het zelf ook beschrijft, je kan niet op een kortere tijd zo erg van je verwachting gehaald worden en slecht nieuws krijgen. En dit is ook niet grijs. Ik bedoel, het is zwart of het is wit, het is goed of het is slecht. Ja. En dan komt het vervolg. Dus dat is best een moeilijke periode.
0: Ja, en het is iets dat heel veel mensen meemaken, hè?
2: Ja, en ik denk dat daar ook een stukje wat onwetendheid zit, is dat de mens, daar kan niemand veel aan doen tot op heden, geconfronteerd wordt met 15% zwangerschapsverlies. En dat zit rond de 10% bij mensen rond de 30. En dat gaat al gauw naar 20% bij mensen die richting de 40 gaan. Dus dat is een substantiële hoeveelheid vrouwen die, nadat ze vastgesteld hebben dat ze zwanger zijn, dat ook gaan moeten afgeven in die eerste 3 maanden.
0: Ja, en 2 keer op rij, dan zakt de moedje in de schoenen, hè?
2: Ja, absoluut. Gelukkig wordt dat al een kleinere groep. Maar dat is natuurlijk iets wat toch in een 2-3% van de gevallen voorkomt. Dus dat is ook weer niet weinig aan de andere kant, om het zo te zeggen. En ik denk waar het voor die mensen ook heel erg aan ontbreekt, is aan perspectieven. Komt dit ooit goed? Gaan wij ooit kinderen krijgen? Dat is het grote verhaal, samen natuurlijk met hoe gaan we hier nu mee om? Want op het moment dat je slecht nieuws krijgt en dat de zwangerschap niet goed loopt, ja, moet je daar ook vanaf, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk ook iets waar we moeten mee omgaan en wat heel erg moeilijk komt op het moment dat je heel slecht nieuws krijgt, dat je eigenlijk ook een plan moet opmaken. En eigenlijk is dat te veel op korte tijd.
0: Maar nu zegt u het, hè, dan moet je daar ook vanaf. Het zijn ook de woorden die ertoe doen, denk ik. Hè. Daar getuigt mevrouw Fahri er ook over. Hè. Ze kreeg de keuze. Ja. Want ja, op het moment dat er wordt vastgesteld, dit hartje klopt niet meer, dan zijn er keuzes. Ja. Hè. Abortus, pil, curettage, ga zo maar door. Dat moet je dan meteen beslissen. Kan dat beter, denkt u? Hoe moeten we dat beter doen?
2: Ik denk dat het sowieso een heel erg moeilijke keuze te maken is op een heel erg moeilijk moment. Mensen zijn zo overdonderd van de emotie en tegelijkertijd zijn ze heel vaak strijdlustig om te zeggen, oké, maar als het niet goed is, moet het wel stoppen. Hè? Want het ideale zou zijn dat mensen daar iets meer tijd voor nemen om daarover na te denken, maar tegelijkertijd begrijpen we zeer goed dat ze verder willen, hè? Dat ze ook met een plan naar huis willen gaan, zeg maar. Hè? Ja. En een beperkte hoeveelheid dames zal kiezen om toch nog even af te wachten, gewoon om te voelen dikwijls ook dat het niet meer goed gaat en dat ze zich wat minder zwanger gaan voelen.
0: En dan pas te beslissen.
2: En dan pas te beslissen, maar de meerderheid wil actie.
0: Ja, actie. Een curettage getuigt, mevrouw, daar heeft zij nog 1,5 week op moeten wachten. Dat lijkt me mentaal echt heel zwaar.
2: Dat is zeker zo, maar ik vrees een beetje dat in combinatie met wat we allemaal kunnen bieden en waar we tegenaan kijken in de gezondheidszorg, dat zaken zijn die niet van groot levensbelang zijn, medisch gezien dan. Hè. Psychologisch spreken we over een heel ander verhaal, maar de urgentie zeg maar, is daar ietsje minder groot. En dan moet je op zoek gaan naar een plekje om dat georganiseerd te krijgen. En dan kan dat best wel even duren. Ja.
0: En een abortuspil, dat moet je dan in je eentje doen en dat kan veel pijn teweeg brengen, ook niet om mee te lachen.
2: Nee, zeker, zeker, zeker. En daar proberen we te kaderen dat dat niet gaat meevallen en dat je daar best pijnstilling voor neemt, dat je best ook omringd bent, hè, dat je partner er is of dat je toch laat bijstaan door iemand. Dat je best ook niet s'avonds laat doet voordat je gaat slapen. Want als je dan s'nachts met hevige bloedingen geconfronteerd wordt, ja, ik moet u niet vertellen dat s'nachts alles alleen nog maar veel erger is, maar het schrijnen, het zielige is dat je een hoopje ellende alleen thuis bent. Hè, dat is zeker zo. Ja.
0: En... Want de psychologische impact, daar hebben we het al even over gehad. Hè. Het kan dus wel wat beter, denk ik. Is er ook genoeg aandacht voor de partner in deze? Natuurlijk, de vrouw die is zwanger. Maar mevrouw Fari getuigt ook van dat het moeilijk was voor haar partner. Krijgt die ook genoeg aandacht?
2: Ik denk dat hij nog altijd in heel veel van die zaken veel te weinig aandacht krijgt. En dat is zowel in het zwanger worden, hè, als dat uitblijft. Het zwanger blijven, het vroege verlies... We proberen en we zien ook vaak aan de snoetjes van de partners dat het niet goed met hen gaat. Maar er is zoveel zorg en aandacht nodig om met dat bericht en voornamelijk met dat plan dat we moeten opmaken voor de dame, dat daar op dat moment waarschijnlijk buiten een vraagje van hoe gaat het met u, meneer, en lukt het een beetje en kunnen we iets doen voor u, dat we eigenlijk als artsen op die moment weinig kunnen doen.
0: Het kan een beetje beter.
2: Zeker, zeker, ja.
0: Dat is bij deze aangekaart en misschien gebeurt daar wel iets. Dat zou mooi zijn. Dank u wel, Diane de Nunboer, gynaecoloog en fertiliteitsspecialist aan het UZA in Antwerpen.
2: Graag gedaan.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. En dan toch nog even naar Montenegro, had ik al aan het begin van dit programma beloofd. Naar Tivat aan de kust, want daar vindt vandaag de EU-westelijke Balkantop plaats. En daar wordt groot op ingezet. Ook onze premier zal naar daar gaan. Leen de Witte, goedemorgen.
3: Hey, dag Ruud.
0: Jij volgt Europa op de redactie. Wat gaan ze doen in Montenegro?
3: Samen zitten zoals ze regelmatig doen op zo'n EU-westelijke Balkantop, want zo heet dat officieel, met diplomatiek overleg over de samenwerking. Economisch natuurlijk ook over toetredingsgesprekken, want heel wat van die landen die zitten in de wachtkamer. En het is altijd vooral toch een grote boodschap aan de wereld, niet in het minst aan Rusland en China, om te laten zien die landen horen eigenlijk bij Europa en wij laten die niet los.
0: Waarom Montenegro?
3: Ja, heel symbolisch, omdat ik zei dat er al heel wat landen in de wachtkamer zitten. Maar Montenegro zou volgend jaar eigenlijk al lid kunnen worden van de Europese Unie. De slogan luidt daar ook 28 tegen 28, dus het 28ste land in 2028. Dat staat blijkbaar zelfs op de vliegtuigen van de Nationale Luchtvaartmaatschappij. Dus ze zijn daar al heel lang bezig. In 2008 liever zijn de gesprekken begonnen. En nu is dat einde eigenlijk in zicht. En zouden ze dus die ambitie waar kunnen maken.
0: Ja, en de signalen staan in de goede richting.
3: Ja. Altijd bij zeggen dat dat een heel lang, traag, log proces is, waarin al die hoofdstukken moeten afgesloten worden, alvorens je zelfs aanspraak kan maken. Maar dat is dus het geval en die signalen staan ook al een hele tijd gunstig. En dan is er, en dat klinkt een beetje bijzonder, een werkgroep opgericht om aan een kladversie van een toetredingsverdrag te werken. En dat is Europees voor de lidmaatschap is echt wel heel nakend. Mm-hmm. Dus dat zullen ze in Montenegro ook wel willen weten, hoe snel dat nu kan gaan.
0: Ja, en weten ze dan ook welke stappen er nog gezet dienen te worden?
3: Wel, die afwikkeling die zit dus in de laatste lijnen. Dat zien we ook aan wie daar allemaal is in Montenegro. Macron, Merz, de commissievoorzitter uiteraard. Dus die gaan daar eigenlijk allemaal die boodschap moeten geven. Jullie hebben gedaan wat moest. En als die onderhandelingen dan afgerond zijn, volgen er nog wel wat stappen. De landen en het Europees Parlement moeten dan nog groen licht geven. Ik denk dat Montenegro graag zal willen weten, hoe snel kan dat effectief? En 28, is dat effectief haalbaar? Gaat dat lukken om volgend jaar lid te worden?
0: Ja, dat is niet zo lang meer. Hè? We hebben het over Montenegro, omdat het daar ook plaatsvindt natuurlijk. Uh-huh. Maar er zijn ook andere landen in de westelijke Balkan die in de wachtkamer zitten. Hoe zit het daarmee?
3: Wel, Albanië, daar gaat het ook plots heel erg snel.
0: Oké, daar hebben we het veel over gehad de laatste tijd.
3: Ja, inderdaad. Bosnië, Servië, Kosovo, Noord-Macedonië, die zitten ook nog volop in gesprekken. Dat zou nog iets langer duren. Maar sinds deze week is er dus ook officieel groen licht voor het openen van de eerste gesprekken met Oekraïne en Moldavië. Op 15 juni zal dat officieel beginnen. Een heel belangrijk historisch moment zelfs, denk ik. Omdat daar toch heel lang dat veto was van Hongarije. Die gesprekken mochten niet beginnen van de voormalige premier Orbán. Zijn opvolger, heeft dat veto opgeheven. En dus daar wordt ook een belangrijke stap gezet, die de Europese Unie natuurlijk ook moet doen nadenken. Hè. Wat als al die landen erbij komen, dan zullen wij intern ook moeten hervormen. En laten we toch ook proberen vermijden dat een nieuwe Orbán, dat hij dezelfde speelruimte krijgt.
4: Ja,
3: dus extra garanties, ja, daar zal ook nog grondig moeten over gepraat worden. Hoe bouw je die in, nog extra om zeker te zijn, ja, dat die Unie dan niet van binnenuit ondermijnd wordt door nieuwe leden.
4: Ja, dat heb je goed geduid. Nu weten we waarom het daar te doen is. Vandaag die EU-westelijke Balkantop in Montenegro. Dankjewel Leen de Witte om dit even aan ons te vertellen. Wij gaan stilletjes aan naar het nieuws van 9 uur. En uiteraard hebben we niet alle vragen hier gesteld. En zijn de mannen van Zijn er nog vragen er om alle nog lopende vragen voor u op te lossen, mocht u er zelf nog hebben zijn, die uiteraard zoals alles altijd welkom in de app van Radio 1. Wat wij hier vandaag en deze week hebben verteld, kan u ook terugvinden in het, op het Radio 1 kanaal van VRT Max of de app van Radio 1. Maar wij gaan gewoon door hoor. Na het nieuws van 9 is er dus, zijn er nog vragen. Veel plezier vandaag.
5: Tot en met 18 juli laat Gent Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, gentjazz.com, samen met Radio 1.
4: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo
6: flexijobbers aannemen?
4: Ja.
6: Natuurlijk.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
9: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
11: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt?
12: En die mobiliteitskosten?
11: Die vlootgegevens. Hoe blijft dat overzichtelijk?
13: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alfabet.be. Dat is alfabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
14: Er worden miljarden geïnvesteerd in datacentra. Maar wat is zo'n datacenter? En werken daar dan ook effectief mensen? Dat en veel andere vragen. Straks zijn er nog vragen naar het nieuws.
5: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De provincie Antwerpen wil een nationale zwarte lijst van jongeren die herrie schoppen in recreatiedomeinen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In Den Ekker in Mechelen kregen 62 jongeren een toegangsverbod vorig jaar, maar zij konden dan wel nog naar andere recreatiedomeinen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil voorlopig niet weten van een nationale zwarte lijst, maar die is wel echt nodig, zegt Antwerps gedeputeerde voor N-VA Mireille Colson.
17: We begrijpen ook natuurlijk dat dat een heel complex verhaal is. Dat gaat over privacy, dat gaat ook er vaak over jonge kinderen zelfs. Want het gaat soms over jongeren van om en bij de 12 tot 14 jaar. Dus we begrijpen wel dat daar gevoeligheden aan zitten. Wij willen gewoon aangeven dat als je ziet wat er op het domein gebeurt, dat medewerkers geïntimideerd worden, dat ze gaan inklimmen, dat ze zorgen voor vandalisme, zelfs drugsgebruik, dan is dit wel echt een noodkreet.
16: De ouders van zo'n 8.800 kinderen, vooral uit het middelbaar onderwijs, moeten hun schooltoeslag terugbetalen omdat hun kind vorig schooljaar te vaak afwezig was.
6: De schooltoeslag wordt automatisch toegekend aan zo'n 500.000 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Maar wanneer de leerling minstens 30 halve dagen onwettig afwezig is, dan wordt het geld teruggevorderd. Stefan Grielens, directeur bij de Vrije CLB's, denkt niet dat dat veel impact gaat hebben.
18: Het is wel een manier om een boodschap te geven van, ja, zoals dat je als je te snel rijdt ook tegen de lamp loopt of kunt lopen, ja, dat je ook hier, dat er de stok achter de deur staat. Maar ik denk niet dat dat een verschil maakt naar hoe dat ouders dan met die kinderen omgaan. Daar geloof ik eigenlijk niet in. Wat ik veel belangrijker vind is natuurlijk, ja, hoe zetten wij in op eigenlijk mensen ervan overtuigen dat het ongelooflijk noodzakelijk is om hun kinderen naar school te laten gaan.
6: Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar een flexijob gehad. Dat zijn er 14% meer dan het jaar voordien. Het systeem is de laatste jaren uitgebreid en ook bekender geworden, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
19: We zien nu de laatste jaren dat de stijging in Wallonië zich veel harder verder zet dan in Vlaanderen. Vlaanderen blijft wel veruit de grootste. Daar blijft flexiearbeid het populairst, maar de stijging in Wallonië is de laatste jaren wel het sterkst. Iets meer vrouwen flexijobben dan mannen, dat valt wel op. En ook vooral mensen in de leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar.
6: De Oekraïnse president Zelensky wil rechtstreeks met de Russische president Poetin over vrede praten. Dat schrijft hij in een open brief. De oorlog treft de Russen hard, zegt Zelensky, en de enige die daar een einde aan kan maken is Poetin zelf. Ruslandkenner Jan Baljouw zegt dat het geen toeval is dat Zelensky net nu met dit voorstel komt.
20: Rusland heeft de afgelopen weken geen vooruitgang meer geboekt op het slagveld. Daarnaast heb je ook gezien die lange afstandsaanvallen met drones op Russische infrastructuur. En ja, we zien ook dat economisch er toch wel tekenen zijn dat het moeilijker wordt voor Rusland om de oorlog vol te houden. Dus Rusland staat onder druk. En met die brief probeert Zelensky de redenering in het Kremlin dat de tijd in het voordeel van Rusland speelt om te draaien.
6: Poetin zelf heeft niet gereageerd op de oproep, maar een woordvoerder zei dat Zelensky gelijk wanneer naar Moskou kan komen om te praten. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn afgelopen nacht overigens opnieuw 3 doden gevallen. Het weer is nog vaak zwaar bewolkt, geleidelijk buien en na de middag opklaringen vanuit het westen. Maxima tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
22: Radio 1.
23: Zijn er nog vragen?
24: Zijn er nog vragen zo direct?
25: Zijn er nog vragen?
24: Zijn er nog vragen?
26: Met Kobe Ilse en Joren Karels.
27: Paus Leo XIV heeft een vrouw aangesteld in een topfunctie in het Vaticaan. Maria Alvarado zal het dicasterie van communicatie leiden. Maar mogen vrouwen intussen ook al priester worden?
28: Dat zoeken we straks.
27: Of gewijd worden,
28: vraag ik. Dat zoeken we allemaal straks uit. Dat komt allemaal in orde. En verder, wat is een datacenter? Hoe win je een oorlog? En hoeveel kost de deelname van de Rode Duivels aan het WK? Oh, goeie vragen. Antwoorden hoor je tussen nu en 10 uur. Goedemorgen en welkom bij Zijn er nog vragen? Voilà. Hoppa.

0: Wetting Things and That's Not My Name.
1: Zijn er nog vragen?
2: Radio 1.
3: SoftBank investeert 75 miljard euro in datacenters in Noord-Frankrijk. Dat is goed nieuws voor Europa, blijkbaar. En we zullen de komende jaren nog wel meer van die datacentra nodig hebben. Dat vraagt heel veel energie, zoveel zelfs dat Elon Musk, de man van SpaceX, onderzoekt of datacenters in de ruimte geen goed idee zou kunnen zijn. Daar schijnt de zon altijd en dat kan je dan gebruiken. Maar zo'n datacentrum, dat blijft toch iets heel abstracts. Daarom bellen we met Marianne Verelst. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Professor microelektronica aan de KU Leuven. Ja, Marianne, zo'n datacentrum, of center, datacenter, wat moeten we eigenlijk zeggen? Wat is dat precies?
4: Ja, zo'n datacenter kan je eigenlijk zien als een soort van digitale fabriek, de fabriek van digitale data. Wat wil dat dan concreet zeggen? Wel, als je daar zou binnenwandelen, dan zou je rijen en rijen en rijen zien met allemaal precies glazen kastjes. En in elk glazen kastje zitten heel veel servers. Mm-hmm. Een server, wat is dat dan weer? Wel, dat is eigenlijk een soort van hele krachtige computer die superveel data kan opslaan en ook een hele goede processor heeft om snel op die data berekeningen te doen.
3: En data, dan hebben we het over de prompts die we doen op Google of de prompts die we doen in AI of de sms'jes die we sturen.
4: Ja, het kan van alles zijn. Kunnen onze data zijn die we zelf genereren, zoals je zegt, prompts, sms'en. Maar zijn ook alle websites van het hele internet, al je bankingdata, alle filmpjes en foto's die wij op het netwerk opslagen enzovoort.
3: Mm-hmm. Dus dan neem ik aan, als ik dat allemaal hoor, dat daar ook wel wat beveiliging moet zijn, hè? Want anders ligt het allemaal op straat. Dat willen we ook niet, hè?
4: Ja, zo'n datacenter is zeer sterk beveiligd en eigenlijk op verschillende manieren. Enerzijds heb je de fysieke beveiliging. Als je daar binnen gaat, moet je heel veel hekken, camera's, verschillende manieren om je aan te melden, passeren, zowel met mensen als met elektronische aanmelding. Dus dat is eigenlijk de fysieke grens om daar binnen te geraken. Je hebt makkelijk 5, 6, 7 verschillende toegangscontroles. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de operationele beveiliging, zorgen dat het nooit kapot kan gaan. En natuurlijk gaan er wel dingen kapot, maar dat wil zeggen dat alles onttubbeld is. Je hebt alle processoren, daar zijn heel veel reservekopieën waar men direct naar kan overschakelen als er één uitvalt. Wow. Je hebt ook alle stroomtoevoer zal onttubbeld zijn met noodgeneratoren. Alle connecties enzovoort zijn onttubbeld of toch met reserveconnecties. Als er iets stuk gaat, dat er direct kan overgeschakeld worden op een reserveonderdeel, zullen we dat dan maar noemen.
5: Dus er zijn ook mensen die effectief fysiek werken in zo'n datacenter?
4: Daar werken zeker fysiek mensen, maar natuurlijk niet zoveel als je in een fabriek zou hebben waar je echt manueel met van alles aan de slag gaat. Maar er zijn mensen die voortdurend zorgen dat gecheckt wordt of alles nog wel doet wat het moet doen, zaken vervangt, update, natuurlijk de beveiliging voor zich nemen. Ook de cybersecurity is daar zeer belangrijk, firewalls, bescherming tegen attacks enzovoort. Dus er werkt zeker personeel, ik denk iets van 50-100 mensen in een groot datacenter. Maar voor het volume van werk en data dat daar verzet wordt, is er natuurlijk niet zo'n gigantisch personeelsbestand.
3: Marianne, het gaat over bedragen. Hè? 75 miljard euro investeren. SoftBank gaat dat dan doen in Noord-Frankrijk. Dan denk ik, ja, er staan er al zoveel ondertussen. In de VS ook en zo. Waarom blijven we dat zo massaal bijbouwen?
4: Ja, wij blijven meer en meer gebruik maken van al die digitale diensten en digitale technologieën. En ik denk het belangrijkste voorbeeld daarvan is de recente opmars van AI. Als je zelf terugdenkt aan hoe dat je 2 jaar geleden werkte en hoe vaak je AI gebruikte toen versus wat je nu doet, dan ga je voor jezelf persoonlijk daar een gigantische stijging in zien. En doe dan maar zoveel mensen wereldwijd die vraag naar compute en naar berekeningen en AI-algoritmes blijft maar stijgen en dat moet ergens berekend worden. En dat is nu nog voornamelijk in die datacenters.
5: Mm-hmm. Ja, en dat kost dan enorm veel energie. Kan je dat eens uitleggen waarom dat zo is? En want er is ook water nodig om de servers af te koelen. Wat is zo'n totale verbruik dan?
4: Als je een berekening doet, dan gaat dat inderdaad op die server energie verbruiken. Stel nu dat je 1 vraag aan ChatGPT stelt, dan zal het nog afhangen van welk model je gebruikt. Als je een eenvoudig model gebruikt, komt dat overeen met ongeveer 1 seconde microgolfoven Dus we denken altijd gigantisch veel energie, maar het is 0,3 wattuur, 1 seconde microgolf, voor een eenvoudig vraag aan een model. Vraag je een uit de kluiten gewassen vraag aan GPT-5 bijvoorbeeld, een moderner model, dan is het ongeveer 18 wattuur, wat eigenlijk een halve minuutje microgolf bovenop opzetten
3: is.
4: En je zou denken, dat is niet zoveel. Maar natuurlijk stellen wij mensen miljarden en miljarden vragen aan de AI-model. Dus maal wat heel de mensheid doet, komt dan neer op heel veel energie dat verbruikt wordt in die datacenters. En dat heeft twee problemen. Enerzijds moet die energie daar geraken. Dus dan moeten kerncentrales of zonne-energie enzovoort worden gebruikt om voldoende energie op te wekken. En dat blijft maar stijgen, die energie die we nodig hebben. Maar anderzijds moet die energie daar ook weggeraken, want die chips warmen op door dat energieverbruik en die worden heel heet. Dan stoppen ze met werken, dus je moet die afkoelen. En die afkoeling doen we ook meer en meer gespecialiseerd, niet meer via gewoon lucht te blazen over onze chips. Dat noemen we de aircooling, de luchtkoeling. Maar nu ook al met liquid cooling, vloeistofkoeling. Dus over al die chips wordt voortdurend vloeistof gestroomd, zodat dat water of andere vloeistof die warmte mee kan wegpakken van die chip, dat die terug afkoelt en terug kan beginnen rekenen.
3: Jezus.
4: En dat kost natuurlijk op zich ook weer energie en dan zo ben je vertrokken.
3: Maar ik zag, je ziet wel creatieve zaken opduiken. Peter Thiel, dat is ook zo'n techbro in Amerika, die wil datacenters bouwen in van die bollen die dan op zee drijven en dan de energie van de zee, van de beweging van de zee gaan gebruiken. Ja, de zee, water, dus qua afkoeling geldt dat ook. Elon Musk plant een datacenter op de maan, als ik het goed heb. Ze zijn wel creatief aan het worden, omwille van het feit dat de planeet het anders gewoon niet meer trekt. Is dat er een?
4: Ik denk inderdaad dat AI en de enorme vraag naar compute mensen zeer creatief maakt in allerhande oplossingen bedenken die tot nu toe niet nodig waren, maar nu wel interessant zijn. Natuurlijk, Thiel en Musk zijn zakenmannen in de eerste plaats. Dus zij zien daar een gigantische markt in. En die markt is nu beperkt door hoeveel energie kan ik verbruiken en hoeveel berekeningen kan ik doen met die energie. En kan ik die energie zo goedkoop mogelijk opwekken. En daarvoor denken zij aan die extreme gevallen. Zoals in de ruimte heb ik veel zonne-energie, maar ik heb daar wel een koelingprobleem. Dat is niet gemakkelijk. Op de zee kan ik heel goed koelen, maar ja, die zeebeweging maakt dan niet zo heel veel energie, dus ik ga heel veel van die bollen nodig hebben. Dus er zijn nog geen finale oplossingen, maar het is inderdaad wel interessant om te zien hoe mensen creatief zijn. En toch ook om het proberen te doen op een duurzame manier, dat het niet allemaal kerncentrales, of ja, zeker niet steenkool of klassencentrales zijn. Dus wie weet komen daar wel interessante oplossingen uit de bus die de aarde niet noodzakelijk pijn moeten doen.
3: Mm-hmm. Want je hebt zo Moore's Law in de elektronica, dat om het jaar, denk ik, de compute, de rekenkracht verdubbelt. Of om de 2 jaar, ik weet niet meer precies, het was zoiets, hè?
4: Ja, om de 2 jaar kunnen we dubbel zoveel transistoren op een chip kwijt. Dus dubbel zoveel rekenelementjes.
3: Ja, gaat dat met datacentra ook zo gaan? Want we zijn nog maar aan het prille begin toch van die
4: datacenters AI. Datacenters gaan veel sneller. Dus wat je nu ziet, is dat de vraag naar rekenkracht door die groeiende AI-modellen en populariteit, die gaat veel rapper dan wat Moore's Law kan. En dat is ook nu het spanningsveld dat je voelt. Nvidia en al die bedrijven die proberen meer en meer en meer chips op de markt te brengen, want de gewone evolutie van hoe een chip op zich verbetert, is veel trager dan wat de AI van de chips vraagt. En vandaar dat we nu die schaarste voelen en de hoge prijzen voor al die servers en geheugens enzovoort. Omdat er echt een spanningsveld zit tussen die evolutie die we lange tijd hebben gehad en wat de AI nu van ons vraagt.
5: Mm-hmm. Zo benieuwd waar we binnen 5 jaar staan. Dat kan je zo eigenlijk niet inbeelden op dit moment, hè?
4: Wel, ik zeg het soms tegen mensen, ik werk in dit veld en je zou dan verwachten dat ik de glazen bol naar de toekomst heb, maar het gaat zo rap dat ik zelfs in mijn eigen domein, waar ik mezelf als de expert beschouw, ik kan geen 3-4 jaar vooruit kijken. Het gaat gewoon ongelooflijk snel. En je moet gewoon terugdenken, 3 jaar geleden hadden we nog amper, of 3,5 jaar geleden, nog amper van ChatGPT of AI gehoord.
5: Ja,
4: laat staan generative AI en agents. Het was er niet. Zelfs nu in januari kon het nog belangen niet wat we er vandaag mee doen. Dus dat gaat op een paar maanden tijd razendsnel.
5: Spannend, we blijven het volgen.
3: Absoluut.
4: Ja.
3: Marianne, dank je zeer.
4: Oké, tot ziens.
3: Fijn.

0: Jungle and the Wave. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een half uur van Antwerpen-Noord tot voorbij Merksem. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel moet je opletten in Strombeek. Daar zouden dieren op de weg lopen. Het staat niet bij welke dieren. Op andere plaatsen kleine vertragingen.
1: Zijn er nog vragen?
0: Paus Leo XIV heeft deze week voor het eerst een vrouwelijke leek aangesteld in een topfunctie in het Vaticaan. Maria Montserrat Alvarado heet ze. En ze zal de dicasterie van de communicatie leiden van het Vaticaan. Een tijdje geleden was er veel protest binnen de Anglicaanse kerk tegen het aanstellen van Sarah Mullally, de eerste vrouwelijke aartsbisschop van Canterbury. Hildegaard Warnink, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat een vrouw in een topfunctie wordt aangesteld of een vrouw die dan aartsbisschop is, dat is dan groot nieuws, daar komt dan protest tegen. Het lijkt alsof de kerk iets tegen vrouwen heeft bijna, klopt dat?
2: Het gaat natuurlijk al over twee verschillende kerken.
0: Klopt,
2: maar ik denk inderdaad dat de liefde voor de vrouw door beide gedeeld wordt, ja.
3: Hoe komt dat eigenlijk?
2: God, ja, hoe komt dat? Dat heeft zeker historische roots. Het is ook iets wat we in vele godsdiensten terugvinden. Dat is ook in niet-christelijke godsdiensten, zoals de islam, niet anders, denk ik. Hè. Mm-hmm. Dat gaat terug, ja, theologisch gaat dat al terug op het Eva-beeld, de koppeling van de vrouw en zonde. Ook de kerkvaders waren niet zo hele grote fans van de vrouwen, denk ik, in kerkelijke rollen. Heeft dat te maken met angst? Heeft dat te maken met angst voor seksualiteit, de koppeling van vrouw aan seksualiteit en voortplanting en verleiding? Het heeft in elk geval te maken met een mannelijke machtsstructuur waar men niet voor bang of bevreesd is voor vrouwen als personen, denk ik, maar wel voor wat zij vertegenwoordigen, hè? Seksualiteit, lichamelijkheid. Mm-hmm. En dat vinden we, denk ik, in de meeste religies terug.
3: Mogen vrouwen priesters worden ondertussen? Ook nog niet, hè?
2: Nee, helemaal niet. Hè. Daar blijft natuurlijk het schoentje knellen. Hè. U bent net begonnen met te zeggen dat de paus een eerste vrouw heeft benoemd. Deze paus, dat klopt. Hè. Ja. Maar de vorige paus is daar ook al mee begonnen. Er was al een prefecte benoemd, zuster Brambilla in 25 door de vorige paus. Dus deze paus zet die lijn duidelijk voort. Maar dat is iets anders dan het wijzigen van de regels over de wijding voor de vrouw. En daar knelt wel het schoentje. We gaan nu vrouwen wel benoemen in zogenaamde topposities, wat dat dan ook mogen zijn. Volgens kritische kerkjuristen vermindert dat eigenlijk de positie van die topposities, in plaats van het versterken van de positie van de vrouw. Maar om terug te komen op uw vraag, wijding is nog steeds alleen voorbehouden voor gedoopte mannen. Mm-hmm. Dat staat met zoveel woorden in kanon 1024 van het kerkelijk wetboek, waar staat dat alleen gedoopte mannen geldig heilige wijdingen kunnen ontvangen. En dat geldt zowel voor de diakenwijding, de priesterwijding als de bisschopswijding. En daar wordt geen millimeter op toegegeven. Dat werd nog eens in 1994 door Johannes Paulus II heel erg bevestigd, stellend dat dit tot de goddelijke ordening zelf behoort en niet kan worden aangepast.
3: Nochtans, u hoort toch over priestertekorten en zo. Er is toch eigenlijk geen argument meer te bedenken om dat niet te doen?
2: Theologisch hebben ze daar heel veel argumenten voor bedacht.
3: Zoals?
2: Dat het tot de traditie behoort.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus

0: te besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Radio 1, live.
5: En dat we ondertussen in 2026 zijn en dat de wereld veranderd is, dat is geen argument.
6: Ja, maar als u de wereld bedoelt, Vlaanderen en West-Europa is veranderd, maar u mag zich niet vergissen, de katholieke kerk spreidt zich over de hele wereld. En daar zijn die geesten nog niet zoals wij die zien in West-Europa. Als ik in mijn colleges voor het internationale publiek de vraag stel aan 50 studenten, zouden jullie het zien zitten om vrouwen te wijden? Dan is er 1 op de 50 die dat ziet zitten.
5: Is dat zo?
6: Dat is vandaag in anno 2026 nog steeds het geval.
7: En dat was ook het geval met het protest tegen Sarah Mullally, die dan vrouwelijke aartsbisschop was, omdat binnen de Anglicaanse kerk mag dat. Maar op andere plekken in de wereld komt daar dan wel protest tegen. En dat vind ik ook zo gek, dat het zo verdeeld is.
6: Ja, maar dat is wereldwijd zo. Ik denk dat wij in Vlaanderen soms echt te veel naar de Vlaamse buik kijken en ons niet realiseren dat dat voor de rest van de wereld zo nog niet werkt. En dat is natuurlijk de grote evenwichtsoefening die een paus moet maken. Die moet proberen de eenheid in die wereldkerk te bewaren. En daar zijn de geesten op heel verschillende snelheden aan het ontwikkelen.
7: Maar ze zouden daarin toch ook een soort van voorbeeldfunctie kunnen opnemen en zeggen van kijk, we gaan het wel veranderen. En wij gaan, ja, het gaat van bij ons vertrekken, maar dat durven ze dan misschien niet?
6: Ja, dat is zeker zo, maar het risico is om verdere scheuringen binnen die ene heilige katholieke kerk te veroorzaken en daar deinst een paus sterk voor terug, hè?
5: Mm-hmm, tuurlijk. Nochtans, in zijn encycliek kaart hij het probleem van AI aan, dus ze staan wel met hun voeten in de 21ste eeuw, hè?
6: Maar dat is zeker zo, hè. Dat is zo. En ik veronderstel ook dat zo'n paus zich dat wel realiseert vandaag. Dat toont hij ook aan door wel een vrouw op dit soort positie te benoemen. Maar daar doet hij ook een hele moeilijke evenwichtsoefening. Hij gaat in tegen de eigen regels van het kerkelijk recht, waar nog steeds gezegd wordt dat vrouwen alleen maar kunnen meewerken aan de bestuursmacht. Toch zet hij vrouwen in een duidelijke, machtige positie. Daarmee, zoals ik juist al zei, holt hij die positie ook een beetje uit. Maar dat heeft zijn voorganger al voorbereid in het document Predicate Evangelium van 22, waar hij zegt, hij verandert niks aan de wettekst die zegt dat vrouwen geen bestuursmacht kunnen hebben, maar alleen kunnen deelnemen. Toch zegt hij in zijn apostolische constitutie dat zij prefect van een dicasterie kunnen worden. En daar zit een beetje contradictie in. Daarmee heeft hij de positie van die prefecten wat verminderd en zijn eigen positie eigenlijk wat versterkt. Want zo worden die prefecten eigenlijk medewerkers van de paus en wordt de beslissingsmacht en beleidsmacht van de paus groter.
5: Dus het lijkt alsof hij vrouwvriendelijk is, maar eigenlijk is dit ook weer een tactische zet om zichzelf wat meer macht te bezorgen, zegt u.
6: De vorige paus was een jezuïet, hè? Een intelligent en zeer tactisch man. Hè?
5: Mm-hmm. En de huidige?
6: De huidige paus is een kerkjurist. Ik weet niet wat u daarbij voorstelt, maar ik hoop dat hij juridisch die zaken iets scherper stelt dan zijn voorganger gedaan heeft.
7: Stel dat ze het zouden willen veranderen, kan de paus zeggen van ik ga nu het wetboek aanpassen.
6: De paus is de hoogste wetgever, de hoogste en de machtigste man in de Rooms-Katholieke Kerk. En die kan morgen, zelfs vandaag nog als hij dat wil, het wetboek en het kerkelijk recht wijzigen. En dat kan hij helemaal alleen en onmiddellijk beslissen als hij dat zou willen.
7: Zonder dat daarover gestemd moet worden?
6: Daarover moet geenszins gestemd worden. Natuurlijk, in de praktijk gebeurt dat nooit zo. Als een paus een wetboek verandert, de laatste keer dat het volledige wetboek gewijzigd is, was in 1983, dan heeft men alle ideeën van het Tweede Vaticaans Concilie proberen om te zetten in hard recht. Daar is een commissie decennia lang mee bezig geweest. Dat gebeurt zelden of nooit dat een paus zelf alleen één tekst of één kanon uit het kerkelijk recht wijzigt, maar in theorie kan dat.
7: Er is wat moed voor.

0: Call It In van Editors.
1: Zijn er nog vragen?
2: Zijn er nog vragen?
1: Radio 1.
0: Als je kijkt, Rusland en Oekraïne, intussen 4 jaar oorlog. Het Midden-Oosten, Israël, VS, Iran, Israël, Gaza, Israël, Libanon. Mm-hmm. Ook in Afrika, in de Sahel, strijd die aanhoudt. Het zijn conflicten die heel moeilijk opgelost raken, die blijven sluimeren. En het lijkt ook dat vandaag oorlogen niet meer gewonnen worden. Zoals vroeger op een slagveld. Dat er een soort van overwinnaar is die dan
3: victorie kan
0: krijgen. Exact. Ja. Is dat zo? Een heel goedemorgen, Roger Hoezen.
4: Goedemorgen.
0: Oud-kolonel en defensiespecialist. Ja, het aanduiden van een winnaar in een oorlog of als overwinnaar eindigen, kan dat nog in 2026?
4: Het wordt alsmaar moeilijker, omdat één, landen of rivalen en tegenstanders van elkaar leren. Zeker vandaag de dag waar iedereen met een smartphone rondloopt, waar dat een slagveld transparant geworden is. En je dus heel snel een idee krijgt en een goed beeld van hoe een tegenstander aan het vechten is en wat je er tegen kunt doen. Het wordt dus alsmaar moeilijker en bovendien stellen we dus vast, meer en meer, dat oorlog meer is dan vuurkracht alleen. Meer dan de slagkracht van een leger alleen. En dat ook andere aspecten alsmaar belangrijker worden. Zoals bijvoorbeeld het vermogen om de strijd lang te kunnen aanhouden. En ook de wil van het volk om te strijden. De steun aan de oorlog, met andere woorden. De innovatiekracht van een volk. En de bereidheid van een volk om de ongemakken die voortvloeien uit de oorlog te absorberen.
3: Ja, dat is een mooi antwoord en daar zit heel veel in, hè, als ik dat even mag ontleden. Ja. Het is op meerdere fronten dan enkel een veldslag winnen. Heb je het dan ook over die hybride oorlogsvoering, hè? Die Russische inmenging bijvoorbeeld hier op onze sociale media, de bots zogezegd op sociale media, die ons allemaal politiek ook wat willen beïnvloeden. Heeft u het dan ook daarover?
4: Ja, want dat wijst op een ander probleem. En dat is eigenlijk redelijk recent. Bij ons in het Westen en zeker in Europa denken we nog heel binair over oorlog. Oorlog is de strijd op een slagveld. Dat is schieten, dat zijn vliegtuigen die bombarderen, oorlogsbodems die elkaar bekampen. En dus wij leven met het idee dat je ofwel in oorlog bent ofwel in vrede. Maar oorlog en vrede zijn eigenlijk een continuum. Je hebt daar ook een grijze zone waarbij dat er niet gevochten wordt op een slagveld, maar wel degelijk op een andere manier agressieve daden tegen een tegenstander verricht worden. Bijvoorbeeld die hybride aanvallen waarmee dat we nu een aantal jaren al in Europa te kampen hebben.
3: Mm-hmm. Dus ja, sinds wanneer is dat eigenlijk? Dat zo in de beelden van Braveheart of Barry Lyndon, die films, ja, dan zie je inderdaad partij 1 en partij 2 op die dag op dat slagveld goed vechten en last man standing is de winnaar. Of de man die met de witte vlag zwaait, geeft zich over en verliest zijn grondgebied of al zeker dat slagveld. Ja, dat is niet meer zo, hè?
4: Nee, maar dat zijn de geromantiseerde beelden van oorlog.
3: Ah,
4: dat zijn
3: okay.
4: wat we weten uit oorlogsfilms. Die aspecten, vermogen om de strijd lang te kunnen aanhouden en de wil van het volk om te strijden, die zijn er altijd al geweest. Dat was zo in de tijd van de oude Grieken. Dat was zo bij de Romeinen. De Napoleon met zijn legers moest ervoor zorgen dat de troepen konden verder vechten, dat die oorlog kon ondersteund worden, dat de steun van het volk er was. Dus die aspecten zijn er altijd geweest. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk hebben de geallieerden de Duitsers op de knieën gekregen door de militaire productiecapaciteit, het vermogen om verder te kunnen blijven vechten, om die te ondermijnen en eigenlijk volledig tot puin te schieten. Hè. En de Duitsers kregen op een bepaald moment te kampen met een tekort aan grondstoffen om nog munitie te maken en nieuwe tanks te produceren.
3: De logistiek kon niet meer mee.
4: De logistiek, maar in de meest brede zin. En als je nu kijkt naar wat de Oekraïners doen met Rusland, ze zijn met name dat aspect nu juist aan het beschieten sinds een maand of 4-5. Mm-hmm. Dus eigenlijk die Russische militaire productiecapaciteit, die wordt met lange afstandswapens, met drones, met raketten, bijna dagelijks onder vuur genomen. de bron van de Russische financiële en economische inkomsten, met name die olie- en gasinfrastructuur, wordt continu onder vuur genomen. Dus eigenlijk zijn de Oekraïners op dit moment dat voortzettingsvermogen van Rusland om de strijd in Oekraïne nog lang te kunnen aanhouden, zijn ze aan het verzwakken, aan het ondermijnen. En bovendien zijn ze de oorlog zichtbaar en tastbaar aan het maken voor de Russische bevolking door die beschietingen op Russisch grondgebied.
3: Ja, dus Sint-Petersburg nog ook, deze week geraakt.
4: Ja, ja. Absoluut. En dus dat die derde factor, de wil van het volk om te strijden, maar ook de bereidheid om ongemakken te willen aanvaarden, die veerkracht, die probeert men nu langzaam aan te tasten.
0: Mm-hmm. En lukt dat dan? Is dat waarom Poetin nu toch een beetje toenadering of een opening laat voor onderhandelingen of gesprekken? Omdat het nu toch de
3: economie vooral.
0: De burger, de Rus in de straat, toch ook begint aan te belangen?
4: Dit is een heel belangrijke factor. Ja. Tot voor enkele maanden werd er enkel gesproken over een speciale militaire operatie in een ander land, in Oekraïne. En tenzij voor de Russen die echt langs de Oekraïns-Russische grens woonden, was de oorlog eigenlijk weinig voelbaar, weinig zichtbaar ook. Door tot 1700 kilometer ver te schieten, door symbolisch belangrijke aanvallen zoals die van eergisteren op Sint-Petersburg uit te voeren, of op de luchthavens van Moskou, of de olieraffinaderijen, waardoor dat de prijs aan de pomp, aan de benzinepomp, begint te stijgen, maak je die oorlog voelbaar voor de gewone Rus en die begint zich zorgen te maken, begint men vragen te stellen. Het Kremlin slaagt er niet langer in die oorlog te verdoezelen, te verbloemen voor de Russische bevolking. En dus Poetin ziet zich genoodzaakt om tegenmaatregelen te nemen, zoals die hevige bombardementen de voorbije weken op Kiev onder andere. Ziet zich ook verplicht om bepaalde openingen te maken, zoals een verklaring de voorbije 24 uur dat hij bereid is om te gaan praten. Ja. Dus de Oekraïnse aanpak heeft wel degelijk succes.
0: Even terug naar onze vraag. Een overwinning van een oorlog. Is dat dan in 2026 een akkoord?
3: Of een deal, zoals Trump het graag noemt. Een business deal eigenlijk eerder, hè?
4: Je kan een oorlog dus op twee manieren winnen, hè. Ofwel door de tegenstander natuurlijk te verslaan op het slagveld, ofwel met een deal, met een akkoord, na onderhandelingen. Die eerste manier om een oorlog te beëindigen, overwinning op een slagveld, begint alsmaar moeilijker te worden. Ja. En dus die tweede optie is nu al enkele decennia de manier, quasi de enige manier geworden om oorlogen te beëindigen. Maar dan moet je eerst een aantal fases doorlopen. En de eerste fase is altijd, werkt een oorlog nog voor één of voor meer of beide partijen? En zolang dat één van de partijen de overtuiging heeft dat ze met het verder zetten van de strijd op het slagveld haar positie nog kan verbeteren, ofwel op het slagveld zelf, ofwel aan de onderhandelingstafel, zal er weinig appetijt zijn om er de stekker uit te trekken. Mm-hmm. Maar stel dat alle partijen op een bepaald moment tot de conclusie komen dat de oorlog voor hen niet meer werkt. Ja, dan is de tweede vraag die moet beantwoorden, is er überhaupt een vrede mogelijk? Is er dus met andere woorden, is het mogelijk om een deal te besluiten? En hoe moet je dat vertalen? Zijn er voldoende overlappende belangenzones? Zijn er voldoende voordelen voor beide partijen wanneer ze de strijd zouden staken? Mm. Ja, en als je kijkt naar de situatie in Oekraïne, Poetin eist nog altijd de demilitarisatie en denazificatie van Oekraïne. Mm-hmm. Wat niet anders is dan eigenlijk van Oekraïne een vazalstaat maken. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk onaanvaardbaar voor Kiev.
3: Ja, natuurlijk. Om af te ronden. Het is toch bizar dat sinds de uitvinding van het machtigste wapen dat de mens ooit gecreëerd heeft, dat oorlogen niet meer opgelost geraken. Ja, Japan heeft zich overgegeven aan de twee bommen. Maar sindsdien, net door die aanwezigheid van die kernbommen, lijkt het alsof dat oorlog niet meer beslist wordt, terwijl eigenlijk zou het heel makkelijk zijn, hè?
4: Omdat de drempel nu een heel stuk groter is geworden. Juist de schrik om te escaleren, om te verzanden in een kernoorlog, met andere woorden een totale vernietiging, is het eigenlijk een stuk moeilijker geworden om...
3: Ja, dat is ironisch, dat is een beetje contradictorisch op een of andere manier.
4: Het is volledig contradictorisch. Ja, absoluut. En ik vrees dat wanneer artificiële intelligentie echt zijn intrede doet op het slagveld, dat we zo'n tweede instrument gaan krijgen naast de kernwapen. Een tweede instrument dat ervoor gaat zorgen dat de horde die moet genomen worden nog een stuk groter gaat zijn.
3: Alweer leuk nieuws om het weekend aan te vangen. Dankjewel, oud-kolonel en defensiespecialist Roger Hoesen. Fijne dag nog.
4: Met genoegen. Ja.

0: Eurythmics en Sweet Dreams.
1: Zijn er nog vragen?
2: Jazeker, de Rode Duivels die hebben zich geplaatst voor het WK van 2026. Sportief is dat fantastisch nieuws natuurlijk. Maar bij Radio 1 willen we toch altijd een beetje contrair doen. Wie betaalt dat eigenlijk?
0: Wie gaat dat betalen?
2: Want dat moet toch wel wat geld kosten. Ja. Krijgt België geld van de FIFA bijvoorbeeld? Dat willen we weten. Hoeveel kost de deelname van de Rode Duivels op het WK? Goedemorgen, Wim Lagey.
3: Goedemorgen.
2: Sporteconoom aan de KU Leuven. Ja, de boekhouding van de Rode Duivels. Beste Wim, hoe zit het daarmee?
3: Wel, de boekhouder zal in zijn nopjes geweest zijn dat de Rode Duivels zich kwalificeerden voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
2: Waarom?
3: Omdat naast dus de voorbereidingspremie, dus opdat de Rode Duivels zich konden kwalificeren, moesten ze onder andere Wales, Noord-Macedonië enzovoort passeren. Hè. En die voorbereidingspoelen leverden voor elk deelnemend land een voorbereidingspremie van $2,5 miljoen op. Okay. Maar heel belangrijk, eens men zich plaatste en eens je een van die 48 landen bent, dan dwarrelt er $10 miljoen binnen. Dus dat is een gegarandeerde deelnamepremie.
0: Maar je hebt dat geld toch nodig dan om de voorbereidingen te doen en de mensen te betalen? En wat komt er allemaal bij kijken?
3: Er komt heel veel bij kijken. Dus je zit met diverse lange afstandsvluchten met een grote delegatie. Hè, want naast die 26 spelers moet die medische en paramedische staf, media, communicatie, juridisch beveiliging, hotelverantwoordelijken enzovoort, logistiek. Hè, dus iedereen met een ganse crew gaat men richting de speelsteden. Hè. Heel belangrijk is natuurlijk ook dat dit is eigenlijk een beloning voor kwalificatie, waar vroeger slechts 32 landen zich kwalificeerden, zijn er dan nu 48. Mm-hmm. En klassiek moet deelname aan een WK voor een voetbalbond lucratief zijn. Moet je daar eigenlijk winst kunnen aan overhouden. Maar dat is niet altijd gegarandeerd.
2: Mag ik even uitzoomen? Want we hebben het nu over de Belgische voetbalbond. Die krijgt dan die €10 miljoen. Of de dollar was het, hè?
3: Dollar, ja.
2: Ja. En dan €2,5 miljoen van de voorbereiding, bla bla bla, $12,5 miljoen. Is dan de voetbalbond eigenlijk de entiteit die ook de spelers en iedereen gaat betalen?
3: Ja, dus de spelersraad, die hebben met de voetbalbond ook een premiestelsel genegocieerd. Mm-hmm. Nu, bij mijn weten is daar voor dit WK nog niet over gecommuniceerd.
2: Dus wij weten niet wat de Rode Duivels gaan verdienen daar?
3: Nee, en bij mijn weten niet. En klassiek is daar een beetje deining rond, want het zijn de acteurs die op het veld het verschil moeten maken. De keeper met de fabuleuze reddingen en de spits die scoort. Mm-hmm. En van die toevallen hangt ook een voetbalwedstrijd af. En naar gelang je doorstoot in een toernooi, per fase in het toernooi krijg je extra financiële beloning. Dus stel de Belgen, wat ook verwacht wordt, dus stoten door naar een volgende ronde, komt er $1 miljoen bij. Dan komt er $5 miljoen bij. En in de best case, Rode Duivels worden wereldkampioen, is $50 miljoen. Dus die boekhouder van de Rode Duivels zal nagelbijtend alle wedstrijden volgen. En afhankelijk dus van de fase in het toernooi, zal ook het premiestelsel mee genegocieerd zijn.
0: En dat is van de FIFA dan?
3: Wel, de FIFA heeft een hele grote pot geld ontvangen. En die storten dat door naar federaties, onder andere via de prijzenpot. Want Infantino,
2: de voorzitter van de FIFA,
3: voorzitter van de FIFA, is heel populair bij alle nationale federaties, omdat hij er wel in geslaagd is om met zijn team, om in deze cyclus, de cyclus 23-26, zijn de inkomsten die WK gerelateerd zijn $13 miljard. Jezus. Bij de vorige cyclus was dat amper $7,6 miljard. Ja, ja. En natuurlijk, dat zijn mediarechten, sponsoring en vooral, een verhaal apart, ticketingprijzen en VIP-inkomsten.
2: Ja, daar is enorm veel over te doen, over die ticketprijzen.
3: Maar daar is veel over te doen, maar die 13 miljard, nu kan er ook veel meer doorsijpelen naar federaties. Maar natuurlijk, van die neem nu de groepsfase en voorbereidingspot, gaat misschien al een kwart, 30% richting spelerspremies. Hè. Wat toch ook wel belangrijk is, maar bij mijn weten is daar nog altijd niet over gecommuniceerd. En voorts moet je dan de logistiek financieren. Maar dan moeten we er nog altijd van uitgaan dat de voetbalbond, als die goed rekenen, als de Excel-sheets kloppen, dat die daar toch donkergroene cijfers op draaien.
2: Oké.
0: Okay. Dus winstgevend.
2: Het zou kunnen winstgevend worden, zoiets.
3: Wel, zeker dan wanneer de Rode Duivels doorstoten.
2: Ja.
3: En in de veronderstelling dat de spelerspremies minder genereus gebudgeteerd zijn dan bijvoorbeeld rond 2016. Ik denk dat toen een flinke hap van premiestelsel richting spelers ging. Wanneer bijvoorbeeld de Rode Duivels in Rusland de derde plaats behaalden, WK 2018, bedroeg de premiepot zo'n 24,2 miljoen euro. Ik denk dat toen rond de 7 miljoen euro richting spelers ging. Maar dat was dan een topjaar voor de voetbalbond op vlak van die extra inkomsten. Maar natuurlijk, een federatie kan die middelen ook gebruiken. En de Koninklijke Belgische Voetbalbond had dus wel in 2013 een verlies van 11,7 miljoen euro. In 2024 nog 1,5 de miljoen euro verlies. De 2025-cijfers moeten nog gecommuniceerd worden. Maar die middelen zijn heel belangrijk voor wat we noemen de grassroots. Financiering van het voetbal. Eigenlijk alles van scheidsrechterswerking, competitieformats. En niet te vergeten, ook alle nationale ploegen, en dat zijn er wel wat, hè, bij de jongeren. Naast de Rode Duivels heb je 9 jongerenploegen. Bijvoorbeeld de U17 spelen zondag een EK-finale. Sven Vermant is daar coach, daar hangt ook een handsapparaat rond. Naast de Red Flames heb je ook nog 4 jongerenvrouwenploegen. Dus, maar je hebt natuurlijk ook het ganse IT-platform, de vele marketing- en commerciële medewerkers. Want ook rond de Rode Duivels en de Koninklijke Belgische Voetbalbond, eigenlijk de Royal Belgian Football Association, hangen diverse sponsoren. In alle geuren, kleuren, maten en formaten. Uh-huh. En die hebben ook indirect baten bij goede prestaties van de Rode Duivels, want die hebben daar ook in die 4-jaar-cyclus mee in geïnvesteerd.
2: Ja,
3: bijvoorbeeld Zalando is nu 1,5 week geleden toegetreden tot de kopgroep van 4 belangrijkste partners en die hebben meegetekend tot 2030. Stel nu dat de Rode Duivels zich zoals Italië niet zouden gekwalificeerd hebben voor, ben ik veel minder zeker dat die Zalando-deal zou doorgegaan zijn.
2: Tuurlijk.
3: Dus er hangt heel veel business en economie rond zo'n kwalificatie voor een WK.
2: Alright, amai, dat is helder. Dus de boekhouder supportert niet alleen voor het sportieve, die supportert ook voor de portemonnee van de voetbalbond. Zoveel is
3: duidelijk.
0: Ja.
2: Alright, helder.
0: Goed, bedankt Wim Lagay dat we u daarover even mochten bellen. U bent sporteconoom aan de KU Leuven. Zometeen, na 10 uur, is er Compagnie Merkpoel met Linde. En dan was dit de laatste. Zijn er nog vragen van dit seizoen? We hebben de vraag beantwoord. Wat heeft de kerk tegen vrouwen?
2: Mm-hmm.
0: Niks per se, maar ze mogen toch nog niet gewijd worden?
2: Nee, dat mag nog niet.
0: Wat is een datacenter? Daar werken wel degelijk mensen ook fysiek. Hoe win je een oorlog? Tegenwoordig dat is moeilijk, want dat is niet meer bepaald door een slagveld. En de Rode Duivels op het WK kan winst opleveren. Fijn weekend.
4: Kleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. 3 dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ-sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via kleurcafé.be. Samen met Radio 1. Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
5: Wanneer zijn we er geweest in?
6: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
5: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
6: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
5: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
6: Een oorlog die een zware tol eist.
7: So you lost your limbs.
5: Ja.
6: En die een hele generatie tekent.
8: Every flag represents a fallen soldier.
5: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
6: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: K.
9: Caraïbisch blauw.
10: Of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
13: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
14: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
13: U heeft toch geen binge-probleem?
14: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
13: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
15: Go Yellow!
16: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
17: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
18: Monetes, 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
17: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten.
18: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
17: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
19: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
20: Wiener Berger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
21: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
20: Wienerberger.
21: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
22: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
23: Oh, mijn kind.
24: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
25: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
22: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
24: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
22: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
26: In februari 2027 keert het Bizarre Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Cette Danse Grecque en Bizarre et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
27: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
28: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
15: Go Yellow!
13: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
22: Dus ook voor klanten?
13: Yep. Go for info naar telenet.be.
29: Heb ik vandaag 5 keer nagedacht over mijn outfit of the day? Jazeker, want we zitten op het Antwerp Fashion Festival en de modelat ligt hoog. Alles over Antwerpse mode vroeger en nu, straks in de compagnie.
30: VRT Radio 1.
31: Alles begint bij luisteren.
32: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Werkgeversorganisatie Unizo is blij met het groeiend aantal flexijobs. Vorig jaar hadden meer dan 260.000 Belgen een flexijob bovenop hun pensioen of vaste baan. Dat is 14% meer dan het jaar voordien. En 1 op de 8 bedrijven die met flexijobs werken hebben geen vast personeel. Maar flexies komen niet in de plaats van vaste werknemers, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
33: 83% van de flexijobbers combineert flexiewerk met een voltijdse job.
0: Dus die mensen stappen niet uit de voltijdse arbeidsmarkt om flexijobs te beginnen doen. Ze doen er gewoon extra uren bovenop. Flexijobs zijn een fiscaal voordelig systeem en daar moet je altijd mee opletten. En we begrijpen ook zeker de bezorgdheid dat vaste jobs niet onder druk mogen komen te staan. Maar dat is in dit geval ook wel echt niet het geval.
32: Vanaf volgende maand wordt het systeem van de flexijobs uitgebreid naar alle sectoren. Arbeidseconoom Yves Marx van de UU Antwerpen vreest dat dat wel ten koste zal gaan van vaste werknemers.
1: Dat schiet het doel voorbij. Het woord zichzelf, flexijobs dienen voor een flexibele inzet van arbeid. Maar als men dat nu uitbreidt naar sectoren waar minder nood is aan flexibiliteit, waar ook flexijobbers worden ingezet voor, zeg, administratieve taken, dan schiet het stelsel zijn doel totaal voorbij.
32: Nieuwe Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon hebben vannacht aan zeker 7 mensen het leven gekost, dat zegt de civiele bescherming in Libanon. Vooral de havenstad Tyrus lag onder vuur. In de buurt van het ziekenhuis daar vielen 4 doden. Ook gisteren verloren 8 mensen in Zuid-Libanon het leven bij Israëlische aanvallen. De inwoners van 3 dorpen ten zuiden van de hoofdstad Beirut hebben van Israël vanmorgen de raad gekregen om hun huis te verlaten, omdat er een aanval tegen Hezbollah op komst is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor 9 miljard dollar steun aan Oekraïne goedgekeurd. Het was een voorstel van de democratische oppositie, maar 18 republikeinen stemden met hen mee. Het huis spreekt ook expliciet zijn steun uit aan de NAVO. De stemming wordt gezien als kritiek op president Trump, die veel minder de kant van Oekraïne kiest in de oorlog tegen Rusland en ook geregeld uithaalt naar de NAVO. Het is al de 2e dag op rij dat het huis tegen de president ingaat. Eerder werd een resolutie goedgekeurd die stelt dat de oorlog in Iran moet stoppen. Het weer. Eerst nog vaak zwaar bewolkt met geleidelijk buien. Na de middag opklaringen vanuit het westen tot 19 graden. Morgen begint droog, maar na de middag opnieuw regen of buien. Zondag blijft het meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1.
6: Compagnie Merkplein.
7: Een modespecial van de compagnie van op het Antwerp Fashion Festival. We hebben het over de Antwerpse mode van de 80's en vandaag straks zit fashionista Els Keimeulen hier in een ongetwijfeld zeer stijlvolle outfit. Maar ik wil je ook vertellen over de nieuwe podcast van Titus de Voogd en er zit ook een streepje porno bij. Eerst voor zometeen, eerst Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Kravitz, Lenny Kravitz en It's Ain't Over Till It's Over. Goedemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: Compagnie Merkpool.
0: We zitten vanmorgen in Muziekmuseum Vleeshuis. Een van de plekken waar dit weekend het Antwerp Fashion Festival wordt gevierd. We gaan hier de komende twee uur van alles over vertellen. Maar ik ga dat niet alleen doen, want wat is de compagnie zonder compagnie? Kei Meulen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Linde.
0: Hoofdredacteur van Knak Weekend en Feeling. Mag ik jou de Carrie Bradshaw van Antwerpen noemen?
3: Oh, dat vind ik te veel eer, maar dat mag zeker.
0: Mijn favoriete fashionista en geliefd lid van mijn compagnie. Je bent in je nopjes, hè?
3: Oh, ik heb echt het weekend van mijn leven, ja.
0: Het is het Antwerp Fashion Festival dit weekend. Wat gaat er allemaal gebeuren en wat is er al allemaal gebeurd? Want jij bent, gisteren was je al bezig, hè?
3: Ja, gisteren was ik al bezig. Gisteren is het begonnen. Het hoogtepunt was het défilé van Walter van Beirendonk in de Boerentoren. Die helemaal, het was niet klaar, dus wij zaten in beton. 7 verdiepingen naar omhoog, het was fantastisch daar. Het was een soort van verjaardagshow. Al zijn hoogtepunten uit zijn 40-jarige carrière. We hebben die allemaal de revue zien passeren. Indrukwekkend. En er zijn meer dan 100 activiteiten dit weekend die je doorheen de hele stad kan gaan ontdekken.
0: Misschien eerst en vooral, het is een open deur voor een kenner als jij, maar is Antwerpen nog steeds zo'n modestad?
3: Ja, absoluut. De mode leeft hier, op de straat, tussen de mensen, in de winkels, in de academie, in de musea. Dit is echt de modestad, ja, absoluut.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
3: De belangrijkste reden is de waanzinnig sterke academie die we hier hebben. Waar elk jaar opnieuw zeer grote talenten afstuderen. Die talenten die vinden bijna allemaal hun weg naar internationale modehuizen. Dus je moet maar in Parijs of Milaan naar die modehuizen gaan. En dan zit daar wel iemand die aan onze academie heeft gestudeerd. We hebben natuurlijk de 6 die van hier afkomstig zijn. En die eigenlijk Antwerpen finaal op de kaart hebben gezet.
0: Ja, die Antwerpen. De 6, daar gaan we het zeker nog over moeten hebben vanmorgen. Er is ook een speciale expo, hè, rond die Antwerpse 6 dit weekend. Of niet dit weekend, eigenlijk al een tijdje en nog een tijdje.
3: Ja, de expo loopt al even, maar loopt toch wel even door. Het is zeer de moeite. Het is echt een terugblik op al het prachtige werk dat de 6 hebben gedaan in het Antwerpse Modemuseum. Dus elke designer heeft er zijn eigen installatie, zijn eigen wereld eigenlijk gerecreëerd. Dus je wandelt van de ene wereld in de andere. En je ziet ook hoe verschillend ze zijn in die expo. Want ze worden samengenomen, maar het zijn eigenlijk 6 individuen.
0: Ja, want als mensen niet kunnen volgen, welke 6? Dan hebben we het over de 6 van Antwerpen.
3: Dan hebben we het over de 6 van Antwerpen.
0: Maar ik ben benieuwd hoe ver ik zelf kom. Maar
3: je kan het.
0: Anne de Meulemeester, Dirk Bickenbergs, Wim van Sanen.
3: Dirk van Sanen.
0: Oh, sorry. Dries van Noten.
3: Dries van Noten.
0: Ik mis nog een vrouw en nog een man. En natuurlijk Walter van Beirendonk.
3: En Marina J. Marina J. die net overleden was. Ze heeft het nog mee kunnen opstarten. Toen de expo opende was ze helaas net overleden. Maar ook haar wereld is een prachtige inkijk. Bijna letterlijk in haar huis. Je staat voor zo'n raampje. En dan kan je bij haar binnenkijken. Je ziet een bureautje. Je ziet kleren hangen. En het is nu nog mooier om naar te kijken.
0: Ja, je vertelt het en jouw ogen fonkelen. Ja. Het is duidelijk dat die expo wel indruk heeft gemaakt op jou. Dat festival, waarom ben je daar zo opgetogen over?
3: Nu, het is geen Fashion Week. Ik ga al heel mijn carrière naar Fashion Weeks en die zijn fantastisch. Mm-hmm. Maar die zijn voor de insider. En die zijn daardoor een beetje elitair en een beetje highbrow. En de gewone mens, zal ik maar zeggen, komt daar niet binnen. Dat is voor inkopers en voor pers. En dit is eigenlijk een festival met alle leuke aspecten van een festival. Het is voor iedereen. En het is leuk om aan de gewone mensen die niet dagelijks met kleren en met mode bezig zijn, te tonen dat het allemaal niet zo ingewikkeld is, niet zo moeilijk en eigenlijk ook niet zo ver van hun bed.
0: Is dat nodig om die mode naar de mensen te brengen?
3: Ja, ik denk dat toch af en toe wel. Want mensen vinden het toch wel spannend om in die modewereld binnen te komen. De drempel is soms hoog. Oeh, wat moet ik aandoen? Mm-hmm. Ik moet met Els gaan praten. Ik ben zenuwachtig over mijn schoenen.
0: Ik ga niet liegen. Ik heb misschien vanmorgen ook wel 5 keer van outfit gewisseld. Ik heb iets creatief geprobeerd met een leuke foulard. Maar ik heb gezegd, nee, ik ga het gewoon niet proberen. Ik ga voor basic. Ik heb gewoon een hemdje aangedaan.
3: Het is heel mooi.
0: Hoe
3: vinden. Maar, dus al die stress is helemaal nergens voor nodig. En dit festival toont dat het allemaal gewone mannen en vrouwen zijn die achter de schermen heel hard aan prachtige kleren werken. En je kan komen voelen en je kan komen ruiken en je kan naar installaties kijken. Het is gewoon voor iedereen en dat maakt dit festival zo bijzonder.
0: Ja, ook hier bijvoorbeeld, hè, op de plek
3: ook hier,
0: waar, ja, waar we nu zitten, want straks verwelkomen we hier Jan-Jan van Essen. Het is hier in Muziekmuseum Vleeshuis dat we zitten. Tussen zijn schitterende creaties gaan we het straks nog over hebben. Wat zijn drie andere plekken waar jij dit weekend sowieso nog zegt, daar moet je eigenlijk eens passeren?
3: Ik ga zelf passeren bij Sophie van de Velde, die een kunstgalerij heeft, mm-hmm, op het Zuid. En daar gaat Walter van Beirendonk, die dus gisteren een spectaculaire show heeft georganiseerd, zijn tekeningen exposeren. Want aan zo'n ontwerp gaan schetsen vooraf.
0: Tuurlijk, daar
3: en
0: begint het.
3: Die kunnen je gaan bekijken bij Sophie van de Velde.
0: Oké. Okay.
3: Ik denk dat dat zeer de moeite waard is.
0: Goed.
3: Er is de Academieshow. Die is deze avond en morgenavond in de Waagnatie.
0: Oh, ja.
3: Daar staat de nieuwe generatie klaar. Het is ook dit jaar een bijzonder jaar, want het is een zeer internationale school, onze, mm-hmm, Royal Academy, met studenten van over de hele wereld. Maar dit jaar studeren er uitzonderlijk veel Belgen af, 6, en 3 daarvan zijn Antwerpenaars. Dus het is duidelijk dat de nieuwe generatie klaar zit.
0: Ja, dat wou ik je sowieso ook vragen. Hoe zit het met die nieuwe generatie?
3: Ja, we hebben een fantastische nieuwe generatie nu. We hebben 3 vrouwen die uitzonderlijk goed bezig zijn. Meryl Rogge, Marie-Adam Leenaerts en Julie Kegels.
0: Mm-hmm.
3: Die zijn heel verschillend hoor. Ik noem ze nu in één adem, maar het is niet de nieuwe 3 of zo. Het zijn gewoon 3 vrouwen die het internationaal zeer, zeer, zeer goed doen. Maar dus ja, straks studeren er 16 masterstudenten af, waarvan 6 mensen uit België.
0: Het is wel spannend, kan ik me voorstellen.
3: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog heel weinig gezien. Dus het is voor mij ook een verrassing. Dus,
0: ja. Kan je daar zomaar binnenwandelen? Kan ik, als ik zeg van, oh ja, dat wil ik nu wel eens vanavond zien?
3: Je kan daar tickets voor kopen.
0: Okay.
3: Ik heb alleen geen idee
0: of
3: er nog zijn. Maar je kan daar wel naartoe gaan.
0: Oké, ja, goed. En dan hoorde ik jou ook nog daarnet zeggen dat de show van Christian Wijnands, ja, dat je daar ook zeker naartoe gaat.
3: Die is op zaterdag namiddag, mm-hmm, in het provinciehuis in Antwerpen. En ik ben een grote fan van Christian Wijnands al heel lang. Omdat hij hele draagbare kledij maakt die ook altijd vrolijk is. Veel print, veel kleur. Ik hou daar wel van. En hij showt normaal gezien in Parijs. Maar dit keer dus de herfstcollectie voor volgend seizoen gewoon in Antwerpen, wat best wel spectaculair is.
0: Ja, en daar wil jij bij zijn natuurlijk.
3: En daar wil ik bij zijn.
0: Ja. Lieve Els, blijf zitten, want dus straks verwelkomen we samen Jan-Jan van Essen, Belgisch ontwerper, tussen wiens creaties we hier zitten kijken naar uit om met hem te spreken. Misschien nog één klein vraagje voor jou, Els. Zet geen pornomens? Dat wou ik jou vragen.
3: Het is wel een indiscrete vraag.
0: Ja, ik weet het, maar het is omdat we het er straks
3: zit hier voor de kleren en dan doen we die uit.
0: Geen zorgen. Je hoeft er niet op te antwoorden.
3: Okay, nee.
0: We gaan het er straks over hebben na Courtney Barnett.

0: Gabriel Rios en Broad Daylight. Er is wat verkeersinformatie. Naar Antwerpen gaat het traag op de E19. 25 minuten file van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring verlies je 10 minuten richting Gent. Van Antwerpen Noord tot voorbij Merksem. De weg is daar wel vrij. En richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel wat aanschuiven bij Zaventem. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. We gaan het over porno hebben, maar niet gaan lopen als dat je ding niet is. Want de film waarover we het gaan hebben heb ik zelf gisteren bekeken. En ik vond die ontzettend mooi. Op dit moment in de cinema de film Truly Naked. Opvallende film over de jonge Alec. Een zachte, introverte tiener die, oh ja, ook de zoon is van een porno-producer. En dus wordt Alec gevraagd om mee te klussen in de familiezaak. Truly Naked, dus niet de meest alledaagse setting, zo'n pornoset. En dus een film die er toch tussenuit springt. Vanmorgen in de compagnie Els Keimeulen, hoofdredacteur van Feeling en Knak Focus en Gigi Max, is er ook bij komen zitten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie waren daarnet al aan het keuvelen over mode, het vakgebied van jou, ja. Els. Nu gaan we het hebben over porno en dat is jouw ding, lieve Gigi. Jij studeerde theater en film, maar je bent zelf ook adult content creator.
2: Alphabet. Your mobility made easy.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Radio 1, live.
3: En van het meisje dat hij ontmoet heeft.
4: Ja, want daar verandert het allemaal. Hè?
3: Inderdaad.
4: Met zij die in zijn leven binnen wandelt. Ja. En hij die plots geconfronteerd wordt met gevoelens waar hij zich precies toch niet aan had verwacht. Of dingen die hij anders had ingeschat.
3: En intimiteit ook gewoon. Want laten we eerlijk zijn, in de meest alledaagse mainstream porn is intimiteit eigenlijk niet vaak van toepassing, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En hij kent dat dus eigenlijk ook niet.
4: Nee, hij kent intimiteit door van te kijken door die lens natuurlijk, ja. Waar hij porno-scène na porno-scène capteert. Wat doet dat met hem? Hoe beleeft hij intimiteit of hoe denkt hij daarover na?
3: Goh, ik denk dat hij... Het is zeer alienating voor hem, denk ik, om eigenlijk echte intimiteit te ontdekken. In iemand zijn ogen kijken, zelf gewoon kussen, gewoon strelen en dergelijke. Dat zijn allemaal duidelijk zeer nieuwe elementen voor hem.
4: Ja, ik heb me ook die hij niet ziet door zijn lens. Hè. Hij ziet de gekste dingen,
3: absoluut.
4: De gekste poses, de zotste manieren van hoe je lichaamsdelen tentoon kan spreiden.
3: Ja.
4: Maar een tedere kus, dat zit er niet echt in,
3: dat
4: natuurlijk.
3: Zit er niet in, nee. En ik kan me ook inbeelden dat iemand die werkt in de porno-industrie, want dat is dan ook eigenlijk het geval bij hem dan, ook al is hij zo jong, wordt hij waarschijnlijk heel zelden geconfronteerd met andere porno, omdat je na een tijd, je zoekt dat ook niet meer op, want dat is een job, dus je hebt daar geen drang meer naar. Dus hij zal ook vaak niet veel andere dingen zien dan wat hij ziet van zijn papa.
4: Ja.
3: Dus ik durf me wel in te beelden dat het gewoon allemaal voor hem eigenlijk tussen haakjes nieuw is.
4: Ja.
3: Ondanks zijn 16, 17-jarige leeftijd. Ik weet niet hoe oud hij precies moet zijn in de film. Dat wordt niet gezegd, denk ik.
4: Je zegt het, de film gaat over die dualiteit.
3: Ja.
4: Tussen die harde pornowereld en die tederheid. In de film voel je dat contrast. Wat heeft dat met jou gedaan, dat contrast? Wat vond je van de film eigenlijk?
3: Ik vond de film eigenlijk heel mooi, heel pakkend. Ik vond dat de acteurs ook heel goed speelden. Weten dat voor de meeste acteurs het een eerste keer was. Dus, ja. Ook Alyssa Savage. Zij is een echte pornoactrice en content creator. En ik ben eigenlijk heel blij te weten dat Muriel met haar hand in hand is gegaan. Om het maken van die film. Ik denk dat dat ook belangrijk is uiteindelijk. Als je over zo'n sensitive topic een film maakt, om toch wel ergens de juiste research te doen en met de juiste mensen samen te werken. En dus op veel momenten wordt de realiteit echt wel zo getoond. Dus heel veel dingen die je ziet in de film van tijdens de porno-scènes en wat er gebeurt na en rond die porno-scènes is heel echt. Dat kan ik zelf dan ook beamen. En dus ik vond dat heel verfrissend. Ik vond het heel fijn om te zien dat ze inderdaad contracten moeten invullen en documenten moeten invullen en dergelijke, want dat moeten wij ook altijd doen. Mm-hmm. Of één keer dat de scène gedaan is, die camera stopt met draaien en we nemen meteen onze telefoon om nog een selfie snel te nemen van hoe we eruit zien net na de scène, want dat gaat dan goed werken op de socials en dergelijke. Dus
4: dat,
3: die, ja, al die
4: dat
3: dingen...
4: Was allemaal wel realistisch.
3: Ja, en dat kan eigenlijk heel shocking of ruw lijken of zo voor een publiek, maar ik kan wel echt beamen dat het er zo aan toe gaat.
4: Ja, dat is jouw job.
3: Inderdaad, en dat vond ik dus verfrissend. Ook het feit dat die vader er heel vaak op hamert, it's just business, it's just business, it's just work. En je kan ook effectief zien dat die man eigenlijk werkt. Je ziet echt in de film dat die man tijdens die porno-scènes is gewoon een performance. Is gewoon, hij is aan het acteren. Er is geen liefde, er is geen echt plezier of dergelijke. En nog eens, heel verfrissend dat je dat eindelijk ook eens kan tonen, vind ik, aan een breder publiek. Want heel veel mensen vragen mij constant van, geniet jij daar dan echt van, Gigi? En dan is van, yes,
4: it's my job.
3: It's just my job. Dus dat vond ik eigenlijk heel fijn.
4: Ja, wat de film aanraakt, hoe jongeren door porno, elk in deze nu wel van heel dichtbij,
3: ja,
4: naar liefde en intimiteit kijken, raakt de film daarmee een werkelijk probleem aan, vroeg ik mij af. Ik kijk even naar jou, Els. Je hebt twee tieners in huis, dus zij en hun vrienden passeren zeker en vast wel eens jouw huis en jouw leven. Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ik moet zeggen, het is van mij altijd al wel een bezorgdheid geweest. Die kinderen kijken porno ongetwijfeld. Ik onderdruk de drang om hun browsergeschiedenis te checken.

0: Maar ik bedoel, ik maak mij weinig illusies. En ik heb mij wel altijd afgevraagd of ze daardoor een realistisch beeld mee krijgen van seks, van relaties, van hoe omgaan met een partner. Want als ze naar een bepaald soort porno kijken, ja, dan daar zit geen intimiteit in en daar zit geen liefde in en geen conversaties zitten daarin en geen humor, lachen tussen de seks. Ja. Dus ik denk dat dit een waardevolle film is om aan jongeren te tonen van oké, je kijkt naar een bepaald soort porno, maar dat is niet de realiteit. Mm-hmm. En je hoeft dus ook niet ongelukkig te zijn als jouw lief bepaalde dingen uit de film niet doet of niet wil doen. Daardoor denk ik dat het een film is die mijn kinderen misschien wel moeten gaan kijken.
1: Ja, hoe denk jij over jongeren en porno, Gigi? Ben je daarmee bezig dat jonge kinderen of jongeren, laten we hopen jongeren, dat die naar jouw werk kijken en misschien wel een bepaald idee krijgen van ah ja, dat is dan seks. Terwijl dat vaak dingen zijn die misschien niet echt in een slaapkamer gebeuren.
2: Ja, het is voor mij heel dubbel natuurlijk, want als ik het eigenlijk heel straight moet bekijken, mag ik dat eigenlijk niet doen. Ik maak enkel en alleen adult content. Mm-hmm. Ik maak enkel en alleen porno voor volwassenen. Mm-hmm. Dus ik mag ook eigenlijk niet verder kijken dan het idee van kinderen gaan naar mijn porno kijken, want technisch gezien zou dat niet mogen.
1: Nee, maar je bent natuurlijk ook niet naïef, hè?
2: Absoluut. Dus ik weet zelf ook dat ik er zelf mee begonnen ben met het kijken naar porno rond mijn 13, 14 jaar mm-hmm. of iets in die aard. Ben ik daar heel slecht uitgekomen? Nee, ik heb daar onlangs nog eens over nagedacht. Ik denk dat ik wel heel snel die blik had van ik weet wel dat dit niet echt is of zo. Mm-hmm. En ik kan misschien kan ik dat danken aan het feit dat ik ook heel veel film heb geconsumeerd. En ik vind in het algemeen in cinema wordt intimiteit soms wel heel mooi naar voren gebracht en getoond. En hoe liefde eruit kan zien. En hoe twee individuen beginnen te kussen en te knuffelen in een bed of zo. Dus mm-hmm. kan je dan wel merken als jongere van oké, seks is misschien niet per se al die porno die je ziet in die beelden. Maar het is inderdaad, vooral vandaag de dag met al die social media, met die doorkliklinken, Snapchat, Telegram. Het is vrij eng eigenlijk hoe snel jongeren vandaag de dag geconfronteerd kunnen worden aan die beelden. En dus daarom denk ik dat er echt wel ergens een taak ligt bij ouders om echt te kunnen zeggen aan hun kinderen van kijk, er gaat een moment komen waar je waarschijnlijk geconfronteerd wordt met zulke beelden. En dat je als ouder kan uitleggen van dit is niet wat liefde is, dit is niet wat intimiteit is. En dat gesprek hebben is voor mij heel belangrijk. Want uiteindelijk vind ik het een beetje te gemakkelijk om sommige ouders hebben het gevoel dat ze gewoon de opvoeding van hun kinderen omtrent seks in de handen kunnen laten van die porno. Maar dat is onze taak niet.
1: Nee.
2: Wij maken adult creation ja. content. Wij maken geen porno om kinderen op te voeden. Dat is niet wat wij doen. Dus het is belangrijk wel dat er iemand daartussenin, een leerkracht, een ouder, een tante, ik weet het niet, een goed gesprek kan hebben met die kinderen om even te zeggen van kijk, wat jij bekijkt is eigenlijk niet voor jou gemaakt.
1: Nee, en het is ook niet echt. Het is zoals kijken naar een science fiction film. Daar zijn bepaalde regels van de gekkigheid die daar gebeurt. Ja. En zo is dat in een pornofilm
2: inderdaad.
1: Misschien ook. Kan deze film helpen? Zou jij als ouder jouw kinderen naar deze film sturen?
2: Ik zou zeker wel mijn kinderen naar zo'n film laten kijken. Ik weet ook welke films ik zelf heb gekeken als jongere of zo. Welke dingen ik heb gezien. Er is een andere film dat vrij harsh is over de realiteit. Dat heet 13. Gaat over 13, 14-jarige meisjes die heel snel aan drugs en zo beginnen. Ik heb die zelf ook gezien toen ik 12 of 13 jaar was of zo. Maar weer eens, eye-opening heeft echt wel getoond wat drugs met je kan doen en zo. Ik las boeken zoals die van Dirk Brakke, Het Uur Nul.
1: Ja.
2: Een vlieg op de muur. Ja. Al die dingen. Ik was 12 of 13 of
1: series
2: zo.
1: Series als Sex Education.
2: Ja, absoluut. Dus dat zijn allemaal dingen die dan misschien wat eye-opening zijn en die kinderen misschien een juiste kant kunnen tonen van wat seks en intimiteit precies is. Maar ik blijf er wel bij. Media kan niet het enige kanaal zijn om die informatie mee te geven aan je kinderen. Daar kan je niet op rekenen.
1: Nee, vind ik. Een goed gesprek aan de keukentafel. Stuur je kinderen naar die Truly Naked. Ik zou wel niet meegaan, persoonlijk. Want ik heb ook de film gezien. Ik denk dat jongeren dat sowieso cringe gaan vinden. Om met hun ouders die film te gaan
2: zien.
1: Sowieso. Lieve Gigi, dank je wel om voor ons te kijken naar Truly Naked. En langs te komen in de studio. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Dank je voor de uitnodiging.
1: En we gaan luisteren naar Prince met Cream.
2: Dank je.

0: Prince en Cream. Deze week namen we afscheid van zangeres en mediafiguur Margriet Hermans. De vrouw die op haar luide, goedlachse manier heel Vlaanderen inpakte. Ze was eerlijk, durfde iets te zeggen en leerde veel mensen kennismaken met het concept bom, want ze was bewust ongehuwde moeder van Céline. Schrijfster en actrice Leen den Dievel leerde Margriet kennen op de opnames van De Zoete Inval bij Radio 2. Zij schreef dit afscheidsbriefje.
1: Margriet, je was het neusje van de zalm. Je was de crème de la crème. Je schopte wel eens tegen een scheen. Nooit gemeen en altijd kalm. Je had noten op je zang. We hoorden je van ver. Je was van niks bang. Voor altijd een ster. Maar niks van lekker blijven hangen. Nee, nee. De voeten stevig op de grond. En maar lachen, lachen, lachen. En vallen op die volle kont. Ieder kon je horen. Tot in de diepste krochten. Je zei wel eens... Ken je mijn dochter? Want bij jou geen zoete inval. Privé was privé. Oké, je was een bom. En bij elk pittig verhaal stak je van wal. Maar vooral riep je... Kom, kom dat zien. Die nachtegaal daar, dat is ons Céline. Want dat je een mama was, dat moest je weten. Een vast onderwerp. Want voor je dochter, je evenbeeld gescheten, liep je over van liefde, maar was je ook scherp. Ja, Margriet, wij zullen je missen. En ja, er is er geen één zoals u. Edoch, zij mist je het meest vanaf nu. Maar maak je geen zorgen. Ze zal nooit meer verdwalen. Want morgen, Margriet, jij romig pak moederboter, roep jij met gebalde vuist in een veld vol rozen, bovenuitstekend en onterluidst. Céline, draag jij mijn naam maar verder. Want ik ben dan wel een Margriet, een Hermans. Vergeet je niet.

0: Margriet Hermans en haar Céline en Leven voor elkaar. Goedemorgen, welkom in de compagnie. Ik zit hier vandaag in het lieftallige gezelschap van Els Keimeulen, hoofdredactrice van Feeling en Weekendknak, in Muziekmuseum Vleeshuis tussen de geschiedenis. Het is een speciale plek, hè, Els?
1: Het is een heel bijzondere plek. Het is, hier hangt een heel gewijde, ingetogen sfeer. Ja.
0: Pand gebouwd in de 16e eeuw als gildenhuis voor de Antwerpse slagers. Later werd hier wijn opgeslagen. Het was even een museum voor toegepaste kunst. En nu kan je hier de collectie historische muziekinstrumenten van het Antwerpse conservatorium bekijken. Dat zijn dan trommels, clavicymbals, trommels. Mijn computer staat hier op een pianokruk. En toch, vandaag, en speciaal voor het Antwerp Fashion Festival, is dit historische gebouw onder handen genomen en aangekleed, zou ik in deze zelfs durven zeggen, door modeontwerper Jan-Jan van Essen. Dag Jan-Jan.
2: Hallo.
0: Verrassende plek, moet ik zeggen. Misschien had ik gedacht dat je voor, ik weet het niet, een modernere of iets wat hippere plek zou kiezen om jouw ding mee te doen.
2: Goh, ja, het was, we waren nog wel op zoek naar iets heel industrieel of wel iets met een sfeer die er al in zat. En het was eigenlijk grappig toen ik dit zag. Het was, we hebben ooit een show gegeven in Firenze in een slaapzaal van een klooster.
0: Uh-huh.
2: En eigenlijk is het heel gelijkaardig.
0: Ja.
2: Zo precies, het wordt een beetje onze huisstijl.
0: Oké. Wat krijgen we hier in deze ruimte te zien van jou?
2: Ik heb de expositie Soil, Carried by Currents genoemd, opgedragen aan de huidige wintercollectie, die ook uh-huh. Soil heet. En Soil zal ook ons, is vanaf nu eigenlijk een soort artisanaal label binnen de collectie. En we hadden in het kader daarvan een film gemaakt in Japan, die eigenlijk de main piece van deze exhibition is. En dan nog een aantal kledingstukken uit die collectie.
0: Ja, hier staan,
2: dus het is een combinatie van een film gemaakt door Rami Moharam Fouad en een paar silhouetten van onze hand.
0: Hele mooie silhouetten, moet ik wel zeggen. Els Keimeulen, jou moest ik Jan-Jan niet leren kennen natuurlijk.
1: Nee.
0: Hoe zou jij hem en zijn werk aan onze luisteraars willen voorstellen?
1: Jan-Jan is een Antwerpse modeontwerper,
0: uh-huh.
1: Afgestudeerd ook aan de academie hier. En de locatie is eigenlijk perfect, want ik vind zijn kleren ook altijd heel verstild, ingetogen. Ze eisen eigenlijk helemaal niet de aandacht op. Ze zijn wel heel aanwezig, maar zonder te schreeuwen.
0: Uh-huh.
1: Het zijn ook kledingstukken, je kan ze dus hier komen bekijken, die het lichaam niet op geen enkele manier beperken. Het vloeit allemaal mooi en het is een soort van cocon, een soort van omhulsel. Zeg mij, Jan-Jan, als ik dingen zeg
2: helemaal mee eens,
1: die helemaal verkeerd zijn.
2: Nee.
1: Het is een soort van, ja, een soort van warm omhulsel,
0: ja,
1: waarin je kan aankleden.
0: Het ziet er huiselijk uit of zo. En toch extreem elegant.
1: Ja, het is heel elegant. En Jan-Jan is ook geïnspireerd door de Japanse esthetiek? Of?
2: Ja, onder andere. Er is het een, ja, al mijn stoffen komen bijna uit Japan.
1: Ja.
2: Dus
1: mm-hmm.
2: Je voelt dat sowieso. Maar het is eerder de, ik hou waar culturen samenkomen en waar je verschillende door, moet ik het zeggen, de gelijkenissen tussen verschillende momenten.
0: De deelverzameling.
2: Ja, exact niet.
0: Ja. Ja.
2: En ja, dat zie je hier. Het is natuurlijk een wintercollectie, dus het is extra knus. Zeker hoe dat we hier nu in de zomer bij zitten.
1: Ja.
2: Maar, ja. Maar wat je zegt is allemaal waar.
1: Dank u. Het is zeer
0: goed
1: mooi.
0: Omschreven.
1: Het is echt waar, zeer mooi. Het zijn zeer mooie kleuren allemaal.
0: Jan-Jan, het is Antwerp Fashion Festival.
2: Mm-hmm.
0: Hoera.
2: Ja.
0: Hoe ga jij het vieren buiten dan hier deze...
2: Ja, met deze expositie natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Zondag hebben we nog een fijn concert van de Joachim Badenhorst en Bert Kools van Granvat, die de soundtrack hebben gedaan. Die gaan een live interpretatie van de soundtrack doen, denk
0: okay.
2: ik. Oké. Dus dat wordt een soort afsluitmoment. En daarna gaan we met ons team eten.
0: Ja, geniet ervan. We hadden het net al over ja, Antwerpen als modestad. Wat maakt die in jou los? Want jij bent ook hier afgestudeerd. Wat doet die modestad voor jou?
2: Ja, dat is echt mijn thuisstad. Ik ben hier geboren en getogen. Dus het is moeilijk om er een objectief oordeel over te vellen. Maar het is gewoon waar ik vanuit werk en waar ik vanuit bestaat bijna. Ik ben in de mode gekomen door de Antwerpse mode. En
1: ja, je bent een kind van de jaren 80, geboren in 1980. We hadden het net over de Antwerpse 6. Dat heb jij dus ook wel echt meegemaakt. De periode dat zij furoren maakten, dat heb jij zien gebeuren als jongere.
2: Onbewust natuurlijk, ergens een stuk. De 6 zijn afgestudeerd in 81 en in 80, in twee shiften. Dus het is echt een, met de paplepel erin gekomen. Het is altijd rond mij geweest, die sfeer, mijn werk is iets dat mij altijd is, dat altijd heel dicht bij mij heeft gestaan.
1: Ja, hoe hebben zij jou geïnspireerd?
2: Vooral door hun eigenheid en hun, je kan die bijna niet op één lijn zetten, maar toch is er een heel duidelijke rode draad en dat denk ik dat de eigenheid en de individuele input is.
1: Ja, jij ontwerpt exclusieve herenkleding. Hoe is het met een goed geklede man in Vlaanderen? Is dat een moeilijker publiek dan vrouwen, vraag ik mij af?
2: Ten eerste zie ik het niet als herenkleding. Hier zie je trouwens een vrouw in de kleding. Ja. Ik zeg altijd, het is kleding voor mensen. Ik zie het niet als beperkt tot één gender of daar ben ik niet zo mee bezig. Maar het is inderdaad wel zo dat de Europese man, niet zozeer de Belgische, maar voor ons was Europa de traagste, of daar heb ik het hardst aan moeten trekken, om zo te zeggen.
1: Wat was het probleem met die Europese man? Het
2: probleem weet ik niet, maar ze zijn nogal conservatief soms.
1: Ja, ze zijn misschien niet echt out there. Hoe kijk jij daar naar, Els?
3: Waar begin ik over de Europese man? ik denk, mode heeft heel lang helemaal niet op de radar gestaan bij mannen in Europa. Misschien Italië als uitzondering, die Italiaanse man.
2: Londen ook wel, denk ik.
3: Staat er misschien wel, en dan de gentleman in Londen. Maar in het algemeen doen mannen het bovenste kledingstuk uit het schap aan. Hè?
1: Ja.
3: En dan gooien ze in de was en dan neemt ze dat terug van boven van het schap. Dus wij merken dat ook bij onze bladen. Mannenmode wordt dan vaak, krijgen we vaak reacties van, maar dat is zo raar en dat is zo moeilijk. Mannen moet je echt een beetje een duwtje geven. En het komt wel stilaan.
2: Ja, ik denk.
3: Het is wel aan het verschuiven. Ik denk ook omdat er een aantal grotere ketens beter zijn gaan produceren voor mannen. En niet zo allemaal dezelfde types broeken en hemden. Maar het is moeilijker dan bij vrouwen. Die durven meer. En die zijn denk ik ook meer in tune met hun innerlijke zelf. En die leggen er meer zelfexpressie in, denk ik.
1: Ja, de mannen en dames, excuses, en mensen waar jij kleding voor maakt, Jan, moeten, daar moeten we heel eerlijk in zijn, ook wel mensen zijn met een ietsje diepere portemonnee. Mag ik dat zeggen? Het is duurder dan wat je uiteraard in een keten vindt.
2: Dat is zeker. Dat is ook een andere manier van werken. Een andere schaal, ander product, andere grondstoffen. Ik werk met heel hoogwaardige stoffen. Heel kleinschalig geproduceerd in kleine ateliers en fabrieken. Dus dan krijg je dat al wel een stuk. En ja, we hebben niet het voordeel van het volume natuurlijk. Je kan dat bijna niet vergelijken. De high street ketens en de kleinere ontwerpersmerken, zou ik maar zeggen. Dus dat is zo'n andere manier van werken.
1: Ja, stukken voor het leven ook natuurlijk. Hè?
2: Ja,
3: en je kan elk stuk, je kan bouwen aan een garderobe. Hè? Elk stuk past bij het stuk uit de volgende collectie en de vorige collectie. En dat je denkt, daarom is dit festival ook zo waardevol. Mensen kunnen eens binnenlopen en er nu eens echt aan voelen. Want in sommige boutiques is de drempel misschien te hoog. Hè? Mm-hmm. Ik durf niet in een luxe boutique binnen en die verkopers staan daar al zo heel streng naar mij te kijken. Hier kan je gewoon een keer binnenlopen en zien hoe mooi alles gemaakt is en hoe kwalitatief de stoffen zijn.
1: Kijk, dat is een mooie invitatie. Kom eens langs en voel, maar eerst uw handen wassen. Hè?
2: Ja, wel, maar er zit geen glas rond.
1: Dus het zijn hele mooie stoffen die jij gebruikt hebt. Jan van Essen, dank je wel dat we hier vandaag mogen zitten in jouw modepaviljoen.
2: Zeer welkom. Bijna,
1: op het Antwerp Fashion Festival. Els Keimeulen, jou wens ik een heerlijk weekend en ongetwijfeld tot de volgende keer in de compagnie.
3: Zeer graag, Linde. Dank je wel.
1: Doei, dit is Sheryl Crow en All I Wanna Do. Thank you.

0: Zometeen meer mode en muziek. En we ontvangen ook Anne van den Broek, onze Vlaamse grootste ster aan het musical Firmament. Dat is voor zometeen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig.
12: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
15: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
14: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepad-inzamelpunt.
16: Bepad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
15: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
18: Imoscoop!
19: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
18: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
17: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
15: Och, jongens.
17: Dat is wel een held, hè.
20: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
18: Imoscoop, man!
21: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
22: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
23: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
24: Info en voorwaarden op carglass.be.
25: Nu bij Maxizo.
26: Hallo!
25: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
27: VRT Radio 1.
28: Alles begint bij luisteren.
29: Het is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een gedetineerde uit de gevangenis van Brugge is vanmorgen ontsnapt. Dat meldt het laatste nieuws. De man werd voor verzorging naar het AZ Sint-Jan gebracht, maar kon ontkomen. De politie kwam massaal ter plaatse en de man is nog altijd op de vlucht. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen uit het eerste middelbaar, die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het zesde leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen zullen moeten volgen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Zorgcoördinator Sophie Switsers van basisschool De Vuurtoren in Antwerpen legt uit welke vragen daar bijvoorbeeld in zitten.
0: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen? En zo, op basis van die antwoorden, waar wij op de kijkwijzer dan konden scoren, konden wij dan beslissen voor welke kinderen dat wij dan dat wel zouden adviseren om die extra taalondersteuning te geven.
29: Katholiek Onderwijs Vlaanderen schat dat er zo'n 126 fulltime leerkrachten extra nodig zullen zijn om die bijkomende lessen Nederlands in het eerste middelbaar te geven. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar ervoor. Ze vervoerde ook ruim 4% meer reizigers, dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook zijn prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, zegt directeur-generaal Anschoeps.
1: We hebben in april 25 een verhoging gedaan met 18% in de index. Het is een inhaaloperatie omdat we eigenlijk geen indexatie hebben mogen doen in de voorbije jaren. Maar er is ook echt wel een stijging natuurlijk van het aantal reizigers, wat dan toch wel positief is om tot een beter resultaat te komen.
29: De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes voor zwartrijden uitgeschreven. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het contract ging sowieso naar een Belgisch bedrijf, want alleen concurrent Deme maakte nog kans op het contract. En in een Roemeense havenstad aan de Zwarte Zee is een zeedrone ontploft. Er vielen geen gewonden. Twee helikopters van de Roemeense marine speuren nog de haven en de zee nu af op zoek naar andere drones. Het Roemeense ministerie van Defensie zegt dat de drone niet van hen is en dat het een type is dat ook gebruikt wordt in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Vorige week stortte al een drone neer op een gebouw in Roemenië. Toen vielen er twee gewonden. Eerst nog vaak zwaar bewolkt met buien, ook na de middag opklaringen vanuit het westen tot 19 graden. Morgen begint droog, na de middag krijgen we opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en lokaal tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
27: Radio 1.
3: Compagnie Merkpunt.
4: Goedemorgen. Mode, musical en mooie woorden hier vanmorgen in de compagnie. We zitten in Antwerpen om het Antwerp Fashion Festival te vieren. En dan mag Duran Duran niet ontbreken. Girls on Film, welkom. Goedemorgen.

0: Duran Duran en Girls on Film. Goedemorgen, welkom. Dit is de compagnie, jouw wekelijkse date met de verleidelijkste culturele parels. Wij kiezen die zorgvuldig uit en één van die parels zit hier naast mij. Het is één en vele vrouwen tegelijkertijd. Want naast mij zit Asse Boester. Naast mij zit Evita Peron zelf. Naast mij staat Belle van Belle en het Beest. Wendy van Peter Pan. Fiona van Shrek ook wel. Marilyn Monroe. Al die vrouwen in één vrouw. Anne van den Broek. Goedemorgen, goedemiddag bijna.
1: Goedemiddag, ja.
0: Ja, je lacht zo wat verlegen, maar je was het allemaal. Het is maar een greep uit de vele rollen die je speelde. Je bent een van de meest gevierde musicalsterren in ons land. Je acteert en zingt al jaren in de grootste producties. Maar nu heb je jouw bucketlistrol beet. Een hoofdrol die allang op jouw verlanglijstje stond. Welke?
1: De rol van Diana Goodman in Next to Normal.
0: Next to Normal. Wat voor een stuk is dat?
1: Geen bekende titel. Ik zal misschien even vertellen waarover het gaat.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat over een doorsnee gezin. Moeder, vader en twee puberende kinderen. Een meisje en een jongen. En in het verhaal komen ook nog een psychiater en het lief van de dochter in voor. En ogenschijnlijk gaat het over een doodnormaal gezin met alle struggles van een gezin met puberende kinderen.
0: Very normal.
1: Ja, heel herkenbaar. Maar de moeder, die ik dus speel, leidt aan een bipolaire stoornis. En eigenlijk zien we het parcours dat zij aflegt, hoe daarmee om te gaan. En de struggle van het hele gezin, want dat straalt natuurlijk af op iedereen rondom haar. En dat verhaal vertellen we eigenlijk.
0: Klinkt als een pittige rol. Pittiger dan pakweg Assepoester.
1: Zeker en vast.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Maar je glimlacht. Je vindt het duidelijk leuk om je erin te werpen.
1: Oh, maar echt, Linde, het is een cadeau om dat te mogen spelen. Dat is zo'n... Om te beginnen al, die partituur, dat is echt een partituur om u tegen te zeggen. Dat is het strafste wat ik ooit al heb gezongen.
0: Oh, wauw.
1: Dat is echt, dat zit zo ingenieus in elkaar. Dat klinkt allemaal fantastisch. Dat gaat ook bipolair. Daar zit een stevige rockgitaar in. Dat is echt zo, het is een kleine rockmusical. Uh-huh. Dus rockgitaar, een goede drum. Maar ook in de hele de ontroerende scènes en zo zit er dan een cello en een viool. Dus het gaat echt alle kanten op. En we hebben echt goed moeten studeren om die nootjes die op de partituur stonden te leren. Want het is echt... Het zit zo goed in elkaar en het gaat, ja, ik zeg het, alle kanten op. Ook qua spel.
0: Ja, ik ging net zeggen, muzikaal kan je duidelijk alle registers opentrekken. Ja. Maar qua spel, ja, een bipolaire stoornis. Ja. Dan ga je sowieso van de hemel naar de hel in één musical.
1: En je gaat ook langs al die emoties. En het is, dat was mijn oefening van de afgelopen weken. Hoe krijg ik dat verteld? Tot waar laat ik die emotie komen? Want soms liet ik mij dan gaan in een emotie, in het spel. Mm-hmm. En moest ik 2 minuten later een mega straffen uithaal doen in de muziek. Ja, dat krijg je niet gezongen als je strot helemaal gedraaid zit. Dus dat is zowel de oefening en dat blijft de oefening. Want ik denk dat wij geen enkele voorstelling exact dezelfde gaan kunnen spelen.
0: Leuk wel om zo nog eens goed uitgedaagd te worden. In de musical zitten een aantal prachtige solo's voor jou. We gaan even luisteren naar een stukje uit het nummer Ik mis de bergen. Misschien eerst even horen bij jou. Waar gaat dat nummer over?
1: Zij neemt op dat moment een hoop pillen. En die vlakken alles af. En zij mist
0: de pieken en de dalen.
1: Ja.
0: Ja, we gaan luisteren.
2: Radio 1.
0: Dat zijn niet de bergen, voor alle duidelijkheid. Dat is een ander plaatje. Maar als we kunnen, gaan we straks proberen om er nog even naar te luisteren. Even kijken. Ja.

0: Ik verlang al aan om jou aan het werk te zien. Het klinkt heel mooi. Het is een nieuwe musical. Deze Next to Normal. Oh my, wow. Next to Normal van een nieuw musical productiehuis in een gloednieuw theater. Dat is heel veel nieuw na elkaar. Ik voel een frisse wind aan. Klopt dat?
1: Zeker en vast, ja. En KD, het productiehuis, die willen graag, sowieso voor de toekomst ook, maatschappelijk relevante, geëngageerde musicals maken. En een onbekende titel van een onbekend productiehuis in een nieuwe zaal,
0: spannend.
1: Dat is een gedurfde keuze. Maar nu blijkt dat dat de juiste keuze was. Want ja, mensen hebben het zo gesmaakt. Wij zijn echt overladen met superlatieven en sterren. En de mensen willen dit nu echt zien. Dus ja. Dat is ja, echt de juiste keuze geweest. En ik vind het wel goed dat ze zich met die titel echt op de kaart hebben gezet.
0: Ja, ik wil vragen, hoe zit het met de musical in Vlaanderen? Maar goed, dus het publiek zit te wachten.
1: Er is sowieso een heel groot publiek voor musical in Vlaanderen. Vroeger had je in elke gemeente heb je wel een paar toneelgezelschappen. En nu heb je bijna overal ook liefhebberij, musicalgezelschappen. Dus de mensen kennen er ook gewoon heel veel van. Op muziekscholen kan je het ook volgen.
0: Wel, ik ging net zeggen, opleidingen ook. Ik ben onlangs naar mijn nichtje, Lucy, gaan kijken. Die een musical speelde. Dat is haar hobby, musical.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, dus de toekomst is gegarandeerd, Anne. Dat moet jou blij maken.
1: Ja, zeker en vast.
0: Jij zit hier bij ons in toch wel deze stemmige ruimte. We zitten in het Vleeshuis in Antwerpen, waar het Fashion Festival wordt gevierd. Antwerp Fashion Festival. Ga jij daar nog iets van meepakken? Meepikken liever?
1: Goh, ik hoop het, maar ik vrees dat de kans klein is dit weekend. Want wij spelen vanavond, morgen 2 voorstellingen. Zondagmiddag ook een voorstelling. Dus mijn dagen zijn eigenlijk gevuld tot en met zondagavond.
0: Ja.
1: Maar sowieso was ik van plan van nog naar het Modemuseum te gaan. Om naar de Antwerpse 6 te gaan kijken daar.
0: Ja, loopt nog wel even.
1: Ja. Ja,
0: dus daar krijg je nog even de tijd voor. Veel succes en veel plezier met alle schuiven en alle registers die jij de komende tijd gaat mogen opentrekken met die musical Next to Normal als de headliner die je daar speelt, Diana. Dankjewel. Dag Anne van den Broek.
1: Dankjewel.
0: Bye bye.

0: Ao en Cada Vez.
1: Company Merkpoel.
0: Een hele goede morgen. We hebben het over mode vanmorgen. We zitten op het Antwerp Fashion Festival in Antwerpen. En laat ons het even over muziek hebben. Want muzikanten die mode-iconen worden en modeontwerpers die zich dan weer laten inspireren door rock- en popgoden, dat is zo logisch. Dat bestaat al zo lang als ik het weet. De muziek en de modewereld verweven zich met elkaar. En verweven is in deze toch wel een heel erg mooi gekozen woord, vind ik. Goedemorgen, dag Kirsten Lemaire.
2: Dag Linde.
0: Hey, die verweving, als ik het zo mag zeggen, wanneer is dat begonnen?
2: Goh, ik denk dat je daar al heel ver voor moet teruggaan, maar misschien moeten we het niet te ver houden. Mm-hmm. En ik dacht meteen aan zo die jazzcats uit de jaren 20, die hadden zo al mooie pakken aan. Ik denk op een podium staan, zorgt voor je wordt gezien. Artiesten nemen heel graag de vrijheid om dan een statement te maken door zich op een bepaalde manier te kleden. Dat versterkt de muziek, dat vormt een imago. Dus de jazz, daar is het een beetje begonnen. Als we dan een kleine sprong maken naar de jaren 50, dan heb je die modcultuur van de Britse jeugd die begon. Dan kwamen de Beatles, eerst in hun pakken die ook plots door de jeugd werden gedragen. Daarna werd het een pak uitbundiger en kleurrijker, een beetje bohemien. En dat evolueerde echt heel mooi mee met de muziek die ze dan maakten. Op het moment dat je die Indische invloeden in hun nummers ging gaan horen.
0: Juist, de sitar, dan zag je dat ook. De sitar bij de Beatles.
2: Ja, effectief. En dan zag je dat ook in hun kledingstijl. De Rolling Stones die gingen dan bijvoorbeeld voor een iets ruigere stijl. Die werd dan ook overgenomen door de jeugd. En zo heeft elk decennium wel iets. Denk aan de 70s, de jaren 70 van de vorige eeuw, de punk. Dat was dan weer een heel rebelse periode. Ik denk aan de Sex Pistols, ik denk aan de Clash. Op de podia was het een en al DIY. Dat was dan met van die gescheurde visnetten en veiligheidsspelden op alle mogelijke plaatsen. Heel veel leer. En dan de iconische ontwerpster Vivienne Westwood, die bracht dat dan ook in haar high fashion was dat. En als je nu kijkt, punk is nog steeds niet dood. Dat zit nog altijd in de mode. Dus dat is iets dat blijven meegaan is. Een sprongetje naar de jaren 80, dat was alles. Dat was pop, dat was veel kleur, dat was alles heel uitbundig. Ik moet meteen denken in die periode, je had Madonna en je had Michael Jackson.
0: Als de punt BH.
2: De twee.
0: De punt
2: BH, zeker weten. Het corset, dat was allemaal nieuw op dat moment. Hè. Daar stond een artieste gewoon in haar ondergoed op het podium. Dat was du jamais vu. En plots was dat ook op de catwalks te zien. Hè. Dus Madonna heeft wel iets in gang gezet. Later ging ze dan ook voor custom looks. Altijd heel veel met fashion bezig geweest. Madonna bijvoorbeeld, de Belg Olivier Thijskes, heeft heel veel van haar looks gemaakt. Waar dacht ik nog aan? De hiphop natuurlijk. Hè. Heel belangrijk hiphop. De rappers die gewoon in trainingspakken optraden. Hè. En tegenwoordig kan je niet meer een kledingkast. Daar zit altijd een trainingspak, of toch bij de meeste mensen in. Zo streetwear, tracksuits wordt dat dan genoemd. Gewoon een trainingpak.
0: Ja, net zoals de Beastie Boys.
2: Met grote letters erop. Voilà, de Beastie Boys, absoluut. Of denk aan een Kanye, of denk aan een Jay-Z. Ik denk ook tot op vandaag beïnvloedt die hip-hop scene de mode heel erg. Denk ook zeker aan die sneakers in beperkte oplages, die soms voor duizenden euro's worden verkocht. De Yeezys van Kanye West bijvoorbeeld. Wat ik zelf ook een heel leuke periode vind, Linde, is de jaren 90 met de grunge.
0: Jouw jeugd, Kirsten, jouw jeugd.
2: Ik ben een kind van de jaren 90 en ik herinner mij heel goed een 1 september waarop ik in een gescheurde Levi's naar school ging met een wit t-shirt, daarover een flanellenhemd, een lichtgrijze wollen trui. Ik wou heel graag Kurt Cobain zijn op een bepaalde manier, maar de directeur die dacht daar anders over en die heeft mij toen heel beleefd gevraagd om de volgende dag niet met gescheurde en onversleten kledij naar school te komen. Dus maar er waren toen ook veel ontwerpers die dat opgepikt hebben. Marc Jacobs bijvoorbeeld, die net die flanellenhemden en die boots en die kapotte jeans uit die grunge op de catwalk heeft gebracht. Dat was dan op defilés te zien. En heel fijn dat kon. Hè, dat echt naar die grote merken werd uitgedragen.
0: Ja, deze week nog popster Charlie XCX. Die kondigde een nieuw album aan.
2: Ja, en die titel die zegt eigenlijk alles. De titel van haar plaat wordt Music, Fashion, Film. En op de hoes van haar plaat staan dan avant-garde muzikant John Cale, modeontwerper Marc Jacobs en filmregisseur Martin Scorsese. Dus over kruisbestuiving gesproken. Zij is zo iemand die dat allemaal doet en die het daar ook echt over heeft en die het er allemaal wil insteken. Dus je ziet, muziek, film en mode, dat zijn dingen die je niet los van elkaar kan zien.
0: Ja, K-pop, ook heel groot, met bands die vaak ambassadeur zijn voor die grote luxe huizen zoals Chanel, Gucci en Dior.
2: Ja, zeer zeker. En dan heb je ook heel veel van die modehuizen die denken, weet je wat, we gaan wat muzikanten op onze catwalk zetten. Zelfs al zijn ze niet heel bekend, maar dat gaat ook marcheren. Ja. Bijvoorbeeld underground rappers zag ik deze week nog, die als model werden ingeschakeld bij Gucci op de catwalk. Fake Mink, ooit al van gehoord. Mm-hmm. En Netspend, dat zijn dan namen die je daar ziet en die waarschijnlijk daardoor ook weer iets bekender gaan worden. Maar goed, die modehuizen, ja, heel belangrijk, die willen natuurlijk ook graag dat pop- en rocksterren op de eerste rij bij hun defilés zitten. Het staat heel goed om een Dua Lipa of een Rosalia of een Harry Styles op je eerste rij te hebben, mm-hmm. die je dan ook kan kleden uiteraard. Die kleren worden door iedereen gezien en dat is ook weer een wisselwerking natuurlijk.
0: Ja.
2: En je hebt... Ja, sorry.
0: Nee, zeg maar.
2: Nee, wel, en omgekeerd is het ook natuurlijk. Hè. Bands of artiesten die zeggen, ja, maar we willen zelf wel eens een capsulecollectie maken of een eigen lijn uitbrengen. En dan zie je dat bepaalde artiesten ofwel een high-end lijn uitbrengen of iets dat dan in de ketens hangt, waardoor het voor heel veel mensen toegankelijk is. Bijvoorbeeld bij ons is er ook zo iemand geweest, Stromae, die zijn eigen merk Mossar dan bracht met die kleurrijke polootjes en de Bermuda en de kousen, wat eigenlijk een verlengde was van Stromae zelf. Hè?
0: Ja, je dropt de defilés. Ja, dat is natuurlijk een hele dankbare plek om ook met muziek te werken. Hè? En ook daar toch wel wat Belgen die daar zijn opgepikt.
2: Ja, absoluut. Stel je zo'n defilé voor zonder muziek. Zou heel raar zijn. Dus Soulwax al meermaals heel wat iconische muziek gebracht voor de shows van Dries van Noten. Ik denk ook aan iets heel recents. Een jonge artieste van bij ons, Gala Drago, die maakte ook een nummer voor de afgelopen show van Dries van Noten. Ik denk dat dat...
0: Ik al fashion icoon. Ik heb jou laten nadenken over 3 suggesties. Dit is de eerste. David Bowie,

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Radio 1 live.
5: Million die Bowie was, ik denk nog altijd een voorbeeld voor veel artiesten hoe hij het heeft gedaan, David Bowie.
6: Dan had je ook nog deze tips. Uiteraard kon zij niet ontbreken, Rosalía.
5: Nee, ze is net langs geweest in ons land met haar luxe tournee, veel kostuum.
6: Veel kostuumwissels. Veel kostuumwissels, Kirsten. We zijn...
5: En eigenlijk heeft zij...
6: Daar is ze. Ja, sorry, we waren even kwijt bij de kostuumwissels. Dat gaat even mis. Maar dus ja, Rosalía, uiteraard kon ze niet ontbreken.
5: Ja.
6: Droeg geloof ik ook een kostuum en looks van Anne de Meulemeester, hè?
5: Ja, klopt. En ze bedankte Anne de Meulemeester, maar ook Dries Van Noten en Raf Simons. Dus zo heeft Rosalía onze Belgische mode heel even in de spotlight gezet, wat heel cool is. En wat ook heel leuk is, de fans op die concerten, die kleden zich ook als Rosalía in het wit. Met heel veel kant, als een nonnetje of zelfs priesters heb ik daar gezien. En grote ketens zie je nu, die nemen dat ook weer over. Hè. Die wisselwerking is er. Ik denk bijvoorbeeld ook een band als The Last Dinner Party, die met heel veel frulletjes en corsetten en kant en satijnwerk op een podium, zie je ook heel veel nu in de goedkopere mode die je overal kan kopen. En Harry Styles is ook nog zo'n geval. Hij geeft vanavond het allerlaatste van zijn concertreeks van 10 in Amsterdam. Droeg ook Van Noten vorige week. En die is sowieso iconisch als het over mode gaat tijdens zijn shows. Denk aan zijn jumpsuits met veel glitter, waar altijd veel over geschreven wordt. Heel veel Gucci, zijn das, heel veel kleur. Hij was toevallig... Ik was toevallig ook in Amsterdam vorig weekend en ik heb daar heel veel fans gewoon in de stad gezien die op de een of andere manier een das getekend hadden op een t-shirt of gewoon een das aan hadden. Dus je ziet het gewoon ook in het straatbeeld wie de fans zijn van een bepaalde artiest. En ik denk die custom looks, dat is de laatste jaren echt alleen maar groter en groter en groter geworden. Artiesten willen origineel zijn en bij ons is dat niet anders.
6: Ja, we gaan naar jouw derde en laatste tip.

0: Romy, Kirsten, die kunnen mensen ook kiezen.
1: Ja, ja, je kan er niet omheen. Zij staat ervoor gekend om zelf haar outfits te bedenken en uit te tekenen en ze ook vaak zelf te maken. Werkt ook vaak samen nu met een styliste die haar outfits op maat maakt. Zodat ook zij altijd met iets origineels op een podium verschijnt en je ziet haar en je denkt, ah ja, dat is helemaal Pommelien, dat is helemaal Pommy, het klopt helemaal. Ik had ook andere Belgen kunnen kiezen. Hè. Denk Angèle, dat is een muze van Chanel tegenwoordig. Zie je op elke reclamebord voor het laatste parfum verschijnen. Voor haar was er nog dat rebelse duo dat een link had met Chanel, Vive la Fête. Ja, Karl Lagerfeld was grote fan van de band, dus die doken dan ook overal op. Dus het is heel fijn dat ook wij die artiesten hebben die echt met die mode bezig zijn. En dat kan met grote merken zijn, maar dat kan ook zijn van DIY. We doen het zelf, wat ook heel cool is, denk ik.
0: We gaan onze luisteraar laten kiezen, Kirsten. Rosalia, Pommelien of David Bowie. Wat wordt het? Als jij een suggestie hebt of als jij een voorkeur hebt, dan mag je dat doorsturen. Zit er een goed verhaal aan vast, dan mag dat er zeker bij, des te beter. Lieve Kirsten, tot de volgende.
1: Yes.
0: En het favoriete muzikale mode-icoon van jou mag je dus doorsturen via de Radio 1-app. Dus met een goed verhaal, des te beter. Laat maar weten, Radio 1-app. Dit is Frans Kalf en Nou En.
2: Ik drink mijn koffie in de avond. Ik snij mijn ui niet op.

Teagan en Sarah and Back in Your Head. De grote meerderheid van de luisteraars heeft beslist en zei hetzelfde. Want jullie willen natuurlijk supergraag David Bowie horen met Fashion. Kirsten Lemaire zei het net al. Hij was een soort van fashion duizendpoot. Hè? Ziggy Stardust, het androgyne, de kleuren, de chameleon die hij was. Dus wie anders dan Bowie draaien we. Michel Torres laat weten, hij is mijn absolute mode-icoon. Steekt er gewoon mijlenver bovenuit. Dit is hem met Fashion.

0: Wie anders dan David Bowie en Fashion. Goedemorgen.
1: Compagnie Merkpool.
0: We zijn hier in Antwerpen, in het Vleeshuis. We zijn hier voor het Antwerp Fashion Festival. Het modemuseum viert onder andere de 40ste verjaardag van de internationale doorbraak van de Zes van Antwerpen. Met een grootschalige expo. Voor het eerst wordt een officiële tentoonstelling gewijd aan deze zes iconische ontwerpers. Iemand die niet alleen bij de opening van de expo aanwezig was, maar ook bij het prille begin van de carrières van die Antwerpse zes, is Inge Gronjaar. Gerenommeerd make-up artist. Welkom, Inge. Ah ja, een microfoon ga ik jou geven. Dat is altijd leuk op de radio. Alsjeblieft, Inge, goedemiddag. En maar eigenlijk een beetje goedemorgen voor je.
2: Ja, goedemorgen. Ja. Ik ben vooral iemand die zeer laat opstaat en zeer laat gaat slapen.
0: Ja, ik wou vragen, Antwerp Fashion Festival, ben je daarvan aan het genieten? Maar als ik het aan je stem mag horen, dan...
2: Volledig, maar mijn stem is meestal nogal doorrookt. Maar vandaag iets meer dan normaal, omdat ik heel veel gepraat heb.
0: Jij bent
2: maar
0: genieten
2: doe ik zeker.
0: Ja. Ja, ja.
2: Absoluut, omdat ik deze keer visitor ben en zelf niet moet werken.
0: Och, dan kan je echt genieten.
2: Voilà.
0: Inge, ja, voor jou, deze week is echt extra feestelijk liever. Want jij zit zo in de overgangsperiode tussen werken en met pensioen gaan.
2: Ja, met pensioen gaan. Ik ben eigenlijk al even op pensioen, maar mm-hmm. Blijf doorwerken. Ik zal er altijd zijn voor jonge mensen. Maar ik vind dat nu op dit moment, na de expo van de Zes van Antwerpen, dat mijn begin was, dat ik ook kan aankondigen dat dat mijn einde gaat zijn.
0: Ja.
2: Dus ik ga nog wel dingen doen, maar op een andere manier. En het sleuren met zware valiezen zal na het volgende, september, oktober, zal gedaan zijn.
0: Ja, het is voor de volgende generatie nu.
2: Ik vind de jonge generatie moet absoluut aan bod komen.
0: Ja, als ik jou zo hoor zeggen, het is begonnen voor mij met die Antwerpse zes. Ik voel, het is een beetje een full circle moment voor jou, zoals ze zeggen.
2: Ja, de full circle, voor mij is de cirkel inderdaad bijna rond.
0: Ja, jij bent een van de allerbeste make-up artists van ons land. En jij was er ook wel bij. Ik hoor hier overal zeggen, ja, 86, dat moment van die zes. De British Designer Show, daar gebeurde het. Ik was 2 toen. Je gaat het voor mij moeten proberen even te schetsen. Wat is daar precies gebeurd toen? Wat was er zo iconisch aan dat moment?
2: Bon, ik denk gewoon het feit dat al die zes mensen, maar ik ben niet zeker of ander bij was. Ja, ik denk het wel. Dus dat al die zes op een gegeven moment, zijn we met de boot gegaan, dat weet ik zelfs niet meer, naar Londen gegaan zijn. Daar waren containers. Iedereen had ene container. En ik moest van de ene container naar de andere vliegen om de make-up te doen. Ik heb zelf ook meegelopen voor één ensemble van Anne Meulemeester, maar ik was
0: als
2: zeer
0: model
2: snel
0: dan.
2: Op het podium, zeer snel erop en zeer snel eraf.
0: Multi-inzetbaar, ja, deze vrouw.
2: Ja, inderdaad. Ja. En alles moest zeer snel gebeuren, dus voor mij is dat zeer vaag. Maar inderdaad, ja, dat was wel een begin waarin de zes de naam kregen van de zes van Antwerpen, omdat hun namen onuitspreekbaar waren voor de buitenlandse pers.
0: Ja, en het moet toch ook zijn dat ze iets deden of iets toonde wat toch opmerkelijk was. Wat viel er zo op aan die zes? Of gewoon dat ze met zes uit Antwerpen kwamen?
2: Nee, ik denk niet enkel de zes, maar het waren zes individuen. Mm-hmm. Wat heel belangrijk is. Het was niet dat daar een lijn te trekken was in die zes collecties. Ieder stond voor zich. En het feit was, dat was iets nieuws na de fashion die we gehad hadden in Parijs. Laten we zeggen dat de Japanners zeer belangrijk geweest zijn in het ontstaan ook, denk ik, van de zes achteraf. Dat heeft ons ogen geopend. Allee, hun ogen geopend. Maar voor de rest, ja, er waren zes individuen die zeer specifieke collecties brachten, ja.
0: Ja, en jij mocht tussen die collecties en al die modellen en die creaties, mocht jij daar tussendoor wandelen en werken? Wat deed jij voor hen?
2: Ik zou zeggen, wandelen was het niet echt.
0: Lopen.
2: Het was zeker vliegen. Rennen. Van de ene container in de andere. Voordat we wisten, was die defileer was het gedaan.
0: Want wat deed jij daar? Hoe moet ik mij jouw job voorstellen?
2: Ja, ik denk dat ik toen make-up gedaan heb, ja.
0: Mm-hmm. Je denkt dat het toen
2: make-up
0: was. Ik denk
2: dat, maar ik weet daar nog zeer weinig van. En ik weet zelfs niet of ik dat alleen gedaan heb, of mijn assistenten. Dat is zo lang geleden. Ik weet wel dat het fijn was, dat we ons super geamuseerd hebben. Maar ja, het is te ver in mijn geheugen.
0: Ja, als mensen nadenken over mode, dan denken ze uiteraard over kleren, dan denken ze over modellen en over catwalks. Over make-up wordt misschien niet meteen in eerste instantie nagedacht. Hoe belangrijk is die make-up in die fashion-industrie?
2: Die is belangrijk, maar je moet beseffen dat wij altijd maar een klein deel zijn van het image wat een ontwerper opzijde wil zetten. Dus ik wil zeggen, we zijn belangrijk, maar we zijn niet het belangrijkste. Je werkt samen met iemand en je geeft aan die make-up uw draai. Allee, dat heb ik toch altijd geprobeerd. Maar uiteindelijk, we zijn niet het belangrijkste. Maar ook, het is een verschil met vroeger en nu. Vroeger was er pers, schreef nooit over make-up en haar. Waren ook bijna geen make-up-artiesten en mensen die haar deden. Maar nu wel. Nu krijgen wij aandacht en weet ik veel. Maar in de jaren 80 absoluut niet.
0: Inge, ik denk dat je een beetje te bescheiden bent. Want ik had hier net Els Keimeulen op bezoek, hoofdredactrice van Weekend Knak. Zij zei, Inge heeft bepaalde modehuizen echt mee op de kaart gezet met haar make-up. Beaam je dat? Of is dat moeilijk om dat over jezelf te zeggen?
2: Nee, ik denk dat dat misschien wel klopt, maar het feit is, je gaat mee met een flow gedurende al die jaren en je doet je ding en uiteindelijk, het is pas achteraf dat je beseft hoe belangrijk dingen geweest zijn. Dat is gelijk ze zeggen zo, oké, geschiedenis, heb je geschiedenis gemaakt? Nee, de tijd zal vertellen of dat je geschiedenis gemaakt hebt. En dat is nu inderdaad wel iets duidelijker geworden dan vroeger.
0: Ja, zoals ontwerpers een bepaalde signature look hebben of een signature feel. Hoe is dat bij een make-up artist? Zou ik naar een gezicht kunnen kijken en zeggen, ah ja, classic Inge Groen.
2: Ja, ik denk wel dat je dat kan zeggen.
0: Ja?
2: Er is een soort van rauwheid. Ik laat veel dingen open in een gezicht. Ik benadruk bepaalde dingen, maar ik laat ook dingen gewoon, die raak ik niet aan. En dan de manier van hoe dat ik mijn handen gebruik. Hè. Ik doe veel met de losse polsen. Dus ik wil zeggen, de klassieke dingen moet je kunnen. Perfecte lippen, perfecte eyeliner, al wat je wilt. Maar die laat ik nu meestal uitvoeren door mijn assistenten. Maar de rest, als er gewerkt wordt met een vrije hand, ben ik degene die de last touch doet, laat ik het zo zeggen.
0: Jij gaat nu ongeveer, hè, je bent in transitie, jij gaat nu stilletjes aan met pensioen. Heb jij voldoende opvolgers opgeleid om dat gat te vullen dat jij achterlaat?
2: Nu, ik denk dat er voldoende mensen zijn die bij mij meegelopen hebben en die zijn zich nu aan het ontwikkelen en ik zal alles doen om die te steunen. Ik vind ook dat het de tijd is voor de jonge generatie en surprise me, zou ik zeggen.
0: Voilà, kijk, jij staat klaar om verrast te worden. Lieve Inge, geniet nog van dit weekend. Antwerp Fashion Festival, wat staat er nog allemaal op jouw planning? Wat ga je zeker nog doen en wil jij niet missen hier?
2: Oh, ik ga absoluut morgen, wanneer is dat? Morgen denk ik Christian Wijnands. Ik ga de Academy Show zien. Ik ga naar de voorstelling van Brandon. Ik ga naar de samenwerking Essentiel met een student, vind ik ook belangrijk.
0: Ja.
2: Vanavond ga ik naar de opening van Walter van Berendonk bij Sophie van der Velde. Dus en ondertussen drinken we glas en zie ik mensen en ga ik praten.
0: Ja, ik zou je aanraden, nog een kleine siesta. En dan ben je er helemaal klaar voor.
2: Ja, ik hoop dat ik die siesta kan hebben.
0: Dank je wel. Geniet ervan, beste Inge. En bedankt dat jij hier even langskwam bij ons. Make-up artist Inge Gronjaar. We gaan naar Aldous Harding luisteren met deze One Step.

0: Al Green and Tired of Being Alone. Gisteren hoorden we dat de Nederlandse schrijfster Lieke Marsman is gestorven. Ze won vorig jaar de Constantijn Huygensprijs, een prijs voor je hele literaire oeuvre. Normaal is die prijs alleen weggelegd voor heel oude schrijvers. Marsman was de jongste winnaar ooit. In Nederland was Lieke ook de dichter des vaderlands. Ze leed aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker en werd 35. De teksten van Lieke Marsman tonen hoe literatuur ons kan helpen nadenken over het ondenkbare. Het klimaat, maar ook de dood en ziekte. Belangrijke thema's in haar werk, zoals in dit gedicht, In mijn mand.
1: In mijn mand. Ik heb niet stilgezeten. Ik heb Sartre gelezen en Kant en Kierkegaard. Als ik doodga, hoop ik op een hemel om met hen in te kaarten. Ik vraag me af of Marx voor geld zou spelen. Lachend zal ik 4 azen op tafel gooien. 2 jokers achter de hand. Schenk mij bij, zal ik roepen naar een engel in een doorzichtig gewaad. Maar de doden hebben geen stem. Natuurlijk hebben de doden wel een stem. 3/4 van de boeken die je leest zijn geschreven door een dode, toen die doden nog leefden. En zo sijpelt het verleden de toekomst in. Is het mijn sterfdag? Ik maak me geen zorgen. Alle gelukkige momenten herhalen zich. Eerst als tragedie en dan als klucht. En daarna als elegie. Er zullen opnieuw tieners wild na sluitingstijd een cafetaria inrennen. Er zullen opnieuw geliefden in de wijnbar zitten waar wij elkaar voor het eerst kusten. Zelfs jij zal opnieuw een geliefde in een wijnbar zijn en opnieuw gelukkig zijn. Ook al is je oude geliefde dood. Maar voor nu ben je boos dat ik dit opschrijf. Veel te vroeg, zoals ik altijd overal veel te vroeg ben. Maar juist daarom hou ik van je. Omdat mijn ziekte soms voor jou een bron van boosheid is. Is het mijn sterfdag? De lucht is stil als lucht op een kalender. Is het mijn sterfdag? Vergeet klokken die luiden. De lucht is stil als lucht. Is het mijn sterfdag? Vergeet engelen en psalmen. Ik wil het vanille van een oud boek. Ik wil een koud flesje bier. En ik wil jou nog 1 keer. Vergeet vogels die zingen. Ik wil mijn hond horen drinken.

0: de compagnie van vandaag. Je kreeg nog Nick Drake en Day Is Done. Volgende week verzamelen we opnieuw. Fijn dat je luisterde. Veel plezier met Lieven.
1: Elvis Costello en The Impostors met stergitarist Charlie Sexton. Op 29 juni in Ancienne Belgique. Elvis Costello brengt zijn beste werk en klassiekers met fantastische muzikanten. Tickets voor Elvis Costello via livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo!
5: Beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
7: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
8: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen, doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: De Chinezen die beginnen zich stilaan zorgen te maken over hun privacy. Meer daarover zo dadelijk in de 3000ste aflevering van Nieuwe Feiten. Maar eerst het nieuws.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 12 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een ziekenhuis in Brugge is vanmorgen een tijd lang gesloten nadat een gevangene er ontsnapt was. Deze maand wordt beslist welke leerlingen volgend jaar extra Nederlands moeten krijgen. En de lijn heeft dit jaar 10 miljoen euro aan boetes geïnd. Een gedetineerde van de gevangenis in Brugge is vanmorgen ontsnapt tijdens een bezoek aan het Sint-Jan ziekenhuis. De man was naar het ziekenhuis gebracht voor een medische ingreep, maar sloeg dus op de vlucht. Marieke van Kouwenbergen, wat weten we intussen?
12: Wel, het zou gaan om een gedetineerde met de Russische nationaliteit die dus voor verzorging naar het AZ Sint-Jan was gebracht. En daar ging hij er vandoor. Bernadette Jacobs zat toevallig in de wachtzaal van het ziekenhuis en ze heeft de ontsnapping zelf gezien.
13: Ik zat in de wachtzaal aan de liften en ik kwam naar buiten lopen. Een enorme vaart naar buiten lopen met één handboei aan zijn enkel. En ik kwam eerst zo een beetje mijn richting uit en dan in een fractie van een seconde heeft hij zich bedacht. En dan vliegensvlug langs de trap naar beneden en een agent erachteraan dan. Ja,
12: en om de veiligheid van de patiënten en het personeel te garanderen werd het ziekenhuis dan een tijdje gesloten en ook grondig doorzocht. Dat vertelt ook Lien de Poorter van de politie van Brugge.
14: Het is zo dat de man zou zijn gezien in de gangen met een scherp voorwerp. We hebben dan heel wat patrouilles en als ook ons bijzonder bijstandsteam gestuurd naar AZ Sint-Jan, waarbij een grondige controle is gebeurd, maar al heel snel bleek de man buiten het gebouw te zijn. Hij is dus nog steeds op de vlucht en wij zoeken nu met man en macht, als ook met de helikopter van de federale politie en een speurhond.
12: Ja, en intussen is de toegang tot het ziekenhuis wel weer vrij, maar het gebouw zelf staat nog onder verscherpte controle.
11: Dankjewel, Marieke. Leerkrachten van het zesde leerjaar moeten deze maand bepalen wie van hun leerlingen extra lessen Nederlands moet krijgen. Wie niet taalvaardig genoeg is, moet vanaf volgend schooljaar in het eerste middelbaar dus namelijk 3 uur extra Nederlands per week volgen. Om de leerkrachten te helpen bij hun beslissing heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een korte handleiding uitgewerkt. Brigitte Vermeers ging kijken in basisschool De Vuurtoren in Antwerpen.
15: Emma durft er niet van af.
16: Deze school zet al extra in op taal, maar toch blijkt dat in het zesde leerjaar sommige kinderen nog onvoldoende Nederlands kennen om de lessen goed te volgen in het eerste middelbaar. Om te bepalen wie echt baat heeft bij extra Nederlandse les, gebruikt de school de nieuwe handleiding. Zorgcoördinator Sophie Switzers legt uit welke vragen worden gesteld.
17: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen?
16: Deze info over spreek-, luister- en schrijfvaardigheid wordt ook doorgespeeld aan de leerkracht in het eerste middelbaar.
17: Als ik eventjes kijk naar de 5 kinderen waar het bij ons over gaat, zijn dat eigenlijk voornamelijk kinderen die als anderstalige nieuwkomers er bij ons in de loop van hun schoolloopbaan toegekomen zijn.
16: Zij zullen dus volgend jaar verplicht na de schooluren nog 3 uur extra Nederlands volgen.
18: Wij zijn vriendjes.
16: Deze kinderen uit het eerste leerjaar laten het intussen niet aan hun hart komen.
11: Verschillende middelbare scholen in Namen zijn vandaag uit voorzorg gesloten. Op TikTok en andere sociale media waren er gisteren bedreigingen geuit tegen die scholen. De burgemeester van Namen adviseerde daarop om de lessen op te schorten. En er zijn ook extra politiecontroles in de stad. Gisteren waren er ook in Namen betogingen tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die verliepen grotendeels rustig. Enkele ramen zijn wel gebroken en vuilnisbakken in brand gestoken. De politie heeft 14 betogers opgepakt. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar voor ruim 10 miljoen euro aan boetes gegeven aan zwartrijders. Dat is 30% meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit het jaarverslag. Minister van Mobiliteit De Ridder wil dat bedrag dit jaar overigens verviervoudigd zien tot 40 miljoen. Er zullen dan ook meer controles zijn, zegt de directeur-generaal Anschoeps van De Lijn.
0: Het is een zeer goed bedoelde maatregel, het is een noodzakelijke maatregel, maar we stellen nu al vast dat de nood hoger is dan wat er aan middelen beschikbaar is. We krijgen nu al uit verschillende regio's signalen dat er meer leerlingen zijn die de extra ondersteuning nodig hebben dan er middelen zijn. Dus ja, we moeten ervoor zorgen natuurlijk dat er niet opnieuw leerlingen op deze manier uit de boot vallen.
11: U had al begrepen dat dit niet directeur-generaal Anschoeps van De Lijn was. Dat is voor een volgende uitzending. De Lijn heeft overigens vorig jaar ook 10% meer opbrengsten gehaald uit het ticketverkoop en vervoerde ruim 4% meer reizigers dan in 2023. Het Belgische baggerbedrijf De Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en ook voor de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan De Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het contract ging sowieso naar een Belgisch bedrijf, want alleen concurrent Deme maakte er nog kans op. In de Roemeense haven Constanta aan de Zwarte Zee is een onbekende onderwaterdrone ontploft. Er vielen geen gewonden. De drone is vanzelf ontploft. Intussen zijn er volgens lokale media nog 3 andere zeedrones gevonden. Het Roemeense ministerie van Defensie zegt dat de drones niet van hen zijn en dat het een type is dat ook in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gebruikt wordt, maar welk land ze inzet is niet duidelijk. Vorige week stortte al een drone neer op een gebouw in Roemenië. Toen vielen er 2 gewonden. En Oekraïne heeft zo net laten weten dat het vannacht 5 Russische schepen heeft aangevallen in de haven van Mariupol en Berdyansk. Dat zijn havensteden in Oekraïne die door Rusland bezet worden. Het zou gaan om Russische handelsschepen die getroffen zijn, die volgens Oekraïne illegaal graan en olie verschepen, afkomstig uit bezet gebied. In de Sahara, op de grens tussen Algerije, Mali en Niger, zijn 49 mensen uit Niger omgekomen door uitdroging. Katrien van der Schoot, wat is daar gebeurd?
18: Wel, de vrachtwagen met inderdaad zo'n 50 mensen aan boord was in de problemen gekomen in de woestijn. Ze kwamen van een groot religieus feest in Mali. Het voertuig strandde in een afgelegen gebied in de buurt van de stad Assamakka. En de meeste reizigers, pelgrims, kwamen uiteindelijk om van de dorst. 2 van hen geraakten nog levend aan een waterpost.
11: En hoe uitzonderlijk is dit?
18: Ja, in die regio gebeuren zulke drama's vaak. Het is er ook bijzonder onveilig door een jarenlange strijd tussen de plaatselijke legers en gewapende milities. Jihadisten zijn dat en Tuaregs. Ook veel migranten uit Afrika nemen de woestijnroute door de Sahel en de Sahara. En jaarlijks sterven er vele tientallen op weg naar de Noord-Afrikaanse kusten, nog voor ze de gevaarlijke oversteek wagen naar Europa.
11: Dankjewel, Katrien. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met buien, later droger vanaf de kust met opklaringen en tot 19 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig, de maxima veranderen nauwelijks. We begonnen met de ontsnapping van een gevangene uit de gevangenis in Brugge. Die ging lopen uit het AZ Sint-Jan, waar hij een medisch onderzoek zou ondergaan. Het ziekenhuis is een tijd lang gesloten en er is een grote zoektocht aan de gang. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1. Nieuwe feiten. Met
19: Lieven van den Houten.
8: En dat was dus Gert van Boksel in het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag, Gilles Wijkmans. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
8: Het nieuws van de dag, dat is toch dat wij iets te vieren hebben. Wat hebben wij te vieren, Gilles Wijkmans?
20: Wij, en dat zijn niet alleen jij en ik, hebben te vieren dat dit onze 3000ste aflevering is.
8: 3000! Ongelooflijk! Ja. En ik moet zeggen, kosten nog kosten gespaard, hè?
20: Absoluut.
8: Een feest van je welste, de confetti daalt hier uit het plafond, slingers overal. Hoeveel afleveringen draai jij al mee eigenlijk?
20: Ik heb dat nu even uitgerekend. Per jaar, per seizoen maken wij ongeveer 188 afleveringen. Ik werk hier 8 jaar, dus dat is ongeveer 1500. Dus
8: 1500?
20: 50% van de aflevering.
8: De helft, zeg. Gilles, dat is toch ook niet niets?
20: Nee, zeker niet.
8: En jouw collega Jan de Mol, die heel verlegen is, die was er van in het begin bij.
20: Ja.
8: Waarvoor dank 3000 kinderen samengemaakt?
20: Wie kan dat zeggen?
8: Dat is een vruchtbaar huwelijk.
21: Nieuwe feiten.
8: Dat is de eerste aflevering.
20: Die heb ik zelfs nog nooit gehoord.
22: En voilà, nieuwe feiten. De pleegzuster Bloedwijn van Radio 1 die probeert de plooien glad te strijken. Na alweer een woelige nieuwsdag vol nieuwe feiten. Verontrustende feiten ook. Neem bijvoorbeeld de macht van de koning, die nu echt toch wel lijkt te groeien. Nu Di Rupo tegen zijn goesting nog wel op koninklijk bevel moet doorwerken.
8: Wat dan een regering.
22: Kardinaal Daneels, ooit zo hoog op het voetstuk van de morele zuiverheid.
8: Van zijn voetstuk
22: die naar beneden is getuimeld. Is dat echt wel zo? En hoe moet het nu allemaal verder?
8: Ja.
22: Daarover alles in nieuwe feiten tot 8 uur.
8: Ja, tot 8 uur. Van 7 tot 8 was die eerste aflevering 30 augustus 2010.
20: Ik was toen 16.
8: Ik ben niet veranderd. Ik ben nog altijd 44.
19: Het is vrijdag 5 juni. Dit zijn de nieuwe feiten.
8: Het wordt toch een gewone nieuwe feiten. Min of meer.
20: Dat denk jij.
8: Met Jan-Jaap van der Wal, die straks terugblikt op de voorbije week. Met Veerle de Vos, die het heeft over de Chinezen die het gebrek aan privacy in China stilaan beu zijn. En ja, dan is er ook een zwart gat. Want ik doe kennelijk mee aan de vrijdagquiz.
20: Heb je het al ooit meegemaakt dat je een deel van je eigen programma niet gepresenteerd hebt?
8: Nee, nog nooit.
20: Vandaag voor de eerste keer.

0: Den lukkigste fliek aan Povo Youth, het gelukkigste meisje op deze wereld. Het is een waar woord. Gitte, Jenning en wie gratuleren natuurlijk de Zweedse versie van Congratulations.
1: Jan-Jaap op vrijdag.
0: En ook in deze 3000ste nieuwe feiten. Dankjewel. Jan-Jaap van der Wal, wij doen gewoon voort alsof er niets aan de hand is.
2: Nee, en ik heb het gevoel alsof ik hier al 3000 keer gezeten heb.
0: Ik ook.
2: Maar dat is louter positiviteit.
0: Juist, wij zijn zo vertrouwd.
2: Daarom. Het was uiteraard. Het was een beetje. Nou, het was de week van Margriet Hermans, zou je kunnen zeggen. Toch? Een icoon, een lieverd. Het
0: zal eeuwig blijven hangen.
2: Comedienne. We zullen er altijd in ons hoofd laten blijven hangen. En er is al veel gezegd en geschreven, en allemaal vanzelfsprekend positief. En ik dacht, laten we die positiviteit en die joie de vivre,
0: mooi, waar zij, ja,
2: van Margriet nu eens kort lenen om over onze hoofdstad heen te sprenkelen. Brussel. Ja, we houden ervan. Ja. Toch?
0: Ja, zeker.
2: Jij houdt ook van Brussel. Het was ook een beetje de week van Brussel. Er waren protesten gisteren, omdat er kritiek is op de bezuinigingen in het Franstalig onderwijs.
3: Want in de Vlaamse scholen, dat weten we, is er ook protest tegen de minister die te snel en te hard dingen wil hervormen en doorvoeren. Maar dit protest lijkt van heel andere orde te zijn in Franstalig onderwijs. De leerlingen en leerkrachten zijn duidelijk ontzettend kwaad.
2: Ontzettend?
0: Ontzettend kwaad.
2: Ontzettend kwaad? Hij spreekt een beetje Frans, maar dan Nederlandstalig, hoorde je dat? Ontzettend kwaad. Ze zijn ontzettend kwaad. En gelukkig hebben wij in ons land dan het recht om te protesteren. En dat gebeurt dan uiteraard in de straten van onze hoofdstad Brussel. Een hoofdstad waar we, zo lijkt het, dat dan steeds minder trots op worden. Een stad waarbij we met de ogen gaan draaien, waar cynisme en defaitisme ook de loer liggen. En we moeten oppassen dat we deze manier niet gaan napraten.
4: You go to Brussels. I was in Brussels a long time ago, 20 years ago. So beautiful. Everything's so beautiful. It's like living in a hellhole right now.
0: Was ja, dat Trump? Ja, toch?
2: Dat was Trump. Al dus de man.
0: Een hellhole.
2: Ja, het was in 2016, moet ik er wel bij zeggen. En inmiddels is hij van heel de wereld een hellhole aan het maken. Even leken de protesten van gisteren te ontaarden in een ware kapitoolbestorming. Omdat er een aantal mensen probeerden het parlement van de Franstalige gemeenschap binnen te komen.
5: En het is ook langs deze deur trouwens dat enkele betogers zijn binnengeraakt rond een uur of twee. Het parlement eigenlijk zijn binnengeraakt, daar enkele rookbommen hebben kunnen afsteken. Ze zijn volgens de politie hier maar enkele meters ver geraakt tot in het hok met de vuilniscontainers.
0: Ja, zat de voorzitter ook in de kelder?
2: Ja. Nee, kijk, in Amerika hebben ze de FBI, de CIA en ICE. En wij hebben PMD en restafval om de protesten neer te slaan. Kijk, vandalisme is uiteraard nooit goed en dingen in brand steken moeten ten alle tijden worden afgekeurd. Maar uiteindelijk eindigde dit proces, hoe heftig ook, in een klein comité gezelligheid.
3: Hoe is de situatie daar nu in het centrum van Brussel? Is het opnieuw rustig?
0: Heel rustig.
6: Op dit moment is alles er inderdaad vrij rustig. De waterkanonnen die hier stonden twee waterkanonnen hier achter mij, die zijn weg. Nu zijn er nog een vijftigtal mensen die zijn aan het dansen.
2: Heerlijk.
0: Aan het dansen.
2: Ze waren gewoon uiteindelijk aan het dansen.
0: En de rest is friet gaan eten.
2: Ja, en dat zou je dus ook zo'n Margriet Hermans een positief einde van een roerige dag kunnen noemen. Maar dat is buiten de politiek gerekend. Want 's avonds begon het besje alweer en werd de hellhole spotlight weer op Brussel gezet. Volgens brandmanager van het populisme Conor Rousseau moeten al die Brusselse jongeren in een bootcamp.
7: Een bootcamp.
8: Voor wanneer?
7: Hoe ziet u dat precies?
8: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze, vroeger was dat een internaat, waar ze orde en discipline leren.
2: Ja, en tuurlijk, je mag die politieke mening hebben, maar sinds wanneer is de verheffing uit het socialisme verdwenen? Waarom maakt Conor Rousseau zich niet druk over de besparingen in het onderwijs bij de Franstaligen? En met verheffing bedoel ik natuurlijk ook, laat zien wat er wel mooi is. Ik ben ervan overtuigd dat als er met meer liefde en trots over Brussel gesproken wordt, dat dan de behoefte om het in de fik te steken ook steeds minder wordt. Krapuul blijft krapuul als je het krapuul blijft noemen. Maar wat kakken Vlaamse politici toch graag op Brussel? Kom er maar in, Jean-Marie de Dekker.
9: Sociale fraude, Anderlecht, wekelijkse schietpartijen, noem het maar op. En dan hebben we het financieel plaatje niet gehad. Brussel is bankroet. Bankroet.
2: Hoorde je de Freudiaanse verspreking, lieven? Brussel sprankelt. Brussel is bankroet. Kijk, ik ben meer van het sprankelen, dat begrijp je. En voor iedereen die Brussel inkomt en denkt... ik stuit hier op een ruimte vol vuilniscontainers... kijk wat daarachter is. Een wereldstad vol mogelijkheden. Raap af en toe eens een glasscherf op. En vooral lekker blijven hangen.
0: Tot volgende week, Jan-Jaap van der Wal.

0: Kan het nog Vlaamser op vakantie met mijn jetski Fabio? Door een ongeval is het meer dan 20 minuten file rijden op de N31 richting Zeebrugge tussen Sint-Andries en het AZ Sint-Jan in Brugge. De rechterrijstrook is er dicht naar Antwerpen. Een half uur vertraging op de E19 vanaf Sint-Job. En een kwartier op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En een kwartier in Vierenhoven op de binnenring tussen Deelbeek en Ter Vuren.
1: Intussen in China.
0: Intussen in China, inderdaad, Vera de Vos. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Naar het schijnt zijn de Chinezen stilaan het gebrek aan privacy beu. En dat is toch wel een nieuw feit, als dat zoiets zou zijn.
2: Dat is een nieuw feit en daar zijn bepaalde kleine aanwijzingen voor dat dat zo is.
0: Want Chinezen, privacy, eigenlijk zijn ze daar niet zo in geïnteresseerd, hè?
2: Nee, traditioneel was er gewoon geen privacy. Mensen leefden op elkaar, naast elkaar, op straat. Hele dunne muren, buren weten alles van elkaar. Dus het idee privacy is sowieso vreemd. En dan heb je daar natuurlijk nu de hele digitale maatschappij bijgekomen. Dus
0: en dat is extreem, hè?
2: Dat is extreem. Er hangen in China, lieven, ik heb het opgezocht, 700 miljoen bewakingscamera's. Er komen er voortdurend bij. 700 miljoen.
0: Dat is niet te vatten, eigenlijk.
2: 1,4 miljard Chinezen, dus dat is één camera voor twee inwoners. Die hangen overal. Op kruispunten, in bedrijven, in cafés. Overal op straat natuurlijk ook. De enige plek waar de camera nog niet hangt, is in je slaapkamer.
0: Juist. Ja. Dus zodra je de straat op gaat, je wordt gezien.
2: Van zodra je de straat op gaat, word je gezien. Van zodra je je telefoon gebruikt. En Chinezen gebruiken hun telefoon voor alles. Om eten te bestellen, om spullen te bestellen, om te betalen in de winkel. Ze weten alles van jou in China. Wat je uitgeeft, wie je ziet, waar je loopt, met wie je loopt, et cetera, et cetera.
0: En de staat heeft er ook geen enkel probleem mee om al die gegevens te koppelen. En
2: voilà.
0: Ze weten alles over. Als ik de straat zou oversteken en het is rood,
2: dan weten ze dat.
0: Dan weten ze dat.
2: Ja, ja.
0: Ook met mijn fietsje, alles.
2: Alles, ja. Ook meer en meer wordt je gezicht gebruikt. En wat ze in China nu aan het doen zijn, is eigenlijk al die data aan elkaar koppelen. En ook, iedereen krijgt dat zijn ze aan het invoeren, een web-ID, waarmee je dus alles is aan elkaar gekoppeld. Je gezicht, je rijksregisternummer, je data, geboortedatum. En het grote voordeel, want er zijn natuurlijk ook voordelen aan dat systeem, is dat je nergens meer met paswoorden moet zitten klungelen op elke site en je overal opnieuw aanmelden. Van zodra je online gaat, is je identiteit bekend en moet je je nooit meer inloggen, geen paswoorden meer onthouden. Maar ja, de overheid weet natuurlijk ook alles. Ja. Ja.
0: En heeft het ook als voordeel dat het veiliger is? Als iedereen weet, ik word altijd bekeken en altijd gestraft bij de minste overtreding.
2: Ja. En het idee leeft ook in China, mensen zijn niet te vertrouwen. Wij Chinezen zijn niet goed opgevoed, we zijn niet te vertrouwen, dus we moeten eigenlijk in het oog worden gehouden, want op die manier gaan mensen zich gedragen. En is het proper op straat en is het veilig op straat?
0: En dat klopt ook.
2: Is ook zo, het is proper in China. Ik woon in Brussel, het ging net over Brussel. China is proper, de steden zijn proper, het is veilig. Je kan als vrouw, als meisje om 3 uur 's nachts op straat lopen. Je wordt niet lastiggevallen. Dus dat is wat de Chinezen daarvoor in de plaats krijgen. En tot voor kort vonden ze dat een goede deal. Wij geven onze gegevens aan de overheid. De meeste mensen denken, zoals jij en ik, we hebben niks te verbergen. Ik ben maar een kleine garnaal, ze moeten bij mij niks komen zoeken.
0: Maar ja, je kan op een zwarte lijst terechtkomen.
2: Dat is iets anders.
0: En dan is je leven voorbij.
2: En dan, dat is natuurlijk iets anders.
0: En dat kan als je 2 keer door een rood licht bent gereden.
2: Ja, dan goed, dan zou je een straf kunnen krijgen. Hè? Dan weten ze dat zou dat consequenties kunnen hebben. Zo extreem is het allemaal nog niet.
3: De mooiste tijd van het jaar, dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaats.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
1: schat, niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Radio 1 live.
6: Vragen die ver gingen, hè? Niet alleen wat doet je moeder en je vader, maar hoeveel uur werken ze eigenlijk? Welke sector? Is het vuilwerk? Stinkt het op hun werk? Huh? Doen ze overuren?
7: Waarom moest die school dat allemaal weten?
6: Voilà, dat is wat ook die Chinese ouders zich afvroegen. Die vragenlijst is viraal gegaan. De school heeft zich moeten excuseren. En ja, wat de ouders zeiden en wat dan alle commentaar op internet was, is ja, dit gaat te ver. Waarom moeten ze dit weten? Gaan ze kinderen van ouders die een job hebben in een fabriek anders behandelen? Dit is een inbreuk op onze privacy.
7: Is er een Chinees woord voor privacy eigenlijk?
6: Ja, ik ken het niet meteen, maar er bestaat inderdaad een woord voor privacy. Ik moest een beetje lachen.
7: Het is wel veel betekenen dat jij, want jij spreekt vlot Chinees, dat jij het niet kent.
6: Ik ken het woord niet voor privacy.
7: Dat
6: klopt.
7: Betekent veel, vind
6: misschien
7: ik.
6: Betekent dat wel iets, ja. Nu, het is in elk geval, ik vond het grappig, hè? Ik denk, ja, maar de staat weet alles over jullie en die papierenquête die je kind op school moet invullen, dat is ineens te veel. Het specifieke natuurlijk is, de ouders konden bij de school gaan klagen. Het was de schuld van de school. School moet zich excuseren. Ze hebben niet Big Brother, de overheid, aangeklaagd. Er is nog een voorbeeld, ook heel recent in Qingdao, een stad in het oosten. Had de politie op een bepaald... Ik heb de foto gezien. Aan een bepaald verkeerslicht. Je hebt zo'n balk waar die verkeerslichten aanhangen, boven de straat. Hadden ze plots 24 camera's gehangen, lieve. 24 camera's.
7: Aan één balk.
6: Aan één balk.
7: Over een
6: straat. Één verkeerslicht. Ja. Er hingen er voordien al. En toen hebben ook de inwoners van Qingdao geprotesteerd. Ja, maar 24 camera's. Heeft de politie geld nodig? Politie opnieuw heeft zich verontschuldigd, de lokale politie. En gezegd, ja, een beetje overdreven, maar 12 van de camera's waren oud en functioneren niet meer. Dus eigenlijk zijn er maar 12 die werken. Ja. Wat nog een heleboel is. Ja. Maar het zijn van die kleine dingen die toch iets zeggen. Hè? Kleine lokale protesten waar je de schuld kan steken op de school, op de lokale politie, die aangeven, het wordt wang met de pet een beetje
7: wang
6: veel.
7: Met de pet wordt het een beetje te veel.
6: Ja, wordt het een beetje te veel. Ja.
7: En wang met de pet, gaat die dan meer gaan eisen? Zie je dat in de toekomst wel een beetje schuiven?
6: Ik denk dat er weinig te veranderen valt fundamenteel. Hè? Maar het zegt me wel iets over de mindset van mensen die plots toch het idee krijgen van het wordt wel heel erg benauwd. Wat je wel hebt, en dat is dan fundamenteeler, zijn een aantal mensen en zijn jonge mensen die proberen eruit te stappen uit die digitale maatschappij, uit die rat race.
7: Ook, kan dat?
6: Ja. Kan dat? Dat is een hele goede vraag.
7: Dan,
6: kan dat nog in China?
7: Kun je eigenlijk nauwelijks nog leven?
6: Nee.
7: Dus dingen kopen.
6: Voilà, het zijn mensen die...
7: Je kan geen cash meer betalen, bijna.
6: Je kan nog cash betalen, maar ze kijken heel boos naar jou. Ik heb dat een jaar geleden geprobeerd in China om in een taxi met cash te betalen. Trouwens, omdat ik iemand ging interviewen waarvan ik liever had dat de overheid het niet wist.
7: Want jij als buitenlandse wordt ook natuurlijk scherp
6: absoluut.
7: In de gaten gehouden.
6: Ja, er is onlangs een datalek vorige week. Er is een groot datalek gebeurd met al die databases. En een journaliste van de Daily Telegraph heeft uitgevonden dat zij in die database zat. En zij niet alleen. Er stond ook genoteerd zo vaak inkopen gedaan in die winkel, zo vaak op dat kruispunt verschenen met foto's en al. Is met die persoon goed bevriend, woont naast die persoon. Dus
7: er is een dossier,
6: Vele
7: de Vos waarschijnlijk ook.
6: Wie weet, ja, met foto's waar ik inkoop heb gedaan, waar ik de metro heb genomen. Dus in dat geval dacht ik, ik ga iemand interviewen die misschien kritische dingen gaat zeggen. Ik ga met cash betalen, dus ik ga niet mijn rit online bestellen.
7: Jij dacht, ik ontsnap even aan de controle.
6: Ik ontsnap even.
7: Je was die 80 camera's vergeten.
6: Dat klopt.
7: Met gezichtsherkenning.
6: En ik heb ook een hele boze taxichauffeur gehad.
7: Ja. Maar je had het over van die drop-out, zeg maar. Dat zijn die mensen die eigenlijk uit de maatschappij stappen.
6: Ja, en dat is iets wat de overheid zorgen baart. Dat is absoluut een ding. Je hebt daar ook termen voor.

0: Tang Ping, we hebben het daar misschien al eens over gehad, lying flat. En mensen zeggen, ik blijf gewoon liggen in mijn bed. Let it rot, en dat is eigenlijk een beetje fundamenteler. Bai Lang is dat dan in het Chinees. Dat zijn mensen die echt zeggen, ik geef geen moer meer om een carrière. Ik trouw niet, ik zet geen kinderen op de wereld. Wat de overheid op dit moment wil in China. Chinezen moeten meer kinderen kopen. Ik ga terug in mijn dorp wonen en ik probeer te ontsnappen.
1: Ja, maar dat kan eigenlijk nauwelijks.
0: Dat kan eigenlijk niet meer. Je kan niet meer ontsnappen. Zelfs in kleine dorpen hangen er camera's. In de winkels hangen er camera's. Zelfs daar betalen mensen meer en meer online. Ontsnappen kan niet meer. Nee, het is heel moeilijk geworden.
1: Blijf het in de gaten houden voor ons. Dankjewel, Veerle de Vos. Terwijl hier binnenkomt Bart Peeters.
2: Lieven van den Houten.
1: Oh, geweldig. Wij gaan straks quizzen, neem ik aan.
2: Dat denk je, hè?
1: Kun jij Chinees?
2: Ongelooflijk vloeiend. Maar ik ben hier omdat jouw redactie dat gevraagd heeft. Het heeft te maken met iets feestelijks. Je kan het wel vermoeden.

0: Ja, ik ben volledig beteuterd aan het kijken, want ik ben zelfs van mijn stoel geschopt. Ik moet het stuur volledig loslaten, dat is zeer raar voor mij.
1: Inderdaad, lieve luisteraars van Nieuwe Feiten en Radio 1, Lieve van den Houten is even op een andere plek gaan zitten en zijn redactie heeft het programma overgenomen en bij monden van mij.
0: Moet je nog blij zijn ook.
1: Ja, het heeft te maken met, je raadt het nooit, de 3000ste aflevering van Nieuwe Feiten.
0: Ja.
1: En er is archief opzoekingswerk gebeurd. Nooit heeft een radiopresentator in ons land 3000 afleveringen van één en hetzelfde programma gemaakt.
0: Ja, dat is het Belgisch record afleveringen van een radioprogramma presenteren.
1: Zeg je met een glimlach.
0: Ja, bedoel.
1: Gelukkig maar, want dat ze aan mij hebben gedacht is, ik ben een rabiate fan, maar dat weet jij, van Nieuwe Feiten.
0: Ik ben daar zeer blij om.
1: Zo klonk het programma op 30 augustus 2010.
0: Maar wacht, dit is de quiz. Dus we moeten...
1: Wacht even. Ja. Zee, hij wil het toch weer in de hand nemen. Ja. Maar zo klonk de eerste aflevering, gek genoeg, om 7 uur 's avonds op 30 augustus 2010.
2: Radio 1.
3: Meteen nu. Nieuwe feiten.
2: Lieven van den Houten.
0: En voilà, Nieuwe Feiten, de pleegzuster Bloedwijn van Radio 1 die probeert de plooien glad te strijken na alweer een woelige nieuwsdag vol nieuwe feiten.
4: Nou, dat
0: verontrustende feiten ook. Neem bijvoorbeeld de macht van de koning, die nu echt toch wel lijkt te groeien, nu
4: die
0: Robert tegen zijn goesting nog wel weer koninklijk bevel moet doorwerken. Kardinaal Daneels, ooit zo hoog op het voetstuk
4: leefde
0: van de morele
4: nog?
0: Zuiverheid, ja. Die naar beneden is getuimeld. Is dat echt wel zo? En hoe moet het nu allemaal verder? Daarover alles in Nieuwe Feiten tot 8 uur.
1: Waarom noem je het de pleegzuster Bloedwijn?
0: Omdat toen was het idee, Nieuwe Feiten zat om 7 uur 's avonds. Er was al een hele nieuwsdag gepasseerd. En wij zouden eigenlijk een soort beetje massage doen. De vragen die nog niet beantwoord zijn, de losse eindjes. De zijpaden die in de loop van de dag op Radio 1 waren ingeslagen. Die nog vragen opriepen om die op te lossen.
1: Weet je nog wie je gasten waren bij die eerste aflevering?
0: Ik denk Rick Torfs, want ik hoorde zeggen dat...
1: Kardinaal Daneels.
0: Dat waren de kardinaal de Daneels tapes, want zitten in eind augustus 2010. De Daneels tapes waren toen...
1: In verband met Roger van Geluwe.
0: Inderdaad.
1: Waren jullie toen minder fleurig in de feitenkeuze? Want dat is al direct wel serieus, hè?
0: Het was ietsje serieuzer, ja, denk ik. Ja.
1: Waar ging het nog over als ik je zeg dat Mark Reindebo langs kwam?
0: Mark Reindebo?
1: Ja.
0: Mark Reindebo, we hebben net gehoord waar het over ging.
1: De rol van?
0: De rol...
1: Je zei het eigenlijk al, hè?
0: Van de koning. De,
1: ja, dat rekenen we goed. We zijn nog maar aan het oefenen, hè? En dan ging het over vissterfte. Waarom stierven al die vissen toen in 2010?
0: Ik weet het niet, Bart.
1: Regen.
0: Zure regen, dat was al voorbij, hè?
1: En we hebben het... ik weet niet wat voor soort regen. En dan... Wat aansluit bij het vorige onderwerp, iets met Chinezen die geen Chinees meer konden. Waarom was dat? Waarom konden de Chinezen minder goed Chinees?
0: Omdat zij, ze konden, internet, tekens, ze belden.
1: Ja.
0: Ze belden.
1: Een smartphone gebruik, inderdaad. Hoe ziet voor jou een ideale aflevering van Nieuwe Feiten eruit, lieve?
0: Dat is een mix van nice to know en need to know. Hè. Dat is een beetje leuke dingen die een glimlach op de luisteraar toveren. Ja. Dat is altijd het mooiste wat er is. Ja. En toch ook iets interessants. Iets waarvan je denkt, oh, dat wist ik niet. Dat is wel fijn dat ik dat weet.
1: Naar je redactie toe heb je een codewoord en dat is tjaan.
0: Tjaan. We hebben een speciale t-shirt.
1: Ja, een jubileum. Ik zie het. Daarom heb ik het ook gevraagd aan je redactie. Maar
0: dat is de tjaan.
1: Wat is de tjaan-factor? Wat bedoel je daarmee?
0: Wel, elk item begint met een tjaan. Mm-hmm. De tjaan is eigenlijk de of de merkwaardig.
1: Maar alleen. Ja.
0: En dat leg ik op tafel.
1: Ja.
0: En dan ontrollen we het onderwerp. Dan wordt de tjaan eigenlijk opgelost. En op het einde krijg je dan helderheid.
1: Maar dat is echt
0: een tjaan. Daar is het hele programma op gebouwd.
1: Het programma is ook bekend voor zijn unieke jingles. Dat is speciaal, hè? Heb je daar moeten voor vechten of zo? Want die zijn heel speciaal, die jingles.
0: Daar is wel een gevecht over. Daar is mailverkeer over geweest.
1: Okay.
0: Maar dat is volledig opgelost.
1: En dan die unieke muziek. Ik kan er niet tegen, hè, als ik iets hoor op de radio en ik ken het niet. Bij jullie is dat constant zo.
0: Ja.
1: Daar heeft de heilige Jan de Mol...
0: De heilige Jan de Mol heeft daar heel veel mee te maken, ja.
1: Want waar haalt hij toch al die Chinese versies van The Shape of You? En wat is dat allemaal?
0: Ja, hij is een soort Yorkshire Terrier, of een nog erger, een soort speurhond. Niet te houden speurhond, die de hele dag speurt naar niet alleen leuke muziek, maar ook hele bijzondere onderwerpen. Bijvoorbeeld dat de Chinezen stilaan behoefte krijgen aan privacy, dat wist Jan de Mol.
1: En dat ze dat mogen uiten ook, dat is wonderbaarlijk. Uiteraard is er in die 3000 afleveringen veel gezegd en veel gebeurd. En daarom, en nu komen we bij het officiële gedeelte.
0: Dit is de quiz.
1: Ja, spelen we nu, je kent vast de Nieuwe Feiten Vrijdag quiz. Wel, vandaag heet dat onderdeel Jungle.
2: De Nieuwe Feiten
1: Jubileumquiz. Welkom, dames en heren. De jubileumquiz. Die quiz is zoals altijd samengesteld door de hier aanwezige Gilles Wijkmans.
0: Ik haat hem al.
1: Goedemiddag, Gilles. En jij bent ook jurylid, je bent ook toelichter. Er zijn 6 vragen en, dames en heren, er is slechts 1 kandidaat. Wij zijn heel benieuwd wie de overwinning in de wacht sleept. En die kandidaat is Lievende van den Houten. Daar mag een applaus voor je. Yeah. 6 vragen. We moeten daar eerlijk in zijn. Er is geen prijs.
0: Ja, het verbaast me niks eigenlijk.
1: Nee. Zullen we de jingle doen voor het begin van de quiz om het officieel te maken?
0: Juist.
1: Officieel. Ja. Doe maar.
3: Goeie jingle. Goeie jingle. De eerste vraag. Komt van een van de vaste waarden van Nieuwe Feiten. Het geweten uit Leiden, en dan weet hij al, Mr. Middagjournaal, dat is natuurlijk
0: Nico Dijkshoorn.
1: Ja, is nog geen vraag.
4: Beste lieven, en alle mensen die samen al 3000 keer Nieuwe Feiten hebben gemaakt. Ik wil jullie bedanken. Ik ben oprecht trots dat ik 1 keer in de maand een week lang deel mag uitmaken van jullie programma. En ik lieg werkelijk geen woord als ik zeg dat het absoluut mijn favoriete werk is. En dat komt omdat alles klopt, door jullie betrokkenheid, de fantastische muziek vlak voordat ik begin te spreken, en altijd Lieven die echt luistert en mij in zijn aankondiging volkomen terecht neerzet als een kluizenaar die in zijn onderbroek zweetend zijn middagjournaals voorleest. In Nederland gaan ze koffie zetten als ik aan het woord ben, maar door jullie wordt er nu eens echt naar mij geluisterd. Maar Lieve, ik heb een vraag. Weet jij waar ik het 14 jaar geleden over had in mijn eerste middagjournaal?
1: Het eerste van die 720 bijdragen van Nico Dijsden.
0: 720 middagjournaals, dat is pas een prestatie.
1: Nee, jij bent straffer met je 3000.
0: Maar waar hij het over... Ja, het is een meerkeuze.
1: Ja, het is meerkeuze.
0: Lekker.
1: A. Over vroeger was niet per se alles beter. B. Over de kapotte autobanden op de Belgische wegen. C. Over dat vakantiefoto's jammer genoeg niet meer afgedrukt worden.
0: Dat laatste. Vakantiefoto's worden jammer genoeg niet meer afgedrukt.
1: Zullen we... Fout!
0: Oh!
1: Het spijt me. Dat was het derde onderwerp. Zo smeerlappen zijn ze wel, jouw redactie, om het echt
0: wat
1: heel moeilijk te maken.
0: Wat was het dan wel?
1: Zullen we naar het juiste antwoord luisteren?
5: Absoluut.
2: Middagjournaal.
4: Goedemiddag, luisteraars. Tot u spreekt Nico Dijkshoorn, de huisdichter van De Wereld Draait Door. Misschien kunt u mij helpen bij het oplossen van een raadsel. Waarom gaan er bij jullie zoveel autobanden kapot?
0: Yes.
4: In Nederland zie je dat nooit. Inderdaad. Een flarde gescheurde zwarte autoband midden op de weg. Ik schrik er altijd heel erg van.
0: Gaan we naar de hele column
4: gebeurd
0: luisteren?
4: In de derde baan?
1: Nee, hij had het over autobanden, inderdaad. Gilles, dat klopt toch, hè?
5: Dat klopt, absoluut. Inderdaad, zoals je zegt, de vakantiefoto's waren middagjournaal nummer 3. En dat vroeger niet alles per se beter was, was middagjournaal nummer 2.
1: En voor Lieve van der Houten kan het alleen maar beter worden, want voorlopig is de score 0. We gaan naar vraag 2. En daarvoor kunnen we terecht bij 2 mannen die samen met jou... Het is trouwens mijn favoriete onderdeel. Die samen met jou op zoek gaan naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Dus
0: ontbreekwoorden.
1: Ontbreekwoorden. Yes. Dus daarom natuurlijk uw aandacht voor Ruud Hendricks en Wouter de Pree.
6: Hoi lieve, Ruud Hendricks hier. Gefeliciteerd met je 3000ste aflevering.
1: Dank je.
6: Ik heb er zelf een 150 intussen mogen meemaken. Dat is altijd heel aangenaam en laten we het vooral ook zo houden.
7: Lieve, ik wil je ook graag feliciteren. Ik heb er minder meegemaakt van die 3000 afleveringen, maar
1: dubbel.
7: Ik zie dit toch als een bewijs dat flexijobs voor bejaarden inderdaad een heel mooi tewerkstellingsproject zijn.
6: We hebben al 5 jaar lang ontbreekwoorden gezocht.
7: Misschien moeten we ook even onze eigen favoriete ontbreekwoord.
1: Oh ja, dat moesten we zeggen.
7: Mijn eigen favoriete ontbreekwoord is sneukelspijt. Dat heb ik heel vaak.
6: En dat van mij is kwijtruimen. Dat overkomt mij vaak.
7: Juist,
6: ja. Meestal moeten wij het examen afleggen, maar nu is het jouw beurt. Want wat is een nog eventjes?
1: Een nog eventjes?
8: Zullen we met A en B?
1: Juist.
8: Het zijn de spullen. A, de spullen die je bewaart, maar waarvan je weet dat je ze binnenkort toch zal weggooien. B, wanneer je nadat een gesprek is afgelopen, je plots bedenkt van, oh, ik had het daar en daar moeten over hebben. Of C, gedragen kleren die nog te fris zijn om in de wasmand te gooien.
1: Ik denk A.
9: Dat is helemaal goed.
1: Chill. Iets wat je nog...
5: Weet je wat een...
1: Nog wat... eventjes... Ja. Is iets wat je nog even... Je weet dat je het ooit zult weggooien, maar nog eventjes niet. Dat is
5: ja,
1: nog
5: de pastasaus die je gisteren hebt gemaakt, ja. Maar die, waarvan je weet, ik ga die toch niet meer opeten, maar ik ga ze nog 2 dagen in de frigo laten zitten tot ze zo beschimmeld is dat ik ze wel moet weggooien.
1: Dat is het. Nog eventjes.
5: Een had ik maartje is wanneer dat een gesprek is afgelopen en je er nog van alles te binnen schiet wat je had moeten zeggen. En snuffelgoed zijn de gedragen kleren die nog te fris zijn om in de wasmand
1: zeer goed
5: te gooien.
1: Eén punt.
8: Weet je trouwens, ik heb ooit eens een liedje mogen maken over een ontbreekwoord.
1: Lepeltjesverdriet.
8: Lepeltjesverdriet, inderdaad.
9: Lepeltjesverdriet. Dat is helemaal goed.
1: Oh, sorry. Ik heb nu te snel het antwoord gegeven.
8: Nee, het was geen vraag.
1: Ah, ja.
8: Dat is zo.
1: Geen punten.
8: Werd verkozen tot ontbreekwoord van het jaar 2023. Je hebt een punt binnengehaald, hè? Dat neemt niemand hier op.
1: Dat is een schande.
5: De nul wordt toch niet gehaald. Ja,
8: nee. Vraag 3 komt van de vrouw die voor jou elke week België een beetje meer ontdekt. Dankzij jou dacht ik dat het ging over Annelies Boontjes. Dat denken heel veel luisteraars. Maar ik zie nu geschreven, het is Annelies Boontjes.
1: Boontjes?
8: Ja, maar je zegt altijd Boontjes. Maakt niet uit. Dit is haar vraag.
10: Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat ben jij. Wow. Hey lieve, dit is Annelies Boontjes, België-correspondent voor Trouw en natuurlijk ontdekster van België bij jou in het programma. Van harte gefeliciteerd met 3000 afleveringen Nieuwe Feiten. Ongelooflijk, wat een prestatie. En om dat te vieren heb ik ook een mooie vraag voor jou meegenomen. Wij kennen jou namelijk als de man van de gevatte inleidingen. En straks ga jij 3 inleidingen horen. 2 daarvan die heb jij effectief gebruikt in je programma. En de 3e die is verzonnen. Maar welke zijn echt en welke is verzonnen?
1: Het gaat... Voor de draad ermee.
8: Het gaat over welke is verzonnen. Hè? Dat moet je antwoorden.
1: Okay.
8: A. Biologen in Australië hebben de penis van de miernegel onder de loep genomen. Wat er zo bijzonder is aan dat orgaan, het heeft 4 eikels. B. Het meest bepalende moment voor een relatie is niet de eerste kus, maar wel de eerste scheet. C. Ook pandas krijgen vette trek na een paar dagen intensieve arbeid.
1: Wat is verzonnen? Ik denk het eerste.
8: Valt! Over naar Gilles.
5: Nee, we hebben het effectief gehad over de 4 eikelige penis van de mierenegel. We hebben het effectief gehad over het belangrijkste moment in je relatie, namelijk de eerste scheet. Maar pandas krijgen geen vette trek na een paar dagen intensieve arbeid.
1: Die vette trek, dat had ik toch wel ergens.
5: Ja, want waar het vandaan komt is wormen die krijgen vette trek van cannabis.
1: Echt.
8: Dus die hebben...
1: Smerig.
8: Maar
1: smerig.
8: Wat niet is, kan nog komen. Yes. Bijvoorbeeld dat tweede punt, wat nu toch echt voor het grijpenlichting verhaal. Oh. En daar doen we beroep op de bioloog des vaderlands, Dirk Drouwlands.
11: Hey lieven, Dirk Drouwlands hier. Een dikke proficiat met je 3000 afleveringen van Nieuwe Feiten. Ik vernam van je redactie dat je in 2010 ermee begonnen bent en dat ik er zelf in 2010 al voor de eerste keer bij mocht zijn. Ik ben vereerd dat het zo lang heeft mogen duren en kan met een gerust gemoed zeggen dat je de beste radiopresentator bent waar ik ooit mee heb gewerkt. Ik zou dus zeggen, doe zo voort. Bon, een vraag. We weten allemaal dat je een grote kattenliefhebber bent. Die zijn regelmatig aan bod gekomen in Nieuwe Feiten. Net als veel andere diersoorten, inbegrepen de meest obscure. Daarover heb ik dan een vraag. voor jou. Welke van de volgende dieren is maar één keer opgedoken in Nieuwe Feiten? Doe ze voort, lieven, en proficiat nogmaals.
8: A. De muskuseend. B. De narwal. C. De zebravink. Slechts één keer aan bod gekomen.
0: Ik twijfel tussen de zebravink en... Wat was de andere?
8: De muskuseend of de narwal?
0: Ik denk de narwal. Nee, de andere. De
8: muskuseend.
0: Je
8: denkt de muskuseend.
9: Ja, dat is heel goed.
5: Het tweede punt is binnen. De muskuseend kwam effectief maar één keer aan bod. Karel ten Katen, gedragsbioloog van de Universiteit van Leiden, die bestudeerde een oude opname waarin zo'n eend You Bloody Fool roept.
0: Het zou een vraag kunnen zijn in de woensdagquiz morgen. Wie zegt hier You Bloody Fool? You bloody fool. Wie zegt hier you bloody fool? Professor ten Katen, die weet het. Goedemiddag, professor.
12: Goedemiddag.
0: Karel ten Katen, u bent gedragsbioloog aan de Universiteit van Leiden.
8: We gaan
0: wie
8: naar,
0: zegt hier...
8: Heel interessant, maar we gaan naar...
0: Ja.
8: En dan gaan we naar je favoriete sportman. Tenminste, de sportverslaggever. Christophe van de Goor.
0: Zeker.
13: Hoi, Christophe van de Goor hier. Eerst en vooral aan jou, lieve, en aan de hele ploeg van Nieuwe Feiten natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. 3000 afleveringen, dat is niet niks. Maar hier is mijn vraag. Tot mijn, en misschien ook wel jouw verbazing, praat je in Nieuwe Feiten wel eens over sport. Hè? We hebben bijvoorbeeld ieder jaar een vaste afspraak wanneer de Tour zijn parcours voorstelt in oktober. Het parcours van de Ronde van Frankrijk. Dan bel je me wanneer ik daar bij die voorstelling ben in Parijs. Je deed een gesprek over de magie van Milan San Remo, La Primavera. Over de traptechniek van Lionel Messi. Maar je hebt echt wel een voorkeur voor bizarre sporten. En telkens zeg je dan op de redactievergadering, Gilles moet meedoen en een reportage daarover maken. Nu, we weten dat Gilles wel eens gaat fitnessen, maar als je hem hier in de gang tegenkomt van de VRT, het eerste dat hij zegt, ik heb niks met sport. Hè, verder krijg je hem dus echt niet naar buiten om te gaan sporten. Behalve voor één sport. Over welke sport deed Gilles verslag in Nieuwe Feiten?
8: A. Vierlejeppen. B. Heggevlechten. C. Tegenwindfietsen.
0: Tegenwindfietsen.
9: Die heb je! Ja. Dat is helemaal goed.
0: Gilles, waar ben jij niet op de redactie, begrijp ik?
5: Ik ben niet op de redactie, ik ben in Nederland. Meer specifiek bij Neeltje Jans, dus midden op de Oosterschelde. En het waait hier ontzettend hard, dat kan ik je zeggen.
0: Ja, je had willen meedoen aan het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen.
5: Tegenwindfietsen, dat is inderdaad waarom ik hier ben. En dat is vrij letterlijk wat de naam omschrijft. Namelijk 8,5 kilometer tegen de wind in fietsen. En vandaag zou dat dus zijn met wind van 100 kilometer per uur.
0: Maar het was te hard,
5: alleen,
0: hè?
5: Helaas, ja, het is niet het afgelast.
0: Ja, voilà. Ai.
8: Meteen over naar de laatste vraag, want je kan nog één antwoord scoren. En dat is, aangezien jij een van de royals bent van de radio, dat is vandaag meer dan gebleken, moeten we toch ook een koningskenner aan het woord laten. Hier is
14: goedemiddag. Jo de Poorter hier, met grote felicitaties voor 3000 afleveringen van Nieuwe Feiten. En ik heb het dus snel berekend, dat zijn minstens 15.000 feiten bij elkaar, die ondertussen al oude feiten geworden zijn. Maar het enige wat niet verouderd is zijn presentator. Complimenten daarvoor en ook aan zijn dokter. 3000 afleveringen. Je leert de man natuurlijk heel goed kennen. We weten, ja. Lieven, dat je mooie voeten hebt, dat je houdt van herfstig weer en dat je een boon hebt voor die blonde van ABBA. Maar ook over huishoudelijke kanten ben je vaak open. Ja, zo was er eens ooit op zender een laaiend enthousiaste reactie van jou over een toestel dat je wekelijks gebruikt.
8: Ah.
14: Welk toestel was dat?
8: A. Je airfryer. B. Je strijkijzer. C. Je lampjes die je met een app kunt bedienen.
0: Dat zijn alle drie dingen die ik daadwerkelijk gebruik. Maar waar ben ik het meeste trots op?
8: Ja. Come on.
0: Ik denk mijn airfryer.
8: Je wat? Maar alleen...
0: Mijn strijkijzer staat Swissmade. En dat voel je.
14: Laura
0: Starr. Zwitsers, wie het ooit gedaan heeft, wil nooit meer iets anders. Nou, maar neem nu bijvoorbeeld mijn strijkijzer.
8: Maar lieve, je hebt
1: de helft.
5: Ja, net geslaagd voor een quiz van je, over je eigen programma.
1: Dus, dat is gênant. Nee, je bent geslaagd. En dat betekent ook dat je eigenlijk nog maar in de helft zit van nieuwe feiten. Dus je moet er nog eens 3000 bij doen. Dan heb je er 6000. En dan ben je helemaal royalty of the radio. We mogen nu naar een prachtige bijdrage, naar het middagjournaal. En we hebben nog net 24 seconden om die geweldige, rustige...
7: Nico Dijkshoorn, hij is echt de sterkmaker van nieuwe feiten. Hij is ook heerlijk ouderwets, hij zegt dag luisteraar. En je hoort hem echt in de verte tot ons spreken. Vind ik heerlijk.
1: Ook vandaag, gelukkig...
7: In zijn broek.
1: In zijn keuken in Leiden.
7: Aflevering 3000.
12: Nieuwe feiten.
15: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars, u bent uitverkoren en u weet het. Anders zou u nooit naar dit middagjournaal luisteren. Dit programma is een wonder en ik ben ontzettend trots dat ik er al zo lang deel van uit mag maken. De redactie, de hartelijkheid, de snelheid van handelen, de persoonlijke contacten die zijn ontstaan in de 14 jaar dat ik middagjournaals in mag spreken. Prachtig. Laat mij u vertellen waarom ik iedereen die aan dit programma meewerkt en iedereen die naar dit programma luistert aan mijn borst wil drukken. Ik trad een aantal jaren geleden samen met Herman Brusselmans op in Antwerpen. We deden een theatertour. En na de voorstelling zat ik in mijn kleedkamer. De deur ging open en daar kwam de presentator Lieven met al zijn nieuwe feitenkinderen de ruimte binnenschuifelen. Ze wilden me toch nog even gedag zeggen. En ik heb toen, denk ik, mensen omhelst die liever niet wilden worden aangeraakt. Met name Lieven zou ik willen omschrijven als een schichtig diertje vastgeklemd in de klauwen van een vreemde entiteit. Maar luisteraars, het raakte mij. Al die lieve mensen van dit programma, helemaal naar dit theater gekomen en ze kwamen kijken naar een Nederlander die in hun radioprogramma vertelt dat hij zijn nieuwe schoenen niet begrijpt. En ikzelf was daar in de kleedkamer starstruck. Daar stond hij, Lieven, de presentator die mij al jaren en jaren heerlijke zinnetjes in mijn schoot wierp. Vooral als Lieven met een bioloog praat, dan moet ik altijd een klein beetje huilen. Er ligt een Oezbeekse snuitkever op tafel. En de verbijsterend lieve vraag van Lieven dan. Die uitstulping daar, aan de achterkant met die haartjes eraan. Is dat zijn voetje? En daarna het antwoord van de bioloog. Nee, dat is zijn oog. Lieven, ik wil je nogmaals bedanken. Ik heb mij nog nooit ergens zo welkom gevoeld. Door jou en de redactie. Dank daarvoor.
7: Ja, kijk, dan ga ik toch nog bijna huilen. Hè? Dankjewel Bart Peters, dankjewel de hele ploeg van Nieuwe Feiten voor de trouw. En zeker ook Jan de Mol. Ik ga niet beginnen bedanken, want dan houdt het niet meer op. In ieder geval, wij gaan gewoon door. Op naar de volgende 1000, op naar de 4000. Zometeen na het nieuws van 1 is er voor u Aiko. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
3: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
3: Meer missie.
5: Door samen te supporteren voor de Belgen.
3: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig.
9: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
15: Bebat.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Leantis. Goh, ik ben hier bezig met mijn...
17: Mobiliteitsbudget?
16: Ja.
17: Laten we samen eens kijken.
18: Je Leantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
19: Nu bij Maxizo.
20: Hallo.
19: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
21: Breaking news.
22: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
23: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
0: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Baggerbedrijf Jan de Nul wint een megacontract in Argentinië. Er wordt nog altijd gezocht naar een gevangene die ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge. En de lijn heeft dit jaar 10 miljoen euro aan boetes geïnd. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar is het bedrijf verantwoordelijk voor het onderhouden en uitdiepen van de Paraná-rivier. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Volgens econoom Christa Sis bevestigt dit contract dat België echt een leidende rol speelt als het gaat over baggeren.
26: Het is gewoon belangrijk dat Jan de Nul zo'n contract binnenhaalt, omdat zij een wereldspeler zijn en eigenlijk verder bewijzen van dus die expertise te hebben en de capaciteit te hebben, zowel naar schepen toe als naar resources toe, om dergelijke grote infrastructuurwerken te doen.
25: In Brugge is de politie nog altijd op zoek naar een gevangene die ontsnapt is uit het ziekenhuis Sint-Jan. De man was vanochtend naar daar gebracht voor een medische ingreep, maar hij kon dus vluchten. Het ziekenhuis was een tijdje afgesloten, maar is nu weer vrijgegeven. Lien de Poorter van de Brugse politie.
27: Een gevangene was hier aanwezig voor een medische ingreep. En die man zou erin geslaagd zijn om bij de kledijwissel met een scherp voorwerp zijn bewakers te bedreigen en is dan op de vlucht gegaan. We zijn heel snel ter plaatse gekomen met heel veel patrouilles, als ook met ons bijzonder bijstandsteam Cobra. We hebben het gebouw doorzocht en al heel snel bleek dat de man zich al buiten het gebouw had begeven. En nu is de zoektocht nog steeds bezig.
25: De ontsnapte gevangene is een Russische man van in de 30. Volgens onze informatie zat hij vast voor een diefstal met geweld. Leerkrachten van het zesde leerjaar moeten deze maand bepalen wie van hun leerlingen extra lessen Nederlands moet krijgen. Wie niet taalvaardig genoeg is, moet vanaf volgend schooljaar in het eerste middelbaar 3 uur extra Nederlands per week volgen. Om leerkrachten te helpen bij die beslissing heeft het Katholiek Onderwijs Vlaanderen een korte handleiding uitgewerkt. Brigitte Vermeers ging kijken in basisschool De Vuurtoren in Antwerpen.
1: Emma durft er niet van af.
2: Deze school zet al extra in op taal, maar toch blijkt dat in het zesde leerjaar sommige kinderen nog onvoldoende Nederlands kennen om de lessen goed te volgen in het eerste middelbaar. Om te bepalen wie echt baat heeft bij extra Nederlandse les, gebruikt de school de nieuwe handleiding. Zorgcoördinator Sophie Switzers legt uit welke vragen worden gesteld.
4: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen?
2: Deze info over spreek-, luister- en schrijfvaardigheid wordt ook doorgespeeld aan de leerkracht in het eerste middelbaar.
4: Als ik eventjes kijk naar de 5 kinderen waar het bij ons over gaat, zijn dat eigenlijk voornamelijk kinderen die als anderstalige nieuwkomers er bij ons in de loop van hun schoolloopbaan toegekomen zijn.
2: Zij zullen dus volgend jaar verplicht na de schooluren nog 3 uur extra Nederlands volgen.
25: Verschillende middelbare scholen in Namen zijn vandaag uit voorzorg gesloten. Op TikTok en andere sociale media waren gisteren bedreigingen geuit tegen de scholen. De burgemeester van Namen adviseerde om de lessen op te schorten. Er zijn ook extra politiecontroles in de stad. Gisteren waren er ook in Namen protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Die verliepen grotendeels rustig, maar er zijn wel enkele ramen gebroken en vuilnisbakken in brand gestoken. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar voor meer dan 10 miljoen euro boetes gegeven aan zwartrijders. Dat is 30% meer dan het jaar daarvoor. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil voor dit jaar zelfs van 10 naar 40 miljoen euro boetes gaan. Er zullen dan ook meer controles zijn, zegt directeur-generaal Ans Schoeps van De Lijn.
5: In 2025 is er extra ingezet op controles. Daar zijn toch wel ongeveer een verdubbeling van het aantal controles doorgevoerd. En we zien daar toch ook wel een stijging. We zitten nu ongeveer aan inkomsten van 10,4 miljoen. Maar om de sprong te maken naar 40 miljoen is toch wel vrij sportief.
25: In de Roemeense haven Constanta aan de Zwarte Zee is een onbekende onderwaterdrone ontploft. Er vielen geen gewonden. Er zouden intussen nog 3 andere zeedrones gevonden zijn. Het Roemeense ministerie van Defensie zegt dat de drones van een type zijn dat ook in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gebruikt wordt. Welk land ze dan inzet is niet duidelijk. Vorige week stortte al een drone neer op een gebouw in Roemenië. Toen vielen er 2 gewonden. In de Sahara, op de grens tussen Algerije, Mali en Niger, zijn 49 mensen uit Niger omgekomen van uitdroging. Katrien van der Schoot, wat is er gebeurd?
8: Wel, ze zaten op een vrachtwagen die in de problemen kwam in de woestijn. De Nigerezen kwamen van een groot religieus feest in Mali. Het voertuig strandde in een afgelegen gebied op 80 kilometer van de grote stad Assamakka. 2 reizigers geraakten te voet nog levend aan een oase en konden dan in de stad de overheid verwittigen. Toen hulp aankwam, waren de andere 49 al overleden. Maar op de terugweg vonden de redders nog een andere kapotte vrachtwagen met meer dan 60 mensen aan boord. Die stond ook al 3 dagen geblokkeerd, maar kon gelukkig hersteld worden en verder rijden.
25: Hoe uitzonderlijk is dit nu?
8: Ja, op zich is dit al een onherbergzame woestijnregio met weinig steden en infrastructuur, heet overdag en koud 's nachts. Maar het is er ook bijzonder onveilig door de opstand van gewapende milities in Niger, Mali en Burkina Faso. Die milities vallen ook commerciële transporten aan, snijden de bevoorrading van brandstof af. Gevolg, veel chauffeurs zijn bang om er rond te rijden, want er is nauwelijks controle. En er zijn dus veel doden door autopech en door overvallen.
25: Dankjewel, Katrien. Er is deze voormiddag een bultrug opgemerkt in de Schelde bij Antwerpen. Eerst dicht bij de kerncentrale van Doel, maar ondertussen is het dier al een heel eind verder, vlak voor de Westerschelde in Nederland. Het gaat om dezelfde soort bultrug als Timmy, die eerder in de problemen kwam in Duitsland en ondertussen overleden is. Volgens Jan Haalters van het Instituut voor Natuurwetenschappen is het nu afwachten of de bultrug zelf de weg terugvindt naar de Noordzee.
10: Wel, men heeft ons gemeld dat het dier gewond is. We weten niet welke verwonding dat is en hoe uitgebreid die verwonding is. Maar de verwachting is, de hoop is dat het dier terug naar de Noordzee gaat met het tij. Maar we hebben alvast de nautische autoriteiten van de Westerschelde op de hoogte gebracht, want het grootste gevaar in de Westerschelde is natuurlijk aanvaringen door schepen.
25: Wisselvallig met buien in het binnenland, later droger vanaf de kust met opklaringen en tot 19 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig en temperaturen net onder 20 graden. Vooraan zat het miljardencontract van baggerbedrijf Jan de Nul. Het mag een cruciale rivier uitdiepen in Argentinië en troef de andere Belgische baggeraar DME af. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alphabet. Your mobility made easy.
6: Radio 1.
7: Aiko Duister.
9: De felicitaties blijven binnenkomen voor Lieven en zijn team en meer dan terecht. 3000 afleveringen van Nieuwe Feiten. Het is een record. Welkom.

Heel erg goedemiddag. Fijn dat je luistert. Ray Black was dat, samen met Stormzy en My Hood. Straks tussen 2 en 3 is er live muziek van Camille Camille. Een breekbare singer-songwriter met Brusselse roots. Een stem heeft ze als een nachtegaal en ze kan prachtig gitaar spelen. Dus laat je vooral verrassen. Straks tussen 2 en 3 komt ze nummers spelen uit haar gloednieuwe plaat. Ertebrekers hebben ook een nieuw nummer uit het zuiden. Een ode aan het zuiden en het bijbehorende vakantiegevoel. Ze vatten onze liefde voor zon, warmte, ontspanning en het trage ritme van het leven in het zuiden perfect samen. Dit zijn Ertebrekers.

0: Op blok, examens en werken. Maar je kan al wel een beetje dagdromen over reizen naar het zuiden. Het zudden van Ertebrekers. Naar Antwerpen 40 minuten vertraging op de E19 van voor Sint-Job en 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en ruim een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel 10 minuten trager op de E40 vanaf Ternat en vanuit Leuven op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Oudergem. Op de buitenring 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de N31 richting Zeebrugge is aan het AZ Sint-Jan in Brugge de weg vrijgemaakt.
1: Aiko. Radio 1.

0: So much trouble in the world. En toch verspreiden we graag een beetje liefde met Bob Marley.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Er was natuurlijk ook wel wat muzieknieuws deze week.

Het Primavera Sound Festival in Barcelona is gisteren getroffen door aanhoudende regen en wind. Vrijwel alle late avondoptredens op de grootste podia werden daarom om veiligheidsredenen geannuleerd. Onder meer Massive Attack, Alex G, Mac DeMarco en Doja Cat konden niet optreden. Op de kleinere podia gingen de concerten wel door, maar veel bezoekers verlieten vroegtijdig het festivalterrein door helemaal doorweekt. En hoe het er precies aan toe ging, dat kunnen we vanavond horen in Wonderland, want onze eigenste Hannelore van Bezouw is op het festival. En Massive Attack, die verwachten we maandag in ons land. Maandagavond spelen zij hier in Vorst Nationaal. The Cure zal Rock Werchter dit jaar afsluiten op het hoofdpodium, maar er kwam deze week nieuws over het kleinste podium van het festival. Het vierde podium heette tot nu toe The Slope, maar heeft nu een nieuwe naam. Voortaan spreken we over Nest. Bedoeling is om het kleinste podium van het festival om daar vooral artiesten te laten spelen die hun weg naar het grote publiek nog moeten vinden, en dus is die naam gekozen als referentie naar een creatieve broedplaats waar artiesten te moeten kunnen groeien. Popfenomeen Charlie XCX kon John Cale, Marc Jacobs en Martin Scorsese strikken om samen te poseren voor het artwork van haar nieuwe plaat, Music, Fashion, Film. Met John Cale had ze al muziek gemaakt voor de film Wuthering Heights. In de modewereld heeft ze ook veel connecties. Maar hoe ze Scorsese heeft kunnen overtuigen om voor haar plaat te poseren, dat is toch wel bijzonder straf. Yeah, Jack White speelt binnenkort twee uitverkochte concerten in de AB in Brussel, maar hij heeft nog wat tickets opzij gehouden aan studententarief. Als je student bent, en je kan dat ook bewijzen met een studentenkaart, dan kan je op de dagen van het concert terecht bij de AB zelf om daar voor €20 nog een ticket te scoren voor het concert 's avonds volgens het first come, first serve principe. Jack White koos ook twee bands uit Gent om het voorprogramma te verzorgen. Hideous en Lizard mogen allebei één avond openen. En dan was er nog concertnieuws over The Avalanches, want zij komen op 31 oktober naar de Botaniek voor Les Nuits Weekender. Dat is het kleine broertje in het najaar van het grotere festival Les Nuits in de lente. En ze hebben ook nieuwe muziek uit. Dit zijn The Avalanches samen met Jamie XX en Every Single Weekend.

0: plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Radio 1 live.

Hourglass van Balthazar en daarvoor The Avalanches samen met Jamie XX en Every Single Weekend. Terug naar 1992 met Buddy X van Nene Cherry. Een nummer over een persoon die zich anders voordoet dan die in werkelijkheid is.

0: Buddy X van Nene Cherry.
1: Dit is het album van de week.
2: Comes to mind. Radio 1. No one can erase
0: the days we left. Ex-Beatle Paul McCartney is bijna 84. Het is niet aan hem te zien. En ook qua energie en goesting zit de man nog steeds op een hele goede golf. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. The Boys of Dungeon Lane. En daarop blikt hij terug op zijn jeugd in Liverpool. Maar ook naar meer recente ervaringen. De eerste aanzet voor het nummer Life Can Be Hard bijvoorbeeld had hij tijdens COVID, een periode die Paul McCartney koestert. Want hij kon die samen doorbrengen met zijn familie. En een nichtje van zijn vrouw was net mama geworden en dat babytje reageerde positief op de akkoorden die Paul voor dit nummer had. Maar hij besefte wel dat de coronatijd voor heel veel anderen net een heel moeilijke periode was. Vandaar dus Life Can Be Hard.
3: We had a little kind of instrumental chord sequence during COVID. And there was a little baby in the house. It was Nancy's niece's baby, and like a new baby, so it's a thrill, you know, COVID. Even though for a lot of people COVID was terrible, if you were with your family, it wasn't that bad, you know, and you couldn't really admit it because you knew people were having a terrible time. So anyway, this baby used to like these chords that I'd say, you know, play guitar, yay. So yeah, so it became this song called Life Can Be Hard.

Incapable van Roisin Murphy en daarvoor Life Can Be Hard uit de nieuwe plaat van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane. Een hele week lang stellen we die met heel veel plezier aan je voor. First Light is de Bond-song van Lana Del Rey. Niet voor een nieuwe Bond-film, maar wel voor een interactieve Bond-game. Ze schreef het samen met David Arnold, die al muziek maakte voor 5 Bond-films.

0: Bilan van Toris Lemsi en daarvoor First Light, de bondsong van Lana Del Rey. Naar Antwerpen, 3 kwartier vertraging op de E19 vanaf Sint-Job. 1 kwartier op de A12 vanaf Hoevenen. Op de Antwerpse ring, 20 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ruim 1,5 uur richting Nederland, tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Op de E19 naar Breda vertraagt het verkeer aan de afrit Sint-Job door een defect voertuig. En dat is ook het geval op de E17 naar Gent, op de afrit Beervelde. Naar Brussel, 10 minuten trager op de E40 van vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek en Jette.
1: Aiko.

Love Song van The Cure. Ze zijn vanavond headliner op Primavera Sound. Het festival dat gisteren te kampen had met regen en wind, waardoor verschillende concerten niet konden doorgaan. Hannelore van Wonderland is daar aanwezig. Haar verslag hoor je vanavond. En The Cure die zien wij binnenkort op Pinkpop en Werchter. Westside Cowboy, dat is dan weer een van de spannende nieuwe gitaarbandjes uit Groot-Brittannië op dit moment. Vorig jaar wonnen ze een talentenjacht van het Glastonbury Festival en toen mochten ze ook al mee toeren door Europa met Geese. Westside Cowboy met Kickstones the Boy.

0: The House of Love met de Beatles en de Stones. Straks live muziek van Camille Camille. Zij komt haar sprookjesachtige nieuwe plaat voorstellen. Blijf zeker bij ons. George Thorogood en de Destroyers in concert. De rock'n'roll-iconen komen naar Brussel. Op 21 juni in de Ancien Belgique. Tickets en info livenation.be. George Thorogood en de Destroyers, live. Samen met Radio 1.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
11: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Je hebt deals... en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brugge is de politie nog altijd op zoek naar een gevangene die in de voormiddag ontsnapt is uit het ziekenhuis Sint-Jan. De man was naar daar gebracht voor een medische ingreep. Toen hij zijn kledij moest wisselen, zou hij zijn bewakers bedreigd hebben met een scherp voorwerp. De ontsnapte gevangene is een Russische man van in de 30. Hij zat vast voor een diefstal met geweld. Enkele uren geleden is er een bultrug opgemerkt in de Schelde, niet ver van de kerncentrale in Doel. Intussen is het dier al een heel eind verder in de Westerschelde, maar het zou gewond zijn. Het doet denken aan bultrug Timmy, die in maart strandde voor de Duitse kust en die ondanks dure reddingspogingen uiteindelijk toch stierf. Volgens Jan Haalters van het Instituut voor Natuurwetenschappen is het nu afwachten of de bultrug zelf weer in de Noordzee geraakt.
14: De hoop is dat het hier terug naar de Noordzee gaat met het tij. Maar we hebben alvast de nautische autoriteiten van de Westerschelde op de hoogte gebracht. Want het grootste gevaar in de Westerschelde is natuurlijk aanvaringen door schepen.
0: Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar is het bedrijf verantwoordelijk voor het onderhouden en uitdiepen van de Paraná-rivier. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Ook de Belgische bagger Ardeme was in de running voor het contract, maar Jan de Nul heeft het dus gehaald. Bij een Oekraïense droneaanval zijn 5 Azerbeidzjaanse burgers omgekomen, zegt het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is gebeurd in de zee van Azov, die grenst aan Rusland en Oekraïne. Bij de Oekraïense droneaanval zijn enkele schepen geraakt en volgens Azerbeidzjan zijn de doden bemanningsleden. Oekraïne zegt dat de geraakte schepen onder meer gestolen Oekraïns graan vervoerden. Sportclub Brugge middenvelder Alexander Stankovic keert terug naar de Italiaanse landskampioen Inter. Club Brugge nam de Serviër vorige zomer over van Inter voor 9,5 miljoen euro. Maar in het contract stond dat Inter hem voor 23 miljoen kon terugkopen. En dat gebeurt nu dus ook. Stankovic werd dit seizoen kampioen met Club Brugge, scoorde 9 keer en gaf 5 assists. Wisselvallig met buien in het binnenland, later droger vanaf de kust met opklaringen en tot 19 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig met temperaturen net onder 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Radio 1.

0: Toen al viel ze op Rosalia met Malamente. Een heel erg goede middag. Fijn dat je luistert. Straks dus live muziek van Camille Camille. Een singer-songwriter uit eigen land. Ze heeft Brusselse roots. Maar zat ook een tijd in Duitsland. Tegenwoordig woont ze op een boerderij in Limburg. En ze heeft een hele mooie nieuwe plaat gemaakt. Enchanted Sea. Daar komt ze straks over vertellen. En ook een aantal nummers uit live spelen.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

0: In het najaar komt hij met orkest spelen in ons land. Billy Corgan van de Smashing Pumpkins. Hier hoorde je Disarm. En daarvoor The Cure, een nieuw nummer van Olivia Rodrigo. En zij haalt steeds meer inspiratie uit de jaren 90. Haar recente favorieten zijn onder meer PJ Harvey, Courtney Love en Fiona Apple. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk zijn iets voor Moorselen de rechter- en middenrijstrook versperd door een ongeval. Naar Antwerpen is er 20 minuten vertraging op de E19 vanaf Sint-Job. Op de A12 is het in Willebroek uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En 32 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring traag verkeer tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Aiko. Radio 1.

Smooth Sailing van Leon Bridges. De tijd dat er toch wel neergekeken werd op het gebruik van autotune. Die ligt al ver achter ons. Ook rock'n'roll bandjes die durven er gebruik van maken. In dit geval de Strokes. Dit zijn ze met Going Shopping. MUZIEK.

0: Een lied van Wiltura, gezongen door Arid. En daarvoor Going Shopping van The Strokes.
1: One, two. Live bij Aiko.
0: We hebben vandaag Camille Camille op bezoek. Dat is een singer-songwriter van eigen bodem die hele mooie, delicate liedjes maakt waarin de melancholie en de natuur vaak centraal staan. Een paar jaar geleden heeft ze haar debuutplaat uitgebracht. Daarna is ze een tijdje op stap geweest met Sam de Nef. En nu is ze terug met haar tweede album. Die heet Enchanted Sea. En op deze plaat staat haar stem, die soms klinkt als een nachtegaal, en ook de delicate gitaar, die staan opnieuw centraal. Ik zou zeggen, maak het heel erg stil. Luister met aandacht. Dit is Camille Camille live.

0: Camille, Camille, live bij Radio 1. Camille, welkom. Je hebt jouw nieuwe plaat Enchanted Sea genoemd. Een beeld van een betoverde zee. Maar waar staat het voor in jouw songs?
1: Ja, waar het heel metaforisch is voor mensen in muziek en poëzie. Van de zee en de stormen en alles dat erbij hoort. Er is wel wat metafoor ook in de muziek, in mijn muziek zeker, maar ook met een zeilboot in mijn leven en een kapitein erbij heb ik wel wat dingen meegemaakt. En met het liefde en avontuur, ik denk dat dat allemaal een heel tumultueuze hoofdstuk is geweest op een mooi en soms moeilijkere manier.
0: Ja, in dit geval heb je die metafoor van de zee gebruikt, maar de natuur die zit eigenlijk al veel langer in jouw werk. Ben jij echt een natuurmens?
1: Ja. Ja, ik zou wel zeggen van wel.
0: Ja.
1: En dat is nooit bewust geweest dat ik daarover wou praten of dat ik dat gevoel wou geven, maar duidelijk wel.
0: Ja. vandaag speel je hier op de meest sobere manier. Puur jouw stem, gitaar, maar eigenlijk...

0: Eigenlijk op de plaat heb je echt wel heel hard gewerkt, ook rond arrangementen. We horen daar heel veel verschillende dingen op gebeuren. Hoe heb je de juiste balans gevonden om die songs te arrangeren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik al lang, sinds de vorige plaat, iets groter zag, hoorde. En ik wou dat... ik wou dat gewoon waarmaken. En eerst dacht ik van ja, maar mensen kennen mijn muziek ook voor de preekbaarheid. Gaat dat zo'n beetje raar zijn als dat ineens een beetje ontploft? Maar ik dacht, ik moet gewoon doen wat juist voelt. En ik heb heel veel gewoon thuis opgenomen. Van alle instrumenten gewoon rond mij gebruikt en gespeeld. Het is wat groter geworden en ik ben heel blij dat ik die kant ook van mijn muziek en creatief proces een plaats kan geven.
0: Ja, en ik heb begrepen dat je als je de plaat live gaat voorstellen bij de release, dat je ook met meerdere muzikanten op het podium
1: dat
0: zal
1: klopt.
0: Staan.
1: We gaan met 6 op het podium staan.
0: Ja.
1: En wat ik zelf ook een beetje gek vind, dat was een beetje een gek idee, maar ik wou de epicness van de plaat live kunnen brengen. Dus er zal een drummer zijn, 2 backing vocals, waarvan 1 die ook dwarsfluit zal spelen. Een zaagspeler die ook booggitaar gaat spelen en een bas. Allemaal vrienden van allemaal verschillende kanten van het land. Dus het is ook wel niet zo gemakkelijk om ze samen te brengen en datums te vinden waar het lukt. Maar ik kijk er heel hard naar uit.
0: Ja, spannend wordt dat in de Botaniek in Brussel.
1: Klopt.
0: Je zingt ook een nummer in het Frans. Je zingt het ook voor ons vandaag, J'ai rêvé. Dat is jouw moedertaal.
1: Dat klopt.
0: Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd om in het Frans te zingen? Of waarom was dit het juiste liedje daarvoor?
1: Ik heb nooit heel veel naar Franse muziek geluisterd. Thuis heb ik nooit heel veel naar muziek geluisterd. Er was wel een muzikale huis, want we gingen naar de academie en iedereen speelde een beetje een instrument, en mijn mama zeker. Maar er stond nooit echt muziek op. Dus ik heb nooit van de klassieke Franse chanson geluisterd. En alleen maar pas toen ik 18, 19 was, dat ik een paar mensen heb ontmoet die mij meer naar volkmuziek hebben laten luisteren. En dat ik een beetje mijn muziek, genre dat ik graag naartoe luisterde, heb ontdekt. Mm-hmm. En het is nooit in het Frans geweest. Dus ik denk dat ik niet echt een referentie had ook om in het Frans te schrijven. En dan ben ik ook naar Vlaanderen gegaan, denk ik. Van Brussel naar Vlaanderen in... Misschien 10 jaar geleden. Dus Frans was ooit ook niet echt meer deel van mijn dagelijkse leven. Alleen maar bij mijn familie. En dan toch wel een moment gekomen waar ik dacht van... Ja, om toch wel een beetje terug een connectie te vinden met mijn moedertaal. En ik vind het leuk dat gelukt is om ook... Ja, dat is moeilijker. Dat voelt zo meer... hoe zou je dat zeggen? Ik zeg al dat je zo zegt. Dat ik me meer blootstel voor mensen.
0: Blootgeven.
1: Zelfs als mensen misschien minder snappen, minder verstaan wat ik zeg. Als ik van wie van mijn publiek is. Maar leuk.
0: Ja. Je hebt in het verleden ook vaak op straat gespeeld, hè? Als straatmuzikant.
1: Dat is lang geleden.
0: Ik weet het. Maar dat lijkt me wel de ultieme school om... eigenlijk te spelen voor een publiek dat misschien niet geïnteresseerd is in jou. En dat je toch
1: Zeker.
0: De aandacht moet opeisen.
1: Zeker.
0: En jouw muziek is vaak heel erg verstild. Heeft ook aandacht nodig. En dan vroeg ik me gewoon af, van heeft die ervaring van toen, van zo lang geleden, toch nog impact? Of heeft die jou geholpen in jouw weg?
1: Ik denk dat het heeft me heel veel geholpen om mijn stem... En mijn zang eigenlijk te ontwikkelen. Omdat ik heel lang ook zonder versterker toen speelde. Dat ik eigenlijk luider met mijn stem moest spelen. Want ik heb mijn stem ook heel vaak kapot gemaakt daardoor.
0: Ja.
1: Dus ik doe dat niet meer om zo op zo'n luide manier te zingen. Maar het was wel een school op een manier dat ik gewoon mijn ding kon doen. En het maakt niet uit. Mensen die dat niet wouden horen gingen gewoon verder. En mensen die dat wel wouden horen bleven. En we konden daarvan samen genieten.
0: Ja.
1: Maar
0: vandaag zijn we heel blij om gewoon rustig samen naar jou te luisteren. Camille is onze gast. Haar plaat heet Enchanted Sea. En we gaan luisteren naar de rest van de sessie. Dit is Camille live.

0: Camille, Camille, live bij Radio 1. Je hoorde In a Song, J'ai rêvé en Enchanted Sea. Enchanted Sea is het titelnummer van haar nieuwe plaat. En ze gaat die je voorstellen op zondag 14 juni in de Botaniek in Brussel, met nog een heleboel extra muzikanten die de arrangementen die op de plaat staan ook mee zullen ondersteunen. De zondagsconcerten in de Botaniek zijn altijd een beetje vroeger dan normaal. Vanaf 6 uur is er eerst een voorprogramma en om 7 uur stelt Camille Camille daar haar nieuwe plaat voor op 14 juni. En dan gaan we even naar buiten, terug naar de realiteit. Want op de E403 van Brugge naar Kortrijk is het 40 minuten file rijden. Tussen Sint-Eloys-Winkel en Moorselen door een ongeval zijn de rechter- en middenrijstrook versperd. Vorm een reddingsstrook voor de hulpdiensten als je daar in de file terechtkomt. Naar Antwerpen 25 minuten vertraging op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E34 10 minuten vanaf Waasland-Haven-Oost. En op de E313 20 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de buitenring 1 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Aiko. Radio 1.

0: Vanavond het laatste concert van Robin in Amsterdam als voorprogramma van Harry Styles daar. Maar binnenkort komt ze ook met haar eigen concert naar Brussel. En we kregen nieuwe muziek van Zwangere Guy. Hij heeft dit nieuwe nummer Kim Kleisters genoemd. Benieuwd of zij het al weet ondertussen.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

zit geen club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was aan lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Kim Kleisters kreeg een shout-out, tenminste toch in de titel van het nummer. Het is nieuwe muziek van Zwangere Guy. En dit is een cover, een nummer oorspronkelijk van Sinead O'Connor, maar hier in de versie van Fontaines D.C. Black Boys on Mopeds.

0: Fontaine's DC nam deze cover op van Black Boys on Mopeds voor War Child, de Britse organisatie die steun biedt aan kinderen in oorlogsgebied. En zij kozen dus een nummer voor van hun landgenoten, moet ik zeggen, Sinead O'Connor. Blijf zeker bij Radio 1, zometeen nog veel meer muziek natuurlijk, maar we naderen 3 uur. Eerst nieuws. Oké, de reclame, die heb ik per ongeluk weggetrokken. Die gaan we nog proberen terug te halen, want die moeten we toch wel zeker meegeven. Even kijken of dat lukt. Ja.
1: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
2: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
1: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
2: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
1: Ah, ja?
2: En daardoor veel minder potten verf, hè?
1: Ah, bon?
2: Ja.
1: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
4: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
5: Je kunt ook vriend worden.
4: Van Maxizo.
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Dan krijg je de specialetjes.
5: Plezante tips, eerste klas advies.
4: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
5: Daar zijn vrienden voor.
4: Ah ja.
5: Ah ja.
6: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Ritchie. Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
10: Schat, blijf kalm.
2: Kalm? We zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
10: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
12: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
13: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
14: Amai, ik proef precies de zon.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
15: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
16: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
17: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
15: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
16: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
15: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
18: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
15: Honda, the power of dreams.
19: Bijhouden, regelen, vergaderen.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel door protest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De onderwijshervorming is vannacht goedgekeurd in het parlement en ook gisteren was er al de hele dag protest. Helene van der Beken in Brussel, waar sta je precies? Wat zie je daar?
22: Ik ben nu net door de Keizerslaan gelopen aan Brussel-Kapellekerk. Ze hadden verzameld de jongeren op de Kunstberg en daar liep het uit de hand. De politie heeft echt gechargeerd. Er zijn slagen gevallen. Een vuilbak stond in brand. Een verkeerslicht heeft er bijna aan moeten geloven. En je hoort het denk ik op de achtergrond. De politie is hier massaal aanwezig en aan het ingrijpen. Ik sta te kijken hoe het waterkanon wordt ingezet onder meer. En je kan je afvragen, heel veel van die jongeren waren in het zwart gekleed. Of dit wel degelijk echt te maken heeft nog met dat protest tegen de besparingen in het onderwijs. Of dat het eigenlijk, laat ons zeggen, relschoppers zijn. En die er om andere redenen zijn. Het is in elk geval nog niet voorbij hier. De jongeren worden naar het zuiden gedreven. En het is het gaat er heel heftig aan toe.
0: Dankjewel voor je verslag, Helene. Bij de toeleverancier van autofabrikant Volvo Car in Gent is de staking voorbij. De werknemers van Plasman hadden dinsdag het werk neergelegd omdat ze zich zorgen maken over de toekomst van de fabriek. Plasman maakt bumpers voor Volvo en daardoor viel de productie ook daar stil. Nu is er een sociaal akkoord bij Plasman. Meer dan de helft van de werknemers verwierp wel dat akkoord, maar niet genoeg om de staking nog voor te zetten. Het is nog niet duidelijk wanneer het werk bij Volvo nu kan hervatten. De Bob-campagne tegen alcohol in het verkeer focust deze zomer op de festivals. Er gebeuren al minder ongevallen met bestuurders onder invloed, maar toch vallen er nog elke dag 13 gewonden bij ongevallen waar alcohol in het spel is. Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
1: Er zullen exclusieve sleutelhangers uitgedeeld worden aan nuchtere bestuurders in de branding van het festival. Maar daarnaast gaat de politie natuurlijk overal op elk moment in het land controles kunnen uitvoeren. Men gaat natuurlijk ook op de grote evenementen mikken. Laat ons hopen dat de Rode Duivels heel ver geraken op het WK. Dat er veel grote schermen zijn. Maar ook op dat moment, als je naar huis rijdt, ja, gaat de politie controleren. Dus het is ook belangrijk om op die momenten je voorzorgen genomen te hebben.
0: Wisselvallig met buien in het binnenland. Het wordt droger vanaf de kust met opklaringen. We halen tot 19 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. De temperaturen zitten net onder 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
6: Radio 1.

0: Van Lily Allen over een stad, in dit geval Londen, waar alles aan de buitenkant er mooi uitziet, maar waar er zich achter de gevels andere dingen afspelen.
1: De Weekend Playlist.
0: Juni is goed en wel begonnen. Dat betekent voor een aantal generaties blokken, examens, stress, slapeloze nachten. Ook de ouders en omgeving die leven dan mee en proberen tegemoet te komen aan de noden van de studenten om het hen zo comfortabel mogelijk te maken. Comfortabel mogelijk te maken, liever. Wij helpen vanmiddag met een weekendplaylist die goede moed moet geven en voor de nodige motivatie kan zorgen. Heb je zelf een goede suggestie, muziek die jou kon helpen bij het studeren? Laat het dan weten. Je bericht is welkom in de app van Radio 1.

0: Oliver Simons van Bazaar heeft ook een solo-carrière. Looper is een nieuw nummer van hem en daarvoor hoort je Don't Stop Believin' van Journey. Die hebben we toegevoegd aan de weekendplaylist. We zoeken platen, muziek die kan helpen bij het studeren, die je motivatie kan geven of je zelfvertrouwen kan opkrikken. Heb je zelf ook zo'n plaat in gedachten of welke muziek heeft jou geholpen bij het studeren? Laat het dan zeker weten in de app van Radio 1. De politie waarschuwt voor stukken band op de E17 van Antwerpen naar Gent in Beervelde op de middenrijstrook. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk is het 3 kwartier file rijden tussen het parkeerterrein in Oekene en Moorselen. Door een ongeval zijn de rechter- en middenrijstrook versperd. Je moet daar een reddingstrook vormen voor de hulpdiensten als je in de file staat. Naar Antwerpen 25 minuten vertraging op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E313 is dat 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de buitenring 1 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Brussel zelf vertraging op de kleine ring richting zuid tussen de Annie Cordy en de Kunstwettunnel. De politie geeft de raad om de buurt van het Centraal Station op dit moment te vermijden.
1: Radio 1.
2: Classic album van de week.
0: Het classic album van de week is gekozen door Karel Meesters. Die kennen we van het VRT1-programma Niks te zien. En hij kiest voor de plaat Voodoo van D'Angelo. Een plaat die uitkwam in 2000, 26 jaar geleden alweer. Het tweede album destijds van D'Angelo was meteen een succes, zowel in verkoopcijfers als bij de critici. Hij nam een groot deel van dat album op in New York met muzikanten uit het invloedrijke Soulquarians collectief. En hij mixte neo-soul met funk, met jazz, met hip-hop, blues en zelfs psychedelische soul. Het gaat over spiritualiteit, over liefde, over seksualiteit, over volwassen worden. Het vaderschap, allemaal thema's die in Voodoo van D'Angelo terugkomen. En het is een plaat waar Karel Meesters nog altijd heel graag naar luistert. Vandaag kiezen we, of kiest hij liever, voor Spanish Joint van D'Angelo.
3: Spanish Joint, samengeschreven met Warren Hargrove, die ook de blazers, de trompetsectie heeft geschreven en gespeeld op dit nummer. Heel opzwepend, heel dansend. Ik was er nog naar aan het luisteren en ik had eigenlijk echt zoiets van, amai, ik zou hier echt zo keihard willen leren op dansen. Ik had het trouwens ook op mijn lijst gezet van Dancing with the Stars als potentieel ding om iets mee te doen, maar het is er niet van gekomen, jammer genoeg. Maar dus kijk, dans erop los, zou ik zeggen.

Je hoort het al met heel veel jazz-elementen. Ook in Spanish Joint staat op de plaat Voodoo van D'Angelo. De hele week lang konden we samen genieten van die nummers dankzij Karel Meester. Hij koos het album als classic album van de week. Een beetje in diezelfde periode, ook begin jaren 2000, kwam One Thing van Emery uit. En Johannes is zijn naam, heeft daar deze bewerking van gemaakt. Ding. Ja, allez.

0: Cargo de Nuit van Axel Boer. En daarvoor Ding van Johannes is zijn naam. Rut is erbij komen staan. Rut, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Om 4 uur praten we, of ga jij ons bijpraten over het nieuws van de dag. En het zal onder meer over flexijobs gaan.
1: Ja, die nieuwe cijfers van het RIS heeft daaruit blijkt dat 1 op de 8 werkgevers met flexijobs helemaal geen vast personeel meer in dienst heeft. En dan kan je je afvragen, was dat eigenlijk wel de bedoeling van dat systeem? Ja, het was de bedoeling om alles flexibeler te maken, maar dit is wel al iets helemaal anders. Schiet het systeem dus het oorspronkelijke doel voorbij? En dat ga ik vragen aan Yves Marx. Hij is hoogleraar sociaal-economisch beleid. Hij was indertijd grote voorstander van het meer flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Maar ik wil hem wel eens horen en vragen of dat dan is wat het vandaag moet zijn. We gaan ook aandacht hebben voor de getuigenis van Nawal Fari over zwangerschapsverlies. Zij en Sami Mehdi zijn de voorbije maanden heel vroeg in de zwangerschap 2 keer een kindje verloren. En we willen eens onderzoeken of vroedvrouwen daar een rol in kunnen spelen in dat helpen dragen van wat er op dat moment gebeurt. In het buitenland hebben we aandacht voor de Balkantop in Montenegro. Top tussen de westelijke Balkanlanden en de EU over mogelijke toetreding. In Rusland is er dat economisch forum waar Poetin vandaag zou spreken. Vanmiddag is dat gebeurd. En het is vandaag ook de laatste werkdag van onze buitenlandcollega Ivan Olivier. Dus ik heb hem toch ook gevraagd. We hebben hem zo vaak te gast gehad in de wereld vandaag dat hij ook nog eens eventjes langskomt. En dat gaat hij doen vlak voor 6.
0: Heel goed. Die horen we straks ook nog in de wereld vandaag.
2: Radio 1.

0: Learning to Fly, Tom Petty hoorde je. En we gaan nog wat muziek toevoegen aan de Weekend Playlist.
1: De Weekend Playlist.
0: En die staat deze vrijdag in het teken van de maand juni. De blok, een examenperiode voor velen. Het moment van de waarheid op het eind van een school- of academiejaar. En dan kan je natuurlijk wel wat muziek gebruiken om je zelfvertrouwen op te krikken of in de juiste gemoedstoestand te geraken om vooral niet op te geven. Welke muziek heeft jou geholpen tijdens de examens? Dat is de vraag. En Peter van Troijs die stuurt ons deze in. Hij zegt, zelfvertrouwen. Vertrouwen is het halve werk. En toen kregen we deze binnen. The One and Only van Chesney Hawkes. Bert Lambert zegt dat hij voor elk examen de eerste drie nummers van de plaat 10 van Pearl Jam altijd afspeelde. En dan was hij er klaar voor.

Dit was nummer 2 op dat album. De ideale hypeplaat dus om richting een examen te vertrekken. Dagmar Vertente gaat voor een heel mooi nummer van Angèle Darène.

daarin van Angèle en Patrick van Hoof. Die gaat voor een nummer van Raymond van het Groenewoud met een beetje een andere attitude. Dit is Trek het je niet aan. Kan misschien ook wel helpen in de examenperiode.

Trek het je niet aan van Remo van het Groene Woud. We hebben deze ook toegevoegd aan onze weekendplaylist. Een playlist met allemaal platen in. Die zouden kunnen helpen bij de voorbereidingen voor je examens. Of op weg naar een examen tijdens deze blokperiode. Heb je zelf ook nog goede suggesties? Welke muziek heeft jou geholpen? Laat het zeker weten in de app van Radio 1. Ons radioseizoen loopt aan het eind van juni ook op zijn einde. Dan gaan we over naar de zomer met andere programma's. En dit seizoen hebben we heel veel live-sessies aan je kunnen laten horen. Vandaag was er dat eentje met Camille Camille. En ik kan al vertellen dat we deze dame binnenkort ook verwachten. Dit is Nectar Wood met Naturally.

0: De heerlijke Nectar Wood brengt eind deze maand een nieuwe plaat uit. En ze heeft beloofd om dan ook bij ons langs te komen voor een live sessie. Problemen naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten vertraging op de E19 vanaf Sint-Job. 35 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. 25 minuten op de E17 vanaf Zwijndrecht. 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. 10 minuten op de Antwerpse ring. 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Hinder op de E313 richting Lummen in Beringen door een defecte vrachtwagen. Die staat op de spitsstrook. En op de binnenring rond Brussel 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel.
1: Radio 1. Aiko.

0: Misschien kan dit je ook wel in de juiste concentratie brengen voor een examen. Asim Monanga van Johnny Clegg en Savuka. En daarvoor hoorde je The Marlowes met Harapdan Rangu. Gisteren had Michaël een gesprek met The Marlowes. Kan je nog altijd herbeluisteren op het Radio 1 kanaal op VRT Max.
1: De Weekend Playlist.
0: We zoeken muziek die je kan helpen bij de examens. Die je moed kan geven. Die je zelfvertrouwen kan opkrikken. En een nummer dat El Schepens nog altijd veel energie geeft, is deze van Sia.

Unstoppable van Sia. Ook Lose Yourself van Eminem is een goeie. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Om in de juiste mindset te komen voor een examen. Een suggestie van Mark Bosmans. Christophe de Munter die zette altijd All Over the World van Pixies op 11... terwijl hij zijn schoenen aantrok. En ook jaren later nog bij een sollicitatie was dit de ideale song om hem

nog heel veel suggesties binnen. Luc Willemsens bijvoorbeeld, die ging voor Stevie Wonder met He's Mr. Know-It-All. En Eva de Rijken gaat voor dit nummer van Ben Howard. Keep your head up, blijf erin geloven. Je zal het kunnen en dan komt het wel goed met die examen.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Yeah.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
6: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: Nu bij Maxizo.
12: Hallo!
11: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: Onderzoekers hebben voor het eerst een manier gevonden om vaccins te ontwikkelen met de hulp van artificiële intelligentie. Revolutionair, is het ook betrouwbaar? Gaan we het over hebben in de wereld vandaag.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel. 1 dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Helene van der Beke, in het centrum van Brussel. 1 uur geleden verliep het erg woelig met enkele honderden jongeren. Hoe is het nu?
16: Ja, ik ben hier opnieuw bij de Kunstberg. De rust is weergekeerd intussen, maar er is nog altijd heel veel oproerpolitie. En dat is logisch, want het is hier serieus uit de hand gelopen. Enkele honderden jongeren waren daar straks verzameld op die Kunstberg. Er was een enorme politiemacht. En de politie werd uitgedaagd. Er zijn voetzoekers gegooid. Er is een vuilnisbak in brand gestoken. Noem maar op. De politie heeft dan gechargeerd en de boel opgebroken. De massa is uit elkaar gedreven met een waterkanon onder meer, traangas. En er zijn ook klappen gevallen. Het is nu moeilijk te zeggen of er nog onrust is elders in het centrum. In de Marolle zijn er ook rellen geweest bijvoorbeeld. Maar op dit moment is het hier ook bij Centraal Station dus kalmer.
13: Des te beter. Dankjewel, Helene. Bij de toeleverancier van autofabrikant Volvo Car in Gent is de staking voorbij. De werknemers van Plasman hadden dinsdag het werk neergelegd omdat ze zich zorgen maken over de toekomst van de fabriek. Plasman maakt bumpers voor Volvo en daardoor viel de productie ook daar stil. Nu is er een sociaal akkoord bij Plasman. Meer dan de helft van de werknemers heeft dat akkoord wel verworpen, maar ze waren niet met genoeg om de staking nog voor te zetten. Het is nog niet duidelijk wanneer het werk bij Volvo nu kan hervatten. De bestuurder van de bestelwagen die maandagavond zeker 20 auto's aanreed tussen Zelzaten en Maldegem blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De Poolse man had te veel gedronken, maar er zijn nu ook deskundigen aangesteld om zijn mentale toestand na te gaan. Mogelijk kreeg de man een psychose omdat hij zijn medicatie niet had genomen. De Wereldgezondheidsorganisatie en het Afrikaanse Gezondheidsagentschap trekken samen bijna 450 miljoen euro uit om de ebola-epidemie te bestrijden. Ze willen met het geld onder meer de noodhulp coördineren, stalen onderzoeken en de burgers bewust maken van de ernst van de ziekte. Er zijn nu meer dan 360 bevestigde gevallen van ebola in Congo. Het wordt droger vanaf de kust met opklaringen. Dit weekend blijven we net onder 20 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag start met opklaringen. Later zwaar bewolkt, maar droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
14: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
13: En alvast deze twee vragen. Kan artificiële intelligentie ons helpen bij het maken van vaccins? En komt de uitbreiding van de Europese Unie een stap dichterbij op die top in Montenegro? Allemaal in de wereld vandaag. Een heel goedemiddag.

0: Zeemzoet van Silk Sonic en Skate. Als er nieuws komt van de Universiteit van Cambridge, dan weet je dat de kans bestaat dat het spectaculair kan zijn. Ook nu. Want onderzoekers hebben er dus voor het eerst een manier gevonden om met behulp van artificiële intelligentie vaccins te ontwikkelen. Johan Nijts, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Viroloog bij de KU Leuven. U kan ons vertellen wat ze daar precies hebben gedaan, hè?
1: Ja, wel, de studie gaat eigenlijk, zijn ze begonnen ergens in 2021 of 2020 zelfs, dus de tijden van de pandemie. En hun bedoeling is en was om een breed werkend coronavaccin te maken. En nu moeten we eventjes teruggaan naar 2020. Dus u weet nog dat op 10 januari 2020 de Chinese wetenschappers de genetische code van het virus die pandemie of die epidemie toen nog aan het veroorzaken was, dat ze die online zetten. En toen pas konden teams rond de wereld beginnen met vaccins te ontwikkelen.
0: Ja, ze hadden dat publiek gemaakt, zodanig dat alle wetenschappers hun breinen daar konden over samenleggen.
1: Juist, maar pas vanaf het moment dat die code bekend was, konden we beginnen met het ontwikkelen van een vaccin in de hoop dat het ook lukte. En het is dan natuurlijk ook gelukt, maar dat was pas een jaar later dat men kon beginnen. Dat was supersnel, maar toch een jaar voordat men kon beginnen met vaccins uit te rollen. Nu, moest het nu mogelijk zijn om breedwerkende vaccins tegen coronavirussen te ontwikkelen, dan had men misschien wel een breedwerkend coronavaccin op de plank liggen. En dat kon men eigenlijk in pakweg januari, februari al beginnen met de massaproductie en had men veel sneller mensen kunnen vaccineren. Mm-hmm. Maar het punt is dat je eigenlijk voor vaccins, dat echt tot nu toe alleen maar kan op het moment dat je de genetische code kent. En anderzijds is het zo dat ieder virus, ook dat SARS-CoV-2 dat toen opdook in Wuhan, ieder virus behoort tot een bepaalde familie. Dus in dit geval de coronavirusfamilie. En daartoe behoren nog heel wat andere virussen. Bijvoorbeeld in 2003 was er in Hongkong een uitbraak met een ander corona, SARS, het SARS-1. Maar ook in vleermuizen weten we zitten er heel veel van die virussen die lijken op SARS-CoV-2. Mm-hmm. Dus het idee van het team, en van andere teams ook wel, is van, als we nu een oplossing vinden om voordat een nieuw virus een kop opsteekt, om eigenlijk al vaccins te maken die overigens die familie werkzaam zijn, dan zijn we het virus misschien toch wel een stapje voor op het moment dat het uitbreekt.
0: Iets wat je veel breder kan inzetten eigenlijk.
1: Juist. En dat is natuurlijk een beetje het moeilijke, want we hebben gezien in de pandemie dat eerst hadden we in 2020 de oorspronkelijke stam van het virus en dan kwam de alfa, u weet het nog, en de beta en de gamma en de delta en de omicron. En telkens, eigenlijk moesten vaccins worden aangepast ook. Dus niet alleen één vaccin tegen SARS-CoV-2, dat lukte niet, maar ook telkens aanpassen tegen die varianten. Dus de technologie die men hier ontwikkelt, zou dus zelfs breder moeten gaan dan al die varianten, maar dus ook werkzaam zijn tegen andere corona's. Ja. En dat is een beetje het idee.
0: Dus eigenlijk zijn zij, op het moment dat ook een aantal farmabedrijven daarmee aan de slag gegaan zijn, zij ook gaan zoeken van, met behulp van AI, kunnen we iets maken, maar ze hebben het minder pragmatisch bekeken van, we moeten het hier snel kunnen leggen, maar eigenlijk al meer toekomstgericht dan.
1: Absoluut, het was meer toekomstgericht. En dat is wel het mooie eraan. En, maar hoe doet men dat dan met die AI? Dus u weet nog, als u het coronavirus bekijkt, het is vaak in beeld geweest, op het oppervlak heb je dan die spikes, die uitsteeksels. En ik vergelijk die soms een beetje met een boompje. Met kleine boompjes die overal op het oppervlak van het viruspartikeltje staan. Uh-huh. En die boompjes, als je nu het ene virus neemt, SARS-CoV-2, dat COVID veroorzaakte, of SARS van 2003 uit Hongkong, of die corona's uit vleermuizen. Ja, die boompjes lijken allemaal, dus die spikes op het oppervlak, die lijken allemaal een beetje op elkaar. Ze zijn allemaal een beetje verschillend. Dus als je iemand vaccineert met een vaccin tegen COVID, tegen SARS-CoV-2, dan gaat het immuunsysteem, het afweersysteem, alleen antistoffen aanmaken, een immuunrespons, een afweerrespons opwekken tegen specifiek dat specifieke coronavirus. En wat men hier gedaan heeft, men heeft met AI gaan zoeken. Dus als we al die boompjes, al die spikes op het oppervlak van die verschillende coronavirussen, als we die daar proberen eigenlijk de grootste gemene deler te vinden. Mm-hmm. En dat heeft men AI laten doen. Ja, zou het dan mogelijk zijn als we zo'n ontwikkeld vaccin op die manier, als men dat dan inspuit, dat het immuunsysteem dan ook immuniteit ontwikkelt tegen het ene en het andere en nog een andere en nog een ander coronavirus. Ja, ja. En dat heeft men dan geprobeerd in 39 gezonde vrijwilligers. En men zag of men ziet nu, het is vandaag gepubliceerd, men ziet dat werkt, dat de enige vorm is van opbouw van afweer. Ja. Dus dat is wat er nu eigenlijk wordt gepubliceerd.
0: Meneer Nijts, waarom kan artificiële intelligentie daar beter in helpen dan alle slimme bollen van de wereld samen?
1: Ja, wel, omdat dat gaat dus om heel veel informatie. Hè. Dus ik probeer dat dan voor te stellen inderdaad met dat boompje. En op de stam staan takken en zijtakken en blaadjes en twijgjes. En die zijn allemaal heel verschillend. Want die zijn min of meer hetzelfde patroon, maar toch verschillend. En dus begin maar... zoveel variaties. Ja, ja. En daar, denk ik, is AI ideaal geschikt om te bekijken hoe kunnen we al die variaties bijeenpuzzelen en daar iets van maken dat eigenlijk, als je het vergelijkt binnen een bepaalde familie of een familie van mensen ook, hoe kunnen we iemand maken die gelijkt op een beetje iedereen en toch iets anders is.
0: Ja. Ik hoor u wel zeggen, dat vind ik dan geruststellend, dat er dan wel getest wordt op mensen. Het is niet zo dat AI een... oplossing verzint en dat we dan zeggen dit is het nu, dit is het virus.
1: Dat is ook eerst ruim getest op proefdieren ook. Hè. Dus eerst in andere labomstandigheden als het daar hun licht kreeg om verder te gaan of omdat het goed werkte voor een stuk al naar proefdieren ook. En als het dan blijkt te werken in proefdieren en veilig blijkt te zijn, de autoriteiten geven dan uiteindelijk, als je voldoet aan bepaalde criteria, dan mag je gaan naar het testen in gezondheid de vrijwilligers en dat is nu wat wordt gepubliceerd.
0: Dan volgt het wel het bekende traject eigenlijk.
1: Absoluut.
0: Is dit hoopgevend?
1: Dit is hoopgevend. En niet alleen voor corona, hè, want er zijn nog heel wat andere virusfamilies. Dus ieder virus dat we kennen, dat behoort of behoort eigenlijk tot een bepaalde familie. En je zou hetzelfde principe kunnen gaan toepassen voor andere families ook, of toch voor onderdeeltjes van families. En proberen op die manier om toch wat breder werkende vaccins te ontwikkelen.
0: Hè. Want als ik u goed beluister, dan... spart het eigenlijk misschien vooral jaren van werk dat door mensenhanden en mensenhoofden moet gebeuren?
1: Ja, het zoeken naar de grootste gemene deler, dat is iets dat potlood en papier echt wel heel moeilijk is.
0: Ja.
1: En daarvoor hebben we dan eigenlijk AI. Maar wat AI doet, is niet meer dan bepaalde codes eigenlijk, genetische codes voorstellen. En dat wordt dan in het labo uitgeprobeerd. En dus het idee is natuurlijk om tijd te winnen, zodanig dat op het moment dat een nieuw virus de kop opsteekt, dat je dan eigenlijk al die informatie hebt en direct aan de slag kan en niet, zoals in 2020, pas moet beginnen uw wapens bouwen als de oorlog al bezig is.
0: Ja, nu wordt er vooruit gedacht. Kan dit snel worden ingezet of zijn hier nog wel een aantal jaren van onderzoek voor nodig?
1: Ze schrijven zelf in hun publicatie van er is nog echt wel optimalisatie nodig. We hebben heel wat geleerd hieruit. Dus ik vermoed dat ze dit, en ik heb geen verdere informatie erover, het is ook pas vandaag binnengelopen, ik vermoed dat men dit zelf niet als zodanig verder gaat ontwikkelen, maar kan verkeerd zijn, maar dat het wel een heel goede oefening is. En zoals ze zelf zeggen, er is verder optimalisatie nodig, we kunnen dan nog verder verbeteren ook.
0: Ja. De Wereld Vandaag is beginnen met goed nieuws. Daar word ik heel gelukkig van. Dankjewel voor de uitleg, Johan Nijts, viroloog bij de KU Leuven. Goedemiddag.
1: Thank you.

0: 1, 2, 3, 4 van Feist. 218 kilometer file op de binnenring rond Brussel. 1 uur tussen Grootbijgaarden en de Leonardtunnel. Die is afgesloten. Dat komt door een ongeval. Maak daar een reddingsstrook. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de Antwerpse ring ook een uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen vanmiddag geduld. Telkens 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. De E19 vanaf Sint-Job en de E313 vanaf Massenhoven. En er is ook hinder op de E313 richting Lummen in Beringen. Dat komt door een defecte vrachtwagen die staat daar op de spitsstrook.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Bij de Spaanse sportkrant Marca gaat het deze week maar over één ding. Wie wordt de nieuwe voorzitter van voetbalclub Real Madrid? Wordt het de man die daar al heel lang zit, Florentino Perez, of de grote jongere uitdager Riquelme? Elk komen ze met grote beloftes.
3: Yo, si soy presidente del Real Madrid este próximo domingo, Haaland jugará en Real Madrid.
0: Riquelme belooft bijvoorbeeld dat hij topspits Erling Haaland zal binnenhalen. En ook Perez belooft een recordaankoop. Stef Wijnands, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Ruud.
0: Sportza-collega, ik dacht dat de voorzittersverkiezingen van zo'n grote club als Real Madrid, dat dat een serieuze zaak was. Maar dit lijkt een beetje op een soort van Spaanse telenovelle, een opbod.
4: Het is een poppenkast, Ruud, dit. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik smul er wel een beetje van, want bij Real Madrid zijn er al meer dan 20 jaar geen verkiezingen meer geweest. En nu is er plots een uitdager voor de 79-jarige Perez, die eigenlijk vervroegde verkiezingen heeft in het leven geroepen, want het was pas voor 2029. Maar omdat het zo'n slecht jaar is geweest, zei hij, ah, als jullie mij weg willen, dat gaan we dan wel eens bekijken. We gaan verkiezingen houden. En plots is er dus een uitdager komen opdagen, ja. Enrique Riquelme. Ja.
0: Verkiezingen, wie kiest die nieuwe voorzitter bij zo'n grote club?
4: Ja, dat zijn de socios, de leden van Real Madrid, die komen daarvoor in aanmerking. Die zijn met vele honderdduizenden uiteraard.
0: Ja, die de supporters.
4: Kiezen, ja. Ja, zo gaat dat in Spanje. Ja, zo gaat dat, ja.
0: Ja. En waarom is dat een systeem van voorzittersverkiezingen? Want Real Madrid, dat is eigenlijk een bedrijf. Dat is toch een beetje gek dat je aan honderdduizenden supporters laat kiezen wie dat dan gaat leiden.
4: Ja, maar goed, de Real Madrid is niet in handen van een of andere investeringsmaatschappij, uiteraard. Net zoals Barcelona dat niet is. Daar zijn ook gewoon voorzittersverkiezingen. Dus dat is allemaal niet nieuw. Dat is in Spanje wel de gewoonte, hoor.
0: Ja, en dat, het is een heel succesvolle club. Blijkbaar werkt dat systeem ook.
4: Wel, of het werkt is een grote vraag. Want ja, Perez is natuurlijk een zonnekoning. Hè. Hij is een alleenheerster daar die eigenlijk alles beslist. En het hele systeem is vervlochten door hem. Alle medewerkers die moeten aan hem verantwoording afleggen. Dus hij heeft een ongekend netwerk. Hij heeft natuurlijk Real Madrid de voorbije 15 jaar wel 7 Champions League bezorgd, zegens bezorgd. En een fantastisch nieuw stadion laten bouwen. Dus hij heeft wel wat goede werken verricht. Maar ja, dit jaar loopt het voor geen meter bij Real. Heeft hij ook te vroeg afscheid genomen van een trainer die eigenlijk een nieuw soort Real Madrid voetbal wilde laten spelen. Niet meer het albollige, maar aanvallend voetbal. Dat is niet gelukt en heeft daar heel snel afscheid van genomen. En daar zijn nogal wat socios die daar boos over zijn. Zeker de jongeren, die vinden het wel leuk dat er een uitdager is. Maar ja, goed, als die uitdager aankomt met een naam zoals Haaland en vanuit Manchester City wordt al gedreigd dat er helemaal niks van aan is. Vader Haaland weet van niks. Enfin, goed, we zijn niet voor de eerste keer bedrogen in het voetbal, uiteraard, of met een leugentje. Maar ja, het is een circus. Het is een circus, ja.
0: Ja, want Erik Helm heeft niet alleen gezegd, ik wil Haaland binnenhalen. Hij heeft ook gezegd, als het mij niet lukt, dan ga ik de lidgelden terugbetalen van al die socios.
4: Ja, en hij heeft ook bijvoorbeeld gezegd dat hij graag zou hebben dat Barcelona in tweede klasse gaat spelen. Ja, kijk, ik kan ook veel hebben, maar ik bedoel, moet zo'n beetje ernstig blijven toch. Maar goed, pas op. Ja? Hij gaat veel jongere medestanders hebben, net om de reden die ik heb opgesomd. Ja. Dus het is niet zo dat het, denk ik, 90% voor Perez gaat zijn. Dat gaat het niet zijn.
0: Hè. Nee, maar die Perez heeft zelf verkiezingen uitgeroepen. Is dat dan omdat hij denkt, oh, niemand doet mij wat?
4: Wel, ja, even de achtergrond. Heel kort zal ik die schetsen, want hij heeft een week of twee geleden zelf een persconferentie uitgeroepen. Dat was toen iedereen dacht dat hij José Mourinho als nieuwe trainer zou aankondigen. Maar dat was helemaal niet het geval. Hij ging zelf eens de media de mantel uitvegen en hij ging volop in de aanval. Want als Perez voor één zaak gevoelig is, is dat hij bij het publiek niet goed ligt en in de media niet goed ligt. En toen heeft hij op die persconferentie, waar trouwens de perschef heel de tijd zei van we gaan stoppen met de persconferentie. En hij bleef zitten, is in de hele wereld uitgezonden trouwens, die persconferentie. Wel ja, die man wil gewoon blijven zitten en tonen dat hij de macht behoudt in Madrid.
0: Wanneer gaan we het weten?
4: Zondag is de stemming. Ik weet niet hoe snel dat allemaal gaat verwerkt zijn. Voor die stemmen allemaal geteld zijn. Maar ik dacht zondagavond een uur of 8, 9, 10. Dan zou het toch moeten bekend zijn. Ja, ik neem ook aan dat, want de paus is zondag in Madrid. Ik neem aan dat Perez dan ook ergens op een balkon naast de paus zal verschijnen. Dat zou het helemaal mooi maken.
0: Zegevragen voor wat er komt. Stef Wijnands, Sportza-collega, dankjewel om ons uit te leggen hoe het daar draait.
4: Ja, goed.

0: Zometeen gaan we naar Brussel, want na de grote betoging daar tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs zijn er ook vanmiddag opnieuw relletjes in de buurt van het Centraal Station. We gaan naar collega Helene van der Beek. Dit waren de Red Hot Chili Peppers.
1: Elvis Costello en The Impostors met stergitarist Charlie Sexton. Op 29 juni in Ancien Belgique. Elvis Costello brengt zijn beste werk en klassiekers met fantastische muzikanten. Tickets voor Elvis Costello via livenation.be. Samen met Radio 1.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe.
2: Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio 1 Live.
1: Koop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Breaking news.
0: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
3: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
5: Meer merk.
6: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
5: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
7: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt?
8: En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
9: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
10: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Ze zou eigenlijk naar Antwerpen komen dit jaar, maar dat concert is uitgesteld omwille van gezondheidsredenen en uitgesteld naar volgend jaar. Niet naar Antwerpen, wel naar het centrum van Brussel. Gisteren kwam het daar tot rellen na protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. 14 mensen zijn toen gearresteerd en ook vandaag lijkt het daar opnieuw uit de hand te lopen. Helene van der Beke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Collega, wij treffen jou in het centrum van Brussel. Waar ben jij op dit moment?
1: Ik ben op een hoekje in de Stormstraat. We zijn eigenlijk net van de kathedraal richting Broekeire gelopen, omdat er hier plots weer van alles ging bewegen. Er waren heel wat jongeren verzameld daar op het plein voor de kathedraal. En die zijn terug ruil beginnen schoppen. Een groep beginnen dreigen, bommetjes gooien. En de politie heeft hier net stevig gechargeerd met tientallen oproeragenten. Ook wat politie op de fiets. Combis, je hoort misschien op de achtergrond ook wel dat er nog een en ander beweegt.
0: Ja, gisteren waren het leerkrachten en ook een aantal jongeren die op straat kwamen. Wat zie jij vandaag?
1: Ja, jongeren toch wel. Je kan je ook de vraag stellen in welke mate dat de jongeren die van namiddag de boel op stelte hebben gezet echt om die reden daar waren. Er was inderdaad een oproep om opnieuw na de beslissing gisteravond om de besparingen te laten doorgaan. Was er opnieuw een oproep om te protesteren. Maar het ziet er naar uit dat er heel wat groepjes verzameld hebben specifiek om rel te schoppen. Mm-hmm. Ik heb ook toevallig een leerkracht kunnen spreken die in het centrum rondliep daar straks, want de groep was daar straks uiteengedreven, onder meer in de Marolle, in allerlei kleine straatjes. En er was een leerkracht die een wit t-shirt aan had. Er was blijkbaar een oproep geweest onder enkele leerkrachten, ik heb geen idee hoeveel, om de gemoederen te gaan bedaren. Dus zij hadden een wit t-shirt aan als symbool en probeerden te zoeken waar het uit de hand liep om daar een beetje in te gaan ingrijpen. Maar het ziet er naar uit dat het na een rustiger moment, een uurtje geleden, dat het nu dus toch wel weer heel pittig geworden is.
0: Ja, want gisteren zagen we inderdaad bushokjes die vernield werden, fietsen, deelsteps die in brand gestoken werden. Is dat ook het beeld vandaag?
1: In elk geval wat vuilnisbakken die in brand zijn gestoken, klopt. Heel veel bommetjes, ook van die voetzoekers bedoel ik dan, maar ook rookbommen. Mm-hmm. Er zijn ook blokkades geweest met fietsen die op de grond zijn gestapeld. Mm-hmm. De politie heeft het waterkanon ingezet, traangas ingezet. En ik heb ook wel heel wat klappen gezien. Of de vernielingen even groot zijn, dat vind ik nu heel moeilijk in te schatten op dit moment, omdat het zo versnipperd is geweest. Maar het is zeker een hardhandige toestand geweest.
0: Ja. Weet je of er ook al mensen gearresteerd zijn?
1: Ik heb in elk geval een aantal jongeren gezien die door de politie zijn vastgepakt of op de grond zijn getackeld. Mm-hmm. Om het zo te zeggen, ik heb geen idee van het officiële aantal arrestaties op dit moment.
0: Nee.
1: Maar er zullen er zeker geweest zijn. En je hoort het is hier alweer, er wordt hier alweer extra door de politie ingegrepen.
0: Duidelijk in het middelpunt van de actie. Daar Helene van der Beke voor jouw verslag vanuit het centrum van Brussel. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: 237 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Anderhalf uur tussen Anderlecht en de Leonardtunnel. Die is dicht door een ongeval. Maak er een reddingsstrook. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpsring een uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de rechte rijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen geduld. Een half uur op de A12. Vanaf Antwerpen-Haven de enige 10 vanaf Sint-Job en de E313 vanaf Massenhoven, een kwartier op de enige 10 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, de A12 vanaf Aartselaar, de E17 vanaf Kruibeke en ook op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En er is hinder op de E313 richting Lummen in Beringen en dat komt door een defecte vrachtwagen die staat daar op de spitsstrook.
2: Alphabet, your mobility made easy.

0: Lenny Lenny en Tambourine.
1: De wereld vandaag.
0: Het is tegenwoordig niet ver zoeken naar iemand in jouw omgeving met een flexijob. Plots lijkt iedereen er wel eentje te hebben. Wie gepensioneerd is of tenminste 4/5 werkt, kan op die manier centje bijverdienen. Want bruto is netto bij een flexijob. En ook de werkgever hoeft geen hoge RSZ-bijdrage te betalen. Win-win, zou je kunnen zeggen, al krijgt het systeem ook kritiek. Uit nieuwe cijfers van het RISIF bijvoorbeeld blijkt dat 1 op de 8 werkgevers met flexijobs helemaal geen vast personeel in dienst heeft. En was dat nu echt de bedoeling? Ik kan erover praten met Yves Marks. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoogleraar sociaal-economisch beleid, arbeidsmarktdeskundige ook aan de Universiteit van Antwerpen. Dat systeem werd in der tijd ingevoerd om de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Dat was nodig, vonden experts. Het systeem wordt de komende tijd nog verder uitgebreid. U was altijd een pleitbezorger. Daarom vind ik het interessant om aan u te vragen of u vindt dat het ook in de goede richting evolueert.
2: Ja, wel, laten we wel wezen, het werd niet echt ingevoerd voor meer flexibiliteit te creëren. Het was eigenlijk, het kwam er in 2015 als compensatie voor de witte kassa in de horeca. De horecasector zei, ja, wij zijn een sector waar loonkost enorm doorweegt, waar we ook een heel flexibele inzet van mensen nodig hebben. Vaak in de weekends, 's avonds, het zonnetje schijnt, de terrassen die zitten plots vol en dan hebben ze mensen nodig. Ja, en dat vinden wij officieel is dat moeilijk te regelen.
0: Ja.
2: Dus maakten ze veel gebruik van zwart werk of van informeel werk. En ze hebben gezegd van oké, als we die witte kassa moeten doen, dan willen we daar wel een compensatie voor.
0: Ja.
2: En toen zijn die flexijobs gekomen. Ja, daar was er misschien ook wel iets voor te zeggen, omwille van die specifieke context van de horeca.
0: Want die gaven inderdaad de mogelijkheid om sneller te schakelen bij momenten van hoge nood, zeg maar, bij pieken.
2: Ja, inderdaad. Dus België heeft natuurlijk een heel rigide arbeidsmarkt, hebben we weinig flexibiliteit, dat is een bekend gegeven. En we hebben dan ook bovendien de hoogste loonkosten en de hoogste belastingen op arbeid ter wereld. Ja, dat maakt het niet makkelijk voor sectoren zoals de horeca om te functioneren. Ja, en dan hebben we daar weer geweldig, alleen in België bestaat zoiets, hebben we een koterij uitgevonden die nergens anders bestaat, namelijk de flexijobs, die dan weer het hele ander uiterste doen, waar dan gezegd wordt, daar moet helemaal geen belasting op worden betaald en er moet helemaal geen werknemers bijdragen voor sociale zekerheid op worden betaald. En dat kan allemaal hyper flexibel.
0: Ja. Ja. En ondertussen is dat al lang niet meer beperkt tot de horeca ook?
2: Natuurlijk, dat was heel populair. Wat wil je? Als je ineens arbeid creëert die heel flexibel is, die veel minder kost en die perfect in orde is en waar mensen dan bovendien ook nog sociale zekerheidsrechten en pensioenen mee opbouwen, dat is iets wonderbaarlijk. Dus geen wonder dat die flexijobs letterlijk in 10 jaar tijd vertienvoudigd zijn, van misschien 25.000 initieel in de horeca, naar nu maar 260.000 of daaromtrent mensen.
0: Want je krijgt daar dan een aantal gevolgen. Hoor je noodkreet bij langdurig werklozen die zeggen, ja, hoe ga ik ooit een job vinden? Als een aantal van de jobs gewoon ingenomen wordt door mensen die al werk hebben en die er een flexijob bij nemen. Er zijn ook gewoon mensen die 4/5 gaan werken om een flexijob te kunnen doen.
2: Dat zal natuurlijk heel problematisch zijn, hè? Want de flexijobs zijn nu bij uitstek jobs waar weinig ervaring en waar weinig opleiding voor vereist is.
0: Ja, dus dit is.
2: En er zijn natuurlijk heel wat mensen, hè? Het komt ook op een moment, die uitbreiding die we nu zien, die komt op een moment dat er heel drastisch is ingegrepen in de werkloosheid. Heel veel mensen zijn hun uitkering verloren, moeten wel op zoek naar werk. Ja, en dan is de vraag hoe die twee factoren of hoe die twee dingen gaan samenkomen.
0: Ja. En zou je zeggen dat het systeem zijn doel is voorbijgeschoten dan?
2: Zoals gezegd, ik denk dat er nog een argument te maken was voor de horeca.
0: Ja.
2: Omdat dat een sector is die veel flexibiliteit vergt, waar de loonkost heel belangrijk is. Dat is misschien ook zo voor winkels, in de kleinhandel, is daar misschien ook nog een argument voor te maken. Maar nu zegt men, oh, we gaan dat opentrekken naar alle sectoren. Dus ook sectoren waar er misschien niet die nood is aan flexibiliteit, waar flexijobbers worden gebruikt om misschien wel administratief werk te doen. Ja, en bovendien breidt men het uit, hè, onbelast bijverdienen. Klinkt allemaal prima, maar dat is ook allemaal niet zo eerlijk ten opzichte van mensen die wel voltijds werken en die wel de volle pot aan belastingen betalen.
0: Ja.
2: Dus ja, en dat dan uitbreiden naar 18.000 euro per jaar. 18.000 euro per maand, dat is een heel fors bedrag, hè, om gewoon onbelast te kunnen bijverdienen.
0: Ja, kan het systeem vandaag nog terug worden aangepast? Ik wou het woord terugdraaien gebruiken, maar misschien is aanpassen een betere keuze?
2: Ik denk dat de slinger met de uitbreiding die men nu die nu in voegen gaat gaan, in juli, meer sectoren, 18.000 bijverdienen. Het is een systeem dat enorm populair is. Iedereen die op de trein zit en overal, die is buitenkant, die hoort, mensen zijn massaal aan het flexijobben. Ze vinden dat een geweldige bijverdienste, heel begrijpelijk. Maar goed, die slinger is echt volstrekt aan het doorslaan. Want inderdaad, ja, we zitten in een land in een heel precaire budgettaire situatie. En dan daar massaal arbeid gaan creëren waarop geen belastingen worden betaald en maar een beperkte zin sociale zekerheidsbijdrage. Ja, dat past toch helemaal niet in elkaar.
0: Dat is een vraag die is binnengekomen in onze app. Sorry dat ik u onderbreek, maar mochten al die flexijobbers sociale bijdrage betalen, over welke jaarlijkse inkomst spreken we dan? Er wordt dan vaak gezegd dat is niet te berekenen. Is dat zo?
2: Ja, sommige dingen zijn te breken en sommige niet. Dus de loonmassa van de flexijobs is ongeveer een miljard. Als er 13% werknemers bijdragen op, dan betaalt het 130 miljoen. Dus dat kunnen we wel ongeveer becijferen. Maar de grote vraag is, wat doet dat met mensen in normale jobs, in reguliere jobs, waar de volle pot op wordt betaald? Als die mensen gaan zeggen van, ik ga niet meer 5/5 werken, voltijds werken, maar ik ga 4/5 werken, omdat bijverdienen en flexijob interessanter is, ja, dan is daar een belangrijke inkomensderving natuurlijk.
0: Ja.
2: En anderzijds, de voorstanders gaan zeggen, ja, maar als die flexijobs bedrijven toelaten om rendabeler te zijn en om te floreren, ja, dan betekent dat ook dat die bedrijven meer belastingen gaan betalen, vennootschapsbelasting gaan betalen. En misschien gaan die ook wel meer vaste mensen in dienst nemen. En dat heeft dan ook een positief effect. Dus er zijn een aantal directe effecten die we wel min of meer kunnen inschatten. Mm-hmm. En die misschien wel beperkt blijven. Maar er zijn een aantal indirecte effecten die veel moeilijker in te schatten zijn.
0: Ja, een aantal bezorgdheden heeft u geformuleerd. Ieve Marks, hoogleraar sociaal-economisch beleid, arbeidsmarktdeskundige ook. Hartelijk dank daarvoor.
2: Dat is graag gedaan.
0: Goedemiddag.
2: Dag.

0: De mensen Helena Kazark en ja, Nederlands.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en raadsvoorzitter Antonio Costa, ook de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz zijn allemaal vandaag in Tivat in Montenegro voor een top tussen de Europese Unie en de landen van de Westelijke Balkan. Thema op de agenda, de uitbreiding van de Europese Unie. En als we eens gaan kijken in die regio, dan zijn Montenegro zelf en Albanië al het verst gevorderd in die toetredingsprocedure. Volgens de president van Montenegro bevestigt deze top dat ze de ambitie mogen hebben om binnenkort deel uit te maken van de EU.
3: This is a powerful message, a powerful affirmation of the path we have chosen. The summit confirms that enlargement policy is again a strategic priority for the European Union.
0: Goedemiddag, Thijs Kettenis.
4: Goedemiddag.
0: Jij bent voor NOS op die top in Tivat. Montenegro zelf zegt dus in 2028 willen wij graag de 28ste lidstaat van de Europese Unie worden. Is dat realistisch qua timing?
4: Nou, het land gaat in ieder geval heel snel. En het ligt, zoals je al zei, voorop van alle landen hier op de Balkan in die onderhandelingen. Ja, en dat onderhandelen, dat is natuurlijk een heel lang proces. Dat gaat in zogeheten hoofdstukken over bijvoorbeeld de rechtsstaat, maar ook visserij en voedselveiligheid. En zo zijn er allerlei thema's waar het land aan moet voldoen. Duizenden pagina's wettekst die ze moeten aannemen. 33 hoofdstukken in totaal. En Montenegro heeft daarvan 14 al gesloten. En dat is meer dan elk ander kandidaatland. Dit jaar willen ze nog de onderhandelingen afronden en dan, dus je zei het al, in 2028 het 28ste lid worden. Ja. Inmiddels is er dus ook een commissie al begonnen, die is bezig met het schrijven van dat toetredingsverdrag. Maar ja, uiteindelijk gaat Montenegro er niet over. Dat zijn natuurlijk de EU-lidstaten en die zijn welwillend, maar hameren er ook tegelijkertijd op dat Montenegro wel degelijk gewoon aan alle voorwaarden moet voldoen. En dat is dus nog niet het geval.
0: Nee, welwillend, want inderdaad ook streng. Voorwaarden als bijvoorbeeld de rechtsstaat moet daar op orde zijn. Tegengang van corruptie, ook een belangrijk element. Ja, Montenegro is er nog niet, hè, wat dat betreft.
4: Nee, dat is inderdaad zeker corruptie in die rechtsstaat. Dat is altijd een heikel punt bij de toetreding van nieuwe lidstaten uit dit deel van Europa. Ja, en dat is dan dus ook een hoofdstuk dat nog niet gesloten is. Dat zal je nog niet verbazen. Montenegro heeft stappen gezet, maar moet meer doen, zegt de Europese Commissie, om die corruptie uit te bannen en ook onafhankelijke rechtspraak te garanderen. Ja, en dat is best lastig in een klein land als Montenegro. Hè. Er wonen hier maar 620.000 mensen. Ja, iedereen kent elkaar zo ongeveer. Ja, en zoiets werkt natuurlijk corruptie in de hand. Maar dat is niet het enige. Het gebied waar Montenegro eigenlijk het verst achter ligt op EU-standaarden is milieubeheer. Er zijn hier bijvoorbeeld honderden illegale stortplaatsen langs wegen en langs rivieren. Mensen dumpen daar gewoon hun afval, bijvoorbeeld omdat de vuilcontainer, dat ze die te ver weg vinden. Mm-hmm. Nou, ik ben gisteren zelf bij zo'n plek geweest. Nou, daar vind je dus van alles. Speelgoed, kleren, een boek, zelfs een atlas heb ik daar gevonden. Nou, die troep, zoveel troep langs de weg in de natuur, dat is natuurlijk tegen de EU-regels. Dus ja, Montenegro is nu bezig met een enorme publiekscampagne om mensen hun afval netjes te laten weggooien en scheiden. Ze willen de helft recyclen over 4 jaar. Nou, dat is nu nog maar 1%. Ja, een enorme opgave om dat in 4 jaar te gaan bereiken. Critici vragen zich af of dat wel realistisch is. Dus ja, dat zo'n voorbeeld. Het is één klein voorbeeld. Maar het geeft wel aan dat er echt nog heel veel moet gebeuren.
0: Ja, en op heel veel verschillende domeinen. Tegelijkertijd heb ik wel de indruk dat er een soort momentum is, dat de EU eigenlijk wel graag wil uitbreiden. 28 in 28, dat zou ook heel symbolisch zijn. Voel je dat ook aan de sfeer daar op die top?
4: Ja, er hangt echt een positieve sfeer. Eigenlijk twee belangrijke redenen. De eerste is natuurlijk de angst voor Rusland. Sinds de inval in Oekraïne, sommige landen op de Westelijke Balkan hebben goede banden met Rusland. Denk dan vooral aan Servië. Dat land, dat doet niet mee aan de sancties tegen Rusland en onderhoudt echt formele, normale banden met Moskou. Nou, de EU wil niet dat die landen uit frustratie over gebrek aan voortgang verder richting Moskou draaien. Dus die willen die landen eigenlijk richting ons lokken. Nou ja, en de tweede reden is dat de landen hier hier al jaren onderhandelen. Noord-Macedonië bijvoorbeeld al meer dan 20 jaar. Maar dat het lidmaatschap tot nu toe niet echt in zicht komt. Ja, en dat terwijl Oekraïne en Moldavië juist heel snel gaan. Gedwongen natuurlijk door de Russische inval. Maar dat is eigenlijk niet zo eerlijk tegenover de landen hier. Dat is het gevoel. Dus je merkt inderdaad dat het momentum er is. Maar tegelijkertijd wil niemand de criteria versoepelen. Dus je ziet dat diverse landen die doen allerlei voorstellen om bijvoorbeeld alvast eerst wat voordelen te geven. Toetreding tot de gemeenschappelijke markt. Bijvoorbeeld voordat die landen dan daadwerkelijk lid zijn. Of dat ze mee mogen doen met vergaderingen van de EU zonder te mogen stemmen. Een soort proeflidmaatschap, een lidmaatschap light zou je dat kunnen noemen. En ook de Benelux, die komt binnenkort met een plan om landen in de wachtkamer vast wat voordelen te geven. Dat zei de Nederlandse premier Jette vanmorgen hier op de top.
0: Ja. Heb jij daar met inwoners kunnen spreken? Liggen zij daar van wakker? Zijn zij daarmee bezig?
4: Nou, zeker nu rond deze top zijn ze ook wel trots. En het is in grote getalen is dit land voor. 80% wil toetreden, dat blijkt uit de laatste enquêtes. Ze hebben natuurlijk ook al heel veel te maken met de EU. Een groot deel is hier van de economie is toerisme. Een kwart van de economie. Ja, en een groot deel van die toeristen komt uit de EU. Montenegro maakt ook al gebruik van de euro. Onofficieel is dat, maar goed, ze gebruiken hem wel. Ja, dat laat zien dat Montenegro, ondanks het feit dat ze geen lid zijn, wel vastgeronken zitten aan de EU. Ja. En nu willen ze echt ook dan formeel zo snel mogelijk echt lid worden.
0: Ja, en dus is die top daar bijzonder belangrijk in die wat in Montenegro. Thijs Ketten is voor NOS. Dankjewel voor jouw verslag van daaruit. Heel goedemiddag. Zometeen na 5 uur gaan wij het hebben over zwangerschapsverlies na de getuigenis van Nawal Fari. We vragen ons af welke rol vroedvrouwen kunnen spelen. Dat is allemaal voor na het nieuws.
1: George Thorogood en de Destroyers in concert. De rock and roll iconen komen naar Brussel. Op 21 juni in de Ancien Belgique. Tickets en info livenation.be. George Thorogood en de Destroyers, live. Samen met Radio 1. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Die desregistratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: Van die concerttickets die alleen maar duurder worden. Worden die soms ook goedkoper bij dynamic pricing of is dat een leugen? Dat hoor je morgen in het Uur van de Waarheid.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Brussel is er voor de tweede dag op rij protest uitgebroken. De Vlaamse jeugdhulp krijgt versneld extra geld en er dreigt een spoedevacuatie voor de astronauten in het internationaal ruimtestation. In Brussel is er opnieuw protest uitgebroken vanmiddag, één dag na de uit de hand gelopen betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Helene van der Beke in het centrum van Brussel, hoe gaat het eraan toe?
13: Wel, het is eigenlijk een voortdurend kat-en-muisspel al de hele namiddag. We zagen net hoe er weer een hele groep jongeren door de politie uiteengedreven werd. Hardhandig, moet ik erbij zeggen, met wapenstokken. Tientallen mensen zijn opgepakt, dus de frustraties lopen heel hoog op. En dat was de tweede keer dat het al stevig uit de hand liep voor onze ogen. De jongeren die hebben in groepjes de politie uitgedaagd met voetzoekers, rookbommetjes gegooid ook, kleine brandjes gesticht. Dus het was van in het begin wel spannend. Het is even rustig geweest, maar het is dus verder uit de hand gelopen. Nu, of die railschoppers hier echt zijn voor dat onderwijsprotest, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik hoor wel van enkele leerkrachten die ik al sprak dat er ook zeker veel leerlingen vreedzaam hebben geprotesteerd aan de scholen zelf dan. En ik sprak ook een leerkracht die erop uitgetrokken was om de gemoederen te bedaren. Dus het lijkt alsof er ook zowel wat initiatieven zijn. Maar het is moeilijk om alles wat er gebeurt in de kleine straatjes in Brussel op te volgen. Het is zeker nog niet helemaal voorbij.
12: Dankjewel voor je verslag, Helene. Na de protesten van gisteren in Brussel zijn uiteindelijk 14 mensen opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. Dat was onder meer voor verboden wapenbezit, vernielingen en poging tot brandstichting. Bij Volvo Car in Gent wordt de productie vanavond weer opgestart, nu de staking bij een toeleverancier van bumpers voorbij is. 4000 arbeiders van Volvo stonden de voorbije 3 dagen op economische werkloosheid, omdat ze zonder bumpers geen auto's konden afwerken. Bij de toeleverancier is er nu een sociaal akkoord. Meer dan de helft van de werknemers heeft dat akkoord wel verworpen, maar ze waren niet met genoeg om de staking nog voort te zetten. De Vlaamse regering gaat sneller dan gepland extra plaatsen in de jeugdhulp creëren. In plaats van volgend jaar komt er in september al meer budget. Het gaat om 64 miljoen euro. Organisaties kunnen daar een beroep op doen om meer jongeren te helpen. Het geld zou 250 extra plaatsen moeten opleveren in de jeugdinstellingen. Maar de Vlaamse regering wil ook meer thuisbegeleiding mogelijk maken, zegt minister van Welzijn Caroline Genee.
14: We zijn in crisis, dus we hebben extra capaciteit nodig. We zetten in op residentiële capaciteit, maar we willen ook meer kinderen en meer gezinnen sneller helpen. Vandaar dat we ook inzetten op thuisbegeleiding, zodat we sneller kunnen ingrijpen, zodat problemen bij jongeren niet ontsporen.
12: De minister kreeg al veel kritiek op haar aanpak van de crisis in de jeugdhulp. Maar dat er nu sneller geld vrijkomt is wel goed nieuws, zegt Chris de Koning van Tonuso, een koepel van verschillende jeugdhulpcentra in en rond Brussel.
15: Dit is absoluut een goede stap vooruit, dat er geïnvesteerd wordt in de jeugdhulp, dat er uitbreiding komt. Op voorwaarde dat er ook geïnvesteerd wordt in de versterking van de werkingen die er vandaag zijn. en in goede arbeidsvoorwaarden voor de begeleiders die het moeten uitvoeren.
12: De gevangene die in de voormiddag ontsnapt is uit het ziekenhuis Sint-Jan in Brugge is nog altijd niet gevonden. Hij was daar voor een medische ingreep, maar heeft zijn bewakers bedreigd met een scherp voorwerp en is zo kunnen ontsnappen. Het is een Russische man die in de gevangenis zat voor diefstal met geweld. De astronauten in het internationaal ruimtestation moeten zich klaarhouden om in geval van nood te vertrekken. Dat komt door nieuwe scheurtjes en lekken in een Russisch onderdeel van het ISS. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Wim de Maas en heer, hoe ernstig is dit?
16: Ja, dat is moeilijk in te schatten. NASA benadrukt dat ze dit uit voorzorg doen. Maar er moet toch een aanzienlijk risico zijn, want die doen ze ook niet zomaar. De Russische module van het ISS kampt eigenlijk al sinds 2019 met kleine luchtlekken en scheurtjes. Ze hebben die telkens voor een deel kunnen herstellen, maar dat is toch altijd een bezorgdheid gebleven. Vorige maand zijn er nu nieuwe lekken ontdekt en die blijken toch ernstiger dan eerst gedacht. En dus moeten de vier Amerikaanse astronauten en de Franse astronaute Sophie Adenau zich klaarhouden in een ruimtevaartuig om in geval van nood meteen het ISS te verlaten, terwijl de Russische cosmonauten de herstelling uitvoeren.
12: Bedankt Wim. Sportclub Brugge middenvelder Alexander Stankovic keert na één seizoen terug naar de Italiaanse landskampioen Inter. Club Brugge nam de Serviër vorige zomer over van Inter voor 9,5 miljoen euro. Maar in het contract stond dat Inter hem voor 23 miljoen kon terugkopen. En dat gebeurt nu dus ook. Stankovic werd dit seizoen kampioen met club, scoorde zelf 9 keer en gaf 5 assists. In de ronde van Italië voor vrouwen heeft de Franse Célia Giry de 7e rit gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Nederlandse Lucinda Brandt. Een andere Nederlandse, Anna van der Breggen, blijft leider. Vanavond wordt het droog en de minima vannacht liggen tussen 8 en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen van de kust. Zondag op de meeste plaatsen droog en maxima net onder 20 graden dit weekend. Vooraan nieuw protest in Brussel, een dag na de woelige onderwijsbetoging. Sinds vanmiddag zijn er opnieuw confrontaties tussen jongeren en de politie. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
18: Goedemiddag, buitenlandcollega Ivan Olivier gaat met pensioen en vlak voor 6 uur komt hij even terugblikken in de wereld vandaag.

0: Salasso en de Gallants en Move-In. Het is een aangrijpend verhaal van CD&V-politici Nawal Fahri en Sami Mehdi. En ik denk voor veel mensen ook herkenbaar. De voorbije maanden verloren ze tot twee keer toe een kindje. Heel vroeg in de zwangerschap. En Nawal Fahri klaagt aan dat zowel zij als haar partner niet voldoende begeleid zijn tijdens dat hele traject. Weinig geïnformeerd. Zeker toen ze bij het eerste verlies thuis medicatie moest nemen om de zwangerschap af te breken. Aan het laatste nieuws vertelde ze, het werd vergeleken met zware menstruatiekrampen, maar wat volgde was verschrikkelijk. Gynaecologe Diane de Neuboer van het UZA bevestigde vanmorgen bij De Ochtend dat dat voor veel vrouwen inderdaad een zeer moeilijke ervaring is.
1: Daar proberen we te kaderen dat dat niet gaat meevallen en dat je daar best pijnstilling voor neemt, dat je best ook omringd bent, hè, dat je partner er is of dat je toch laat bijstaan door iemand, dat je best ook niet s'avonds laat doet voordat je gaat slapen, want als je dan s'nachts met hevige bloedingen geconfronteerd wordt, ja, ik moet u niet vertellen dat s'nachts alles alleen nog maar veel erger is, maar het schrijnende, het zielige is dat je een hoopje ellende alleen thuis bent, hè, dat is zeker zo.
0: Goedemiddag, Elke van den Berg.
2: Goedemiddag.
0: Je bent vroedvrouw, in de praktijk zwanger in Brussel. Een heel openhartige getuigenis lezen we van Nawal Fahri. Herkent u haar verhaal?
2: Ja, zeker. En dat er eigenlijk nog heel weinig begeleiding is, zowel dan thuis sowieso, want dan is er ook nog geen contact met de vroedvrouw, maar ook achteraf. Dus een vroedvrouw kent vaak of nog niet altijd de mensen in het begin van de zwangerschap. Dus daar is ook nog geen hechte band dan. Maar als we ze wel al op voorhand kennen, zijn ze vaak ook niet op de hoogte dat ze recht hebben op een vroedvrouw nadat ze miskraam gedaan hebben voor 3 huisbezoeken achteraf te krijgen voor ondersteuning. Dus daar loopt vaak nog wel wat mis. En ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen inderdaad ook volledig en eerlijk geïnformeerd zijn over wat ze kunnen verwachten. Want dat is inderdaad vaak, dat kan gaan van lichte tot heel hevige bloedingen, zelfs met klonters, pijnlijke krampen die voelen als weeën. En ze kunnen zelfs ook het vruchtje zien, afhankelijk van hoe ver dat ze zijn in de zwangerschap. En dat is natuurlijk wel heel confronterend. En we merken wel dat mensen vaak niet heel veel uitleg gekregen hebben. Ja. En dat is moeilijk.
0: Ja, ik hoor je eigenlijk verschillende dingen zeggen. Niet zoveel uitleg over wat er precies zal gaan gebeuren met je lichaam. Niet zoveel uitleg over wat je dan misschien te zien krijgt. Inderdaad, dat vruchtje en wat dat voor gevoelens kan meebrengen. Maar ook, en dat vind ik wel heel belangrijk, dat je recht hebt op ondersteuning op dat moment. Wil dat dan zeggen dat dat informatie is die vanuit de gynaecoloog of vanuit het ziekenhuis niet wordt meegegeven?
2: Ja, ik denk misschien wel wordt meegegeven, maar misschien niet gehoord wordt. Dat laat ik een beetje in het midden. Maar wij hebben wel de indruk dat nog niet iedereen weet dat de vrouwen daar ook recht op hebben. En wat ik daar aanvullend ook nog wou zeggen, van dat mensen ook moeten weten dat er keuzes zijn vooraf. Dus dat je ook kan wachten op een spontaan miskraam. Een medicatie kan dat proces echt verhevigen en dat moet ook niet altijd. Dus een miskraam mag je ook gerust een aantal dagen, weken afwachten tot dat spontaan begint. En ja, de vraag is ook, als je medicatie geeft en je verwacht dat dat zo heftig is, of dat mensen dat dan alleen thuis moeten beleven, of dat er ook een mogelijkheid is dat ze die keuze kunnen maken om in het ziekenhuis te blijven. Dat wordt vaak niet voorgesteld.
0: Ja, het is veel informatie om aan iemand te geven natuurlijk die pas heeft gehoord dat ze geen mama of papa wordt. Heel snel.
2: Ja, en het is vaak ook heel heftig om te horen, hè, want ze gaan vaak naar een eerste echo, soms zonder enig teken. En dus ze hebben grootse verwachtingen en dan is dat heel hevig om te horen. En dan kunnen ze vaak ook die informatie ook niet allemaal onthouden die dan gegeven wordt. Dus dat herhalen of ze de dag erna laten terugkomen kan dan echt wel helpen. Ja. En als je mij daar straks belde, heb ik nog een groep. Wij doen hier oudergroepen, het even op tafel gegooid of er iemand een miskraam gehad had. En daar werd echt gezegd dat dat heel moeilijk was, omdat de informatie soms heel sec wordt overgebracht en dat dat dan heel lastig kan zijn, ook omdat dat emotioneel heel zwaar is.
0: Hoe zou het beter kunnen? Want ik neem aan dat veel gynaecologen wel hun best doen. Maar
2: zeker.
0: Wat kan er beter? Hoe kan je ervoor zorgen dat die informatie wel binnenkomt bij mensen die net gehoord hebben dat ze een kindje verloren zijn? En hoe kan geholpen worden om hen dan eventueel de juiste keuze op dat moment te laten maken?
2: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om tijd te maken om volledige en eerlijke uitleg te geven. Mm-hmm. En dat vrouwen ook het zelf kunnen kiezen hoe dat ze dan willen verder gaan. Maar dat dat misschien ook op dat moment niet meteen kan beslist worden. Dus daar ook een vervolgafspraak of de dag erna en opbellen. En inderdaad ook uitleggen dat een opvolging door een vroedvrouw mogelijk is. Dat dat ook gepland wordt vanuit ziekenhuizen. Dat de vrouwen daar niet moeten zelf voor beginnen rondbellen. Denk ik dat zeker wel goed is.
0: Ja, de realiteit is dat veel gynaecologen wel overbevraagd zijn natuurlijk. Hè, en dat zo'n afspraak, waarin dit allemaal moet verteld worden, misschien heel wat meer tijd vraagt dan een afspraak waarin alles goed verloopt.
2: Zeker en vast. Ik denk dat daar zeker een groot probleem zit.
0: Ja.
2: En ik denk ook dat het heel belangrijk is om, dat is eigenlijk ook niet wettelijk geregeld, hoe lang dat vrouwen dan thuis blijven na een miskraam, dat daar ook meteen ook advies in wordt gegeven, want ja, je kan niet direct terug gaan werken meestal, mm-hmm. maar hoe lang dan wel thuis blijven en hoe dat te verwerken, dat daar ook richting wordt gegeven, want ja, die grootste verwachting waarmee je een eerste echo doet, de droom die dan uiteenspat, je toekomst die moet herschikt worden, dat zijn toch dingen waar je even moet bij stilstaan ook. Dus wij werken ook daarvoor wel samen met psychologen of perinatale coach.
0: Want dat is iets waar Nawal Farhi ook voor pleit, dat je na zo'n verlies automatisch ook recht zou hebben op een aantal terugbetaalde sessies bij een psycholoog.
2: Ja, dat denk ik zeker. Ja, we zijn ook nooit meer onbezorgd zwanger. Hè. Een miskraam komt heel vaak voor, maar er wordt eigenlijk heel weinig info over gedeeld onder vrouwen. Er is eigenlijk heel veel verborgen verdriet. En dat werd hier ook in onze groep daar straks gezegd. Eens dat je dan iets op tafel smijt, dan gaan alle mensen komen de verhalen wel boven. Maar dat is echt soms jammer dat dat zo laat duurt. En we hebben ook een cultuur waar vaak gezegd wordt, hou je zwangerschap maar verborgen tot na de eerste echo, want dan weet je zeker dat alles goed is.
0: Ja.
2: Maar dan krijg je ook weinig ondersteuning van je eigen omgeving.
0: Want dan kan je alleen maar praten over iets wat al weer voorbij is en hoe moeilijk dat wel niet is. Ja. Alles staat of valt, denk ik, als ik u goed beluister, met inderdaad die informatiedoorstroming en tijd. Tijd van je arts om daar toch even wat langer bij stil te staan.
2: Ja, en ik denk ook iets, daar vertrekt het zeker mee. En misschien ook iets op ondersteunend op papier, dat je kan nalezen thuis, dat je weet waar je terecht kan als je ongerust bent in de nacht, dat als je veel bloedverlies hebt of wanneer kom je toch terug. En ook wanneer is het miskraam dan gedaan? Vrouwen weten dat ook vaak niet. Hè? Mm-hmm. Ze hebben dan veel bloedverlies, maar is het dan voorbij? En wanneer doe je dan weer een check-up? Soms worden die gewoon naar huis gestuurd en hebben die zo weinig info dat daar alleen al geraken ze van in paniek.
0: Ja, jullie als vroedvrouwen zijn ook vaak overbevraagd. Hè? Is het iets waar jullie heel snel zouden kunnen schakelen om bij te springen?
2: Ja, wij maken daar toch wel tijd voor als dat nodig is. Maar dat is ook te plannen. Hè? Dus wij werken in een team, dus wij zijn eigenlijk niet zo overbevraagd. Wij staan ook paraat voor bevallingen, dus we zijn dat eigenlijk wel gewoon om te schakelen. Maar ik denk dat dat zeker wel belangrijk is, dat we telefonisch ook onze wachtdienst kunnen gebruiken altijd.
0: Ja. Het kan veel beter. Een aantal zaken heeft u aangehaald. Grote dank daarvoor, Elke van den Berg.
2: Graag gedaan.
0: Goedemiddag.
2: Goed weekend.

0: Maite en Niemen zonder Dai. 252 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Is dat 40 minuten tussen Machelen en de Leonardtunnel. Die is wel weer open op de buitenring. 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de Antwerpse ring 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen-Zuid is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Half uur erbij ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de weg vrij. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. 40 minuten vertraging. Enige 10 vanaf Sint-Joop 5. 35, een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Telkens een kwartier op de enige 10 tussen Mechelen-Zuid en Rums. De A12 vanaf Aartselaar. De E17 vanaf Kruibeke en ook op de E34. Dat is vanaf Waaslandhaven-Oost. Er is ook hinder op de E17 richting Kortrijk tussen Destelbergen en Zwijnaarden door een ongeval op de linkerrijstrook. En in Middelkerken kan je vanmiddag niet over de Slijpenbrug.
1: De wereld vandaag.
0: Net voor de uitzending begon De Wereld Vandaag kwam er toch een verontrustend bericht binnen vanuit de ruimte. Want de astronauten op het internationale ruimtestation ISS hadden te horen gekregen dat ze zich moeten voorbereiden op een evacuatie. Er zijn namelijk luchtlekken in het Russische gedeelte van het station en dat steeds meer. Wim de Mazenheer, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ruimtevaartspecialist op onze redactie. Wat is de laatste stand van zaken daar?
2: Wel, eigenlijk een tiental minuten geleden meldde de NASA dat die herstellingen aan die luchtlekken en die scheurtjes, dat die worden uitgesteld, dat ze eerst meer data, meer metingen nodig hebben en dat de astronauten dus hun ruimtevaartuig, hun schuilplek weer mogen verlaten voorlopig in afwachting van dan die herstelling.
0: Ja, we spreken over het Russische gedeelte van het station. Hoeveel mensen zitten daar?
2: Wel, inderdaad, het ruimtestation, het ISS, is opgedeeld in verschillende segmenten. Je hebt een Russisch deel, ja, van een aantal modules. Je hebt een Amerikaans deel. Daar hangen ook nog een Europese en een Japanse module aan. Maar er zijn drie Russen aan boord, drie Amerikanen en op dit moment ook een Franse astronaut, Sophie Adinot van de ESA.
0: Ja, maar als er zou moeten geëvacueerd worden, dan geldt het voor allemaal.
2: Nee, toch niet. Blijkbaar de Amerikaanse astronauten is gevraagd om zich dus klaar te houden in een ruimtetuig voor mocht er iets mislopen tijdens die herstelling, dat zij meteen kunnen loskoppelen van het ISS. Ook de Europese astronauten mochten gaan schuilen, terwijl eigenlijk de Russische cosmonauten die herstelling moesten uitvoeren.
0: Ja, oké. Het is niet de eerste keer dat daar sprake is van scheurtjes. Hoe komt dat? Wat is daar aan de hand?
2: Wel, dat klopt. De eerste scheurtjes zijn al in 2019 vastgesteld. Nu, dat gaat om zeer kleine scheurtjes. Ja. Ze merken dat daar een klein drukverlies is, dat daar een beetje lucht wegstroomt. Ze hebben die scheurtjes of die lekken altijd wel ongeveer kunnen dichten. Een bepaald deel van dat Russisch segment is dan ook afgesloten met een luik. Dus hebben ze eigenlijk een beetje het probleem buitengesloten. Maar toch kwamen daar dan steeds weer nieuwe scheurtjes, nieuwe lekken. Een tijdje geleden dachten ze, we hebben het weer opgelost, maar in mei zijn dan opnieuw nieuwe lekken ontstaan en die blijken nu toch groter dan verwacht.
0: Ja, en weten ze hoe het komt? Nee dan?
2: Wellicht is dat pure slijtage. Dat ISS zweeft al rond onze aarde sinds 2000. Je moet weten, dat vliegt met een snelheid van 28.000 kilometer per uur. Vliegt dat eigenlijk voortdurend rond de aarde. Dat al meer dan 25 jaar lang wordt voortdurend gebombardeerd door kosmische straling. Mm-hmm. Dus dat is waarschijnlijk slijtage.
0: Slijtage, maar dan wel enkel in het Russische gedeelte.
2: Zo blijkt voorlopig. Ja, dus ja. Het is al langer een bezorgdheid van de NASA, ook van de Russen. Het is lang een beetje geminimaliseerd ook. Maar ik denk dat het nu zo ernstig was dat de NASA toch beslist heeft van we moeten iets doen, er moet iets gebeuren. En we kunnen misschien maar beter uit voorzorg die onze astronauten dan veiligstellen.
0: Ja, dat daar toch een soort van evacuatieprocedure was opgestart. Mm-hmm. Is dat ooit al eens eerder gebeurd? Of wellicht oefenen ze daar ook wel een beetje op.
2: Dat wordt geoefend en als er een zonnestorm is bijvoorbeeld, dan gebeurt het ook dat de astronauten moeten gaan schuilen in hun ruimtevaartuig. Dat is beter beschermd tegen die straling.
0: En dat is echt ook zeggen, houd je klaar mocht het misgaan.
2: Ja, maar voor die scheurtjes en die lekken, dat is denk ik wel de eerste keer dat dat gebeurt, dat ze zich moeten klaarhouden. Nu, dat ISS is intussen ook vrij oud aan het worden.
3: Ja.
2: 2030, 2031 is voorlopig het plan om heel het ruimtestation eigenlijk te laten neerkomen, terug op aarde, in de oceaan.
3: Ja, dat is nog wel eventjes natuurlijk. Hè. Eerst die scheurtjes herstellen. Wim de Maeseneer, dankjewel.
2: Met plezier.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio 1 live.

0: Dexys, Midnight Runners en Gino. Dag Sabine, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat brengt het weekend ons qua weer?
1: Wel, er valt nog wel wat nattigheid. Op dit moment eigenlijk is het in het westen van het land al zo goed als droog. Maar in het centrum en in het oosten vooral mogen we nog een paar buien verwachten. Maar in de loop van de avond wordt het wel droog overal. In de loop van de nacht zeker. Brede opklaringen ook. En dan later wat meer hoge wolkenvelden. Temperaturen tussen 8 en 13 graden. En dan morgen een storing die dichterbij schuift. Dus die gaat morgen over het land schuiven. Vanaf de middag begint het te regenen vanaf de kust. Dat trekt dus het binnenland in. Achter die regen zitten ook nog wel een aantal buien. Dus daar moeten we later op de dag ook nog rekening mee houden. Misschien lokaal met een donderslag erbij. En die temperaturen, ja, 20 graden blijft nog altijd de hoge grepen. Dus dat wordt 14 tot 19 graden. Zondag is dan de drogere dag van het weekend. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Wel met veel wolken. En min of meer diezelfde temperaturen tot 18 of 19 graden. Een volgende regenzone die komt tegen maandagnamiddag langs. Die trekt dan vanaf de kust alweer over het land. Temperaturen kunnen aan de voorzijde daarvan wel iets hoger oplopen, tot 20 graden.
0: Okay.
1: Dus dat gaan we dan net halen. En vanaf dinsdag wordt het opnieuw wat koeler. Dinsdag, woensdag blijft het wisselvallig met af en toe een bui of wat regen en temperaturen rond zo'n 17 of 18 graden.
0: Oké, dankjewel.
2: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
3: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
2: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
3: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
2: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
4: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
7: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
8: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
6: Oh nee. En u?
9: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
10: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
9: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
11: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
12: Radio 1.
13: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Conversation. We waren al in Tivat in Montenegro. We schuiven een beetje verder door naar het oosten. Veel ogen deze namiddag gericht op het Economisch Forum in Sint-Petersburg in Rusland. En dat had alles te maken met de speech van deze man.
1: Воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых.
0: De Russische president Vladimir Poetin heeft er het woord genomen. En Dennis van Vliet heeft meegeluisterd. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Journalist, Ruslandkenner, verbonden aan het kennisplatform Raam op Rusland. Er werd naar uitgekeken na die speech, zeker na de gebeurtenissen van deze week. Wat heeft Poetin allemaal verteld?
2: Eigenlijk heeft hij niet zoveel gezegd. Tenminste, niet iets wat je niet zou verwachten. Het gaat volgens hem allemaal goed met de Russische economie. Gisteravond heeft Zelensky nog een open brief gestuurd naar Poetin. Van stop deze oorlog, ik wil met je praten. Daarvan heeft Poetin gezegd, nou ja, ik sta open voor contact. Maar daar is het moment nog niet voor. Deze oorlog zal ooit beëindigd worden wanneer wij denken dat het moment daarvoor rijp is. Dus hij kwam vrij zelfvertrouwd over Poetin. Problemen die er spelen, die erkende die niet. Er zijn wel wat problemen, erkende die. Maar was een soort goed nieuwsshow, zoals we wel vaker zien van Poetin.
0: Dus als het gaat over die brief, heeft hem wel vernoemd, is erop ingegaan, maar heeft eigenlijk gezegd, nee, we gaan nu nog niet onderhandelen.
2: Nee, daar komt het eigenlijk neer. Ja.
0: Ja, terwijl er wel eerder, ja, van de week was de hand wel uitgestoken dan vanuit het Kremlin van ja, Zelensky is altijd welkom. Als hij wil komen praten, kan hij naar Moskou komen.
2: Ja, nou daarvan heeft Zelensky gezegd. Hij zegt dat is natuurlijk raar. Een Russische president heeft niks te zoeken in Kiev en ik heb niks te zoeken in Moskou. Dus laten we dat op neutraal terrein doen. Dat zou in Turkije kunnen zijn, in Zwitserland. Maar ja, dat heeft Poetin eigenlijk weer van tafel geveegd. Hij zegt dat zit er niet in. En vandaag zei hij dus van ja, deze oorlog zal tot een einde komen wanneer onze doelen bereikt zijn. Dus het is eigenlijk die brief. Had Zelensky net zo goed niet zo kunnen sturen, om het zo maar te zeggen.
0: Van tafel. Ja, de Russische economie, daar draait natuurlijk deze top ook om, hè, om contacten te leggen. De Russische economie kan die steun ook gebruiken. Heeft het moeilijk? Daar heeft hij dan ook niets over gezegd.
2: Nee, volgens hem valt het allemaal wel mee. Hij zegt, ja, de economie staat er wel redelijk voor. Dat kan je op twee manieren uitleggen. Rusland heeft recentelijk wel geprofiteerd van de chaos in het Midden-Oosten. De Israëlisch-Amerikaanse aanval op Iran, die heeft de olieprijzen verhoogd. En ja, Rusland verdient nog steeds heel veel aan olie. Hoewel het Westen weinig Russische olie meer afneemt. Mm-hmm. Dus dat is een meevallertje geweest. Maar in het land zelf zijn toch wel problemen. Het grootste probleem op het moment is vreemd genoemd arbeidstekort. Nou, aan de ene kant heeft dat te maken. Nou, veel mensen zijn natuurlijk naar het front gegaan de afgelopen 4 jaar. Maar aan de andere kant, die economie die produceert ook voortdurend voor die oorlog, raketten en dergelijke. En dat gaat de kosten van andere bedrijfstakken. En ja, dat begint toch wel een probleem te worden. En degene die daar eigenlijk erg kritisch op zit, dat is Elvira Nabiullina. Dat is de machtigste vrouw van Rusland, wordt zij wel genoemd. De baas van de centrale bank. Mm-hmm. En zij ontbrak dit jaar op dit forum. En dat is toch wel een unicum. Ja, zij is er eigenlijk de afgelopen 15 jaar, sinds 2010, was zij altijd van de partij.
0: Is dat ook wel een teken?
2: Dat is wel een teken. Er is ook geen reden gegeven waarom zij ontbrak. Ze heeft gisteren laten weten, of de Centrale Bank heeft laten weten, zij zal niet aanwezig zijn. Punt. Dat is het verhaal. Ja. En in plaats daarvan zag je wel, die hele top die is toch wel een beetje aangekleed met, hoe zal ik het zeggen? Oneerbiedige circusklanten. Andrew Tate zagen we daar, Tucker Carlson. Ja, die mensen hebben natuurlijk een groot bereik. En het laten zien dat er toch ook in het Westen nog sympathie is voor Rusland. Maar ja, of zij nu grote orders gaan binnenbrengen voor Rusland of de economie helpen, dat zie ik niet gebeuren.
0: Ja. Heeft hij nog iets gezegd tot slot over die rookwolken die er waren in het begin van de top over Sint-Petersburg door die Oekraïnse aanval?
2: Daar is hij eigenlijk ook aan voorbij gegaan. Alles. Ja, het werd toch echt. Het ging vooral ook over binnenlandse thema's. Er werd nog wel iets genoemd, bijvoorbeeld dat grote bedrijven ook wat vaker naar de regio moeten in plaats van Moskou en dergelijke. Het was toch wel een intern feestje. En dat vond ik eigenlijk van de hele top. Er waren ook minder gasten dan vorig jaar, 20.000. Het forum is ooit opgericht eigenlijk ja, om Rusland bij de wereldeconomie te betrekken. Dat wilden ze zelf. Er was ook met Davos een samenwerking. En ja, het werd toch steeds meer een intern feestje. En ja, je ziet wel, er worden wel mensen uit het buitenland gehaald. Maar ja, het zijn niet de echte captains of industry. Dus ja, het is toch voor een beetje een feestje voor de bühne, leek het mij.
0: Ja, dankjewel om ons daar even mee naartoe te nemen, Dennis van Vliet.
2: Oké, fijne dag.
0: Heel goeie avond. 217 kilometer file op de Antwerpse ring. Drie kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen-Zuid is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Kwartier erbij ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven. De E19 vanaf Sint-Job. De E313 vanaf Massenhoven. De E19 vanaf Kontich. De A12 vanaf Aartselaar. De E17 vanaf Kruibeke. En ook de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de buitenring rond Brussel een half uur. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. Op het knooppunt Groot-Bijgaarde voor wie van de E40 komt en de binnenring op wil, is een ongeval gebeurd. Er is ook hinder op de E17 richting Kortrijk tussen Destelbergen en Zwijnaarde. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En in Middelkerken kan je niet over de Slijpenbrug.
3: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
4: Radio 1.
5: De wereld vandaag.
0: En dan vliegen we zomaar van Sint-Petersburg richting Parijs, want op Roland Garros volgen we vanmiddag de eerste halve finale bij de mannen, tussen Jakub Mensik en Alexander Zverev. Ik zeg we, maar Gilles Meulemans heb ik daar met heel veel aandacht zien zitten kijken. Ja. Die eerste finale, halve finale is afgelopen.
6: Is afgelopen. Alexander Zverev staat in de finale bij de mannen. Speelde inderdaad tegen Jakub Mensik. 20 jaar, jonge Tsjech, een beetje ja, het beeld van de jonge spelers die een hele goede Roland Garros gespeeld hebben, maar hij strandt in de halve finale. Ja. Het is Alexander Zverev geworden in 4 sets, 7-5, 6-2. Dan 3-6 voor Mensik, die plots goed begon te spelen. Maar in de vierde set toch Zverev 6-3 uiteindelijk nog. En zo staat hij in zijn vierde Grand Slam finale. Hij kon er nog geen enkele winnen.
0: Nee, dat dus, wordt heel spannend. Hij gaat het sowieso opnemen tegen een Italiaan.
6: Ja, tegen een Italiaan. Tegen Flavio Cobolli of Matteo Arnaldi. Een Italiaanse clash. En dat is toch opvallend als je weet dat Jannik Sinner het boegbeeld van het Italiaanse tennis op dit moment er in de tweede ronde uitlag. Ja, dan is het toch knap dat ze sowieso een Italiaan in de finale hebben. Ze hadden er 3 zelfs in de kwartfinale. Ja. Dus het Italiaanse tennis ook zonder Sinner doen ze het goed. Dus het wordt Zverev, een Duitser tegen een Italiaan. Sowieso een nieuwe winnaar bij de mannen. En het verhaal is toch een beetje Alexander Zverev, zijn eerste. Dat is toch wat er wordt verwacht dat zou gaan gebeuren.
0: Het moet wel eigenlijk deze keer. En morgen is er dan de finale bij de vrouwen. Maja Swalinska tegen Mira Andreeva.
6: Ja, inderdaad. Mira Andreeva, toptalent, 19 jaar, Russische, in haar eerste Grand Slam finale nu aan Maja Swalinska. Uit de kwalificaties gekomen. Voor het eerst dat iemand vanuit de kwalificaties naar een Grand Slam finale in Parijs kan. Op de US Open is het ook al eens gebeurd, maar nu in Parijs. Dus ook bij de vrouwen een nieuwe winnares.
0: Sowieso wordt het interessant dit weekend. Dankjewel, Gilles Meulemans.

0: Paolo Nutini en Through the Echoes. Klokvast als de Big Ben en stevast beminnelijk als het aankwam op oerdegelijke verslaggeving, scherpe analyses en sappige anekdotes uit het Verenigd Koninkrijk. Dan kunnen we al jarenlang rekenen op onze eigen expert op de redactie, Ivan Olivier. Maar na bijna 40 jaar in dit huis gaat hij met pensioen.
1: We gaan naar Londen, naar Ivan Olivier.
2: Dan. Ivan Olivier voor ons aan Buckingham Palace in Londen.
3: Ivan Olivier.
0: Ivan Olivier, onze Groot-Brittannië-specialist, is er komen bij zitten.
4: Ivan Olivier in Londen.
1: Ja, veel werk ook voor Ivan Olivier, die voor ons nog altijd in Londen is.
5: Het VRT-archief, dat is bijna de grot van de Zeven Rovers. Hè. Dat zit vol met schatten.
6: De waterstanden, eerst die in het binnenland. De bovenschelde, dus in Asper, grote schuif, 15 centimeter opgehaald.
7: Charles II, zoon van Charles I. Charles heeft een leven geleid van seks, drugs en rock'n'roll.
8: Wilders wil dat iedereen het weer over asiel en migratie gaat hebben. Want asiel en migratie, dat is ja, het kernthema van zijn partij.
9: You've never felt the urge to chin someone after having drank a Stella?
10: No, just after silly questions, but please continue.
9: Okay, thank you.
11: Maar wat ik vandaag heb onthouden, dat is dat het geen uitstorting van emoties was, zoals we 25 jaar geleden hebben gezien bij de begrafenis van prinses Diana.
12: Ja, sinds vanmorgen kun je alleen nog maar spreken van een onverenigd koninkrijk. Hè?
2: Wie, waarom, dat bleef onduidelijk tot vandaag. Ivan Olivier, je bent in Rotterdam, hebt die persconferentie mee gevolgd.
5: En bij heel veel mensen een grote opluchting dat Boris Johnson nu eindelijk verdwenen is.
1: Dankjewel, Ivan Olivier, voor je uitleg en de laatste stand van zaken.
3: Dankjewel, Ivan Olivier in Londen.
1: En in al die verwarring is tenminste één ding zeker. Jij analyseert voor ons en daar zijn we heel blij om. Dankjewel, Ivan.
0: Ja, hij is bij ons. Ivan Olivier, goedemiddag.
13: Dag Ruud,
0: dat is een heel indrukwekkende opsomming, hè, die we net hebben gehoord. Het is jouw laatste werkdag hier op de redactie. En die opsomming, dat is maar een fractie van wat jij hier allemaal hebt gedaan.
13: Ja, zoals je zei, ik werk bijna 40 jaar op de VRT. 39 jaar om precies te zijn. Ik heb de VRT heel hard zien veranderen in die 39 jaar. En ik moet eerlijk toegeven, de VRT is ook wel ten goede veranderd.
0: Ja, je bent begonnen. We hebben daar een heel klein stukje van gehoord. Niet als expert Verenigd Koninkrijk, maar je deed iets helemaal anders.
13: Ja, ik ben begonnen als regisseur-omroeper op wat toen nog BRT1 was. Ja. En dat is een functie die ondertussen is afgeschaft. Maar wij waren de mensen die het weerbericht voorlazen, die de journalisten introduceerden, nieuws met Louis van Dievel. Ja. Wij waren ook de mensen die de waterstanden voorlazen en ouderen. Luisteraars zullen zich dat nog misschien herinneren.
0: Ja, ja.
13: Dat was de Neckar in Plochingen, de Moezel in Trier, de Main in Steinbach. 3 geopende doorlaatklepjes, 7 opgehaalde schotbalken, dat soort dingen.
0: Qua startoefening kan dat zeker en vaststellen. Hè, die interesse voor het Verenigd Koninkrijk. Want je hebt natuurlijk ook jarenlang het Verenigd Koninkrijk voor ons daar verslag van uitgebracht. Mm-hmm. Is die interesse er altijd geweest?
13: Ja, ik heb Engels gestudeerd. Ja. Eind jaren 70, begin jaren 80, vanuit interesse voor Engels literatuur. En die interesse is nooit weggegaan. Ik ben blijven lezen altijd in het Engels. Ben blijven interesseren voor Engelse cultuur. En ja, de job van specialist Verenigd Koninkrijk. Ik ben daar ook wel een beetje ingerold. Toen mijn voorganger Johan Tas was dat. Ja. Toen hij besliste om eindredactie te gaan doen. Heb ik dat eigenlijk gewoon
0: overgenomen.
13: Niemand heeft het mij ooit gevraagd. En ik heb het niemand ooit gezegd van ik wil dat doen. Het leek toen vanzelfsprekend.
0: Het was organisch. Hoeveel keer ben je daar geweest?
13: Ik heb een lijst bijgehouden van mijn buitenlandse reizen. Dat zijn er in totaal meer dan 350. Maar ik heb het nu ook al over reizen van één dag heen en weer naar Den Haag. Maar ik denk Engeland of het Verenigd Koninkrijk in totaal 250 keer, ja, zoiets.
0: Van Nederland, Den Haag, hè, dat heb je er ook bij genomen.
13: Ja,
0: Dat verslag uitbrengen van daaruit op 25, 30 jaar, dat is toch veel veranderd.
13: Er is heel veel veranderd. Vooral technisch is er veel veranderd. Waardoor alles veel sneller is gegaan. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat er geen 1-uur-journaal was. Hè, dat er alleen een journaal was om, ik denk dat het toen 7:30 was of zoiets. Die tijd, zo lang geleden is het dus, heb ik nog meegemaakt. En daar had je dan echt de tijd voor om dingen heel grondig uit te zoeken. Dat kan helaas niet meer. Om 1 uur moet er al een verslag staan. En elke dag nog ben ik aangenaam verrast dat er om 1 uur een journaal is. En dat geldt niet alleen voor collega's van buitenland, maar ook collega's van binnenland die je om 9 uur ziet vertrekken in alle haasten. En ergens naartoe rijden aan de andere kant van het land. Mensen interviewen, beelden maken, monteren. En toch dat journaal dat er staat om 1 uur. Ik heb vaak heel veel bewondering voor al mijn collega's die... Ja, zonder veel ongelukken en zonder veel kleerscheuren daaruit komen.
0: Daar toch altijd in slagen.
13: Ja, maar het is allemaal veel, veel, veel sneller gegaan.
0: Ja?
13: Ik heb de tijd van de cassettes nog meegemaakt.
0: Dat ligt dan ook niet zo heel erg lang achter ons, hè?
13: Nee, maar toch wel, ja. Ja, de cassettes en de straalverbindingen. Nu gaat alles via het internet.
0: Ja.
13: En ik herinner mij nog de eerste keren dat wij dingen doorstuurden via het internet... Een stuk van 2 minuten doorsturen kon makkelijk 3 kwartier duren. Ja. Nu gaat dat...
0: Gelukkig maar.
13: Ja, nu gaat dat in real time en soms zelfs veel sneller.
0: Ja. Als je zo lang over en weer pendelt tussen ons land en Groot-Brittannië, hoe heb je dat land zien veranderen in die tijd?
13: Wel, een keerpunt, dat was ongetwijfeld de Brexit.
0: Ja.
13: Dat is een scharniermoment geweest, waarmee de Britten... En dat realiseren ze zich ondertussen ook wel. Serieus in de voet hebben geschoten. Er zijn minder buitenlandse investeringen in Groot-Brittannië. Kleine Britse bedrijven voeren veel minder uit naar Europa. 20% van die kleine bedrijven is daar zelfs helemaal mee gestopt. Grote bedrijven die hebben de know-how in huis om de Brexit aan te kunnen. Kleine bedrijven hebben het vaak heel moeilijk.
0: Mm-hmm.
13: En het is ook moeilijker werken geworden in Groot-Brittannië sindsdien.
0: Ja. De liefde voor het land is niet verdwenen?
13: Die is niet verdwenen, nee. Al weet ik dat er heel veel dingen zijn in Groot-Brittannië die mij niet bevallen. De enorme kloof, en wij hebben niet zo'n grote kloof als daar tussen arm en rijk, die is er een van. Ja, de abjecte armoede in sommige delen van Engeland, in Noord-Engeland, die oude industriegebieden in de Midlands... Dat is echt niet fijn om te zien. Want ja, Engeland is echt niet alleen het land van de monarchie en de koninklijke familie en afternoon tea.
0: Nee.
13: Het is ook het land waar miljoenen mensen op een wachtlijst staan voor de gezondheidszorg, voor een eenvoudige foto van hun longen, hoe verdacht ze ook hoesten.
0: Ja. En dat is ook de realiteit, hè? Dat heb jij ons ook heel vaak getoond.
13: Ik heb mijn best gedaan om ook dat te tonen, want dat is nu eenmaal de realiteit in Groot-Brittannië, of een deel van de realiteit toch.
0: En wat vanaf morgen, Ivan?
13: Mij bezighouden met de dingen die ik al jaren wou doen. Al die literaire klassiekers lezen die ik op de lange baan heb geschoven. Al die boeken die thuis staan te wachten. Ja.
0: Ja. En mogen wij jou soms nog eens bellen?
13: Denk het wel, ja.
0: Want wij gaan jou ook heel erg missen. Een aantal luisteraars laten mij dat ook weten in de app, dat ze jou gaan missen. En wij ook hier in de wereld vandaag. We hebben de jam voor jou klaarstaan.
13: Schitterend. Ja.
0: Dankjewel, Ivan Olivier.
13: Dag Ruud.

0: The Jam and That's Entertainment is meteen ook het einde van deze De Wereld Vandaag. Wil je graag iets herbeluisteren? Je kent de weg, VRT Max of onze Radio 1-app. Ik wens je een heel fijne avond en een mooi weekend. Dank voor het luisteren.
1: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Ik ben Pippa de kat.
9: En ik Bobby de hond van Maxizo.
10: Hallo!
8: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
9: Neem uw baasje eens mee.
8: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
9: Met de lage pladijzen.
8: Prijzen. Lage prijzen.
9: Wat zei ik?
8: Pladijzen.
9: Lage prijzen natuurlijk.
8: Ja. Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.
0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
11: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
0: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
12: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
0: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: De brief van Zelensky aan Poetin, dat was één van de verhalen van de dag. Maar het kwartier heeft het ook nog over de kakkerlakpartij in India en over of Pommelien Thijs ook kan doorbreken in Wallonië. Dat is allemaal voor na het nieuws. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Brussel is er voor de tweede dag op rij protest uitgebroken. De Vlaamse jeugdhulp krijgt al sneller extra geld en de bemanning van het internationaal ruimtestation mag weer aan boord na problemen door een luchtlek. Al de hele middag is het weer onrustig in het centrum van Brussel. Eén dag na de uit de hand gelopen betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij momenten verloopt het heel woelig met groepjes jongeren die zich tegen de politie keren. Helene van der Beke, wat is de stand van zaken?
16: Wel, hier aan Centraal Station is het opnieuw onrustig geworden. Misschien hoor je op de achtergrond wel wat. Er worden weer bommetjes afgestoken. Je hoort groepen jongeren gillen en weglopen van de politie. Aan de andere kant is er een groep die hier vreedzaam stond te protesteren. Er had zich een ketting gevormd van mensen, leerlingen en leerkrachten lijkt het, die een barrière vormden tegen het geweld, zeg maar, tussen politie en jongeren en ruilschoppers. Dus die stonden hier een poosje vreedzaam te protesteren, zijn nu bij elkaar gedreven door de politie en gaan nu, lijkt het toch, één voor één uit de groep gehaald worden om hun identiteit even te noteren. Ik zie ook hoe iemand... hardhandiger, laat ons zeggen, wordt weggevoerd. Een rijlschopper lijkt het, die wat bebloed wegloopt. Dus dat vat wel samen dat het hier heel heftig is geweest vandaag. En dat er tegelijk ook uiteraard wel vreedzaam protest is geweest.
0: Dankjewel voor je verslag, Helene. De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid om de ontsnapte gevangene in Brugge te vinden. De man kon vanmorgen weglopen toen hij voor een medische ingreep naar het AZ Sint-Jan was gebracht. Hij bedreigde de cipiers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van de handboeien af te geven. De man droeg een zwarte short, een polo in een lichte kleur en sportschoenen. Er is een foto van hem verspreid en die staat ook op vrtnieuws.be. De burgemeester van Lanaak in Limburg wil niet dat zesvoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem komt. Begin van de week raakte bekend dat Orion de gevangenis mag verlaten en met een enkel band naar een forensisch zorgcentrum overgebracht wordt. Burgemeester Marino Keulen verzet zich daartegen.
10: Ik vang heel wat verontruste reacties op. Men gaat die proberen te filmen, foto's maken. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. Ik denk als je voor Freddy Orion iets wilt betekenen, dat je dat bijna moet doen in het buitenland, net om die sereniteit van die behandeling een kans te geven en op die manier ook die behandeling ook effect te doen hebben.
0: De directie van het psychiatrisch ziekenhuis betreurt de commotie van de voorbije dagen over de komst van Orion. Ze is nog altijd bereid om hem op te vangen, maar zet de opname nu tijdelijk op pauze, zodat de rust kan terugkeren. Bij Volvo Car in Gent wordt de productie vanavond weer opgestart, nu de staking bij een toeleverancier van bumpers voorbij is. 4000 arbeiders van Volvo waren de voorbije 3 dagen economisch werkloos. Maar nu is er een sociaal akkoord bij de toeleverancier en kan het werk hervatten, zegt Barbara Blomme van Volvo.
17: Uiteindelijk zijn wij heel blij dat er een oplossing gevonden is en dat onze medewerkers straks alweer aan de slag kunnen. Dus onze nachtploeg kan terug wagens maken. Uiteindelijk zijn 9 volle shiften niet aan het werk kunnen gaan deze week. Maar wij gaan er alles aan doen om die verliezen in te halen.
0: Bij de toeleverancier Plasman is er onrust over de toekomst, omdat het vanaf eind dit jaar geen bumpers meer mag maken voor Volvo. De Vlaamse regering gaat sneller dan gepland extra plaatsen in de jeugdhulp creëren. In plaats van volgend jaar komt er in september al meer budget. Het gaat om 64 miljoen euro. Organisaties kunnen daar een beroep op doen om meer jongeren te helpen. Dat zou 250 extra plaatsen moeten opleveren in de jeugdinstellingen. Maar de regering wil ook meer thuisbegeleiding mogelijk maken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
18: We zijn in crisis, dus we hebben extra capaciteit nodig. We zetten in op residentiële capaciteit, maar we willen ook meer kinderen en meer gezinnen sneller helpen. Vandaar dat we ook inzetten op thuisbegeleiding, zodat we sneller kunnen ingrijpen, zodat problemen bij jongeren niet ontsporen.
0: De scheurtjes en luchtlekken in het internationaal ruimtestation ISS zullen dan toch niet vandaag hersteld worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA had gemeld dat er lekkages waren opgedoken in het Russische deel van het ruimtestation en dat de astronauten zich moesten klaarhouden voor een noodevacuatie. Wim de Mazenier, is het gevaar nu geweken?
19: Toch niet helemaal. De lekken zijn er nog steeds. Nu, dat gaat om heel kleine lekkages die niet meteen gevaarlijk zijn. Maar er zijn wel zorgen dat het erger zou kunnen worden. Het probleem met die scheurtjes is er ook al sinds 2019. En dus zijn er structurele herstellingen nodig. Nu, die zullen er dus blijkbaar niet vandaag komen. Want er zijn eerst meer metingen en gegevens nodig, zeggen de Russen. Waarschijnlijk dus geen uitstel, maar afstel. En dus bestaat de kans dat binnenkort opnieuw de Amerikaanse astronauten en de Franse astronauten zich moeten klaarhouden voor een noodevacuatie.
0: Dankjewel, Wim. De Russische president Poetin ziet het nut niet in van een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Poetin reageert daarmee op een brief van Zelensky. Die had voorgesteld om Poetin te ontmoeten en samen te proberen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens Zelensky lijden de gewone Russen alsmaar meer onder die oorlog. Maar Poetin zegt nu dat de oorlog geen bedreiging is voor de Russische economie. Rusland is nog altijd aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen, zegt Poetin. De Duitser Alexander Zverev heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Roland Garros. Hij versloeg de Tsjech Jakub Mensik in 4 sets. Zverev speelt zondag zijn 2e finale in Parijs. Zijn tegenstander wordt zeker een Italiaan, want de andere halve finale vanavond gaat tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Vanavond wordt het droog en de minima vannacht liggen tussen 8 en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Zondag is het op de meeste plaatsen droog en de maxima blijven dit weekend net onder 20 graden. Vooraan nieuw protest in Brussel, een dag na de woelige onderwijsbetoging. Sinds vanmiddag zijn er opnieuw confrontaties tussen jongeren en de politie. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Er staat 174 kilometer file. Op de Antwerpse ring 40 minuten tussen Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 15 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven 10 minuten vertraging. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de E19 vanaf Kontich 15 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 15 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. En verder 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. Op het knooppunt Groot-Bijgaarde, voor wie van de E40 komt en de binnenring op wil, is er een ongeval gebeurd. Er staat 15 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Destelbergen en Zwijnaarde door een ongeval op de linkerrijstrook. En je verliest 40 minuten in Waasmunster tussen de Schrijberg en het centrum van Waasmunster. Verder enkel kleine vertragingen. In Middelkerke kan je wel niet over de Slijpenbrug.
21: Zelensky heeft een brief geschreven aan Poetin.
22: Zelensky heeft opgeroepen om rechtstreeks met elkaar te onderhandelen over vrede.
23: Ja, het is inderdaad toch wel een opmerkelijke brief.
20: Wat wil Zelensky bereiken met zijn brief?
24: Cockroach.
21: In India, de kakkerlakbeweging die zich gaat omzetten tot partij.
25: Het feit dat zij binnen korte tijd zoveel aanhangers hebben weten te vinden, dat zegt iets over een onvrede die leeft onder de jeugd.
20: Hoe groot is de invloed van de kakkerlakpartij in India? Pommelien Thijs staat in de New York Times.
21: Ja, ik heb het gezien. Ze vinden daar zot dat hij maar in één deel van België populair is.
20: Ja, yeah, she's a superstar, but in half her country of zoiets was het.
21: Ja, inderdaad.
26: Savoie n'a pas encore dépassé la frontière linguistique.
20: Maar wat kan Pommelien doen om ook in Wallonië een superster te worden?
21: Dankjewel. Merci.
20: En jij bedankt om alweer naar het kwartier te luisteren. Mijn naam is Lonna van Erp. Wees welkom. Terwijl president Poetin de Russische economie gisteren probeerde te versterken op een groot economisch forum in Sint-Petersburg, viel er een brief in zijn bus. De afzender Volodymyr Zelensky, de Oekraïense president. En we konden allemaal meelezen, want hij postte die brief ook online. Interessant leesvoer dus voor collega Marijn Trio, die de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de voet volgt.
27: Dag Lonna.
20: Je hebt die brief van Zelensky gelezen?
27: Ja.
20: Wat staat daarin?
27: Het is een hele lange brief, een open brief gericht aan president Poetin, waarin hij eigenlijk voorstelt om rechtstreeks met Poetin te gaan spreken over vrede. En hij daar een hele reeks redenen voor aanhaalt en eigenlijk beschrijft hoe die oorlog voor Poetin eigenlijk totaal uitzichtloos is geworden.
20: Oké, en wat is de toon? Is het vriendelijk? Is het niet zo vriendelijk?
27: Nee, het is niet zo vriendelijk eigenlijk. Dat is toch ook wel opmerkelijk, omdat hij nogal schertsend spreekt eigenlijk. En hij zegt van ja, je bent een leider die oud begint te worden, die ook als eerste leider van Rusland Noord-Korea heeft moeten vragen om hulp. Jouw land is helemaal afhankelijk geworden van China. En ja, hij verwijst ook natuurlijk naar de drone-aanvallen die recent zijn gebeurd. Eergisteren nog die aanval op Sint-Petersburg, waar de oliedepots stonden te branden bij de start van dat economisch forum. Dus eigenlijk heeft hij een heel zelfzekere toon die, ja, terwijl hij de hand reikt op een zekere manier, toch ook wel redelijk schertsend is ten aanzien van Poetin.
20: Waarom doet hij dit nu?
27: Ik denk dat Zelensky met beide handen het momentum wil grijpen dat Oekraïne op dit moment lijkt te hebben. Je ziet de laatste tijd dat Oekraïne alsmaar beter in slaagt om die droneaanvallen op heel grote afstand diep in Rusland uit te voeren. Dus deze week nog Sint-Petersburg, dat is meer dan 1000 kilometer van de Oekraïnse grens. En Rusland, die langs de andere kant niet echt kan opschieten aan het front in Oekraïne. Dus het is een soort momentum voor Oekraïne om nu te laten zien van wij staan sterk. En misschien denken ze nu wel echt, wij zijn in de positie om een vrede in de wacht te slepen die voor ons niet al te nadelig is.
20: Oekraïne staat sterk, maar we hebben de afgelopen weken ook veel gehoord over zware Russische aanvallen in Oekraïne, in Kiev, in de hoofdstad. Het gaat met hen toch ook niet gewoon
2: helemaal goed.
27: Nee, natuurlijk niet. Het is vreselijk voor die mensen in Kiev uiteraard en ook in andere steden die heel vaak heel zwaar gebombardeerd worden. En wat je ziet is ja, eigenlijk een reactie van Rusland op die moeilijke situatie waarin ze zitten. Want ze schieten niet op aan het front. Economisch gaat het alsmaar moeilijker in Rusland. Rusland reageert dus met escalatie in plaats van met pogingen om de oorlog te beëindigen.
2: Ja, dus die oproep om nu face-to-face te gaan onderhandelen over vrede, de kans dat Poetin daarop in zal gaan, is klein dan ook.
27: Niets wijst erop dat hij daarop zal ingaan. Inderdaad, hij heeft ook al gisteravond met de pers gesproken en dat was voor de brief van Zelensky was gepubliceerd. Maar hij zei toen ook al ja, dat hij vasthield aan wat er volgens hem met Trump is afgesproken in Alaska vorige zomer. En ja, we weten niet precies wat daar is besproken, maar achteraf bleek dat het erop neerkomt dat Poetin hoopt dat Trump Oekraïne onder druk kan zetten om afstand te doen van de hele Donbass, dus dat het Oekraïnse leger zich ook uit de hele regio Donetsk zou moeten terugtrekken. En hij ja, lijkt daaraan vast te houden. Dus ik denk inderdaad niet dat deze brief nu daar iets aan zal veranderen.
2: Ja, Zelensky weet dat zelf toch ook. Dan is het misschien ook niet toevallig dat hij kiest voor een open brief. En is dit misschien eerder een boodschap aan de rest van de wereld ja, dan aan Poetin?
27: Ja, ik denk inderdaad dat hij eerder ja, voor een stuk misschien bedoeld is ook voor de Amerikaanse president Trump om Poetin nu af te schilderen als een zwakke, oude leider die in een uitzichtloze oorlog verwikkeld is en daar geen uitweg meer in ziet. Of misschien hoopt hij ook om een deel van de Russische elite te bereiken. En die begint ook wel meer en meer in te zien dat de oorlog veel te duur is, onhoudbaar is, dat ze niet opschieten en dat het ook niet nog jaren kan blijven duren. Dus Zelensky hoopt misschien daar ook wat aan te appelleren. En misschien ook natuurlijk ook wel aan de Russische bevolking, die meer en meer ook ziet dat die oorlog uitzichtloos aan het worden is en de economische problemen begint te voelen. Dus ja, hij heeft er volgens mij verschillende doelpublieken voor. Maar of het echt iets zal teweeg brengen of een kleine stap weer is in heel dat proces van die oorlog, is nog de vraag.
2: Mensen die mij goed kennen, die weten dat ik geen fan ben van kakkerlakken. En dat is nog zacht uitgedrukt zelfs. En dat wil blijkbaar zeggen dat ik momenteel beter wegblijf uit India, want daar stikt het van die beesten.
25: Mensen kleden zich in kakkerlakkostuum. Waar ze die, mijn god, vandaan halen, ik weet het niet. Maar opeens is er een hele grote run op kakkerlakkenkostuumen.
2: Oké, phew. Het gaat dus niet over die vieze beesten zelf, maar over mensen in een kakkerlakkenkostuum. Maar waarom dan? Davy Borema kan me dat vertellen, want zij is correspondent in India.
25: Nou, dat komt omdat een rechter een opmerking maakte in een uitspraak. Daar noemde hij jongeren die geen baan hebben of niet studeren de kakkerlakker van de samenleving. Hij noemde ze lui en eigenlijk ja, nutteloos. En een Indiase student die op dat moment in Boston studeerde, die reageerde daarop en hij zei, maar we zijn met heel veel. En wat als al die kakkerlakken nu bij elkaar komen en een vuist vormen? En dat is online gebeurd met de vorming van een platform, een profiel op X, een website. Ja, het is helemaal uitgegroeid tot een vooral nu nog online movement.
2: En die kreeg ook een naam, de Kakkerlakpartij.
24: Cockroach.
2: Ze hebben zelfs al een eigen anthem. Ja, ze zijn echt een groot succes bij de Indiase jongeren. En dat heeft zo zijn redenen.
25: De werkelijkheid op dit moment in India is dat de werkloosheidscijfers heel hoog zijn. En om in een universiteit toegelaten te worden is ook niet zo makkelijk. Dus deze mensen, deze studenten, deze aanhangers van de kakkerlakkenpartij nu zeggen, je kunt ons wel lui noemen, maar het heeft ook met de regering te maken en de situatie die zij geschept hebben in India, dat er voor jongeren, en India is een ontzettend jong land, meer dan de helft van de bevolking is onder de 25 jaar, dat zij nu heel veel kansen mislopen, omdat die er gewoon weg niet voor hen zijn.
2: De jongeren vinden elkaar via social media en daar worden video's van de kakkerlakpartij druk gedeeld. Zoals deze. Je ziet hoe een kakkerlak in pak een menigte kakkerlakken toespreekt en hij roept hen op om zich aan te sluiten bij de partij.
25: Ze hadden een X-platform, een X-profiel. En daar hadden ze binnen een week tijd meer aanhangers dan de BJP, dus de regeringspartij. Die heeft er zo'n 9 miljoen. En ik geloof nu de laatste stand van zaken is dat de kakkerlakkenpartij 20 miljoen aanhangers heeft. Maar dat zegt natuurlijk nog niks. Er zijn mensen die zich nu aansluiten bij de beweging. Maar dat maakt het nog geen politieke partij. Ze stellen eisen, ze hebben 5 punten waarvan ze willen dat de regering daar gehoor aan geeft. En de reden waarom zij zo zich zorgen daarover maken is omdat het wel waar een vonkje is, kan een vuurtje ontstaan. En daar is de regering bang voor. Dus ze moeten echt nog die stap maken naar een beweging die druk kan zetten op realistische punten waar mensen zich echt bij aan kunnen sluiten, omdat er een langetermijn plan achter zit. Op dit moment hebben ze nog niet effectief een groot protest gehouden. Dat is nog niet gelukt. En ze hebben ook nog niet de stap van online naar offline voldoende gemaakt.
3: Ja, echt politiek actief zijn ze dus nog niet. Maar oprichter Abhijit Dibke heeft wel politieke ambities.
4: Because the youth of this country is fed up of all existing political parties and now they want their own political platform where they can raise their own voice.
25: Buiten dat het dus satirisch en grappig is, zit eronder echte zorgen en echte onrust en echte onvrede onder een hele grote groep mensen in India.
3: Morgen staat er in New Delhi een groot fysiek protest gepland.
25: Ik denk dat het een belangrijk moment is morgen om te zien of dat dus lukt. Of zij van een interessante meme, een satirische meme online zich kunnen ontwikkelen naar een protestbeweging. Die stap moeten ze nu maken en zaterdag is het moment waarop we gaan zien of dat gaat lukken.
24: Sudhar jao.
3: She is a pop star in half her country. Dat is de titel van een artikel in de New York Times over Pommelien Thijs.
5: Antwerpen, goeie avond!
3: Wereldberoemd in Vlaanderen, maar een nobele onbekende in Wallonië. Toen ze 5 keer de AFAS-dome uitverkocht, kwam ze toch op de radar van onze buren bij de RTBF. Dus besloot ze daar om een reel te maken om het fenomeen Pommelien Thijs voor te stellen aan hun publiek.
6: Voici Pommelien Thijs. Cette chanteuse belge est une énorme star. Et malgré ça, sa voix n'a pas encore dépassé la frontière linguistique.
3: Hoe kan het dat iemand die zo bekend is in Vlaanderen, dat in Franstalig België totaal niet is?
7: Daar is één overduidelijke reden voor en dat is Pommelien zingt in het Nederlands.
3: Manu Lammes is muzieksamensteller bij Radio 2 en M&M.
7: Het feit dat zij in het Nederlands zingt, betekent dat dat veel moeilijker is voor Franstalige radio's om dat te draaien. Nederlands is een kleine taal, als je het op wereldniveau bekijkt. Frans is echt een wereldtaal, is een hele grote taal. Eigenlijk hebben die genoeg aan hun eigen taal. Zelfs een volledige dag muziek op de radio. Nu, uiteraard, popmuziek is een Engelstalige cultuur, dus daar zit ook heel veel Engelstalig werk op. Maar nummers in Duits, in een Scandinavische taal of zelfs in Portugees zal je ook veel minder horen op Franstalige radio. Omdat zij gewoon een veel groter taalgebied, taalcultuur hebben.
3: En toch is er af en toe wel toenadering.
7: Er is de afgelopen 10 jaar eigenlijk een hele interessante Brusselse hiphop scene ontstaan.
8: Kraken met kortsluitingen, door opmerkingen die de plans doen springen. On se balade en ville. Stikstof en le vissel, des ignobles macabres gentils.
7: Nederlands-Frans vloeit daar wellicht wat door elkaar. Waar denk ik iedereen wel al eens van zwangere regie heeft gehoord. Die komt uit een collectief dat stikstof heet. Dus daar is eigenlijk best wel veel toenadering tussen de landstalen.
9: Frans sprekende in Vlaanderen, ik ben de enige met mijn zusje.
7: Nu, er zijn in het verleden ook andere samenwerkingen geweest tussen bijvoorbeeld Sandra Kim en Luc Steno. Ook aan Stijn Meuris van Noordkaap, die ooit een nieuwe versie van Ik hou van u heeft opgenomen met Marie Doorn van Zapmama. Appreciatie tussen twee artiesten met een verschillende taal is er altijd al wel geweest en zal er ook nog wel komen. Alleen vertaalt zich dat niet per se in hele grote airplay op radio in Franstalig België.
3: Maar er lijkt toch een formule te bestaan die kan leiden tot succes.
7: Er is een heel mooi voorbeeld van een artiest die wel echt populair is geweest in Franstalig België, ook veel airplay heeft gekregen. En dat is Paul Severs.
11: Ja, vanavond gaan we samen uit. 1, 2, 3, 4, hey! Dansen in de discotheek.
7: Die heeft een aantal van zijn nummers vertaald en is daar echt succesvol mee geweest in Franstalig België.
11: Ja, discotheek, c'est un truc très chouette.
3: Ja, gewoon in het Frans zingen dus. En ook in het Engels maak je meer kans.
7: Ik heb regelmatig contact met collega's van RTBF die de muziek op de radio daar kiezen. En ik moet wel zeggen, daar is geen enkele kwade wil. Die kijken met heel veel respect, misschien zelfs soms jaloezie, naar de Vlaamse muziekscene. Maar de uitzicht toch vooral in airplay voor Engelstalige Vlaamse acts. Zoals bijvoorbeeld Hooverphonic, zoals Deus, zoals Oscar and the Wolf. Dat zijn artiesten die in beide landsdelen echt veel airplay krijgen.
3: De grootste Belgische artiesten die zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië succes hebben, zijn dus niet degene die in het Nederlands zingen.
7: Hoe ik het feit dat er minder openheid is voor Nederlandstalige muziek of minder ruimte is voor Nederlandstalige muziek op de Franstalige radio, is echt de klankkleur van het Nederlands, een Germaanse taal, iets hoekiger misschien. Dat geldt even goed voor Duits of voor sommige Scandinavische talen, die minder vlot binnenkomen bij Franstalige luisteraars. Er is één voorbeeld van een Nederlandstalig nummer dat het wel zeer goed heeft gedaan en nog altijd doet qua airplay. Dat is Verbisto van Tuarez. Een nummer uit 2000 dat in het Fries is gezongen en eigenlijk wel wat zachtere, rondere klanken heeft en op die manier toch makkelijker aansluiting vindt in Franstalig België.
3: Maar wie weet wordt Pommelien toch de uitzondering op de regel, want deze zomer speelt ze op het Waalse Festival Ronquière en aan de New York Times liet ze weten dat ze met Duolingo al aan het oefenen is op haar Frans. Ja, ik weet nu al dat Pommelien voor de rest van het weekend in mijn hoofd gaat zitten. Maar dit kwartier zit erop. Maandag is Katrien er weer. Ciao.
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
12: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
13: Oh nee. En u?
14: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
15: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
14: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
16: Ritchie, citroen met framboos.
17: Ritchie, Belgische limonade.
28: Altijd verfrissend.
29: Ritchie. De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
30: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
31: Amai.
30: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
31: Handig.
32: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
30: Ja, handig inderdaad.
29: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
33: Volkswagen.
34: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
35: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
36: Radio 1.
37: Voorproevers.
38: Met Bruno Wijnalen.
39: Voor haar nieuwe boek Baanbreeksters is Trui Hanoule de wereld rondgereisd op zoek naar vrouwen op een ongewoon vervoersmiddel. Ze is zelf motorrijdster, dus zo zijn er ook wel enkele bij, maar denk voortaan vrachtwagens, zeeloodsen, gondolieras, stuntmotoren, paarden en surfplanken. En dat vaak in streken waar vrouwen aan de haard horen te zijn. Niets is wat het lijkt en dat belooft voor deze voorproevers.

Dat was Christine van Christine and the Queens. Voetproevers. Trajanul, je had eerder al het boek Meisjes

0: allereerste verhaal te maken.
1: Dat is een serieuze ambitie. Wat was de bedoeling van jouw boek? Heb ik het goed omschreven in de inleiding? Of,
0: Helemaal. Ik wil wel de nadruk erop leggen dat het niet alleen gaat over het emanciperende van de voertuigen, het bevrijdende van die voertuigen buiten Europa, maar ook bij ons, gewoon België, Duitsland, Engeland, Italië, die zitten er ook in. En dat was voor mij zeer belangrijk, om het probleem niet elders te leggen. Van, zij zijn wat achter, het komt wel goed met hen. Dat waren valstrikken waar ik absoluut niet wilde intrappen.
1: Ja. Is het een feministisch manifesto? Van kijk, vrouwen kunnen alles wat mannen kunnen?
0: Ja. Ja en nee. Ik vind het eigenlijk geen manifest. Ik wil duidelijk maken aan alle lezers dat er één, nog veel werk aan de winkel is. Eigenlijk zelfs meer nu dan zeg 10, 20 jaar geleden, dat opnieuw zeer belangrijk is. Ik wil ook ontzettend graag dat mannen en jongens mijn boek lezen, maar dat blijkt toch een beetje een illusie te zijn. Er zijn sowieso meer vrouwen die lezen dan mannen.
1: Eén alreeds aanwezig,
0: inderdaad.
1: Ik bedoel mezelf.
0: En ik ken er nog een aantal. Maar ik vind het evengoed een boodschap aan jongens en mannen van probeer u eens in onze schoenen te plaatsen. Kijk eens, van dit zijn 29 verhalen die op een bepaalde manier zich ontwikkelen. Zien jullie dat? Begrijpen jullie dat? Kunnen jullie dat voorstellen, hoe dat is voor ons? En eigenlijk, dit gaat nu over de, ja, zeg maar, misschien de meest aanwezige discriminatie wereldwijd, 50% van de wereldbevolking, punt aan de lijn, we moeten daar niet onnozel over doen. Maar hetzelfde discours zou je kunnen houden voor racisme. Daar kan ik dan weer niet over oordelen, want ik ben wit, middelklas, Belgisch, met een gouden paspoort. Dus, maar het is dezelfde mechaniek. En ik wil ook graag dat mensen van kleur mij vertellen van hoe is dat? Ik leer daarvan, want ik kan het niet zelf ervaren. Maar het zijn precies dezelfde mechanismen.
1: Tuurlijk. Laten we eens een aantal mensen beschrijven waar je portretten van gemaakt hebt. Want het zijn behalve hun verhaal ook hele mooie foto's ervan. Ik ga misschien beginnen met enkele hele oude. Want het is wonderlijk hoe oud. Je hebt bijvoorbeeld Barbara Wetherill Crawken. Hoe oud is die?
0: Die is op dit moment 101. En dat gaat er niet zo goed mee. Ja, ik heb ze geïnterviewd als ze 99 was. En het jaar nadien heeft ze nog met veel poeha haar 100ste verjaardag gevierd. En toen is het ineens heel snel bergaf. Ik heb contact met haar dochter, die natuurlijk ook al eind de 70 is. En ze zei dat Barbara in en uit bewustzijn is. Oh, dus dat het er eindelijk echt niet goed mee gaat.
1: Nee. Maar ja, goed, ze heeft de eeuw gehaald. Hè. Ja. Maar om welk voertuig ging het bij haar?
0: Zij was chauffeur en mechanicien in het verdedigingsleger in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Hulp bij de luchtafweer eigenlijk?
0: Ja, uiteindelijk belanden ze bij de luchtafweer, ja, inderdaad.
1: In de Tweede Wereldoorlog?
0: Ja.
1: Was zij de enige? Was dat uitzonderlijk voor een vrouw om daar chauffeur
0: Absoluut
1: te zijn?
0: Absoluut niet. En dat is een van de dingen die ik zelf ontdekt heb. Ik begon al te denken van, ik ga mij moeten haasten als ik nog vrouwen wil vinden die iets gedaan hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus ik dacht van, oké, simpel ding, ik zoek een Belgisch leger. Hè, hoeveel vrouwen hebben er mee? Nul. In België waren er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen soldaten, geen officiële soldaten in het Belgisch leger. Vrouwen dus, in het Belgisch leger. Wat blijkt in Rusland, Duitsland, Engeland en Amerika wel. En dat is heel gedoe geweest in al die landen. En in Engeland bijvoorbeeld is dat zo in fases gegaan. Je kunt u daarin Dat is een fascinerende literatuur aan zich, om je te verdiepen in de verschillende etappes die telkens door de regering moesten goedgekeurd worden om vrouwen toe te laten tot alweer een extra functie.

0: weer iets dat niet de typemachine was. Alweer, ja, de meest bekende is Bletchley Park. Het al ultra geheime Bletchley Park, waarvan pas na de oorlog gebleken is hoeveel vrouwen daar werkten en hoe essentieel hun bijdrage was. Zeer wiskundige berekeningen om het decoderen van alle berichten uit Duitsland. Maar Barbara zat in een contingent. Ik weet het niet meer helemaal goed van buiten, maar het ging over tienduizenden vrouwen die met van alles reden, met vrachtwagens, ambulances, maar ook aan dat luchtafweergeschut stonden.
1: En ze werden daar niet bepaald als kasplantjes behandeld. Nee. Want bij het boek hoort het ook een multimedia luik. Hè, en daar hebben we een klein fragment uit.
2: Selfridge is going to throw it down the drain. So I thought, well, I can't very well leave my post. Anyway, before I had a chance to sort of think of anything, spots of rain started to fall. Well, the RAF band took off like rockets. Disappear, don't go get their uniforms wet. They've took off. Then the parade was marched off. Everybody was marched off. Well, by then it was coming down and by the bucket load. But nobody marched me off. And the royal car was due. And I was to open the door. So I stayed where I was. And I was absolutely soaked to my skin. It was running down my legs. My shoes were full. It was really coming down like stair rods. I could feel it going through, running down my back. My knickers were wet. My God, was in a mess. I was so, the peak of my cap started to droop. I thought, oh, my beautiful gloves turned orange when they got wet.
1: Wil jij eens vertalen en samenvatten wat ze vertelt?
0: Ja, ze staat dus, ze is dus in het leger. Er is een parade en de koninklijke auto staat op het punt om aan te komen. En zij moet de deur open doen. En op het moment, dus er staat een heel contingent met allemaal soldaten er rond, allemaal paasbest. En op het moment dat de koninklijke auto begint aan te komen, begint het ineens te gieten. En al de andere soldaten kregen het bevel om af te marcheren, maar niemand gaf haar het bevel om op te stappen. Dus zij bleef gewoon staan in de gietende regen en die was gewoon tot op de draad kletsnat.
1: Tot aan haar ondergoed. Hè,
0: ja, tot aan haar ondergoed. Ja.
1: Eigenlijk is dat dan, waren die vrouwen nodig hè, in Engeland? Dat is niet omdat ze vrouwen wensten te emanciperen. Het was gewoon omdat ze hen nodig hadden. Maar ja, dan eindigt die oorlog uiteindelijk toch na 5-6 jaar. Wat moest er dan gebeuren met al die vrouwen die in het leger hadden gewerkt?
0: Zoals eigenlijk overal werden, en ook na de Eerste Wereldoorlog is een beetje hetzelfde verhaal, zijn vrouwen eigenlijk meteen terug uit eigen beweging en soms ook letterlijk ontslaan uit hun functies, maar uit eigen beweging soms ook gewoon terug naar huis gegaan, hebben verder gedaan met hun huishouden, met kinderen opvoeden en van hey, de oorlog is eindelijk gedaan, we gaan er terug aan staan. Barbara is nog 1 of 2 jaar in het leger gebleven, heeft dan nog met de ambulance in Schotland rondgereden en zo. En is uiteindelijk ook getrouwd, heeft dan een aantal kinderen gekregen en zo. En ik denk niet dat zij nog gewerkt heeft buiten haar huishouden nadien.
1: Maar het is ook niet zo dat ze geen waardering gekregen hebben, want je hebt de foto dat je van haar hebt, is met het uniformjasje nog en met geweldig veel decoraties, toch? Hè?
0: Ja, een kleine kanttekening. Dat staat niet in het boek, maar dat is toch wel belangrijk om te weten. De 2/3 daarvan zijn de medailles van haar man. Mm. En dat mag. Dat is blijkbaar officieel dat je eens je man overleden is, dan mag je ook zijn medailles dragen. Maar ze heeft er wel een aantal uitgelegd, en dat staat in de making-of video, van welke medaille dat dan echt, die echt van haar waren.
1: En om in de oorlog te blijven, kunnen we misschien nog hebben over Lina Tridenti, een Italiaanse van het bouwjaar 1923. Dus dat is zo nog 2 jaar ouder dan Barbara Weatherhill. Haar vervoermiddel is een fiets, hè?
0: Ja.
1: Waarom is dat een bijzonder vervoermiddel?
0: aan zich was dat niet zo bijzonder. Alhoewel dat dat toch een beetje... Ja, maar vrouwen fietsten toen al in de jaren 1940 en zo. En zij woonden in een klein dorp en zo. Maar het hele bijzondere aan dat voertuig, aan die fiets, is dat zij als vrouw tijdens de bezetting door de nazi's en fascisten in het noorden van Italië als vrouw ongemerkt kon rondfietsen. En dat was hetzelfde verhaal hier. Bij alle fietscouriers die meisjes en vrouwen waren, die konden onder de neus van de nazi's voorbij fietsen. Een keer zwaaien, zo, weet wel. Die hadden dan een mandje met appels of met iets anders bij, een brood bij of zoiets. En dan gingen ze dat naar grootmoeder brengen, weet wel. De totale onschuld. En de nazi's en fascisten hadden dat niet door. Zij waren, en ze was dus lang niet alleen, dat was voor mij ook een ontdekking, zij waren de levensaders van dat verzet. Waren die fietsende vrouwen er niet geweest, dan was er geen verzet mogelijk. Zo straf was het eigenlijk. Want ja, internet, telefoon, al die dingen bestonden gewoon niet. Dus alle berichten moesten via personen gaan.
1: Maar hoe is hij eigenlijk bij het verzet terechtgekomen? Want Italië was natuurlijk niet echt een bezet land, op het eind van de oorlog wel. Maar ja, dat was gewoon ook een fascistisch land. Hè. Ze hadden hun eigen Mussolini en ze deden gewoon mee met Duitsland. Hoe is hij bij het verzet geraakt?
0: Zij is opgegroeid in... Dus Mussolini is aan de macht gekomen in 1920. Zij is geboren in 23. Voilà. Dus zij is...
1: Het anders geweten.
0: Ja, dus ze heeft nooit anders gekend. En zij was een trotse fascist. Dat was deel van het dagelijks leven. En in het fascistisch onderwijs mochten meisjes heel veel sporten. Dus zij was een gelukkig meisje. Zij deed graag, zij was zeer sportief. En ja, die deed dat allemaal graag. En ze paradeerden elke zaterdag met vlag en wimpel en uniform door de straten. Maar dat hele verkeerde idee van dat fascisme, dat drong niet door tot mensen. Want het leven was goed voor hen. En op een bepaald moment komen de geallieerden vanuit het zuiden, bevrijden ongeveer een derde van Italië. Mussolini wordt gevangen gezet door zijn eigen volk, als ik het goed heb. Want hij had zoveel verliezen geleden in Afrika. Enfin, een complex patchwork van allemaal verliezen en winsten. En in de Balkan had hij ook verliezen geleden. Wordt gevangen gezet, wordt bevrijd door de Duitsers die vanuit het noorden gekomen zijn. En op dat moment, 1943, we spreken ongeveer de zomer van 1943, wordt ongeveer 2/3 van Italië, dus van een beetje ten noorden van Rome tot aan de Duitse grens, bezet door nazi's en fascisten. Ja. En op dat moment gaat haar broer, vertrekt voor het Italiaanse fascistische leger, samen met de maten. We gaan de Russen gaan verslaan.
1: Het
0: communisme bestrijden. Ja. Dus we gaan meevechten met de Duitsers tegen die Russen. En hij komt na een jaar terug en hij heeft de oorlog, de echte oorlog, gezien. En Joden zien geëxecuteerd worden, wagons zien afvoeren. Hij heeft verschillende verhalen die zij ook verteld heeft, die niet in het boek staan. Hij is teruggekomen en dan heeft hij verteld. En hij is meteen ook ondergedoken, want hij werd natuurlijk gezocht, want hij, als je jongen bent van die leeftijd, moet je bij het Italiaanse leger. Blijven, ja. Of je wordt afgevoerd. 600.000 Italiaanse mannen zijn afgevoerd naar de kampen, omdat ze weigerden om deel uit te maken van het fascistisch leger. En op dat moment is Lina en de rest van de familie, de moeder, de vader en haar andere broer, die zijn gewoon allemaal op hun manier in het verzet gegaan.
1: Is dat goed afgelopen voor hen? Voor Lina duidelijk wel. Want ja,
0: voor Lina wel. Haar vader heeft in een strafkamp gezeten, maar niet zo lang, een aantal maanden. Dat is ook goed, relatief goed afgelopen. En Lina is een aantal keren door de mazen van het net geglipt.
1: Laten we eens een heel eind verder gaan. Hè. Je ontmoet ook Mahnaz Bahrami in Iran. Waar rijdt zij mee?
0: Zij rijdt met vrachtwagens, met... Zij had op een bepaald moment eerst gewone vrachtwagens en dan heeft ze een vrachtwagen gekocht met chemicaliën, omdat dat het beste betaalde. En dat was zo'n soort Chinese truc, want ze moest dat zelf kopen. Er was niemand die haar wou, geen enkele firma wou magnaat in dienst nemen.
1: Dus ons vooroordeel dat het een beetje gek is voor een vrouw om in Iran met een vrachtwagen te rijden, klopt toch, hè? Het is niet evident.
0: Het is niet evident, maar ze hebben er zoveel nodig, want dat land is gigantisch groot. Dus het is gewoon economische noodzaak, bijna. Het is niet omdat ze zo graag hebben dat vrouwen rondrijden met vrachtwagens. Die vrouwen hebben er natuurlijk ook voor gevochten om dat te mogen doen. En Magnaas is nationaal een aantal keer op tv geweest. Dus mensen hadden haar gezien. Zij was eigenlijk een nationale beroemdheid.
1: Als ze al omwille van het feit dat ze met die vrachtwagen reed.
0: Inderdaad. Ja,
1: Is zij dan een heldin of een beetje een rariteit?
0: Nu niet meer. Hè. Nu is er zijn er zoveel, duizenden. Ja. Maar ze wordt in haar eigen community, want zij komt uit een zeer traditionele nomadengemeenschap, de Bakhtiari, van het Zagrosgebergte. Zij is ook opgegroeid in dat gebergte. En het is door... Ze is een van de meest fascinerende vrouwen in mijn boek, omdat ze allerlei ongewone dingen doet. Ze voetbalde als kind. Ze ging alleen de bergen in voor dagen als tienjarige. Haar vader had zoiets van, jij kunt dat. Nog los van het feit dat zij een meisje was, maar jij kunt dat, jij bent sterk. Maar ze weefde ook tapijten, ze danste, ze maakte muziek en nog altijd. Maar dat was zo'n soort rebel. En zij noemt dat, ze zei dat op een bepaald moment in dat interview ook van, ik denk eigenlijk dat ik een man ben. En het is vertaald geweest, ik denk dat ik genetisch gezien een man ben. Dat heeft de tolk zo vertaald. En ik snapte meteen waar ze het over had. Ze was zo echt een beetje een butch. Zo. Maar dat zijn vragen die in die richting, in een bepaalde richting zouden gaan. In Iran is zeer tricky. Dus ik heb dat niet gedaan. Ik heb alleen maar gekeken en geluisterd en gezien hoe dat mensen in haar community met haar omgingen. En het bijzondere was dat zij op een zeer vloeiende manier zich bewoog tussen de twee gemeenschappen. De mannen en de vrouwen.
1: Ja, want het uiteraard blijft een mannenwereld. Hè? Die van de vrachtwagens, de sneeuwruimers.
0: Ja, maar ook in haar community toen we op een huwelijk waren. Ja, okay. Was dat ook. De mannen zaten apart, de vrouwen zaten apart. En dat is gewoon, dat is normaal in heel Iran. En zeker bij die nomadenfamilies. Allee, zijn dat nog ietsje traditioneler. Maar zij heeft op een bepaald moment, ik heb daar een filmpje van. Zij danste, zij begon te dansen. Ten eerste, ze werd voortdurend met zeer veel egaars begroet. Door mannen. Door vrouwen ook, maar vooral door mannen. Dat viel ontzettend. Dus die bogen bijna voor haar. En zij was super vriendelijk. Altijd heel warm, heel hartelijk. Tijd nemen. Echt een soort voorbeeldfiguur. Echt wel een charismatisch figuur. Kan het eigenlijk niet anders zijn.
1: Is er eigenlijk een rode draad? Is er eigenlijk een persoonlijkheidstype of een andere gemeenschappelijk kenmerk van de vrouwen in jouw boek?
0: Ik denk het wel eigenlijk. Ik zoek ze ook nog. Maar ik denk als je het hele boek leest, zo, of zelfs als je random een paar verhalen kiest, dat je wel een paar zo persoonlijkheidseigenschappen ziet die gelijk lopen. En een van de vragen die ik altijd stelde is van als kind, want ik begon dan van levensloop en dat staat niet altijd in het boek, omdat dat niet altijd helemaal relevant is, maar klom jij in bomen? En ongeveer, ik denk van de 29 zijn er 28 die in bomen klommen.
1: Beetje tomboy-achtig.
0: Tomboy-achtig. Ja, en ja. Nogthans,
1: deurvallers.
0: Ja, ja. Zo'n beetje met brani, zo, ja, inderdaad, dat. Maar niet altijd. Soms zijn ze ontzettend vrouwelijk en alleen maar heel erg geschminkt, met lange nagels. Bijvoorbeeld de Iraanse buschauffeur. Maar als ze dan begon te vertellen, ja, aan haar derde huwelijk, maakte eigenlijk een beetje brandhout van haar huidige man, terwijl dat hij erbij zat. Dus dat was echt een vrouw die wel wist waarvoor ze stond. En echt van zich af kon bijten.
1: Ja, dat is nog iets anders. Hè. Er zijn heel wat vrouwen die vrij avontuurlijke bezigheden hebben die in jouw boek beschrijft. Je bent zelf ook nogal avontuurlijk. Ja, want je bent er uiteindelijk toch allemaal maar geweest. Hè. Pakistan, Iran, dat is allemaal niet zo evident. Daar zijn dan ook wel wat verhalen van opdringerige mannen bij. Hè. Daar zijn er toch veel van jou geportretteerd en die daarmee hebben moeten leren omgaan. Is er een soort ook algemene manier om daarmee om te gaan met de minder fraaie vertegenwoordigers van de andere seksen?
0: Goh. Ik weet dat eigenlijk niet goed. Ik denk dat iedereen daar een beetje zijn eigen, of haar eigen, vooral haar eigen manier voor
1: op zoek. Heb jij daar een eigen manier voor? Je bent toch ook vaak alleen of met een andere?
0: Ja, maar ik heb een paar... Ja, het zouden geen voordelen mogen zijn, maar het zijn voordelen. Nu ben ik te oud. Ik ben echt zo de houdbaarheidsdatum voorbij. Dus ik word niet meer gepercipieerd in het algemeen als...
1: Is dat niet meer prooi op je rug?
0: Voilà, niet meer prooi. Dat staat er niet meer op. Ik word gezien als zo een grootmoeder. En soms, buiten Europa, is dat zelfs een voordeel. Want ik word dan met iets meer respect bejegend zelfs. Maar ik denk dat dat oudere mannen ook overkomt. Maar oudere vrouwen ook. Dus het prooi op ding is er een beetje vanaf. Maar ook als ik 20 jaar jonger was, of zelfs 30 jaar jonger... Ik zag er altijd een beetje stoer uit. Ik had kort haar en ik zag dat ook niet. Allee, dat was zo... Ja, ik val ook op vrouwen, dus ik zie niet eens de verleidingspogingen. Zelfs als zijn ze goed bedoeld. Ik mispak mij soms aan mannen, omdat ik niet in de gaten heb dat die een zet aan het doen zijn of zo. Dus wat dat betreft, ja, ben ik zo'n beetje atypisch. En ik denk dat mijn... Ja, ik heb een beetje... Je kunt moeilijk ontkennen dat ik er een beetje androgyn uitzie. En dat is altijd al zo geweest. En ik denk dat jonge vrouwen, bijvoorbeeld de skatesters in Brussel, die ook in mijn boek staan, en nog anderen... Die worden daar op dagelijks mee geconfronteerd. En dat bedoel, en nochtans zijn vrouwen gelijk ik, maar dan toch weer niet. Het zou niet mogen. En zij hebben allemaal een andere manier om daarmee om te gaan. Ik denk dat iedereen een beetje leert om rat van tong te zijn. Sommige harder, andere met meer humor. Humor helpt, maar niet altijd. Sommigen leren zelfs zelfverdediging om dan iemand een flinke map te kunnen uitdelen. Maar ik denk, voor dat soort dingen hebben we jongens en mannen nodig. Als mannen iets zien gebeuren in de publieke ruimte. En kom tussen. Blijf niet staan, draai je niet om van niet mijn probleem. Kom tussen. En dat hoeft niet agressief te zijn. Dat kan gewoon, zelfs een zonder woorden... tussen een belager en een jonge vrouw gaan staan. Gewoon fysiek. Er zijn verschillende manieren. Er zijn zelfs websites waar dat ze tips geven voor omstaanders om tussen te komen in zo'n gevallen. En ik spreek nu specifiek over het geweld en de catcalling en het fluiten op straat en de straatintimidatie van random strangers.
1: Ja, dus je boektrui staat vol met leuke anekdotes, maar ook met heel indringende portretten van sterke vrouwen over de hele wereld en ook in België. Dus dankjewel, Treyhan Noele. Het boek heet Baanbreeksters. Rijdende, varende, vliegende vrouwen die de wereld veranderen. En het is uitgegeven bij Borger of en Lambrechts. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Dit was Voorproevers. Wie nog niet genoeg heeft, verwijs ik graag door naar VRT Max. Daar vind je de andere inspirerende, ontroerende en tot nadenken stemmende verhalen. Veel plezier ermee.
1: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een brandverzekering dekt meer dan enkel brand. Het is een soort vangnet voor je hele dagelijkse leven. En daarom is woonverzekering een veel geschikter woord. In België is de woonverzekering verplicht. Ze dekt brand, blikseminslag, explosies, stormen en natuurrampen. Dat is al heel wat, maar je kan ook nog aanvullende dekkingen nemen. Die verschillen per maatschappij. Bijvoorbeeld een dekking voor tijdelijke huisvesting of reddingskosten. Nog een belangrijk detail? Je woonverzekering dekt niet automatisch je inboedel en verzekert ook niet standaard tegen diefstal. Voeg ze toe als extra. Zo geniet je in alle vertrouwen van je thuis. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
6: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt?
7: En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens,
6: hoe blijft dat overzichtelijk?
8: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams.
15: Van die concerttickets die alleen maar duurder worden. Worden die soms ook goedkoper bij dynamic pricing of is dat een leugen? Dat hoor je morgen in het Uur van de Waarheid.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel zijn vanmiddag een honderdtal mensen opgepakt tijdens nieuwe gewelddadige protesten. Gisteren liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om vandaag opnieuw onrust te stoken, zegt de politie. Helene van der Beke, wie is er vandaag naar Brussel gekomen voor dat nieuwe protest?
19: Wel, hier aan het Centraal Station zijn nog altijd heel wat mensen. Een deel van hen zijn omsingeld door de politie, worden geïdentificeerd. En daar zijn leerlingen en leerkrachten bij, lijkt het. Ik sprak ook met leerlingen hier die zeiden van ja, er zijn heel veel mensen bezorgd, leerlingen, over wat er met dat onderwijs gebeurt. Zij willen protesteren, maar er zijn dan een aantal ruilschoppers en de rest weet niet goed hoe ze moeten omgaan met dat geweld en ook met die ja, toch wel soms gewelddadige reactie ook van de politie. Ik sprak ook een leerkracht die heel geëmotioneerd was. Ze zijn hier erg bezorgd om de leerlingen die niks misdoen en toch ook in dat geweld zitten. En veel mensen zijn ook bezorgd over dat recht op protesteren. Dus ja, toch wel heel wat emotie hier ook wel bij dat uit de hand gelopen protest in Brussel.
18: Dankjewel, Helene. De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid om de gevangene te vinden die vanmorgen in Brugge ontsnapt is. Het staat ook op vrtnieuws.be. De gevangene was voor een medische ingreep naar het AZ Sint-Jan gebracht. Hij bedreigde daar zijn bewakers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van de handboeien af te geven. Het is een Rus die vastzat voor diefstal met geweld. Vorig jaar probeerde hij ook al een keer te ontsnappen toen uit de gevangenis in Gent via een gat in de celmuur. De burgemeester van Lanaken wil niet dat zesvoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem komt. Begin van de week raakte bekend dat Orion de gevangenis mag verlaten met een enkel band en naar een forensisch zorgcentrum overgebracht wordt. Burgemeester Marino Keulen verzet zich daartegen.
4: Ik vang heel wat verontruste reacties op. Men gaat die proberen te filmen, foto's maken. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. Ik denk als je voor Freddy Orion iets wilt betekenen, dat je dat bijna moet doen in het buitenland, net om die sereniteit van die behandeling een kans te geven en op die manier ook die behandeling ook effect te doen hebben.
18: Het psychiatrisch centrum vindt de commotie van de voorbije dagen jammer. De directie is nog altijd bereid om Orion op te vangen, maar wacht tot de rust is weer gekeerd. Het lichaam dat gisteren gevonden is in het zuidwesten van Frankrijk is wel degelijk dat van Liana, het meisje van 11 dat een week geleden verdwenen is. De zaak beroert veel mensen omdat de verdachte ondanks verschillende klachten over seksueel misbruik nooit verhoord was. Uitleg door Frank Renaud.
20: Eindelijk is er duidelijkheid, een week na de verdwijning van de 11-jarige Liana. De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden inderdaad het lichaam is van het meisje. Dat is vastgesteld nadat autopsie is verricht. Daarmee kan er nu ook meer duidelijk worden over wat er met het meisje is gebeurd. Ze verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man die is opgepakt en de hoofdverdachte is. Hij zegt onschuldig te zijn. Het lichaam van het meisje is gevonden in een graansilo, niet ver van Toulouse, op een boerenbedrijf waar de verdachte had gewerkt. Franse politici, inclusief president Macron, hebben zich de afgelopen dagen volop bemoeid met de zaak. Want de verdachte die is opgepakt wordt ook genoemd in 5 andere zedenzaken, maar hij liep gewoon vrij rond. Justitie heeft fouten gemaakt, zegt zelfs de Franse minister van Justitie.
18: Sport, de mannenfinale op Roland Garros gaat zondag tussen de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev had zich vanmiddag al geplaatst en Cobolli hoefde zijn halve finale niet te spelen. Zijn tegenstander Matteo Arnaldi, ook een Italiaan, gaf forfait omdat hij ziek is. Het wordt droog vanavond. Temperaturen vannacht tot 13 graden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Zondag droger weer, dat is het. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Radio 1. Wonderland.
21: Met Marie Neefs. Primavera Sound in Barcelona is regenachtig gestart. Daar bel ik straks even over met jouw vaste Wonderlandstem, Hannelore. Maar eerst wat muziek. Dit zijn de Avalanches, samen met Jamie XX. Every single weekend. Een hele goede avond.

Ik voel een loungy vibe en die trekken we gewoon door met deze nieuwe ook van Buscemi. De vocals die zij bij Jente Pironet van Portland gaan halen. En die stem die blijkt gewoon perfect te blenden met de zomerse house vibe van Buscemi. En als het nog niet helemaal doorgedrongen was, het is vrijdagavond hè jongens, kan je eigen mini Ibiza-avond creëren met een lekker sangriatje in de hand. Dit is It Feels So. Goed, mag je er zelf aan toevoegen.

in Funk Essentials. Je voelde het al, hè? Zeer funky. Best de best stop. Dat is ook een goede tongtwister eigenlijk. Zometeen ga ik even polshoogte nemen bij mijn lieve collega Hannelore, die jij natuurlijk kent als vaste stem van dit programma. Zij zit op dit moment op Primavera Sound in Barcelona en ze gaat verslag uitbrengen van al dat moois daar en ook vooral van een zeer regenachtige dag. We zijn al 20 minuten goed aan het viben hier met de nieuwste muziek van het moment en nu komt daar ook nog eens de fenomenale bas van Thundercat bij. Wel met een laagje van bitterzoetheid, want je hoort ook de vocal van Mac Miller. Die twee waren zeer goede vrienden en werkten aan dit nummer in 2018, vlak voor zijn overlijden. En nu pas kunnen we horen hoe

0: It's with Buns.
1: Eyes like a car crash. I can stand to look away.
0: Car crash. Dat vertaalt zich gelukkig voor ons nog niet naar de weg. Ah, en dan wou ik nu graag dat je dit hoorde. Ja, inderdaad. Zo, dat is echter. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne. En dat was het al, zeg.
2: Alphabet. Your mobility made easy. Wonderland.
3: Radio 1.
0: Muzieklovertjes kunnen op dit moment normaal gezien hun hart ophalen in Barcelona. Want van 3 tot 7 juni is daar Primavera Sound met headliners als DXX, Gorillaz, The Cure en normaal gisteravond dus ook Massive Attack. Maar het festival is een beetje in mineur gestart, want dat optreden en nog wat andere die zijn afgelast moeten worden door het slechte weer daar. Primavera Sound, dat is trouwens meteen ook de reden waarom je je vaste, vertrouwde Wonderlandstem voor een keer niet hoort hier. Hannelore van Bezouw, want die zit daar. Hannelore, goeie avond.
4: Hallo, goeie avond Marie.
0: Jij zit daar in de plensende regen, of is het iets beter nu?
4: Nee, vandaag is het goed weer. Het was gisteren, het was ook wel verwacht dat het ging regenen, dus ik had flink mijn regenjasje mee. Maar het is inderdaad gisteren letterlijk in het water gevallen, het festival.
0: Ja, het was een beetje een slagveld, heb ik gelezen en kunnen zien. Wat heb je toch nog kunnen doen daar gisteren en kunnen zien?
4: Wel, de dag begon voor ons heel spannend en ook heel goed, want wij wilden heel graag naar Cameron Winter gaan, dus de frontman van Geese. Wel, de dag begon voor ons heel spannend en ook heel goed, want wij wilden heel graag naar Cameron Winter gaan, dus

0: van de dag. Dus wij waren 2 uur vooraf gaan aanschuiven, omdat we dachten, ik ga dat toch eens proberen. Normaal doe ik dat nooit, zo gaan aanschuiven bij dingen, maar ik dacht, ik wil dit echt, echt zien.
1: Ja, snap ik.
0: En dus wij staan 2 uur in de rij aan te schuiven. Dan gaan de deuren open en storm loopt heel die rij gewoon naar binnen. Ook gewoon mensen van achteraan die naar voren liepen. Dus het was al chaos om te beginnen.
1: Oh nee.
0: Maar we hebben het toch gehaald. We hebben het toch gehaald. We waren bij de eerste 3000.
1: Wow.
0: En dat was een prachtige show, effectief. Gewoon Cameron Winter aan zijn vleugelpiano. Enkel hij en zijn stem. En het publiek was muisstil. Ik heb nog nooit zo weinig telefoons zien opgaan tijdens een optreden. Ik heb zelf stiekem wel een filmpje of 2 gemaakt, omdat ik het toch wou vastleggen. Maar het was echt heel mooi om te zien hoe dat het publiek zo hard ervoor zijn muziek was. Het was muisstil. Het was echt heel mooi. Dus dat heb ik gezien. Daarna was mijn dag eigenlijk al goed. Misschien maar goed ook, want daarna heb ik niet veel meer kunnen zien. Oh. Dan ben ik nog naar Caroline gegaan. De Britse band, achtkoppige band, die speelde ook weer in dat auditorium. Daarmee heb ik een deel van de regen kunnen skippen. Maar daarna, toen ik daar buiten kwam, dan zag ik al die doorweekte waterkipjes. En dan bleek dat... Ja, Gies had ook in de gietende regen gespeeld. Dat was dan wel nog gelukt.
1: Ah ja,
0: maar dan hoorde ik dat alles stil lag. Dan heeft het heel lang stilgelegen, het festival. Of toch, voor zover ik weet. Was er misschien 1 podium ergens, iets waar binnen iets gaande was of wat overdekt was, toch nog aan het spelen. Maar er was dus blijkbaar wel een scherm naar beneden gekomen aan de mainstage. Mm. Want Doja Cat, dat was ook een van de headliners, die stond klaar om op te treden. Mm-hmm. En ja, dan hebben ze het... natuurlijk wel is dat te begrijpen dat ze het festival dan even afsluiten. Of toch het deel van het festival waar dingen naar kwamen vallen. En dan was er eigenlijk... Het jammere vooral was dat er heel slechte communicatie was van Primavera uit. Dat heeft ook wel een beetje de reputatie, dat festival. Het is eigenlijk ieder jaar wel dat daar iets niet goed geregeld is of meerdere dingen niet goed geregeld zijn.
1: Dat is jammer.
0: Dus het verbaast me niet echt helemaal. Mm. Maar ja, er werd heel slecht gecommuniceerd, bijna niet gecommuniceerd. Op een bepaald moment zagen wij de halve festivalweide leeglopen. Dacht iedereen dat het gedaan was.
1: Okay, maar dat was ook wat er gezegd werd. Niet echt duidelijk inderdaad.
0: Nee,
1: gaat het vanavond nog gebeuren of niet of wel?
0: Klopt. En dan zijn wij gewoon eventjes blijven hangen, omdat we dachten, dan is het rustiger als we zo meteen... Iedereen gaat nu toch naar die metro's lopen, dat gaat toch niet lukken. Mm-hmm. En dan hoorde ik ineens muziek en dan zeg ik dat Father John Misty aan het spelen was.
1: Maar...
0: En dan dacht ik maar allee. Dus dan ben ik toch nog even gaan kijken naar Father John Misty, gelukkig. En dan was dus ook Massive Attack ging misschien nog optreden. Dat werd dan aangekondigd. Massive Attack gaat toch nog optreden. Bleek dan stonden wij daar een half uur nadat aangekondigd was dat ze zouden optreden, ging het toch niet door. Maar dan is er doorheen de nacht zijn er nog wel een paar acts geweest die hebben opgetreden op de kleinere stages.
1: Okay.
0: Maar dat was dus, werd mij pas vanochtend duidelijk dat er nog van alles toch is doorgegaan. Dus het was zeker wel. Het was wel heel rustig op het festivalterrein na de regen. Want ja, de helft van de mensen dacht dat het gedaan was, het festival.
1: Dat was dan misschien een beetje aangenaam.
0: Dus dat was... Ja, ergens had het een beetje een voordeel. Ik ben ook niet zo groot, dus ik kan nooit zien. Dus kon ik deze keer Father John Misty toch een beetje zien.
1: Hey.
0: Maar de dingen die ik heb gezien waren heel goed, heel leuk. Je merkt wel dat Primavera is een festival die altijd een heel goede line-up hebben.
1: Zeker.
0: En je merkt ook wel dat dat voor artiesten een belangrijke is. Dat ze daar graag willen staan, dat dat toch een soort van mijlpaal is in hun carrière. Of het is een festival, denk ik, dat veel artiesten graag... willen gespeeld hebben.
1: Okay.
0: Dus de sfeer op zich is zeker goed. En ik ben heel benieuwd naar de komende dagen. Het gaat niet meer regenen. Het zou allemaal in orde moeten zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe het de komende dagen nog gaat zijn. Dus er komen nog heel veel mooie namen.
1: Pink Pantherus.
0: Ja, vanavond speelt Pink Pantherus. En waar ik een beetje stress voor heb, is dat hij op niet zo'n heel grote stage speelt. Hij speelt niet op de main stage, wat ik persoonlijk wel zou denken. dat een mainstage artiest is. Maar dat gaat denk ik heel leuk zijn. Dat gaat hier heel goed passen op Primavera. Wie speelt er nog vanaf? The Cure. The Cure speelt een set van 2,5 uur. Ik denk dat ze dat Brock Werchter ook gaan doen. Dus dat zal een heel groot deel van het festival ook wel innemen. Ja. En dan, dat zijn zo de twee. Er zijn er uiteraard nog vanavond. Maar dat zijn de twee waar ik vanavond aan denk...

0: Morgen speelt Big Thief hier ook, waar ik ook heel benieuwd naar ben en heel erg naar uitkijk.
1: Ja, die heeft hier net een fantastisch concert bij ons in Vorst gespeeld afgelopen week. Dus daar heb ik veel lovende reacties over zien passeren. Dus dat gaat daar zeker de moeite zijn, denk ik, als de zon er een beetje doorkomt, hopelijk. Of
0: inderdaad.
1: Het weer wat mee zit, in elk geval.
0: Ja. Het gaat hier inderdaad geen geweldig weer meer worden, maar zolang het niet regent, komt het wel goed.
1: Voilà, dat zit al helemaal goed. Hannelore, ik hoor het. Jij hebt de moed totaal niet laten zakken, ondanks die regenbui van gisteren. Het ziet er beter uit en de sfeer zit nog altijd goed. Ik wens jou en alle andere festivalgangers daar zon en droogte. Dat de communicatie en de organisatie ook nog net iets vlotter mag verlopen in de volgende dagen. En ik ga hier ondertussen dan voor jou Love Takes Miles van Cameron Winter voor je opleggen. Kan je dat nog eens helemaal herbeleven? Dat prachtige optreden.
0: Ja.
1: En onze liefde direct op dit moment ook mijlen ver voor jou, want je zit mijlen van ons vandaan. Maar volgende week ben je weer heerlijk op post en kan iedereen samen met jou genieten van alle mooie verhalen die je ongetwijfeld nog mee naar de radiostudio gaat nemen. Geniet ervan daar in
0: Dankjewel,
1: Barcelona.
0: Dankjewel, Marie. Jij ook nog veel plezier.
1: Dankjewel. Een eer om in jouw schoenen te mogen staan voor een weekje. Wij gaan luisteren naar Cameron Winter.
0: Bye bye.

0: blij was, Hannelore, dat ze hier is binnengeraakt. En ik begrijp het, hè. Cameron Winters solo, dat is een unicum om dat mee te maken. En dan zat ze ook nog eens lekker droog binnen in een zaaltje. Heerlijk. Ik hoop dat het daar betere dagen mogen worden op Primavera Sound in Barcelona. Ik heb nog nooit iemand snooker zo sexy doen horen klinken als Anthony Smurik. Want voor zijn nieuwste song Chalk putte hij inspiratie uit een documentaire over Ronnie O'Sullivan. Dat is een snooker-icoon. En wat is er essentieel bij snooker? Of je daar nu iets van kent of niet, dan weet je eigenlijk wel dat je af en toe eens met een krijtje over je keu moet wrijven. Ook als je totaal niet kan en je ook zomaar wat doet, dat maakt het toch echter. Bij de professionals wil dat natuurlijk soms effectief winst of verlies zeggen. De juiste hoeveelheid krijt op de juiste tijd. En eigenlijk is dat die metafoor waar het nummer over gaat. Hè. Over hoe zoiets pietluttig als wat krijt zoveel grote impact kan hebben. Daar gaat dit nummer echt over.
1: What have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks. And you're reaching for the chalk.

Little Sims, game on. Als je een oorworm wil maken, dan kan een makkelijk meezingbare na-na-na alleen zo'n goed idee zijn. En dat heeft Oemi de Voort goed begrepen. Hij maakt vaak catchy nummers voor anderen, zoals voor Zwangere Gie bijvoorbeeld. Die staat hij heel vaak bij met beats of als producer. Maar ook voor zichzelf doet hij het zeer goed. Dit is na-na-na.

0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Ken je dit? KBC beweegt met je mee. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er is nog altijd geen spoor van de gedetineerde die ontsnapt is uit het Sint-Jan ziekenhuis in Brugge. Daar was hij naartoe gebracht voor een medische ingreep. De man van Russische afkomst bedreigde zijn bewakers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van zijn handboeien af te geven. En hij is voorlopig spoorloos, zegt collega Thijs Nijrink in Brugge.
6: De zoektocht is vanmiddag gestart hier in de dichte buurt van het ziekenhuis met speurhonden en een helikopter van de federale politie. Daarbij is vooral gezocht in bossen en op en onder bruggen. Maar natuurlijk, intussen is het al 9 uur geleden dat de man ontsnapt is en zijn ze ook ruimer gaan zoeken, omdat ze ook niet uitsluiten dat de man hulp heeft gekregen van buitenaf en dat het dus voorbereid was, dus dat de kans bestaat dat hij ook al ver weg is van hier.
5: Marino Keulen, de burgemeester van Laanaken in Limburg, wil niet dat zesvoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem komt. Begin van de week raakte bekend dat Orion de gevangenis mag verlaten met een enkel band en naar een forensisch zorgcentrum wordt overgebracht. Burgemeester Keulen verzet zich daartegen.
7: Ik vang heel wat verontruste reacties op. Men gaat die proberen te filmen, foto's maken. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. Ik denk als je voor Freddy Orion iets wil betekenen, dat je dat bijna moet doen in het buitenland, net om die sereniteit van die behandeling een kans te geven en op die manier ook die behandeling ook effect te doen hebben.
5: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod verder uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan dat vandaag is goedgekeurd door de ministerraad. Meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
8: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven, dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot één.
5: Het lichaam dat gisteren is gevonden in het zuiden van Frankrijk is wel degelijk dat van Liana, het meisje van 11 dat een week geleden was verdwenen. Liana werd voor het laatst gezien toen ze in een auto stapte bij een man van 41. Hij is opgepakt en is ook de hoofdverdachte. Het lichaam is gevonden op een boerenbedrijf waar de man heeft gewerkt. In het tennis gaat de mannenfinale op Roland Garros zondag tussen de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev had zich vanmiddag geplaatst tegen de Tsjech Mensik. Cobolli moet vanavond zijn halve finale niet spelen, want zijn tegenstander en landgenoot Matteo Arnaldi moet forfait geven omdat hij ziek is. Het wordt droog vanavond, temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Wonderland.
3: Met Marie Neefs.
9: Phoebe Bridgers maakt haar comeback in ons land. Dat is nieuws heet van de naald. En ik vertel je er binnen minder dan 10 minuten alles over. Eerst deze. Ibibio Sound Machine. Return to Sender.

Dijonada. Oh, wat fijn dat je erbij bent bij Wonderland. En ik heb ook nog heel fijn nieuws. Tenminste toch als je fan bent van Phoebe Bridgers. Enkele jaren zonder solotour en zonder nieuwe muziek is ze terug. Ze deed de afgelopen weken een paar last-minute verrassingsoptreden, waaronder zelfs in Madison Square Garden in New York. En nu is het ook bevestigd, ze komt naar ons land. In december maakt ze haar comeback hier in Force Nationaal in Brussel en komt ze met haar The Last Tour de hele wereld rond, waar wij dus mogen bij zijn, ons Belgelandje. Dit is een van de laatste nummers die we van haar kregen. Last Tour.

Headlines kwam in 2022 uit. Dat maakte ze voor Conversations with Friends. Dat is een serieadaptatie van dat zeer bekende boek van Sally Rooney. En daarna is ze weer even met Boy Genius op tour getrokken. Ze hebben zelfs een Grammy gewonnen. En nu is ze alleen terug van weg geweest. Dat zal ongetwijfeld door velen gezien willen worden. Dus noteer even goed in je agenda. 12 juni, 10 uur. Dat is volgende week vrijdag. Want dan start de ticketverkoop. Dit is een van de nummers die op haar laatste album verscheen. The Punisher heette dat album. Ondertussen ook al 6 jaar uit. En inderdaad, Kyoto.

Phoebe Bridgers op zaterdag 5 december, dus in ons land. Volgende week vrijdag ticket verkopen. Noteer het als je er wil bij zijn. We kijken er nu al mega hard naar uit. Marie Froijs, dat is een Braziliaanse artieste, zangeres. En die brengt nu een beetje Braziliaanse avondzon op je radio. En niet zomaar eender welke soort zon. Nee, echt wel die oranje heerlijke groet die nog een beetje warmte in je hart en op je gezicht brengt. Op een prachtige lenteavond.

Joji, Hotel California. En inderdaad, dat is wel degelijk geïnspireerd op dat ene zeer beroemde hotel. Maar heeft er wel geheel zijn eigen ding mee gedaan. Ik heb nu een beetje een retro-sound voor je klaarstaan. Mama's Gun klinkt daardoor meteen ook vertrouwd in de oren. Het nummer heet Joy. En dat vat de song eigenlijk perfect samen. Misschien wel net het shotje energie dat je kan gebruiken om na een lange werkweek iets moois van die vrijdagavond

Hark. Olivia Dean die blijft ons maar verwennen, zeg. Deze keer doet ze dat met Baby Steps. Dat is een nummer over een gebroken hart. En over hoe ze voorzichtig de stukjes terug aan elkaar lijmt. Over opnieuw leren vertrouwen. Vooral op jezelf dan. Jezelf terug graag leren zien. En weer op eigen benen kunnen staan. En die haar eigen benen, hè, die klinken fantastisch. Stapje per klein stapje komt ze er wel, dat gebroken hart van haar. Wij kunnen meegenieten van de muziek.

0: ever stay.
1: Dit is het album van de week.
0: Nothing comes to mind.
2: Radio 1.
0: No one can erase the days we left.
3: Een hele week hebben we je nummers mogen laten horen uit dat nieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. En ik moet zeggen, als ik dit hoor, dan raakt me toch altijd een beetje. Je moet meedromen spontaan over die jonge, onbezonnen jaren in Liverpool, waar heel die plaat over gaat. En ik heb nu The First Star of the Night voor je klaarstaan. Dat schreef hij tijdens zijn vrije dag op een tour in Costa Rica. Het was daar misschien zonnig, zou je denken, maar helaas niet. Net op die vrije dag was het aan het regenen en aan het regenen. Tot uiteindelijk de avond viel en het een zalig heldere hemel werd. De nacht brak los. En hoe dan die eerste ster aan de hemel verscheen, dat vond hij bijzonder speciaal. En daar heeft hij dan dit nummer over geschreven. Want het is toch altijd bijzonder als je die eerste ster in de nacht ziet. Dat geeft hem altijd een vorm van hoop. En die hoop die mag hij met ons delen in een nummer. First Star of the Night.
0: Even when it's raining inside, something tells me

Song for the Messenger, Channel Beats. Vrijdagavond, 20:20. Dat kan nog alle kanten uitgaan natuurlijk. Het kan zijn dat je in je zetel blijft chillen. Het kan ook dat je je klaar aan het maken bent om de wereld in te trekken. En met de soundtrack van Noonzy kunnen beide even goed

On Kim. Hier samen met Melody Garrow. When Colors Turn Grey. Oh, het is vrijdagavond, hè, jongens. Interessant trouwens hoe die Melody muziek is beginnen maken, wil ik je nog even vertellen. Want op haar 19e wordt ze aangereden door een auto. Het is een beetje een light version van Frida Kahlo, haar levensverhaal. En moet ze lange tijd dus in het ziekenhuis liggen, ook die Melody. En tijdens het revalidatieproces krijgt ze heel wat muziektherapie. En daar wordt een zaadje geplant, waardoor ze uiteindelijk zangeres is geworden. Hoe bijzonder het leven toch soms kan lopen. Dit is dan weer FKJ, oftewel French Kiwi Juice. En voor je denkt, hé, wat een gekke naam. Het is eigenlijk heel logisch. Hij werd geboren in Frankrijk, maar is ook half Nieuw-Zeelands. En voilà, verder

The Haunted Youth. Elke week nodigt Aiko hier een artiest uit om een live sessie te komen spelen. Al die pareltjes die kan je trouwens ook bekijken via ons Radio 1 kanaal op VRT Max. En ik stuur je nu heel graag de vrijdagavond in met een live sessie van Au. Dat klinkt live nog beter gewoon dan op plaat. Als dat nog mogelijk was. Dit is Talvez. Maak er nog een prachtige vrijdagavond van.

0: Au, live bij Radio 1. Kwamen een tijd geleden langs bij Aiko. Na het 14 nieuws van 9 hoor je hier Belpop. Fijn weekend en tot morgen.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Radio 1 live.
2: In het centrum van Brussel. Zij mengde zich in de betoging van leerlingen en leerkrachten tegen besparingen en hervormingen in het onderwijs. Er is brand gesticht en er zijn vernielingen aangebracht. De politie antwoordde met het waterkanon, traangas en geweld. Net zoals vooruit voorzitter Conor Rousseau gisteren noemt minister Franke de amokmakers krapul. En het kan voor sommigen een goed idee zijn om een bootcamp te volgen. Dat zei hij in de afspraak op vrijdag.
3: Ik heb gewoon gezegd dat Defensie altijd bereid is om mee te werken als het gaat over heropvoeding. We hebben al een programma, Reboot for You. Dat gaat over jongeren die schoolverlaters zijn, die helemaal gefrustreerd of helemaal niet meer gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Dat zie je toch wel dat er heel veel protest is, heel veel gewelddadigheid is, vandalisme is. Ik denk dat meer discipline en zelfs een soort van heropvoeding, dat wel een oplossing kan zijn. Voor sommige jongeren, dit is niet standaard de oplossing voor dit probleem.
2: In Frankrijk is er zondag een witte mars ter nagedachtenis van Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakte beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Frank Renaud.
4: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
2: De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Russische president Poetin een zwak antwoord heeft gegeven op zijn brief. Zelensky had Poetin gisteren opgeroepen om elkaar te ontmoeten en een einde te maken aan de oorlog. Maar Poetin zegt nu dat hij het nut van een ontmoeting met Zelensky niet inziet. Zelensky zegt nu dat Rusland de oorlog duidelijk niet wil beëindigen en dat veel mensen in de wereld teleurgesteld zijn na dat antwoord. De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, spelen in de Nations League tegen Luxemburg vlak voor de rust staande Flames 2-0 voor. België moet met zoveel mogelijk doelpuntenverschil winnen om nog kans te maken om de groepszege en zo een makkelijker parcours richting het WK. Concurrent Schotland klopte eerder vanavond Israël met 6-0. Vanavond droog, temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust bij temperaturen tot 19 graden. Zondag op de meeste plaatsen droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Hinkebeek samengevoegd worden tot één station.
1: In Frankrijk is er zondag een witte mars ter nagedachtenis van Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakte beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Uitleg door Frank Renaud.
2: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
1: In de Nations League voetbal spelen de Red Flames, onze voetbalvrouwen, tegen Luxemburg, Hermien van Beveren. Jij volgt het. Ik begrijp dat de Flames moeten winnen, maar ook met zoveel mogelijk doelpunten. En lukt dat ook?
3: Wel, dat lukt. Het staat op dit moment 6-0. We zitten in de slotminuut van de reguliere speeltijd. Maar Schotland won eerder op de avond ook met 6-0 van Israël. En zo komen de Flames voorlopig niet dichter bij Schotland in de stand. Die 6-0, ja, dat had zeker meer kunnen zijn. Het stond 2-0 bij de rust na doelpunten van Eurings en Willaert. Meteen na de pauze dan Willaert met de 3-0. Daarna zakte toch weer wat weg, soms te veel slordigheden. Tot het slotkwartier nog eens en dan 2 keer Gilles Janssens. En als je een beetje hebt kunnen volgen, komen we zo dus tot die 6-0 op het telraam. Maar zo behoudt Schotland wel 4 doelpunten voorsprong in de stand.
1: En dank je, Hermien. Vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Ik weet niet waar dat ik moet beginnen. En misschien is de waarheid niet. Pak het mee of laat het waaien. Ik wil er zelf ook niet bij. Wanneer of waar dat was geboren. Ik ken zijn naam en toenaam niet. Ik kan geen bronnen bij vermelden. Maar ik vertel het dan, dat is wat ik vertel aan mij. Het was een vintje van niet veel. Misschien was het wel een klucht van God. Zijn ouders aan er al neen. Hem kreeg een overschot.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. De orde van de Vlaamse balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er 668. Het probleem raakt maar niet opgelost. Je hoort voorzitter Peter Callens van de orde.
4: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daar bij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
3: In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. Hij zegt dat er maatregelen zijn genomen en dat die op termijn effect kunnen hebben. Na de uitzending van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben dit jaar

0: het Songfestival. In totaal keken er 131 miljoen mensen. De VRT had de laagste kijkcijfers sinds 2012. De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben eindelijk een visum gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen, 1 week voor de start van het WK, dat meldt het Witte Huis vanavond. Door het conflict tussen beide landen in het Midden-Oosten was een visum voor de spelers lange tijd onzeker. Iran had het basiskamp van de ploeg al verplaatst van de VS naar Mexico. Op het WK speelt Iran onder meer tegen de Rode Duivels. En de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben in de Nations League met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Hermien van Beveren.
1: Winnen met 6-0 en toch niet echt tevreden kunnen zijn. Dat is het gevoel bij de Red Flames, want ze hadden met nog meer goals moeten winnen om dichter te komen bij groepsleider Schotland. Gouden schoen Tessa Willaert met een hat-trick, Jill Janssens 2 keer en Hanna Eurlings tekenden voor die 6 goals, maar daarnaast werden nog een handvol grote kansen gemist. Dinsdag in Luxemburg zal er nog meer gescoord moeten worden, anders grijpt België naast de promotie naar het A-niveau en een iets makkelijker parcours richting WK.
0: En de Belgian Lions zijn uitgeschakeld op het WK Basket 3x3. Zij verloren afgetekend van Oostenrijk met 21-13. En zo halen de Belgische mannen de laatste 8 niet. Vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Aan zee rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Frankrijk is er zondag een witte mars voor Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakt beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Uitleg door Frank Renaud.
3: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
2: De Franse minister van Justitie, Darmanin, heeft vanavond excuses aangeboden aan de familie en aan de Franse bevolking. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. De Orde van Vlaamse Balie sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Afgelopen nacht waren er 668 zogenaamde grondslapers. Het probleem raakt maar niet opgelost. Je hoort voorzitter Peter Kalles van de Orde.
4: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven.

0: zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wegens de omstandigheden in de gevangenissen, daar moet een eind aan komen.
1: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan. Dat is vandaag goedgekeurd door de ministerraad. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
2: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven, dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot 1 station.
1: Naar de uitzending van het Eurovisie Songfestival hebben dit jaar 35 miljoen mensen minder gekeken dan vorig jaar. Dat heeft mogelijk te maken met de weigering van organisator IBU om Israël uit te sluiten, ondanks de massamoord in Gaza. Spanje, Nederland, IJsland, Slovenië en Ierland namen om die reden niet deel aan het Songfestival. In totaal keken er 131 miljoen mensen. De VRT had de laagste kijkcijfers sinds 2012. De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben eindelijk een visum gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen, 1 week voor de start van het WK. Wegens het conflict tussen beide landen in het Midden-Oosten was een visum voor de spelers lange tijd onzeker. Iran had het basiskamp al verplaatst van de VS naar Mexico. Op het WK speelt Iran onder meer tegen de Rode Duivels. De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben in de Nations League met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Hermien van Beveren.
3: Winnen met 6-0 en toch niet echt tevreden kunnen zijn. Dat is het gevoel bij de Red Flames, want ze hadden met nog meer goals moeten winnen om dichter te komen bij groepsleider Schotland. Gouden schoen Tessa Willaert met een hat-trick, Jill Janssens 2 keer en Hanna Eurlings tekenden voor die 6 goals, maar daarnaast werden nog een handvol grote kansen gemist. Dinsdag in Luxemburg zal er nog meer gescoord moeten worden, anders grijpt België naast de promotie naar het A-niveau en een iets makkelijker parcours richting WK.
1: Tessa Willaert, die 3 keer scoorde, beseft dat er nog meer in zat vanavond.
4: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd. Maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt. En dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn. Maar oké, we mogen er ook blij mee zijn. En uiteindelijk hebben we nog een wedstrijd.
1: Het weer vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden aan zee, rukwinden. Zo vrijdag 5 juni zit erop. Een goede nacht.
5: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
6: Compagnie Merkpoel.
7: Een modespecial van de compagnie van op het Antwerp Fashion Festival. We hebben het over de Antwerpse mode van de 80's en vandaag. Straks zit fashionista Els Keimeulen hier in een ongetwijfeld zeer stijlvolle outfit. Maar ik wil je ook vertellen over de nieuwe podcast van Titus de Voogd. En er zit ook een streepje porno bij. Is voor zometeen. Eerst Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

0: Het is Lenny Kravitz en it's Ain't Over Till It's Over. Goedemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: Compagnie Merkpool.
0: We zitten vanmorgen in Muziekmuseum Vleeshuis. Een van de plekken waar dit weekend het Antwerp Fashion Festival wordt gevierd. We gaan hier de komende 2 uur van alles over vertellen. Maar ik ga dat niet alleen doen, want wat is de compagnie zonder compagnie? Kei Meulen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Linde.
0: Hoofdredacteur van Knak Weekend en Feeling. Mag ik jou de Carrie Bradshaw van Antwerpen noemen?
3: Oh, dat vind ik te veel eer, maar dat mag zeker.
0: Mijn favoriete fashionista en geliefd lid van mijn compagnie. Jij bent in je nopjes, hè?
3: Oh, ik heb echt het weekend van mijn leven, ja.
0: Het is het Antwerp Fashion Festival dit weekend. Wat gaat er allemaal gebeuren en wat is er al allemaal gebeurd? Want gisteren was je al bezig, hè?
3: Ja, gisteren was ik al bezig. Gisteren is het begonnen. Het hoogtepunt was het défilé van Walter van Beirendonk in de Boerentoren. Die helemaal, het was niet klaar, dus wij zaten in beton. 7 verdiepingen naar omhoog, het was fantastisch daar. Het was een soort van verjaardagshow. Al zijn hoogtepunten uit zijn 40-jarige carrière. We hebben die allemaal de revue zien passeren. Indrukwekkend. En er zijn meer dan 100 activiteiten dit weekend die je doorheen de hele stad kan gaan ontdekken.
0: Misschien eerst en vooral, het is een open deur voor een kenner als jij, maar is Antwerpen nog steeds zo'n modestad?
3: Ja, absoluut. De mode leeft hier, op de straat, tussen de mensen, in de winkels, in de academie, in de musea. Dit is echt de modestad, ja, absoluut.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
3: De belangrijkste reden is de waanzinnig sterke academie die we hier hebben. Waar elk jaar opnieuw zeer grote talenten afstuderen. Die talenten die vinden bijna allemaal hun weg naar internationale modehuizen. Dus je moet maar in Parijs of Milaan naar die modehuizen gaan. En dan zit daar wel iemand die aan onze academie heeft gestudeerd. We hebben natuurlijk de 6 die van hier afkomstig zijn. En die eigenlijk Antwerpen finaal op de kaart hebben gezet.
0: Ja, die Antwerpen. De 6, daar gaan we het zeker nog over moeten hebben vanmorgen. Er is ook een speciale expo, hè, rond die Antwerpse 6 dit weekend. Of niet dit weekend, eigenlijk al een tijdje en nog een tijdje.
3: Ja, de expo loopt al even, maar loopt toch wel even door. Het is zeer de moeite. Het is echt een terugblik op al het prachtige werk dat de 6 hebben gedaan in het Antwerpse Modemuseum. Dus elke designer heeft er zijn eigen installatie, zijn eigen wereld eigenlijk gerecreëerd. Dus je wandelt van de ene wereld in de andere. En je ziet ook hoe verschillend ze zijn in die expo. Want ze worden samengenomen, maar het zijn eigenlijk 6 individuen.
0: Ja, want als mensen niet kunnen volgen, welke 6? Dan hebben we het over de 6 van Antwerpen.
3: Dan hebben we het over de 6 van Antwerpen.
0: Maar ik ben benieuwd hoe ver ik zelf kom. Maar
3: je kan het.
0: Anne de Meulemeester, Dirk Bickenbergs, Wim van Sanen.
3: Dirk van Sanen.
0: Oh, sorry. Dries van Noten.
3: Dries van Noten.
0: Ik mis nog een vrouw en nog een man. En natuurlijk Walter van Beirendonk.
3: En Marina J. Marina J. die net overleden was. Ze heeft het nog mee kunnen opstarten. Toen de expo opende was ze helaas net overleden. Maar ook haar wereld is een prachtige inkijk. Bijna letterlijk in haar huis. Je staat voor zo'n raampje. En dan kan je bij haar binnenkijken. Je ziet een bureautje. Je ziet kleren hangen. En het is nu nog mooier om naar te kijken.
0: Ja, je vertelt het en jouw ogen fonkelen. Ja. Het is duidelijk dat die expo wel indruk heeft gemaakt
3: absoluut.
0: Op jou. Dat festival, waarom ben je daar zo opgetogen over?
3: Nu, het is geen Fashion Week. Ik ga al heel mijn carrière naar Fashion Weeks en die zijn fantastisch. Mm-hmm. Maar die zijn voor de insider. En die zijn daardoor een beetje elitair en een beetje highbrow. En de gewone mens, zal ik maar zeggen, komt daar niet binnen. Dat is voor inkopers en voor pers. En dit is eigenlijk een festival met alle leuke aspecten van een festival. Het is voor iedereen en het is leuk om aan de gewone mensen die niet dagelijks met kleren en met mode bezig zijn te tonen dat het allemaal niet zo ingewikkeld is, niet zo moeilijk en eigenlijk ook niet zo ver van hun bed.
0: Is dat nodig om die mode naar de mensen te brengen?
3: Ja, ik denk dat toch af en toe wel, want mensen vinden het toch wel spannend om in die modewereld binnen te komen. De drempel is soms hoog. Oei, wat moet ik aandoen? Mm-hmm. Ik moet met Els gaan praten. Ik ben zenuwachtig over mijn schoenen.
0: Ik ga niet liegen. Ik heb misschien vanmorgen ook wel 5 keer van outfit gewisseld. Ik heb iets creatief geprobeerd met een leuke foulard. Maar ik heb gezegd, nee, ik ga het gewoon niet proberen. Ik ga voor basic. Ik heb gewoon een hemdje aangedaan.
3: Het is heel mooi, Linde. Dus al die stress is helemaal nergens voor nodig. En dit festival toont dat het allemaal gewone mannen en vrouwen zijn die achter de schermen heel hard aan prachtige kleren werken. En je kan komen voelen en je kan komen ruiken en je kan naar installaties kijken. Het is gewoon voor iedereen en dat maakt dit festival zo bijzonder.
0: Ja, ook hier bijvoorbeeld, hè, op de plek
3: ook hier.
0: Waar we nu zitten, want straks verwelkomen we hier Jan-Jan van Essen. Het is hier in Muziekmuseum Vleeshuis dat we zitten. Tussen zijn schitterende creaties gaan we het straks nog over hebben. Wat zijn 3 andere plekken waar jij dit weekend sowieso nog zegt, daar moet je eigenlijk eens passeren?
3: Ik ga zelf passeren bij Sophie van de Velde, die een kunstgalerij heeft, mm-hmm, op Zuid. En daar gaat Walter van Beirendonk, die dus gisteren een spectaculaire show heeft georganiseerd, zijn tekeningen exposeren. Want aan zo'n ontwerp gaan schetsen vooraf.
0: Tuurlijk, daar
3: en
0: begint het.
3: Die kunnen je gaan bekijken bij Sophie van de Velde.
0: Oké. Okay.
3: Ik denk dat dat zeer de moeite waard is.
0: Goed.
3: Er is de Academieshow. Die is deze avond en morgenavond in de Waagnatie.
0: Oh, ja.
3: Daar staat de nieuwe generatie klaar. Het is ook dit jaar een bijzonder jaar, want het is een zeer internationale school, onze, mm-hmm, Royal Academy, met studenten van over de hele wereld. Maar dit jaar studeerden er uitzonderlijk veel Belgen af, 6, en 3 daarvan zijn Antwerpenaars. Dus het is duidelijk dat de nieuwe generatie klaar zit.
0: Ja, dat wou ik je sowieso ook vragen. Hoe zit het met die nieuwe generatie?
3: Ja, we hebben fantastische nieuwe generatie nu. We hebben 3 vrouwen die uitzonderlijk goed bezig zijn. Meryl Rogge, Marie Adam Leenaerts en Julie Kegels.
0: Mm-hmm.
3: Die zijn heel verschillend, hoor. Ik noem ze nu in 1 adem, maar het is niet de nieuwe 3 of zo. Het zijn gewoon 3 vrouwen die het internationaal zeer, zeer, zeer goed doen. Maar dus ja, straks studeren er 16 masterstudenten af, waarvan 6 mensen uit België.
0: Het is wel spannend. Kan ik mij voorstellen.
3: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog heel weinig gezien. Dus het is voor mij ook een verrassing. Dus,
0: ja. Kan je daar zomaar binnenwandelen? Kan ik, als ik zeg van, oh ja, dat wil ik nu wel eens vanavond zien?
3: Je kan daar tickets voor kopen.
0: Okay.
3: Ik heb alleen geen idee
0: of
3: er nog zijn. Maar je kan daar wel naartoe gaan.
0: Oké, okay, ja. Goed. En dan hoorde ik jou ook nog daarnet zeggen dat de show van Christian Wijnands, ja, dat je daar ook zeker naartoe gaat.
3: Die is op zaterdag namiddag, mm-hmm, in het provinciehuis in Antwerpen. En ik ben een grote fan van Christian Wijnands, al heel lang. Omdat hij hele draagbare kledij maakt, die ook altijd vrolijk is. Veel print, veel kleur, ik hou daar wel van. En hij showt normaal gezien in Parijs. Maar dit keer dus de herfstcollectie voor volgend seizoen gewoon in Antwerpen, wat best wel spectaculair is.
0: Ja, en daar wil jij bij zijn natuurlijk.
3: En daar wil ik bij zijn.
0: Ja. Lieve Els, blijf zitten, want dus straks verwelkomen we samen Jan-Jan van Essen, Belgisch ontwerper, tussen wiens creaties we hier zitten. Kijken naar uit om met hem te spreken. Misschien nog 1 klein vraagje voor jou, Els. Zet geen pornomens? Dat wou ik jou vragen.
3: Het is wel een indiscrete vraag.
0: Ja, ik weet het, maar het is omdat we het er straks...
3: Zit hier voor de kleren en dan doen we die uit.
0: Geen zorgen. Je hoeft er niet op te antwoorden.
3: Okay, nee.
0: We gaan het er straks over hebben. Compagnie Merkpoel.

0: Gabriel Rios en Broad Daylight. We gaan het over porno hebben, maar niet gaan lopen als dat je ding niet is. Want de film waarover we het gaan hebben, heb ik zelf gisteren bekeken. En ik vond die ontzettend mooi. Op dit moment in de cinema de film Truly Naked. Opvallende film over de jonge Alec, een zachte, introverte tiener die, oh ja, ook de zoon is van een porno-producer en dus wordt Alec gevraagd om mee te klussen in de familiezaak. Truly Naked, dus niet de meest alledaagse setting, zo'n pornoset. En dus een film die er toch tussenuit springt. Vanmorgen in de compagnie Els Keimeulen, hoofdredacteur van Feeling en Knak Focus en Gigi Max, is er ook bij komen zitten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie waren daarnet al aan het keuvelen over mode, het vakgebied van jou, ja. Els. Nu gaan we het hebben over porno en dat is jouw ding, lieve Gigi. Jij studeerde theater en film, maar je bent zelf ook adult content creator, pornoactrice, maar vooral ook een vrouw met een mening. Jij hebt die film bekeken, 2 keer zelfs. Absoluut. Wat gebeurt er in de film?
1: De film gaat eigenlijk over Alec. Meestal vooral, dus daar gaat het vooral over. En zijn leven is heel dubbel, omdat hij enerzijds een jonge tiener is dat naar school gaat. Dat ook een beetje gepest wordt helaas. Dat ook een meisje leert kennen. Dus zeer alledaags leven zou ik zeggen voor een tiener, iemand van die leeftijd. Maar daarnaast heeft hij dan iets zeer ongewoons. En hij werkt dus eigenlijk voor zijn papa, die pornoacteur is. Hij helpt zijn vader met het filmen. Hij helpt zijn vader met het uploaden van de video's op het internet en dergelijke. Wat hem dus zeker niet alledaags maakt. En dus die dualiteit tussen wat hij allemaal ontdekt eigenlijk als tiener zijn, van wat intimiteit precies is, ja, dat gaat dan een beetje in de clinch met wat de verwachtingen zijn van het meisje dat hij ontmoet heeft.
0: Ja, want daar verandert het allemaal. Hè?
1: Inderdaad.
0: Met zij die in zijn leven binnen wandelt en hij die plots geconfronteerd wordt met gevoelens waar hij zich precies toch niet aan had verwacht of dingen die hij anders had ingeschat.
1: En intimiteit ook gewoon, want laten we eerlijk zijn, in de meest alledaagse mainstream porn is intimiteit eigenlijk niet vaak van toepassing, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En hij kent dat dus eigenlijk ook niet.
0: Nee, hij kent intimiteit door van te kijken door die lens natuurlijk, waar hij porno-scène na porno-scène capteert. Wat doet dat met hem? Hoe beleeft hij intimiteit of hoe denkt hij daarover na?
1: Goh, ik denk dat hij... Het is zeer alienating voor hem, denk ik, om eigenlijk echte intimiteit te ontdekken. In iemand zijn ogen kijken, zelf gewoon kussen, gewoon strelen en dergelijke. Dat zijn allemaal duidelijk zeer nieuwe elementen voor hem.
0: Ja, ik heb me ook die hij niet ziet door zijn lens. Hè. Hij ziet de gekste dingen.
1: Absoluut.
0: De gekste poses. Absoluut. De zotste manieren van hoe je lichaamsdelen tentoon kan spreiden. Ja. Maar een tedere kus, dat zit er niet echt
1: dat
0: in natuurlijk.
1: Dat zit er niet in, nee. En ik kan me ook inbeelden dat iemand die werkt in de porno-industrie, want dat is dan ook eigenlijk het geval bij hem dan, ook al is hij zo jong, wordt hij waarschijnlijk heel zelden geconfronteerd met andere porno, omdat je na een tijd, je zoekt dat ook niet meer op, want dat is een job, dus je hebt daar geen drang meer naar. Dus hij zal ook vaak niet veel andere dingen zien dan wat hij ziet van zijn papa.
0: Ja.
1: Dus ik durf me wel in te beelden dat het gewoon allemaal voor hem eigenlijk tussen haakjes nieuw is.
0: Ja.
1: Ondanks zijn 16, 17-jarige leeftijd. Ik weet niet hoe oud hij precies moet zijn in de film. Dat wordt niet gezegd, denk ik.
0: Je zegt het, de film gaat over die dualiteit tussen die harde pornowereld en die tederheid. In de film voel je dat contrast. Wat heeft dat met jou gedaan, dat contrast? Wat vond je van de film eigenlijk?
1: Ik vond de film eigenlijk heel mooi, heel pakkend. Ik vond dat de acteurs ook heel goed speelden. Weten dat voor de meeste acteurs het een eerste keer was. Dus, ook Alyssa Savage. Zij is een echte pornoactrice en content creator. En ik ben eigenlijk heel blij te weten dat Muriel met haar hand in hand is gegaan. Om het maken van die film. Ik denk dat dat ook belangrijk is uiteindelijk. Als je over zo'n sensitive topic een film maakt, om toch wel ergens de juiste research te doen en met de juiste mensen samen te werken. En dus op veel momenten wordt de realiteit echt wel zo getoond. Dus heel veel dingen die je ziet in de film van tijdens de porno-scènes en wat er gebeurt na en rond die porno-scènes is heel echt. Dat kan ik zelf dan ook beamen. En dus ik vond dat heel verfrissend. Ik vond het heel fijn om te zien dat ze inderdaad contracten moeten invullen en documenten moeten invullen en dergelijke, want dat moeten wij ook altijd doen. Mm-hmm. Of één keer dat de scène gedaan is, die camera stopt met draaien en we nemen meteen onze telefoon om nog eens een selfie snel te nemen van hoe we eruit zien net na de scène, want dat gaat dan goed werken op de socials en dergelijke. Dus dat, die, ja, al die
2: dat
1: dingen...
2: Was allemaal
1: ja,
2: dat was realistisch.
1: Ja, en dat kan eigenlijk heel shocking of ruw lijken of zo voor een publiek, maar ik kan wel echt beamen dat het er zo aan toe gaat.
2: Ja, dat is jouw job.
1: Inderdaad, en dat vond ik dus verfrissend. Ook het feit dat die vader er heel vaak op hamert, it's just business, it's just business, it's just work. En je kan ook effectief zien dat die man eigenlijk werkt. Mm-hmm. Je ziet echt in de film dat die man tijdens die porno-scène is gewoon een performance. Is gewoon, hij is aan het acteren. Er is geen liefde, er is geen echt plezier of dergelijke. En nog eens, heel verfrissend dat je dat eindelijk ook eens kan tonen, vind ik, aan een breder publiek. Want heel veel mensen vragen mij constant van, geniet jij daar dan echt van, Gigi? En dan is van, yes,
2: it's my job.
1: It's just my job. Dus dat vond ik eigenlijk heel fijn.
2: Ja, wat de film aanraakt, hoe jongeren door porno, elk in deze nu wel van heel dichtbij, ja, naar liefde en intimiteit kijken. Raakt de film daarmee een werkelijk probleem aan, vroeg ik mij af. Ik kijk even naar jou, Els. Je hebt twee tieners, mm-hmm, in huis. Dus zij en hun vrienden passeren zeker en vast wel eens jouw huis en jouw leven. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ik moet zeggen, het is van mij altijd al wel een bezorgdheid geweest. Die kinderen kijken porno ongetwijfeld. Ik onderdruk de drang om hun browsergeschiedenis te checken. maar ik bedoel, ik maak mij weinig illusies. En ik heb mij wel altijd afgevraagd of ze daardoor een realistisch beeld mee krijgen van seks, van relaties, van hoe omgaan met een partner. Want als ze naar een bepaald soort porno kijken, ja, dan daar zit geen intimiteit in en daar zit geen liefde in en geen conversaties zitten daarin en geen humor, lachen tussen de seks. Ja. Dus ik denk dat dit een waardevolle film is om aan jongeren te tonen van oké, je kijkt naar een bepaald soort porno, maar dat is niet de realiteit. Mm-hmm. En je hoeft dus ook niet ongelukkig te zijn als jouw lief bepaalde dingen uit de film niet doet of niet wil doen. Daardoor denk ik dat het een film is die mijn kinderen misschien wel moeten gaan kijken.
2: Ja. Hoe denk jij over jongeren en porno, Gigi? Ben je daarmee bezig dat jonge kinderen of jongeren, laten we hopen jongeren, dat die naar jouw werk kijken en misschien wel een bepaald idee krijgen van, ah ja, dat is dan seks. Terwijl dat vaak dingen zijn die misschien niet echt in een slaapkamer gebeuren.
1: Ja, het is voor mij heel dubbel natuurlijk, want als ik het eigenlijk heel straight moet bekijken, mag ik dat eigenlijk niet doen. Ik maak enkel en alleen adult content. Mm-hmm. Ik maak enkel en alleen porno voor volwassenen. Mm-hmm. Dus ik mag ook eigenlijk niet verder kijken dan het idee van kinderen gaan naar mijn porno kijken, want technisch gezien zou dat niet mogen.
2: Nee, maar je bent natuurlijk ook niet naïef, hè?
1: Absoluut. Dus ik weet zelf ook dat ik er zelf mee begonnen ben met het kijken naar porno rond mijn 13, 14 jaar, mm-hmm, of iets in die aard. Ben ik daar heel slecht uitgekomen? Nee, ik heb daar onlangs nog eens over nagedacht. Ik denk dat ik wel heel snel die blik had van, ik weet wel dat dit niet echt is of zo. Mm-hmm. En ik kan misschien kan ik dat danken aan het feit dat ik ook heel veel film heb geconsumeerd. En ik vind in het algemeen in cinema wordt intimiteit soms wel heel mooi naar voren gebracht en getoond. En hoe liefde eruit kan zien. En hoe twee individuen beginnen te kussen en te knuffelen in een bed of zo. Dus kan je dan wel merken als jongere van oké, seks is misschien niet per se al die porno die je ziet in die beelden. Maar het is inderdaad, vooral vandaag de dag met al die social media, met die doorkliklinken, Snapchat, Telegram. Het is vrij eng eigenlijk hoe snel jongeren vandaag de dag geconfronteerd kunnen worden aan die beelden. En dus daarom denk ik dat er echt wel ergens een taak ligt bij ouders om echt te kunnen zeggen aan hun kinderen van, kijk, er gaat een moment komen waar je waarschijnlijk geconfronteerd wordt met zulke beelden. En dat je als ouder kan uitleggen van, dit is niet wat liefde is. Dit is niet wat intimiteit is. En dat gesprek hebben is voor mij heel belangrijk. Want uiteindelijk vind ik het een beetje te gemakkelijk om... Sommige ouders hebben het gevoel dat ze gewoon de opvoeding van hun kinderen omtrent seks in de handen kunnen laten van die porno. Maar dat is onze taak niet.
2: Nee.
1: Wij maken adult creation content. Wij maken geen porno om kinderen op te voeden. Dat is niet wat dat wij doen. Dus het is belangrijk wel dat er iemand daartussenin, een leerkracht, een ouder... een tante, ik weet het niet, een goed gesprek kan hebben met die kinderen om even te zeggen van kijk, wat jij bekijkt is eigenlijk niet voor jou gemaakt.
2: Nee, en het is ook niet echt. Het is zoals kijken naar een science fiction film. Daar zijn bepaalde regels van de gekkigheid die daar gebeurt. Ja. En zo is dat in een pornofilm misschien ook. Kan deze film helpen? Zou jij als ouder jouw kinderen naar deze film sturen?
1: Ik zou zeker wel... mijn kinderen naar zo'n film laten kijken. Ik weet ook welke films ik zelf heb gekeken als jongere of zo. Welke dingen ik heb gezien. Er is een andere film dat vrij harsh is over de realiteit. Dat heet 13. Gaat over 13, 14-jarige meisjes die heel snel aan drugs en zo beginnen. Ik heb die zelf ook gezien toen ik 12 of 13 jaar was of zo. Maar weer eens, eye-opening heeft echt wel getoond wat drugs met je kan doen en zo. Ik las boeken zoals die van Dirk Brakke, Het Uur Nul.
2: Ja.
1: Een vlieg op de muur. Ja. Al die dingen. Ik was 12 of 13 of
2: series
1: zo.
2: Series als Sex Education.
1: Ja, absoluut. Dus dat zijn allemaal dingen die dan misschien wat eye-opening zijn. En die kinderen misschien een juiste kant kunnen tonen van wat seks en intimiteit precies is. Maar ik blijf er wel bij. Media kan niet het enige kanaal zijn om die informatie mee te geven aan je kinderen. Daar kan je niet op rekenen.
2: Nee, vind ik. Een goed gesprek aan de keukentafel. Stuur je kinderen naar die Truly Naked. Ik zou wel niet meegaan, persoonlijk. Want ik heb ook de film gezien. Ik denk dat jongeren dat sowieso cringe gaan vinden. Om met hun ouders die film te gaan
1: kijken.
2: Sowieso. Lieve Gigi, dank je wel om voor ons te kijken naar Truly Naked. En langs te komen in de studio. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dank je voor de uitnodiging.
2: En we gaan luisteren. Prince met Cream.

0: Prince en Cream. Deze week namen we afscheid van zangeres en mediafiguur Margriet Hermans. De vrouw die op haar luide, goedlachse manier heel Vlaanderen inpakte. Ze was eerlijk, durfde iets te zeggen en leerde veel mensen kennismaken met het concept bom, want ze was bewust ongehuwde moeder van Céline. Schrijfster en actrice Leen den Dievel leerde Margriet kennen op de opnames van De Zoete Inval bij Radio 2. Zij schreef dit afscheidsbriefje.
1: Margriet, je was het neusje van de zalm. Je was de crème de la crème. Je schopte wel eens tegen een scheen. Nooit gemeen en altijd kalm. Je had noten op je zang. We hoorden je van ver. Je was van niks bang. Voor altijd een ster. Maar niks van lekker blijven hangen. Nee, nee. De voeten stevig op de grond. En maar lachen, lachen, lachen. En vallen op die volle kont. Ieder kon je horen. Tot in de diepste krochten. Je zei wel eens... Ken je mijn dochter? Want bij jou geen zoete inval. Privé was privé. Oké, je was een bom. En bij elk pittig verhaal stak je van wal. Maar vooral riep je... Kom, kom dat zien. Die nachtegaal daar, dat is ons Céline. Want dat je een mama was, dat moest je weten. Een vast onderwerp. Want voor je dochter, je evenbeeld gescheten, liep je over van liefde, maar was je ook scherp. Ja, Margriet, wij zullen je missen. En ja, er is er geen een zoals u. Edoch, zij mist je het meest vanaf nu. Maar maak je geen zorgen. Ze zal nooit meer verdwalen. Want morgen, Margriet, jij romig pak moederboter, roep jij met gebalde vuist in een veld vol rozen, bovenuitstekend en onterluidst. Céline, draag jij mijn naam maar verder. Want ik ben dan wel een Margriet, een Hermans. Vergeet je niet.

0: Margriet Hermans en haar Céline en Leven voor Elkaar. Goedemorgen, welkom in de compagnie. Ik zit hier vandaag in het lieftallige gezelschap van Els Keimeulen, hoofdredactrice van Feeling en Weekendknak, in Muziekmuseum Vleeshuis tussen de geschiedenis. Het is een speciale plek, hè, Els?
1: Het is een heel bijzondere plek. Het is, hier hangt een heel gewijde, ingetogen sfeer. Ja.
0: Pand gebouwd in de 16e eeuw als gildenhuis voor de Antwerpse slagers. Later werd hier wijn opgeslagen. Het was even een museum voor toegepaste kunst. En nu kan je hier de collectie historische muziekinstrumenten van het Antwerpse conservatorium bekijken. Dat zijn dan trommels, clavicymbals, trommels. Mijn computer staat hier op een pianokruk. En toch, vandaag, en speciaal voor het Antwerp Fashion Festival, is dit historische gebouw onder handen genomen en aangekleed, zou ik in deze zelfs durven zeggen, door modeontwerper Jan-Jan van Essen. Dag Jan-Jan.
2: Hallo.
0: Verrassende plek, moet ik zeggen. Misschien had ik gedacht dat je voor, ik weet het niet, een modernere of iets wat hippere plek zou kiezen om jouw ding mee te doen.
2: Goh, ja, we waren ofwel op zoek naar iets heel industrieel ofwel iets met een sfeer die er al in zat. En het was eigenlijk grappig toen ik dit zag. We hebben ooit een show gegeven in Firenze in een slaapzaal van een klooster.
0: Uh-huh.
2: En eigenlijk is het heel gelijkaardig.
0: Ja.
2: Zo precies, het wordt een beetje onze huisstijl.
0: Oké. Wat krijgen we hier in deze ruimte te zien van jou?
2: Ik heb de expositie Soil, Carried by Currents genoemd. Opgedragen aan de huidige wintercollectie, die ook uh-huh. Soil heet. En Soil zal ook ons, is vanaf nu eigenlijk een soort artisanaal label binnen de collectie. En we hadden in het kader daarvan een film gemaakt in Japan, die eigenlijk de main piece van deze exhibition is. En dan nog een aantal kledingstukken uit die collectie.
0: Ja, hier staan,
2: dus het is een combinatie van een film gemaakt door Rami Moharam Fouad en een paar silhouetten van onze hand.
0: Hele mooie silhouetten, moet ik wel zeggen. Els Keimeulen, jou moest ik Jan-Jan niet leren kennen, natuurlijk.
1: Nee.
0: Hoe zou jij hem en zijn werk aan onze luisteraars willen voorstellen?
1: Jan-Jan is een Antwerpse modeontwerper,
0: mm-hmm.
1: Afgestudeerd ook aan de academie hier. En de locatie is eigenlijk perfect, want ik vind zijn kleren ook altijd heel verstild, ingetogen. Ze eisen eigenlijk helemaal niet de aandacht op. Ze zijn wel heel aanwezig, maar zonder te schreeuwen.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn ook kledingstukken, je kan ze dus hier komen bekijken, die het lichaam niet op geen enkele manier beperken. Het vloeit allemaal mooi en het is een soort van cocon, een soort van omhulsel. Zeg mij, Jan-Jan, als ik dingen zeg
2: helemaal mee eens,
1: die helemaal verkeerd zijn.
2: Nee.
1: Het is een soort van, ja, een soort van warm omhulsel,
0: ja,
1: waarin je kan aankleden.
0: Het ziet er huiselijk uit of zo. En toch extreem elegant.
1: Ja, het is heel elegant. En Jan-Jan is ook geïnspireerd door de Japanse esthetiek? Of?
2: Ja, onder andere. Er is het al mijn stoffen komen bijna uit Japan.
0: Ja.
2: Dus
0: mm-hmm.
2: Je voelt dat sowieso. Maar het is eerder de, ik hou waar culturen samenkomen en waar je verschillende moet ik het zeggen, de gelijkenissen tussen verschillende momenten.
0: De deelverzameling.
2: Ja, exact niet.
0: Ja. Ja.
2: En ja, dat zie je hier. Het is natuurlijk een wintercollectie, dus het is extra knus. Zeker hoe dat we hier nu in de zomer bij zitten.
0: Ja.
2: Maar wat je zegt is allemaal waar.
1: Dank u.
0: Het is zeer
1: goed
0: mooi.
1: Omschreven. Het is echt waar, zeer mooi. Het zijn zeer mooie kleuren allemaal.
0: Jan-Jan, het is Antwerp Fashion Festival.
2: Mm-hmm.
0: Hoera.
2: Ja.
0: Hoe ga jij het vieren buiten dan hier deze...
2: Ja, met deze expositie natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Zondag hebben we nog een fijn concert van de Joachim Badenhorst en Bert Kools van Granvat, die de soundtrack hebben gedaan. Die gaan een live interpretatie van de soundtrack doen, denk
0: ik. Oké.
2: Dus dat wordt een soort afsluitmoment. En daarna gaan we met ons team eten.
0: Ja, geniet ervan. We hadden het net al over Antwerpen als modestad. Wat maakt die in jou los? Want jij bent ook, hier afgestudeerd. Wat doet die modestad voor jou?
2: Ja, dat is echt mijn thuisstad. Ik ben hier geboren en getogen. Dus het is moeilijk om er een objectief oordeel over te vellen. Maar het is gewoon waar ik vanuit werk en waar ik vanuit bestaat bijna. Ik ben in de mode gekomen door de Antwerpse mode. En
1: ja, je bent een kind van de jaren 80, geboren in 1980. We hadden het net over de Antwerpse 6. Dat heb jij dus ook wel echt meegemaakt. De periode dat zij furoren maakten, dat heb jij zien gebeuren als jongere.
2: Onbewust natuurlijk, ergens een stuk. De 6 zijn afgestudeerd in 81 en in 80, in twee shiften. Dus het is echt een, met de paplepel erin gekomen. Het is altijd rond mij geweest, die sfeer, mijn werk is iets dat mij altijd is, dat altijd heel dicht bij mij heeft gestaan.
1: Ja, hoe hebben zij jou geïnspireerd?
2: Vooral door hun eigenheid en hun, je kan die bijna niet op één lijn zetten, maar toch is er een heel duidelijke rode draad en dat denk ik dat de eigenheid en de individuele input is.
1: Ja, jij ontwerpt exclusieve herenkleding. Hoe is het met een goed geklede man in Vlaanderen? Is dat een moeilijker publiek dan vrouwen, vraag ik mij af?
2: Ten eerste zie ik het niet als herenkleding. Hier zie je trouwens een vrouw in de kleding. Ja. Ik zeg altijd, het is kleding voor mensen. Ik zie het niet als beperkt tot één gender of daar ben ik niet zo mee bezig. Maar het is inderdaad wel zo dat de Europese man, niet zozeer de Belgische, maar voor ons was Europa de traagste, of daar heb ik het hardst aan moeten trekken, om zo te zeggen.
1: Ja? Wat was het probleem met die Europese man? Het
2: probleem weet ik niet, maar ze zijn nogal conservatief soms.
1: Ja, ze zijn misschien niet echt out there. Hoe kijk jij daar naar, Els?
3: Waar begin ik over de Europese man? ik denk, mode heeft heel lang helemaal niet op de radar gestaan bij mannen in Europa. Misschien Italië als uitzondering, die Italiaanse man.
2: Londen ook wel, denk ik.
3: Staat er misschien wel, en dan de gentleman in Londen. Maar in het algemeen doen mannen het bovenste kledingstuk uit het schap aan. Hè?
1: Ja.
3: En dan gooien ze in de was en dan nemen ze dat terug van boven van het schap. Dus wij merken dat ook bij onze bladen. Mannenmode, krijgen we vaak reacties van maar dat is zo raar en dat is zo moeilijk. Mannen moet je echt een beetje een duwtje geven. En het komt wel stilaan.
2: Ja, ik denk.
3: Het is wel aan het verschuiven. Ik denk ook omdat er een aantal grotere ketens beter zijn gaan produceren voor mannen. En niet zo allemaal dezelfde types broeken en hemden. Maar het is moeilijker dan bij vrouwen, die durven meer. En die zijn denk ik ook meer in tune met hun innerlijke zelf. En die leggen er meer zelfexpressie in, denk ik.
1: Ja, de mannen en dames, excuses, en mensen waar jij kleding voor maakt, Jan, moeten, daar moeten we heel eerlijk in zijn, ook wel mensen zijn met een ietsje diepere portemonnee. Mag ik dat zeggen? Het is duurder dan wat je uiteraard in een keten vindt.
2: Dat is zeker. Dat is ook een andere manier van werken. Een andere schaal, ander product, andere grondstoffen. Ik werk met heel hoogwaardige stoffen. Heel kleinschalig geproduceerd in kleine ateliers en fabrieken. Dus dan krijg je dat al wel een stuk. En ja, we hebben niet het voordeel van het volume natuurlijk. Je kan dat bijna niet vergelijken. De high street ketens en de kleinere ontwerpersmerken, zou ik maar zeggen. Dus het is zo'n andere manier van werken.
1: Ja, stukken voor het leven ook natuurlijk. Hè?
2: Ja,
3: en je kan elk stuk, je kan bouwen aan een garderobe. Hè? Elk stuk past bij het stuk uit de volgende collectie en de vorige collectie. En dat je denkt, daarom is dit festival ook zo waardevol. Mensen kunnen eens binnenlopen en er nu eens echt aan voelen. Want in sommige boutiques is de drempel misschien te hoog. Hè? Mm-hmm. Ik durf niet in een luxe boutique binnen en die verkopers staan daar al zo heel streng naar mij te kijken. Hier kan je gewoon een keer binnenlopen en zien hoe mooi alles gemaakt is en hoe kwalitatief de stoffen zijn.
1: Kijk, dat is een mooie invitatie. Kom eens langs en voel, maar eerst uw handen wassen. Hè?
2: Ja, wel, maar er is geen glas rond.
1: Dus het zijn hele mooie stoffen die jij gebruikt hebt. Jan van Essen, dank je wel dat we hier vandaag mogen zitten in jouw modepaviljoen.
2: Zeer welkom. Bijna,
1: op het Antwerp Fashion Festival. Els Keimeulen, jou wens ik een heerlijk weekend en ongetwijfeld tot de volgende keer in de compagnie.
3: Zeer graag, Linde. Dank je wel.
1: Doei, dit is Sheryl Crow en All I Wanna Do. Thank you.

0: Zometeen meer mode en muziek. En we ontvangen ook Anne van den Broek, onze Vlaamse grootste ster aan het musical Firmament.
1: Radio 1.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
1: De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers in de gevangenissen. En het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
3: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld. Dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen.

0: treinen rijden tussen de steden en op zaterdagavond komen er ook extra ladetreinen van en naar Brussel. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt Britt Monte van de NMBS.
1: Vanaf december 2027 plannen we zowel vanuit Brugge, Gent als Brussel extra vroege treinen naar de luchthaven. En deze treinen die zullen 7 dagen op 7 rijden en dus al om 3:30 in de ochtend aankomen in het station van Brussels Airport.
0: Vanaf 1 juli zullen bestuurders die met een euro 5 dieselwagen of een euro 2 benzinewagen het Brussels hoofdstedelijk gewest binnenrijden ook effectief een boete kunnen krijgen van €350. Het volledige gebied is al langer een lage emissiezone en dat betekent dat de meest vervuilende wagens er niet binnen mogen tenzij je een jaarpas neemt van €350. In een eerste fase volgt een boete voor de bestuurders die eerder al een waarschuwing hebben gehad. Dat zijn er zowat 13.000. En in heel België zijn er 600.000 wagens die in principe Brussel niet meer binnen mogen. En in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep achter Schotland, dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Gilles Janssens, die 2 keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
2: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 goals en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk goals kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
4: Compagnie Merkpoel.
5: Goedemorgen. Mode, musical en mooie woorden hier vanmorgen in de compagnie. We zitten in Antwerpen om het Antwerp Fashion Festival te vieren. En dan mag Duran Duran niet ontbreken. Girls on Film, welkom. Goedemorgen.

0: Duran Duran en Girls on Film. Goedemorgen, welkom. Dit is de compagnie, jouw wekelijkse date met de verleidelijkste culturele parels. Wij kiezen die zorgvuldig uit en één van die parels zit hier naast mij. Het is één en vele vrouwen tegelijkertijd. Want naast mij zit Asse Boester. Naast mij zit Evita Peron zelf. Naast mij staat Belle van Belle en het Beest. Wendy van Peter Pan. Fiona van Shrek ook wel. Marilyn Monroe. Al die vrouwen in één vrouw. Anne van den Broek. Goedemorgen, goedemiddag bijna.
1: Goedemiddag, ja.
0: Ja, je lacht zo wat verlegen, maar je was het allemaal. Het is maar een greep uit de vele rollen die je speelde. Je bent een van de meest gevierde musicalsterren in ons land. Je acteert en zingt al jaren in de grootste producties. Maar nu heb je jouw bucketlist-rol beet. Een hoofdrol die allang op jouw verlanglijstje stond. Welke?
1: De rol van Diana Goodman in Next to Normal.
0: Next to Normal. Wat voor een stuk is dat?
1: Geen bekende titel. Ik zal misschien even vertellen waarover het gaat.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat over een doorsnee gezin. Moeder, vader en twee puberende kinderen. Een meisje en een jongen. En in het verhaal komen ook nog een psychiater en het lief van de dochter in voor. En ogenschijnlijk gaat het over een doodnormaal gezin met alle struggles van een gezin met puberende kinderen.
0: Very normal.
1: Ja, heel herkenbaar. Maar de moeder, die ik dus speel, leidt aan een bipolaire stoornis. En eigenlijk zien we het parcours dat zij aflegt, hoe daarmee om te gaan. En de struggle van het hele gezin, want dat straalt natuurlijk af op iedereen rondom haar. En dat verhaal vertellen we eigenlijk.
0: Klinkt als een pittige rol. Pittiger dan pakweg Assepoester.
1: Zeker en vast.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Maar je glimlacht. Je vindt het duidelijk leuk om je erin te werpen.
1: Oh, maar echt, Linde. Het is een cadeau om dat te mogen spelen. Dat is zo'n... Om te beginnen al, die partituur, dat is echt een partituur om u tegen te zeggen. Dat is het strafste wat ik ooit al heb gezongen.
0: Oh, wauw.
1: Dat is echt, dat zit zo ingenieus in elkaar. Dat klinkt allemaal fantastisch. Dat gaat ook bipolair. Daar zit een stevige rockgitaar in. Dat is echt zo, het is een kleine rockmusical. Uh-huh. Dus rockgitaar, een goede drum. Maar ook in de hele de ontroerende scènes en zo zit er dan een cello en een viool. Dus het gaat echt alle kanten op. En we hebben echt goed moeten studeren om die nootjes die op de partituur stonden te leren. Want het is echt... Het zit zo goed in elkaar en het gaat, ja, ik zeg het, alle kanten op. Ook qua spel.
0: Ja, ik ging net zeggen, muzikaal kan je duidelijk alle registers opentrekken. Ja. Maar qua spel, ja, een bipolaire stoornis. Ja. Dan ga je sowieso van de hemel naar de hel in één musical.
1: En je gaat ook langs al die emoties. En het is, dat was mijn oefening van de afgelopen weken. Hoe krijg ik dat verteld? Tot waar laat ik die emotie komen? Want soms liet ik mij dan gaan in een emotie, in het spel. Mm-hmm. En moest ik 2 minuten later een mega straffen uithaal doen in de muziek. Ja, dat krijg je niet gezongen als je strot helemaal gedraaid zit. Dus dat is zowel de oefening en dat blijft de oefening. Want ik denk dat wij geen enkele voorstelling exact dezelfde gaan kunnen spelen.
0: Leuk wel om zo nog eens goed uitgedaagd te worden. In de musical zitten een aantal prachtige solo's voor jou. We gaan even luisteren naar een stukje uit het nummer Ik mis de bergen. Misschien eerst even horen bij jou. Waar gaat dat nummer over?
1: Zij neemt op dat moment een hoop pillen. En die vlakken alles af. En zij mist
0: de pieken en de dalen.
1: Ja.
0: Ja, we gaan luisteren.
1: Want

0: Ik verlang al, Anne, om jou aan het werk te zien. Het klinkt heel mooi. Het is een nieuwe musical. Deze Next to Normal... Oh my, wow. Next to Normal van een nieuw musical productiehuis in een gloednieuw theater. Dat is heel veel nieuw na elkaar. Ik voel een frisse wind, Anne. Klopt dat?
1: Zeker en vast, ja. En KD, het productiehuis, die willen graag, sowieso voor de toekomst ook, maatschappelijk relevante, geëngageerde musicals maken. En een onbekende titel van een onbekend productiehuis in een nieuwe zaal,
0: spannend.
1: Dat is een gedurfde keuze. Maar nu blijkt dat dat de juiste keuze was. Want ja, mensen hebben het zo gesmaakt. Wij zijn echt overladen met superlatieven en sterren. En de mensen willen dit nu echt zien. Dus ja. Dat is ja, echt de juiste keuze geweest. En ik vind het wel goed dat ze zich met die titel echt op de kaart hebben gezet.
0: Ja, ik wou vragen, hoe zit het met de musical in Vlaanderen? Maar goed, dus het publiek zit te wachten.
1: Er is sowieso een heel groot publiek voor musical in Vlaanderen. Vroeger had je in elke gemeente heb je wel een paar toneelgezelschappen. En nu heb je bijna overal ook liefhebberij, musicalgezelschappen. Dus de mensen kennen er ook gewoon heel veel van. Op muziekscholen kan je het ook volgen.
0: Wel, ik ging net zeggen, opleidingen ook. Ik ben onlangs naar mijn nichtje, Lucy, gaan kijken. Die een musical speelde. Dat is haar hobby, musical.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, dus de toekomst is gegarandeerd, Anne. Dat moet jou blij maken.
1: Ja, zeker en vast.
0: Jij zit hier bij ons in toch wel deze stemmige ruimte. We zitten in het Vleeshuis in Antwerpen, waar het Fashion Festival wordt gevierd. Antwerp Fashion Festival. Ga jij daar nog iets van meepakken? Meepikken liever?
1: Goh, ik hoop het, maar ik vrees dat de kans klein is dit weekend. Want wij spelen vanavond, morgen 2 voorstellingen. Zondagmiddag ook een voorstelling. Dus mijn dagen zijn eigenlijk gevuld tot en met zondagavond.
0: Ja.
1: Maar sowieso was ik van plan van nog naar het Modemuseum te gaan. Om naar de Antwerpse 6 te gaan kijken daar.
0: Ja, loopt nog wel even.
1: Ja.
0: Dus daar krijg je nog even de tijd voor. Veel succes en veel plezier met alle schuiven en alle registers die jij de komende tijd gaat mogen opentrekken met die musical Next to Normal als de headliner die je daar speelt, Diana. Dankjewel. Dag Anne van den Broek.
1: Dankjewel.
0: Bye bye.

0: Ao en Cada Vez.
1: Company Merkpool.
0: Een hele goede morgen. We hebben het over mode vanmorgen. We zitten op het Antwerp Fashion Festival in Antwerpen. En laat ons het even over muziek hebben. Want muzikanten die mode-iconen worden en modeontwerpers die zich dan weer laten inspireren door rock- en popgoden, dat is zo logisch. Dat bestaat al zo lang als ik het weet. De muziek en de modewereld verweven zich met elkaar. En verweven is in deze toch wel een heel erg mooi gekozen woord, vind ik. Goedemorgen, dag Kirsten Lemaire.
2: Dag Linde.
0: Hey, die verweving, als ik het zo mag zeggen, wanneer is dat begonnen?
2: Ik denk dat je daar al heel ver voor moet teruggaan, maar misschien moeten we het niet te ver houden. Mm-hmm. En ik dacht meteen aan zo die jazzcats uit de jaren 20, die hadden zo al mooie pakken aan. Ik denk op een podium staan, zorgt voor je wordt gezien. Artiesten nemen heel graag de vrijheid om dan een statement te maken door zich op een bepaalde manier te kleden. Dat versterkt de muziek, dat vormt een imago. Dus de jazz, daar is het een beetje begonnen. Als we dan een kleine sprong maken naar de jaren 50, dan heb je die modcultuur van de Britse jeugd die begon. Dan kwamen de Beatles, eerst in hun pakken die ook plots door de jeugd werden gedragen. Daarna werd het een pak uitbundiger en kleurrijker, een beetje bohemien. En dat evolueerde echt heel mooi mee met de muziek die ze dan maakten. Op het moment dat je die Indische invloeden in hun nummers ging gaan horen.
0: Juist, de sitar, dan zag je dat ook. De sitar bij de Beatles.
2: Ja, effectief. En dan zag je dat ook in hun kledingstijl. De Rolling Stones die gingen dan bijvoorbeeld voor een iets ruigere stijl. Die werd dan ook overgenomen door de jeugd. En zo heeft elk decennium wel iets. Denk aan de 70's, de jaren 70 van de vorige eeuw, de punk. Dat was dan weer een heel rebelse periode. Ik denk aan de Sex Pistols, ik denk aan de Clash. Op de podia was het een en al DIY. Dat was dan met van die gescheurde visnetten en veiligheidsspelden op alle mogelijke plaatsen. Heel veel leer. En dan de iconische ontwerpster Vivienne Westwood, die bracht dat dan ook in haar high fashion was dat. En als je nu kijkt, punk is nog steeds niet dood. Dat zit nog altijd in de mode. Dus dat is iets dat blijven meegaan is. Een sprongetje naar de jaren 80, dat was alles. Dat was pop, dat was veel kleur, dat was alles heel uitbundig. Ik moet meteen denken in die periode, je had Madonna en je had Michael Jackson.
0: Als de punt-BH.
2: De twee.
0: De punt-BH,
2: zeker weten. Het corset, dat was allemaal nieuw op dat moment. Daar stond een artieste gewoon in haar ondergoed op het podium. Dat was du jamais vu. En plots was dat ook op de catwalks te zien. Dus Madonna heeft wel iets in gang gezet. Later ging ze dan ook voor custom looks. Altijd heel veel met fashion bezig geweest. Madonna bijvoorbeeld, de Belg Olivier Thijskes, heeft heel veel van haar looks gemaakt. Waar dacht ik nog aan? De hiphop natuurlijk. Heel belangrijk hiphop. De rappers die gewoon in trainingspakken optraden. En tegenwoordig kan je niet meer een kledingkast. Daar zit altijd een trainingspak, of toch bij de meeste mensen in. Zo streetwear, tracksuits wordt dat dan genoemd. Gewoon een trainingpak.
0: Zoals de Beastie Boys.
2: Met grote letters erop. Voilà, de Beastie Boys, absoluut. Of denk aan een Kanye, of denk aan een Jay-Z. Ik denk ook tot op vandaag beïnvloedt die hip-hop scene de mode heel erg. Denk ook zeker aan die sneakers in beperkte oplages die soms voor duizenden euro's worden verkocht. De Yeezys van Kanye West bijvoorbeeld. Wat ik zelf ook een heel leuke periode vind, Linde, is de jaren 90 met de grunge.
0: Jouw jeugd, Kirsten, jouw jeugd.
2: Ik ben een kind van de jaren 90 en ik herinner mij heel goed een 1 september waarop ik in een gescheurde Levi's naar school ging met een wit t-shirt. Daarover een flanellenhemd, een lichtgrijze wollen trui. Ik wou heel graag Kurt Cobain zijn op een bepaalde manier. Maar de directeur die dacht daar anders over. En die heeft mij toen heel beleefd gevraagd om de volgende dag niet met gescheurde en onversleten kledij naar school te komen. Dus ja, maar er waren toen ook veel ontwerpers die dat opgepikt hebben. Marc Jacobs bijvoorbeeld. Die net die flanellenhemden en die boots en die kapotte jeans uit die grunge op de catwalk heeft gebracht. Dat was dan op defilés te zien. En heel fijn dat kon, hè? Dat echt naar die grote merken werd uitgedragen.
0: Ja, deze week nog popster Charlie XCX, die kondigde een nieuw album aan.
2: Ja, en die titel die zegt eigenlijk alles. De titel van haar plaat wordt Music, Fashion, Film. En op de hoes van haar plaat staan dan avant-garde muzikant John Cale, modeontwerper Marc Jacobs en filmregisseur Martin Scorsese. Dus over kruisbestuiving gesproken. Zij is zo iemand die dat allemaal doet en die het daar ook echt over heeft en die het er allemaal wil insteken. Dus je ziet, muziek, film en mode, dat zijn dingen die je niet los van elkaar kan zien.
0: Ja, K-pop ook heel groot, met bands die vaak ambassadeur zijn voor die grote luxehuizen zoals Chanel, Gucci en Dior.
2: Ja, zeer zeker. En dan heb je ook heel veel van die modehuizen die denken, weet je wat, we gaan wat muzikanten op onze catwalk zetten. Zelfs al zijn ze niet heel bekend, maar dat gaat ook marcheren. Ja. Bijvoorbeeld underground rappers zag ik deze week nog, die als model werden ingeschakeld bij Gucci op de catwalk. Fake Mink, ooit al van gehoord. Mm-hmm. En Netspend, dat zijn dan namen die je daar ziet en die waarschijnlijk daardoor ook weer iets bekender gaan worden. Maar goed, die modehuizen, ja, heel belangrijk, die willen natuurlijk ook graag dat pop- en rocksterren op de eerste rij bij hun defilés zitten. Het staat heel goed om een Dua Lipa of een Rosalia of een Harry Styles op je eerste rij te hebben, mm-hmm. die je dan ook kan kleden uiteraard. Die kleren worden door iedereen gezien en dat is ook weer een wisselwerking natuurlijk.
0: Ja.
2: En je hebt... Ja, sorry.
0: Nee, zeg maar.
2: Nee, wel, en omgekeerd is het ook natuurlijk. Hè. Bands of artiesten die zeggen, ja, maar we willen zelf wel eens een capsulecollectie maken of een eigen lijn uitbrengen. En dan zie je dat bepaalde artiesten ofwel een high-end lijn uitbrengen of iets dat dan in de ketens hangt, waardoor het voor heel veel mensen toegankelijk is. Bijvoorbeeld bij ons is er ook zo iemand geweest, Stromae, die zijn eigen merk Mossard dan bracht met die kleurrijke polootjes en de Bermuda en de kousen, wat eigenlijk een verlengde was van Stromae zelf. Hè?
0: Ja, je dropt de defilés. Ja, dat is natuurlijk een hele dankbare plek om ook met muziek te werken. Hè? En ook daar toch wel wat Belgen die daar zijn opgepikt.
2: Ja, absoluut. Stel je zo'n defilé voor zonder muziek. Zou heel raar zijn. Dus Soulwax al meermaals heel wat iconische muziek gebracht voor de shows van Dries Van Noten. Ik denk ook aan iets heel recents. Een jonge artieste van bij ons, Gala Drago, die maakte ook een nummer voor de afgelopen show van Dries Van Noten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Gewoon die muziek, die sfeer die je wil creëren op een catwalk, als daar de muziek niet klopt, ja, dan valt het ineen als een pudding, denk ik. Dus ja. Super, super belangrijk. Muziek, fashion, het is één pot nat.
0: Dus laten we ook een goede plaat draaien dan, hè, van een muzikaal fashion-icoon. Ik heb jou laten nadenken over drie suggesties. Dit is de eerste. David Bowie en Fashion, Kirsten.
2: Ja. Ja, als ik die er niet tussen zou steken, zou de fashion police heel kwaad zijn op mij. Het voorbeeld van hoe je als artiest in zijn geval ook met veel alter ego's kan tonen hoe ja, theatrale mode ook kan bijdragen aan je hele muzikale identiteit. Denk aan Ziggy Stardust, denk aan dat androgyne van Bowie, de kleuren, de chameleon die Bowie was. Ik denk nog altijd een voorbeeld voor veel artiesten hoe hij het heeft gedaan, David Bowie.
0: Dan had je ook nog deze tips. Uiteraard kon zij niet ontbreken, Rosalia.
2: Nee, ze is net langs geweest in ons land met haar luxe tournee. Veel kostuum.
0: Oh. Veel kostuumwissels. Veel kostuumwissels, Kirsten. Oh, we zijn...
2: En eigenlijk heeft zij...
0: Daar is ze. Ja, sorry, we waren even kwijt bij de kostuumwissels. Oh. Dat gaat even mis. Maar dus ja, Rosalia, uiteraard kon ze niet ontbreken.
2: Ja.
0: Droeg geloof ik ook een kostuum en looks van Anne Meulemeester, hè?
2: Ja, klopt. En ze bedankte Anne Meulemeester, maar ook Dries Van Noten en Raf Simons. Dus zo heeft Rosalia onze Belgische mode heel even in de spotlight gezet, wat heel cool is. En wat ook heel leuk is, de fans op die concerten, die kleden zich ook als Rosalia in het wit. Met heel veel kant, als een nonnetje of zelfs priesters heb ik daar gezien. En grote ketens zie je nu, die nemen dat ook weer over. Hè. Die wisselwerking is er. Ik denk bijvoorbeeld ook een band als The Last Dinner Party, die met heel veel frulletjes en corsetten en kant en satijn werken. Op een podium zie je ook heel veel nu in de goedkopere mode die je overal kan kopen. En Harry Styles is ook nog zo'n geval. Hij geeft vanavond het allerlaatste van zijn concertreeks van 10 in Amsterdam. Droeg ook Van Noten vorige week. En die is sowieso iconisch als het over mode gaat tijdens zijn shows. Denk aan zijn jumpsuits met veel glitter, waar altijd veel over geschreven wordt. Heel veel Gucci, zijn das, heel veel kleur. Hij was toevallig... Ik was toevallig ook in Amsterdam vorig weekend en ik heb daar heel veel fans gewoon in de stad gezien die op de een of andere manier een das getekend hadden op een t-shirt. gekleed of gewoon een das aan hadden. Dus je ziet het gewoon ook in het straatbeeld wie de fans zijn van een bepaalde artiest. En ja, ik denk die custom looks, dat is de laatste jaren echt alleen maar groter en groter en groter geworden. Artiesten willen origineel zijn en bij ons is dat niet anders.
0: Ja, we gaan naar jouw derde en laatste tip.

0: Tommy, Kirsten, die kunnen mensen ook kiezen.
1: Ja, ja, je kan er niet omheen. Zij staat ervoor gekend om zelf haar outfits te bedenken en uit te tekenen en ze ook vaak zelf te maken. Werkt ook vaak samen nu met een styliste die haar outfits op maat maakt. Zodat ook zij altijd met iets origineels op een podium verschijnt en je ziet haar en je denkt, ah ja, dat is helemaal Pommelien, dat is helemaal Pommy, het klopt helemaal. Ik had ook andere Belgen kunnen kiezen. Hè. Denk Angèle, dat is een muze van Chanel tegenwoordig. Zie je op elke reclamebord voor het laatste parfum verschijnen. Voor haar was er nog dat rebelse duo dat een link had met Chanel, Vive La Fête. Ja, Karl Lagerfeld was grote fan van de band, dus die doken dan ook overal op. Dus het is heel fijn dat ook wij die artiesten hebben die echt met die mode bezig zijn. En dat kan met grote merken zijn, maar dat kan ook zijn van DIY. We doen het zelf, wat ook heel cool is, denk ik.
0: We gaan onze luisteraar laten kiezen, Kirsten. Rosalia, Pommelien of David Bowie. Wat wordt het? Als jij een suggestie hebt of als jij een voorkeur hebt, dan mag je dat doorsturen. Zit er een goed verhaal aan vast, dan mag dat er zeker bij, des te beter. Lieve Kirsten, tot de volgende.
1: Yes.
0: En het favoriete muzikale mode-icoon van jou mag je dus doorsturen via de Radio 1-app. Dus met een goed verhaal, des te beter. Laat maar weten, Radio 1-app. Dit is Frans Kalf en Nou En.
2: Ik drink mijn koffie in de avond. Ik snij mijn ui niet.

Tegan en Sarah and Back in Your Head. De grote meerderheid van de luisteraars heeft beslist en zei hetzelfde. Want jullie willen natuurlijk supergraag David Bowie horen met Fashion. Kirsten Lemaire zei het net al. Hij was een soort van fashion duizendpoot. Hè? Ziggy Stardust, het androgyne, de kleuren, de chameleon die hij was. Dus wie anders dan Bowie draaien we. Michel Torres laat weten, hij is mijn absolute mode-icoon. Steekt er gewoon mijlenver bovenuit. Dit is hem met Fashion.

0: wie anders dan David Bowie en Fashion. Goedemorgen.
1: Company Merkpool.
0: We zijn hier in Antwerpen, in het Vleeshuis. We zijn hier voor het Antwerp Fashion Festival. Het modemuseum viert onder andere de 40ste verjaardag van de internationale doorbraak van de Zes van Antwerpen. Met een grootschalige expo. Voor het eerst wordt een officiële tentoonstelling gewijd aan deze zes iconische ontwerpers. Iemand die niet alleen bij de opening van de expo aanwezig was, maar ook bij het prille begin van de carrières van die Antwerpse zes, is Inge Gronjaar. Gerenommeerd make-up artist. Welkom, Inge. Ah ja, een microfoon ga ik jou geven. Dat is altijd leuk op de radio. Alsjeblieft, Inge, goedemiddag. En maar eigenlijk een beetje goedemorgen voor jou.
2: Ja, goedemorgen. Ja. En vooral iemand die zeer laat opstaat en zeer laat gaat slapen.
0: Ja, ik wou vragen, Antwerp Fashion Festival, ben je daarvan aan het genieten? Maar als ik het aan je stem mag horen, dan...
2: Volledig, maar mijn stem is meestal nogal doorrookt. Maar vandaag iets meer dan normaal, omdat ik heel veel gepraat heb.
0: Jij bent
2: maar
0: genieten
2: doe ik zeker.
0: Ja.
2: Absoluut, omdat ik deze keer visitor ben en zelf niet moet werken.
0: Och, dan kan je echt genieten.
2: Voilà.
0: Inge, ja, voor jou, deze week is echt extra feestelijk liever. Want jij zit zo in de overgangsperiode tussen werken en met pensioen gaan.
2: Ja, met pensioen gaan. Ik ben eigenlijk al even op pensioen, maar blijf doorwerken. Ik zal er altijd zijn voor jonge mensen, maar ik vind dat nu op dit moment, na de expo van de Zes van Antwerpen, dat mijn begin was, dat ik ook kan aankondigen dat dat mijn einde gaat zijn.
0: Ja.
2: Dus ik ga nog wel dingen doen, maar op een andere manier. En het sleuren met zware valiezen zal na het volgende, september, oktober, zal gedaan zijn.
0: Ja, het is voor de volgende generatie nu.
2: Ik vind de jonge generatie moet absoluut aan bod komen.
0: Ja, als ik jou zo hoor zeggen, het is begonnen voor mij met die Antwerpse zes. Ik voel, het is een beetje een full circle moment voor jou, zoals ze zeggen.
2: Ja, de full circle, voor mij is de cirkel inderdaad bijna rond.
0: Ja, jij bent een van de allerbeste make-up artists van ons land. En jij was er ook wel bij. Ik hoor hier overal zeggen, ja, 86, dat moment van die zes. De British Designer Show, daar gebeurde het. Ik was 2 toen. Je gaat het voor mij moeten proberen even te schetsen. Wat is daar precies gebeurd toen? Wat was er zo iconisch aan dat moment?
2: Bon, ik denk gewoon het feit dat al die zes mensen, maar ik ben niet zeker of ander bij was. Ja, ik denk het wel. Dus dat al die zes op een gegeven moment, zijn we met de boot gegaan, dat weet ik zelfs niet meer, naar Londen gegaan zijn. Daar waren containers. Iedereen had ene container. En ik moest van de ene container naar de andere vliegen om de make-up te doen. Ik heb zelf ook meegelopen voor één ensemble van Anne Meulemeester, maar ik was
0: als
2: zeer
0: model
2: snel
0: dan
2: op het podium, zeer snel erop en zeer snel eraf.
0: Multi-inzetbaar, deze vrouw.
2: Ja, inderdaad. Ja. En alles moest zeer snel gebeuren, dus voor mij is dat zeer vaag. Maar inderdaad, ja, dat was wel een begin waarin de zes de naam kregen van de zes van Antwerpen, omdat hun namen onuitspreekbaar waren voor de buitenlandse pers.
0: Ja, en het moet toch ook zijn dat ze iets deden of iets toonde wat toch opmerkelijk was. Wat viel er zo op aan die zes? Of gewoon dat ze met zes uit Antwerpen kwamen?
2: Nee, ik denk niet enkel de zes, maar het waren zes individuen.
0: Mm-hmm.
2: Wat heel belangrijk is. Het was niet dat daar een lijn te trekken was in die zes collecties. Ieder stond voor zich. En het feit was, dat was iets nieuws na de fashion die we gehad hadden in Parijs. Laten we zeggen dat de Japanners zeer belangrijk geweest zijn in het ontstaan ook, denk ik, van de zes achteraf. Dat heeft ons ogen geopend. Allee, hun ogen geopend. Maar voor de rest, ja, dat waren zes individuen die zeer specifieke collecties brachten, ja.
0: Ja, en jij mocht tussen die collecties en al die modellen en die creaties, mocht jij daar tussendoor wandelen en werken? Wat deed jij voor hen?
2: Ik zou zeggen, wandelen was het niet echt.
0: Lopen.
2: Het was zeker
0: rennen.
2: Rennen. Van de ene container in de andere. En voordat we wisten, was die defilé er was gedaan.
0: Want wat deed jij daar? Hoe moet ik mij jouw job voorstellen?
2: Ja, ik denk dat ik toen make-up gedaan heb, ja.
0: Mm-hmm. Je en denkt dat het toen
2: make-up
0: was.
2: Ik denk dat, maar ik weet daar nog zeer weinig van. En ik weet zelfs niet of ik dat alleen gedaan heb, of mijn assistenten. Dat is zo lang geleden. Ik weet wel dat het fijn was, dat we ons super geamuseerd hebben. Maar ja, het is te ver in mijn geheugen.
0: Ja, als mensen nadenken over mode, dan denken ze uiteraard over kleren, dan denken ze over modellen en over catwalks. Over make-up wordt misschien niet meteen in eerste instantie nagedacht. Hoe belangrijk is die make-up in die fashion-industrie?
2: Die is belangrijk, maar je moet beseffen dat wij altijd maar een klein deel zijn van het image wat een ontwerper opzijde wil zetten. Dus ik wil zeggen, we zijn belangrijk, maar we zijn niet het belangrijkste. Je werkt samen met iemand en je geeft aan die make-up uw draai. Allee, dat heb ik toch altijd geprobeerd. Maar uiteindelijk, we zijn niet het belangrijkste. Maar ook, het is een verschil met vroeger en nu. Vroeger was er pers, schreef nooit over make-up en haar. Waren ook bijna geen make-up artiesten en mensen die haar deden. Maar nu wel. Nu krijgen wij aandacht en weet ik veel. Maar in de jaren 80 absoluut niet.
0: Inge, ik denk dat je een beetje te bescheiden bent. Want ik had hier net Els Keimeulen op bezoek, hoofdredactrice van Weekend Knak. Zij zei, Inge heeft bepaalde modehuizen echt mee op de kaart gezet met haar make-up. Beaam je dat? Of is dat moeilijk om dat over jezelf te zeggen?
2: Nee, ik denk dat dat misschien wel klopt, maar het feit is, je gaat mee met een flow gedurende al die jaren en je doet je ding en uiteindelijk, het is pas achteraf dat je beseft hoe belangrijk dingen geweest zijn. Dat is gelijk ze zeggen zo, oké, geschiedenis, heb je geschiedenis gemaakt? Nee, de tijd zal vertellen of dat je geschiedenis gemaakt hebt. En dat is nu inderdaad wel iets duidelijker geworden dan vroeger.
0: Ja, zoals ontwerpers een bepaalde signature look hebben of een signature feel. Hoe is dat bij een make-up artist? Zou ik naar een gezicht kunnen kijken en zeggen, ah ja, classic Inge Groenewegen.
2: Ja, ik denk wel dat je dat kan zeggen.
0: Ja?
2: Ik heb, daar is altijd
0: en wat zou ik dat dan zien?
2: Ja, er is een soort van rauwheid. Ik laat veel dingen open in een gezicht. Ik benadruk bepaalde dingen, maar ik laat ook dingen gewoon, die raak ik niet aan. En dan de manier van hoe dat ik mijn handen gebruik. Hè. Ik doe veel met de losse polsen. Dus ik wil zeggen, de klassieke dingen moet je kunnen. Perfecte lippen, perfecte eyeliner, al wat je wilt. Maar die laat ik nu meestal uitvoeren door mijn assistenten. Maar de rest, als er gewerkt wordt met een vrije hand, ben ik degene die de last touch doet, laat ik het zo zeggen.
0: Jij gaat nu ongeveer, hè, je bent in transitie, jij gaat nu stilletjes aan met pensioen. Heb jij voldoende opvolgers opgeleid om dat gat te vullen dat jij achterlaat?
2: Nu, ik denk dat er voldoende mensen zijn die bij mij meegelopen hebben en die zijn zich nu aan het ontwikkelen en ik zal alles doen om die te steunen. Ik vind ook dat er nu dat het de tijd is voor de jonge generatie en surprise me zou ik zeggen.
0: Voilà, kijk, jij staat klaar om verrast te worden. Lieve Inge, geniet nog van dit weekend. Antwerp Fashion Festival, wat staat er nog allemaal op jouw planning? Wat ga je zeker nog doen en wil jij niet missen hier?
2: Oh, ik ga absoluut morgen, wanneer is dat morgen, denk ik, Christian Wijnands. Ik ga de Academy Show zien. Ik ga naar de voorstelling van Brandon. Ik ga naar de samenwerking, essentieel, met de student, vind ik ook belangrijk.
0: Ja.
2: Vanavond ga ik naar de opening van Walter van Berendonk bij Sophie van der Velde. Dus en ondertussen drinken we glas en zie ik mensen en ga ik praten.
0: Ja, ik zou je aanraden, nog een kleine siesta. En dan ben je er helemaal klaar voor.
2: Ja, ik hoop dat ik die siesta kan hebben.
0: Oh, dank geniet wel. Ervan, beste Inge. En bedankt dat jij hier even langskwam bij ons make-up artist Inge Groenewegen. We gaan naar Aldous Harding luisteren met deze One Step.

0: Al Green en Tired of Being Alone. Gisteren hoorden we dat de Nederlandse schrijfster Lieke Marsman is gestorven. Ze won vorig jaar de Constantijn Huygensprijs, een prijs voor je hele literaire oeuvre. Normaal is die prijs alleen weggelegd voor heel oude schrijvers. Marsman was de jongste winnaar ooit. In Nederland was Lieke ook de dichter des vaderlands. Ze leed aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker en werd 35. De teksten van Lieke Marsman tonen hoe literatuur ons kan helpen nadenken over het ondenkbare. Het klimaat, maar ook de dood en ziekte. Belangrijke thema's in haar werk, zoals in dit gedicht, In mijn mand.
1: In mijn mand. Ik heb niet stilgezeten. Ik heb Sartre gelezen en Kant en Kierkegaard. Als ik doodga, hoop ik op een hemel om met hen in te kaarten. Ik vraag me af of Marx voor geld zou spelen. Lachend zal ik 4 azen op tafel gooien. 2 jokers achter de hand. Schenk mij bij, zal ik roepen naar een engel in een doorzichtig gewaad. Maar de doden hebben geen stem. Natuurlijk hebben de doden wel een stem. 3/4 van de boeken die je leest zijn geschreven door een dode, toen die doden nog leefden. En zo sijpelt het verleden de toekomst in. Is het mijn sterfdag? Ik maak me geen zorgen. Alle gelukkige momenten herhalen zich. Eerst als tragedie en dan als klucht. En daarna als elegie. Er zullen opnieuw tieners wild na sluitingstijd een cafetaria inrennen. Er zullen opnieuw geliefden in de wijnbar zitten waar wij elkaar voor het eerst kusten. Zelfs jij zal opnieuw een geliefde in een wijnbar zijn en opnieuw gelukkig zijn, ook al is je oude geliefde dood. Maar voor nu ben je boos dat ik dit opschrijf. Veel te vroeg, zoals ik altijd overal veel te vroeg ben. Maar juist daarom hou ik van je. Omdat mijn ziekte soms voor jou een bron van boosheid is. Is het mijn sterfdag? De lucht is stil als lucht op een kalender. Is het mijn sterfdag? Vergeet klokken die luiden. De lucht is stil als lucht. Is het mijn sterfdag? Vergeet engelen en psalmen. Ik wil het vanier van een oud boek. Ik wil een koud flesje bier. En ik wil jou nog 1 keer. Vergeet vogels die zingen. Ik wil mijn hond horen drinken.

0: Dat was de compagnie van vandaag. Je kreeg nog Nick Drake en Day Is Done.
1: Radio 1.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
1: De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. In Groot-Brittannië is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Een andere onschuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar hij bleef al die tijd toch buiten beeld. De zaak geldt als een van de grootste dwalingen bij de Britse justitie. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
3: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun